0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: This is New Business Radio.
3: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Sustainability. Hier vind je al onze programma's over het thema duurzaamheid met inzichten van duurzame koplopers, innovatieve ondernemers en impactmakers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
4: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
6: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
7: ja.
6: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
7: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
6: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
8: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
9: De Radiofabriek.
10: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is New Business Radio.
10: Newsflash.
11: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
12: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio.

0: Het DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured & Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured & Inspired op New Business Radio. Voor meer info, kijk op newbusinessradio.nl. Insured & Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

diepe inzichten. Voor Business Shapers. Nieuw Business Radio.

0: with you.
1: Dit is New Business Radio.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
4: Manutan.
3: Bestel op manutan.nl.
5: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris. Jouw facturen. Onze financiering.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
8: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Redion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren.

0: zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Listen to lead. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
1: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in je

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.

0: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten. New Business Radio voor business shapers.

0: laatste inzichten voor Business Shapers.
1: Nieuw Business Radio.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
9: Manutan.
8: Bestel op manutan.nl.
10: Ondernemerschap.
11: Innovatie. Duurzaamheid.
10: Je hoort het op Nieuw Business Radio.
11: Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
10: De Nieuw Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
2: Dit is Nieuw Business Radio.
10: Newsflash.
12: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
13: De ZZP-update. Over de stand van de zelfstandige professional in Nederland. De handhaving van de wet DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten. Maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio. Met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer info.
14: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
15: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is Nieuw Business Radio.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: De duurzame energieleveranciers Omnieuw Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
7: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
8: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
7: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
8: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
2: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio. Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel redacteren wist. Het gaat en dat je niet.
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today,

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: VBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
6: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
7: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
8: Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Let's move!

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op Nieuw Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

0: Missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Dit is New Business Radio.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectis zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com. En ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
1: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
7: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: praktisch voorbeeld. En Joris van Zoelen geeft je direct de handvaten. Klaar om mee aan de slag te gaan. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe? Welkom. Dit is Business Insights met Joris van Zoelen bij New Business Radio.
1: Het inzicht van vandaag. Succesvolle impactorganisaties willen laten zien dat hun missiemodel en dus hun businessmodel werkt. En daarom is hun impact net zo concreet, meetbaar en onafhankelijk aantoonbaar als hun winst- en verliesrekening. Bij de meeste organisaties is impact gevoelsmatig. Er zijn ambities, er zijn anekdotes en er is een MVO-rapport met paragrafen over onze inzet. Maar wat er meestal niet is, zijn de harde cijfers. Hoeveel CO2 heb je vermeden? Hoeveel water bespaart? Hoeveel mensen werken meetbaar onder betere voorwaarden? Hoeveel wegwerpflesjes zijn er bespaard? En hoeveel pesticiden zijn er niet ingezet? En bij wie kun je dat eigenlijk onafhankelijk laten checken? En wat is het verschil ten opzichte van vorig jaar? Impactgedreven organisaties weigeren in dat schemergebied te blijven. Ze meten op productniveau, op ketenniveau en op organisatieniveau. Ze laten daar waar het mogelijk is onafhankelijk verifiëren. En ze publiceren het, ook als de cijfers niet vleien. De winst is echter aanzienlijk en dat blijkt uit deze drie eenvoudige redenen waarom het werkt. Wat je meet bepaalt ook waarop je stuurt. Wie wekelijks naar omzet kijkt, stuurt op omzet. Wie maandelijks naar CO2 kijkt, stuurt op CO2. Concrete metingen bepalen wat een manager 's morgens in zijn dashboard ziet en dus wat hij prioriteert. 2. Geloofwaardigheid is een... 2. Het brengt geloofwaardigheid in een sceptische markt. Greenwashing verhalen halen wekelijks de pers. Wie meetbaar en aantoonbaar werkt, hoeft niet bang te zijn voor critici en toezichthouders. En als derde, het overtuigt de markt en je eigen organisatie. Een medewerker die op de website kan zien dat zijn werk dit jaar duizenden liters water heeft bespaard, ervaart de missie niet alleen als slogan, maar echt als optelsom. En belangrijk, dit is fundamenteel anders dan een MVO-verslag vol fraaie verhalen. Bij impactgedreven organisaties staat de impact op hetzelfde niveau als het financieel resultaat. Dat klinkt natuurlijk allemaal heel logisch en theoretisch klopt het allemaal wel, maar hoe werkt dat in de praktijk? Een van de organisaties die hier in Nederland al meer dan 10 jaar werk van maakt is Umeco. Twee oprichters uit de reclamewereld, Rob van den Dol en Stefan Zeilmaker, kwamen er in 2010 achter dat hun eigen lakens van katoen waren en dat katoen het meest vervuilende landbouwproduct op de aarde is. Een kwart van alle bestrijdingsmiddelen wereldwijd wordt gebruikt voor katoen. 10.000 liter water voor 1 kilo katoen. Wereldwijd is nog steeds minder dan 2% van al het katoen biologisch. Umeco begon als een duurzaam alternatief voor bed- en badgoed. En daarbij koos het bedrijf vanaf het begin voor een radicale meetbaarheid. Sinds 2012 publiceert Umeco jaarlijks het impactrapport. Op de website kan elke klant per product zien wat de aankoop heeft opgeleverd, uitgedrukt in vermeden water, vermeden CO2 en hectare land zonder pesticiden. Onafhankelijke certificeringen, Fairtrade en onder andere B Corp bevestigen dat het meten klopt. Een paar cijfers op een rijtje. Het bedrijf werd opgericht in 2010 in Amsterdam en het heeft een prachtig kantoor aan de Herengracht waar ongeveer 30 medewerkers hard werken. Ze hebben ongeveer 7.500 klanten sinds de start en ze zijn de Nederlandse marktleider in duurzaam beddengoed. Ze zijn inmiddels actief in 7 landen. Ze zijn B Corp gecertificeerd en hebben meerdere andere keurmerken op hun naam staan. En daarnaast, heel bijzonder, ontwikkelden ze de Umeco Open Organic Cotton Chain. Biologische katoenketen beschikbaar voor andere merken. We bellen met Rob van den Dol. Hij is de founder en CEO van Umeco. Hallo Rob.
2: Goeiedag.
1: Rob, jullie publiceren sinds 2012 een impactrapport, toen eigenlijk niemand dat nog deed. Wat doet het voor Umeco om jullie impact zo concreet te meten en ook te publiceren? En wat heb je er eigenlijk aan in de dagelijkse praktijk?
2: Ja, nou, voor ons is impact meten eigenlijk een basisvoorwaarde. Hygiëne. Wij meten in 7 impactpijlers. En we weten daarbij in detail wat CO2 van een katoenfontein overtrekt zet of een dek met een eendendons bijvoorbeeld is. We meten de biologische grondstoffen, de fairtrade premies. We doen levenscyclusanalyses op heel veel verschillende ketens en grondstoffen. Due diligence, milieu. Meten is waardevol, maar vooral als het ook leidt tot beweging. Want als we zeggen dat herstel van biodiversiteit, waterkwaliteit en dat soort dingen heel belangrijk zijn, dan is niet genoeg gewoon alleen maar KPI's te meten of een materiality assessment te doen, maar dat ze echt leiden tot keuzes in inkoop, materiaalgebruik, ketensamenwerkingen, investeringen. Want eerlijk gezegd, als ik gewoon naar onze cijfers kijk, ja, hè, dan meten we heel veel. Maar dan weet ik ook niet hoe een boer in India zijn leven ervaart. Of hoe een rivier zich herstelt, hoe een gemeenschap verandert. Hoe insecten en vogels kunnen terugkomen in een tijd van 10 jaar of zo. En dat is impact die bestaat, maar zich niet in een dashboard laat stoppen. Dus ik denk, de data helpt ons absoluut om richting te bepalen. Maar echte impact zien we in verhalen. En die zijn heel zelden goed kwantificeerbaar.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed. Dus daarmee zeg je eigenlijk dat aan de ene kant het meten heel belangrijk is, maar dat je aan de andere kant ook verhalen moet vertellen over de wereld waar je aan werkt.
2: Niet alleen verhalen vertellen, maar ook doorgaan als je weet dat iets nog niet te staven is met data.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed.
2: Wij weten bijvoorbeeld dat livelihood training van vrouwen ontzettend belangrijk is voor hun persoonlijke inkomens. Maar wij kunnen niet absorberen wat dat betekent als hun kinderen daarmee naar school kunnen gaan en zij daarmee zich uit de armoede weten te worstelen. Dat zijn geen impactcijfers die we meten. We zitten in een soort tunnelvisie over CO2-meting en recycling, terwijl het gaat over iets veel anders. Dat gaat over, en we zijn bezig met slechte grondstoffen, slechte productie, slechte levensduur. En de data die we meten zijn op dit moment totaal onvoldoende om gewoon echt een maatschappelijk impact te meten. Als we CO2 meten, dan zegt dat niet zoveel.
1: Nee, dat begrijp ik heel goed. Dus wat ik uit jouw verhaal haal en uit dit moment, is dat je aan de ene kant dus heel expliciet meet om te weten en ook te rapporteren. Ja. Maar dat je tegelijkertijd ook heel bewust bent dat je nog lang niet alles kunt meten. En dat je dus ook kan sturen op verhalen die nog moeten komen. Dankjewel Rob. Fijn dat je wilde bijdragen. En doorgaan met de wereld die je wil creëren.
2: Zo is dat.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel jongens.
0: Winst en impact. Dat is geen keuze. Dat is strategie. Business Insights bij New Business Radio.
1: Hoe ga je hier nou zelf mee aan de slag? 3 handvatten, want het meten van impact begint niet met een dashboard, maar bij een eigen keuze. Kies 1 meetbare claim. Niet meteen 4 of 10, gewoon 1. Wat is de belangrijkste impact die ik vandaag kan maken? Druk hem uit in een eenheid die een buitenstaander binnen 10 seconden begrijpt. Liters water, kilo's plastic, de tonnen CO2 of het aantal mensen dat geholpen is. Hang dat getal deze week meteen in je kantoor. 2. Behandel die ene claim deze maand zoals je je omzet behandelt. Zet hem op de agenda van je eerstvolgende MT. 1 regel in de rapportage, 1 getal per maand. Net als bij omzet, niet elke keer een hele jaarverslag doornemen, maar meteen aan de slag met dit ene cijfer. En als 3, laat je claims eens checken door iemand die er niet voor wordt betaald. Iemand uit je netwerk, een student of een vriend met cijferverstand. Niet voor de PR, maar gewoon voor jezelf. Klopt dit en zouden we erop kunnen rapporteren? Het zijn 3 simpele stappen om in beweging te komen. Wil je dat klanten, medewerkers en investeerders je impact serieus nemen? Dan moet je die impact net zo serieus nemen als je omzet. Meten en rapporteren. De stap voor morgenochtend. Schrijf op 1 regel de belangrijkste impactclaim van jouw organisatie. Met het bijbehorende getal. 1 regel, 1 getal. Als het niet op 1 regel past, dan ben je er simpelweg gewoon nog niet. Hang die regel op een beeldscherm en ga er de komende week mee aan de slag. Wil je meer weten over de inzichten en hoe je met je organisatie echt kunt gaan voor de dubbele winst? Ga dan naar de site van New Business Radio en vind Business Insights bij de programma's. Klik op deze uitzending en je vindt een uitgebreid artikel rond het inzicht en de bijbehorende actie van vandaag. Vergeet ons ook niet te volgen op de socials voor de laatste updates rond Business Insights. Bedankt voor het luisteren. Meteen aan de slag, want elke organisatie kan groeien met de dubbele winst.
0: Dit was Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio. Business Insights. Winst en impact. Tot de volgende.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
2: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
3: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
4: ja.
3: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
4: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat een beetje niet.
3: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
5: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
6: De Radiofabriek.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetter Adaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetter Adaptief is onder meer verkrijgbaar via Management Book en Van Duren Media.
1: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie? In Business Insights krijg je...

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: Tijd bijna de nieuwe standaard is geworden, moeten bedrijven scherper sturen dan ooit. Niet alleen op groei of rendement, maar ook op veerkracht. Want een strategie kan nog zo leuk bedacht zijn, maar krijg je hem ook werkend in de praktijk? Mijn naam is Olivier de Neve en in deze Let's Talk Business praat ik erover met drie mensen van FTI Consulting. Anand Raghuraman, Arnoud van der Lingen en Saskia Hinkenkemper. Alle drie senior managing director, maar alle drie met hun eigen invalshoek. Business transformatie, herstructurering en transacties. En samen werken aan één centrale vraag, namelijk wat hebben bedrijven, investeerders en bestuurders vandaag nodig om betere keuzes te maken op momenten van verandering, druk en ambitie. We gaan het hebben over groei en moeilijke beslissingen, over blinde vlekken in de bestuurskamer, over AI, private equity en de menselijke kant van verandering. Kortom, drie disciplines, één programma en een uur lang een kijkje achter de schermen bij het echte werk. Van strategie naar uitvoering.
1: Let's Talk Business. Olivier de Neve.
0: Ja, volle bak hier in de studio vandaag. Anand, Arnoud, Saskia, welkom allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn.
2: Goedemorgen.
0: Ik begin bij jou, Anand, want FTI Consulting, ja, dat zou je kunnen denken, dat is gewoon een consultancybedrijf, niks bijzonders aan. Maar wat maakt jullie anders?
3: Ik denk waarom we anders zijn is dat we een model hebben dat iets anders is dan de meeste consultingfirma's. Dus wat wij doen is meer expert-led. Dus dat betekent dat wij wat meer oudere mensen hebben met grijs haar zoals ik. Die aan beide kanten van de tafel hebben gezeten. Dus die ook in het industrie hebben geleefd en gewerkt. En daardoor snappen we ook een beetje echt hoe het werkt.
0: Je hebt met je poten in de modder gestaan.
3: Exactly.
0: Ja. Ja. En, ja, want het is natuurlijk nog wel eens zo. De kritiek op consultants dat er gezegd wordt. Ja, die staan een beetje aan de zijlijn. Die weten het altijd beter.
3: Ja.
0: Maar ondertussen weten ze helemaal niet hoe het echt werkt. En ja. Jij zegt dus dat is bij ons anders.
3: Ja, bij ons is dat inderdaad. Wij hebben allemaal aan die kant van de tafel gezeten. We hebben beslissingen gemaakt. Dus we weten wat realistisch is versus wat op papier goed is.
0: Mm-hmm. Nou, je hebt het over mensen met grijze haren. Maar ik zie twee mensen naast je. Nou, daar zie ik nog vrij weinig grijze haren.
4: Ja, een beetje aan de zijkant.
0: Ach ja, nou ja. Die zie ik vanaf deze kant niet hoor. Dat gaat heel goed. Dan heb ik het over Arnoud in dit geval. Arnoud, jullie werken aan grote vraagstukken bij bedrijven. Hè? Maar hoe leg je op een verjaardag nou simpel uit wat jullie doen?
4: In mijn geval dat ik bedrijven help waar het niet zo goed mee gaat.
0: Oké, okay. Ja, want jij gaat over?
4: Restructuring.
0: Ja, precies. Ja. De herstructurering op zijn Nederlands.
4: Exact.
0: En ja, dat is inderdaad op het moment dat het allemaal wat minder gaat. En als je het in de brede zin moet vertellen, of leg je altijd alleen uit wat jij specifiek doet bij het bedrijf?
4: Nee, in de brede zin is het inderdaad dat we bedrijven door de cyclus heen helpen op de momenten van de waarheid. Hè? Dus als er een transactie speelt, als er een transformatie speelt of een herstructurering, dan komen wij helpen. En ja. Ik denk dat dat vooral is wat Anand ook net aangeeft. Je kan als consultant mooie boekjes maken. En die boekjes hebben een doel. Maar het echt uitvoeren, daar is waar het om gaat.
0: Ja, ja. En voel je je wel eens zo betrokken bij een bedrijf wat je helpt op dat moment, dat het je ook aan het hart gaat?
4: Absoluut. Ja. Ja? Ja. Wij werken veel met bedrijven en in bedrijven. Ik neem zelf ook rollen als CTO, dus Transformation Officer of Restructuring Officer. En dan werk je echt met de management team, met het personeel, om ervoor te zorgen dat zo'n bedrijf er doorheen komt. En dat doe je vaak 9 tot 12 maanden. Dus dat is best intensief. Ja. Dan word je gewoon onderdeel van het bedrijf.
0: Heb je er wel eens wakker van gelegen?
4: Nee, dat niet.
0: Oké, okay, dus ja. Je houdt je werk wel bij je werk.
4: Ja, ik denk dat een beetje past bij het werk wat we doen. Want je moet uiteindelijk toch moeilijke keuzes maken. En soms ook boodschappen brengen die niet per se leuk zijn.
0: Nee.
4: En ja, daar moet je niet wakker van liggen volgens mij.
0: Nee, dus misschien beter ook. Ja. Ja. Maar ja, ik kan me wel voorstellen, het heeft veel impact inderdaad. Saskia, jullie zitten alle drie dus bij FTI Consulting. Maar komen uit hele verschillende hoeken. En zijn nu ook in andere hoeken actief. Wat is nou jouw route naar dit werk geweest?
5: Die is wel echt heel bijzonder.
0: Oké.
5: Okay. Kort te houden. Transacties is eigenlijk mijn tweede carrière, zoals ik dat zeg. En zoals Anand ook al aangaf, hebben we zelf ook allemaal in business gewerkt. Dus de eerste 20 jaar van mijn carrière heb ik eigenlijk echt in bedrijven gewerkt. Grappig maken zeggen we dan ook wel eens, ik heb een echte baan gehad. In plaats van een consultant.
0: Ja.
5: En dat maakt dat we de taal van ondernemer echt heel goed spreken. En dat passen we ook toe in ons dagelijks werk in een financial due diligence.
0: Ja, en heb jij dan ook in dat vakgebied waar jij nu in actief bent, heb je daarvoor daar ook in gewerkt? Of heb je iets anders daar gedaan in het bedrijfsleven?
5: Ik heb altijd wel in de financiële kolom gewerkt.
0: Ja.
5: Maar binnen een bedrijf, kijk, een financial due diligence is echt een korte periode dat je kijkt naar een bedrijf wat je wil kopen. Wat voor reden dan ook. En private equity heeft een andere investeringsrationale dan een bedrijf die wat wil kopen. Dus ik ben altijd wel in de financiële kolom actief geweest. Maar dan meer gekeken hoe kunnen we de cijfers gebruiken om het bedrijf vooruit te helpen.
0: Ja, ja precies. Dus dat spreekt je sowieso aan in het financiële deel.
5: Ja.
0: En wat spreek jij nou specifiek aan in het consulting deel van je werk? Waarom vind je dat zo leuk?
5: De afwisseling.
0: Ja?
5: Ja, eigenlijk continu. Ik ben meer van de sprint dan van de marathon, zeg ik wel eens. En eigenlijk iedere keer als wij naar een transactie kijken, we hebben er meestal meerdere in parallel lopen. Dus die dynamiek, die vind ik heel leuk.
2: Ja.
5: Anders dan verveel ik me misschien te snel.
2: Ja.
5: En het is eigenlijk iedere keer een korte sprint om ons werk af te maken.
2: Ja, is het ook een puzzeltje leggen vaak?
5: Ja, het is wel, je moet wel een beetje nieuwsgierig zijn van aard.
2: Mm.
5: Je moet wel willen begrijpen waar kijk ik naar.
2: Ja, Arnoud, hoe is dat voor jou?
4: Kun je nog één keer herhalen? Ik ben zo aan het luisteren naar Saskia.
2: Nou, hoe het is om waarom jij dat consultingwerk zo leuk vindt?
4: Nou, dit is hetzelfde. Het is de afwisseling.
2: Ja.
4: Dus ik heb 17 jaar bij ING gewerkt als bankier. Daar ook wel om de 3-4 jaar iets anders intern gedaan. Dus je krijgt daar ook wel heel veel afwisseling, maar wel steeds binnen dezelfde context. En ik vind het heel leuk om ook met verschillende bedrijven bezig te zijn.
2: Mm-hmm.
4: Verschillende trajecten naast elkaar. Dat maakt consulting heel erg leuk.
2: Ja. Anand, wanneer wist jij nou van dit type werk dat past echt bij mij?
3: Voor mij is het twee dingen. Het is de impact. We zijn niet de goedkoopste. Dus als we worden ingehuurd is het omdat er echt iets veranderd moet worden. En het is niet gewoon een nice to do. Het is vaak een must do. En dus je werkt aan dingen die echt een impact hebben. Waar management die er vaak al 20 jaar zit zelf niet op kunnen lossen. Dus ze hebben iemand nodig die van buitenaf het kan oplossen. Dus dat vind ik heel erg leuk om gewoon aan dingen te werken die echt, zoals in het Engels zeggen, move the needle.
2: Mm-hmm.
3: En ten tweede de afwisseling. Ik denk dat wij allemaal consulting een beetje ADD hebben, waar we misschien na een paar maanden toch iets anders willen doen. Dus dat is gewoon heel leuk. En intellectueel is het gewoon ook, vind ik, heel erg interessant om zo snel al slim te worden over een industrie. Waar
2: ja.
3: mensen al 20 jaar zitten. Dat jij gewoon een evenknie of een adviseur kan worden aan een CEO die hen vaak natuurlijk heel slim is en heel goed in de industrie kennen, maar nog steeds een adviseur nodig hebben om hen te helpen.
2: Ja, precies. Want jullie moeten heel snel je eigen maken natuurlijk. Je gaat niet zeggen, nou laat mij even een halfjaartje kijken en daarna kom ik wel eens even met iets.
3: Ja, exact.
2: Ja.
3: Exact.
2: Ja. We hebben vaak gehoord kritiekpunt op consultants dat ze zeggen, ja maar eigenlijk meer op bedrijven die ze inhuren, van ja maar eigenlijk durven ze het zelf niet. Ze weten wel wat ze willen, maar ze laten het door iemand anders zeggen, want dan blijven ze zelf uit de wind. Herken je dat of is dit onzin?
3: Nee, dat is absoluut af en toe het geval. Ik bedoel, ik denk een van de verschillen tussen een goede consultant en een minder goede consultant is dat je toch, ook al heb je, is een sterke hypothese van de klant, dat je nog steeds je analyse doet en zegt van ja, dat dacht je, maar dat is eigenlijk niet het geval.
2: Mm-hmm.
3: En soms gaan we ook binnen dat ze zeggen, we willen dat je helpt met A, maar dat het toch zegt van nee, dat is niet echt waar je hulp mee nodig hebt. Je hebt bij B hulp nodig en we zijn hier niet voor de rubber stamping. We zijn hier om independent analysis te doen. Dus het komt zeker voor dat we niet doen wat ze initieel willen.
2: Ja, ja. Eigenlijk ben je ook een soort psycholoog dan. Want als je naar een psycholoog gaat die zegt ik heb dit probleem, dan zegt de psycholoog ook, nou dat is niet jouw probleem. Je hebt een heel ander probleem.
3: Vertel over je moeder, ja.
2: Ja, ja dat zou je niet zo heel vaak zeggen, denk ik, tegen je klant. Nee, maar oké, dan zijn we daar in ieder geval, is dat wat duidelijker. Saskia, als je het hebt over consultants, wat is een groot misverstand? Ik noemde er net eentje waar ik vaak over hoor, maar wat is nou een groot misverstand over jullie werk? Wat je vaker hoort?
5: Ja, ik denk dat consultant is misschien ook een beetje een containerbegrip. En iemand noemt zich al snel consultant. Ik denk ook bij financieel due diligence specialisten kan je ook zeggen, zijn we dan een consultant of zijn we een specialist op het gebied van financieel due diligence? En is dat meer een vak? Dus in die zin is consulting echt wel heel breed.
2: Mm-hmm.
5: En ik denk dat het ook proberen uit te leggen wat je dan doet, dat daar misschien ook veel van de misverstanden vandaan komen.
2: Ja. Jullie hebben dezelfde functietitel, doen dus wel wat anders qua specialisme. Maar los van het specialisme, waar verschillen jullie als drie mensen, als drie collega's het meeste in hun aanpak, denk je?
5: Oeh, vind ik een moeilijke.
2: Of qua persoonlijkheid?
5: Ik denk dat transactiewerk, due diligence werk, van origine zie je vaak dat accountants in dat vak rollen.
2: Mm-hmm.
5: Die zijn vaak wat conscientieuzer, als ik dat zo netjes zeg.
3: Conservatiever.
5: Dankjewel voor de aanvulling.
2: Ja.
5: En ik denk dat in restructuring, maar dat moet Arnoud misschien zelf ook aangeven, je toch ook af en toe wel een beetje, nou ik zal niet zeggen, goh, wat moet ik nou zeggen?
2: Een beetje met de botte bel bedoel jij?
5: Ja, precies. Inderdaad. Ja.
3: Wat harder moet zijn.
5: Moet zijn. En transformatie zijn toch ook vaak wel echt wat langere trajecten.
3: Ja.
5: Dus dat vraagt, het vraagt echt wel een andere skillset.
2: Ja, nou reageer er eens op.
4: Nou,
2: de botte bel.
4: Die is
5: waren jouw woorden.
4: Dat is prima. Nee, kijk, ik denk dat er best wel veel raakvlakken juist zijn. Dat wij allemaal, want consultancy is ultimately ook gewoon mensenbusiness. Hè? Dus je moet een verhaal, je moet een analyse kunnen doen. En wat je net zei, hè, ik denk dat het sterke van consultancy is dat je zaken inzichtelijk kan maken op basis van data en analyses. En die op papier zetten, en dan is het ineens een feit. En dat maakt het heel makkelijk om vervolgens dan tot besluitvorming te komen. Maar met name dat vervolgens over de brug, over de bühne brengen. Uitleggen, mensen overtuigen dat ze iets mee moeten doen.
2: Meekrijgen.
4: Dat vereist gewoon menselijke skillset. En ik denk dat als je ook naar ons drieën kijkt. We zijn gewoon eigenlijk gewoon hele leuke mensen.
2: En die goed toe krijgt die indruk wel.
4: Ja. Ik zeg het zelf even. Maar die goed kunnen connecten. Ja. Die goed de room kunnen readen. Die begrijpen hoe dynamieken zijn. En dus misschien zijn er wel meer overeenkomsten dan dat er verschillen zijn. Natuurlijk heeft iedereen wel zijn eigen invalshoek. Hè. Herstructureren onder druk van liquiditeit is makkelijker vaak dan herstructureren in een omgeving waar het al goed gaat en het eigenlijk beter moet. Hè. Dus dan is het omgaan met weerstand anders. Maar uiteindelijk zijn het nuances. Maar ik denk dat de people, hè, ook als je op kantoor kijkt bij ons, zijn gewoon echt, het zijn wel mensen.
2: Ja. Die, word je beter in jullie vak door af en toe even je hoofd flink te stoten?
4: Nou, ik denk natuurlijk, je wordt wijzer naarmate dat je meer ervaring opdoet. Dus grijze haren leeftijd hebben we het over gehad. Het is niet het enige. Daar hebben we intern ook wel eens gesprekken over. Want je hebt hele jonge mensen die heel succesvol zijn. Die gewoon sneller zich ontwikkelen. Maar je moet, ja, absoluut. Weet je, de dingen waar het fout gaat, daar leer je het meeste van. Ja. Het hele leven. Dus dat is zo.
2: Ja. Heb je daar een voorbeeld van, Arnold?
3: Ja, absoluut. Ik bedoel, dit vak is een beetje patroonherkenning. Dus dat je dingen hebt gezien die je dan weer kan toepassen. Dus, en soms dan denk je dat je een patroon herkent. En dat is dat niet echt het goede patroon. Een van de verschillen tussen ons ook is een beetje, zoals Arnold zei, transformatie is vrijwillig. En herstructuring is gedwongen. Dus wij werken ook vaak met management. En Arnold is vaak boven het management. Ja. En als we met management werken, moet je ook echt industrie goed kennen. Dus ik denk bij ons, als er dingen misgaan, is het dat we patronen herkennen die er niet zozeer zijn. We maken conclusies uit data waar de data gewoon niet goede data is die we krijgen van de
2: partij. Ja, want stop je het verkeerde erin, dan komt ook het verkeerde eruit natuurlijk.
3: Ja,
2: ja. En heb je daar inmiddels een soort zintuig voor ontwikkeld dat je denkt, deze data zou wel eens niet kunnen kloppen of daar zit misschien iets achter?
3: Absoluut, absoluut. Ik denk de meeste van ons die we zijn senior, maar we zitten nog steeds wel in de data. En ik denk dat we nu gewoon genoeg hebben gezien dat er gewoon, als er gewoon te veel schommelingen zitten of de marge is te hoog, dat je zegt van ja, daar zit iets niet in. Je hebt iets niet meegenomen of jouw definitie van marge is niet de echte definitie. Je hebt een aantal kosten die er gewoon niet in zitten. Die moeten er wel in zitten. Dus dat zie je dan op een gegeven moment ook wel.
2: Ja. Misschien ook wel een verschil tussen wat jullie drieën doen. Is dat bij sommige van jullie zal het meer zijn dat een bedrijf belt als ze ambities hebben. En bij anderen op het moment dat ze pijn voelen. Of niet?
5: Ik denk dat het bij mij net wat anders speelt.
2: Ja, vertel.
5: Pijn voelen is meer Arnold, ambitie is meer aan de hand.
2: En wat is bij jou?
5: Groei vaak.
2: Groei? Ja ook wel ambitie.
5: Groei of stoten van een bepaalde business die niet meer bij je past going forward.
2: Ja.
5: Dus ik denk, wij werken vrij veel voor private equity. En die hebben geld en dat moet aan het werk worden gezet. Dus die moeten investeren en bedrijven kopen. Groeien. En dus die waardecreatie, een beetje containerbegrip. Daar zal Anand vaak ook weer een toegevoegde waarde kunnen bieden. Dus ik denk dat het thema bij ons wel wat anders is.
2: Juist. Het leuke aan dit programma is dat ik ook altijd businessvragen voor jullie heb. Nou, deze vraag hebben we niet afgestemd van tevoren. Maar de volgende vraag ook zeker niet. Die komen uit een bakje eigenlijk waar ik verschillende vragen in heb. En ik trek er gewoon eentje uit. En dan aan jullie de vraag om daar een antwoord op te geven. Nou, dan komt ie.
6: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen, oplossing, probleem, duurzaamheid, innovatie.
2: Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden natuurlijk. Maar bij jullie, het vakjargon, wie biedt? Wat is nou echt een jeukwoord voor jullie?
5: Ik vrees dat we ze allemaal gebruiken.
4: Ja, dat is het grote probleem.
2: Maar je mag ook met de billen bloot gaan en even zeggen, ja, dat gebruiken we wel. Maar dat vinden we eigenlijk toch wel een beetje een jeuk.
3: Voor mij is het value added.
2: Value added.
3: Ja.
2: Ja, dus waarde toevoegend.
3: Waarde toevoegend.
2: Ja.
3: Dus van een beetje van ja, wat voor soort waarde. En dit is gewoon een stopwoord een beetje.
2: Ja, dus de hele tijd roep je dat. Ja. Zoals sommige mensen zeggen, zeg jij value added.
3: Nou, ik niet, maar sommige mensen wel.
2: Okay. Ja, precies. Anderen. Ja. Hebben jullie er nog eentje? Of je denkt, die komt meteen naar boven?
4: Ik denk voor ons geldt vaak, wij praten alles in EBITDA. Hè, dus dat is een bepaald deel van het financiële resultaat wat verondersteld wordt. Iets met cashflow te maken.
2: Earnings before income tax.
4: Depreciation, amortization.
2: Yes, ja, ik kom halverwege.
4: Ja, maar dat geeft niet. Maar het is, dat is voor ons echt een soort, hè, dat is altijd. En je ziet gewoon af en toe mensen aan de overkant van de tafel. Niet CEO's en CFO's, maar wel niveaus eronder. Dat, wat doe je dan eigenlijk?
2: We zien waterbranden.
4: Waarom is het nou zo belangrijk?
2: Ja, precies. Ja. Heb jij er nog één, Sas?
5: Nee, ik denk het niet.
2: Nee? Je houdt wijselijk even je mond voor dit moment. Ja.
4: Goed, ik denk dat er heel veel consultancy slang is, om het maar zo te zeggen, waar mensen iets van vinden. Maar waar wij gewoon redelijk mee geconditioneerd zijn inmiddels.
5: Ja, dat we het normaal vinden. Meer.
2: Nee, precies. Dus je zou het er niet vanaf willen?
5: Nou, misschien wel. Maar het is ook het hoort er een beetje bij.
2: Ja. Oké. Zometeen gaan we verder en verder de diepte in ook over jullie specialisaties. Business transformatie, restructuring en transactions. Allemaal zo na Damiano David en The Next Summer hier bij New Business Radio.

0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
1: Jazeker. Terug bij Anand Raghuraman, Arnoud van der Lingen en Saskia Hinkenkemper van FTI Consulting. In de komende minuten gaan we dieper in op jullie expertises. We hebben er al iets over gehoord natuurlijk. Arnoud, jij zit in restructuring. Anand in transformatie. En Saskia in transacties. Ja, hoe hangen die werelden in de praktijk samen? Dames eerst, Saskia.
2: Het hangt denk ik samen situationeel.
1: Ja.
2: Moment dat je bijvoorbeeld, wat ik denk ik net ook al zei, een platform kan groeien of een stratege wil groeien, maar misschien ook nadenken over past alles wat ik in mijn portefeuille heb nog bij me en dan wil ik een stuk afstoten. Mm. En vaak ontstaat zo'n ambitie of zo'n discussie naar aanleiding van een transformatietraject of naar aanleiding van een restructuring, omdat er misschien één deel niet goed loopt of juist wel.
1: Ja.
2: De kroonjuwelen verkopen hoor je dan in de volksmond wel eens. En dan ontstaat er eigenlijk een distressed transactie, maar het kan ook zijn als onderdeel van de waardecreatie. Ik ga hem toch even gebruiken, Anand.
3: Value add.
1: Het jeukwoord. Ja.
2: Het jeukwoord. Dus in die zin hangt het dan samen. Maar wat wij doen is dan wel weer vrij geïsoleerd. Tenminste ten aanzien van het financieel due diligence waar ik verantwoordelijk voor ben. Tijdens een overname speelt er meer dan alleen maar financieel due diligence. Er kan ook gekeken worden naar de operationeel due diligence of een commercieel due diligence. Ja. Dat heeft eigenlijk weer heel veel raakvlakken met transformatiewerk.
1: Komen jullie dan ook wel eens samen bij een klant?
2: Zeker. Ja.
1: Dus dan
2: echt een project waarin we verschillende werkstromen naast elkaar hebben lopen. En ook wel echt goed samenwerken om te voorkomen dat we dubbele analyses doen.
1: Ja.
2: En dan echt wel met elkaar kritisch kijken hoe kunnen we elkaar versterken.
1: Ja, dus soms ga je in je eentje. Dan weet je gewoon van dit is een heel afgebakende klus. Waarbij ik mijn eigen specialisatie mag gebruiken. Maar soms moet je ook samenwerken dus.
4: Ja.
1: Kan dat soms ook nog lastig zijn om dan te weten van waar stopt mijn rol en waar begint die van een ander?
4: Niet zozeer met Saskia, want dat is gewoon de transactie versus zeg maar de organische groei.
1: Ja.
4: Met Arnoud wel een beetje. Soms als er een distressed kant zit en er zit ook een operational restructuring aan van wanneer doet zijn team het versus de business transformation team.
1: Juist.
2: De enige manier het wel nog zou kunnen is als je een carve-out hebt.
4: Ja.
2: Bijvoorbeeld
4: ja.
2: Dat je, wij doen nog
1: en even nog een
2: carve-out.
1: Keer.
2: Ja, carve-out. Dus dat je een stuk van een bedrijf
4: een afdeling afstoot.
2: Maar dat zit vaak allemaal verweven in elkaar. Dus je wil, als wij dan een financieel boekonderzoek doen, dan willen wij wel weten, stand-alone, dus als dit bedrijf op zichzelf staat, kan het functioneren met deze kosten.
1: Ja, best lastig denk ik.
2: Het standpunt van die kosten, dat komt dan vaak van een team van Anand bijvoorbeeld.
1: Maar trek dat maar eens los dan uit. Ja. Trek dat maar eens uit elkaar. Dat is nog niet zo makkelijk denk ik.
2: Nee, dat is Anand's specialisme. Of in ieder geval in zijn team zit dat specialisme. En wij kijken dan of ze hun werk goed gedaan hebben.
1: Dus
2: naar je eigen collega's werk te kijken.
1: Dus hij gaat het eerst lossnijden en daarna ga jij kijken of dat losgesneden deel, hoe dat financieel elkaar zit.
2: Of ze niks vergeten zijn bijvoorbeeld.
1: Ja. Anand, wanneer is nou een bedrijf toe aan transformatie en wanneer is het daar eigenlijk al te laat voor? Wat is de timing daarvoor?

0: businessmodel doet.
1: Dus het kan een beperkte transformatie zijn, waarbij je eigenlijk maar een klein beetje doet. Maar het kan ook heel gewoon
0: alles.
1: Ja, definiërend zijn voor wat is eigenlijk onze missie.
0: Ja.
1: Enzovoort.
0: Ja, en vaak wat we zien is dat veel mensen denken met transformatie meteen over strategie. En de visie, maar het is vaak toch echt de executie die dan niet goed gaat. Dus het is niet het idee dat verkeerd is, maar het is gewoon de executie en de mensen die het moeten doen, die niet echt weten wat ze moeten doen. En dat zien wij ook heel veel. Is het wat is duidelijk, maar de hoe is niet duidelijk.
1: En ja, ik kan me voorstellen, je noemde net AI als reden dat er veel transformatie nu plaatsvindt. Dat zijn de toptijden voor jou.
0: Ja, nee. Ik bedoel, ik denk het is zo nieuw dat we allemaal een beetje aan het uitzoeken zijn hoe dat gebeurt. Zelfs wij hebben natuurlijk transformatie of nodig intern over hoe gaan wij met AI om. En zeg maar de use cases, de gebruiken zijn allemaal nog een beetje onduidelijk. Het is een beetje zoals toen het internet net opkwam. Mm-hmm. Van wat kan je met dit internet, wat kan je met de AI doen?
1: Ja, dus nog veel vraagtekens. Tegelijkertijd moet je wel aan de bak regelmatig. Wat zie jij vaak eerder aankomen dan de klant zelf eigenlijk?
0: Ik denk dat wij, omdat wij een meer globale view hebben, kunnen wij ook kijken naar macro-trends. Als jij in een bedrijf zit, heb je gewoon je baan en je bent gewoon bezig. En niet elke organisatie heeft een strategieafdeling die daarnaar kijkt. Dus wij kunnen een beetje kijken van wat komt er, what's around the corner. En dus vaak de trends over waar gaan de gasprijzen heen, daar kunnen wij wat sneller over nadenken.
1: Ja, en nu kijk je natuurlijk in al die keukens, waardoor je ook weet van nou, dit hebben we al bij klant X meegemaakt. Dan zal het bij klant Y misschien ook wel gaan gebeuren.
0: Ja, of we zien dat in de VS iets gebeurt en we weten dat dat ook naar Nederland komt. Want we lopen een paar jaar achter of een paar maanden achter. Dus we zien al met onze klant in de US dat er iets gebeurt en dat gaat ook hier van toepassing zijn.
1: Ja. Saskia, bij transacties dan draait het natuurlijk veel om cijfers, risico's, waarden. Je doet die due diligence onderzoeken, zei je al, om verschillende redenen. Maar wat zegt due diligence nou niet altijd? Waar kan een blinde vlek zitten wat dat betreft?
2: Ik hoop niet dat we te veel blinde vlekken hebben, want we doen ons werk niet goed. Maar ik denk dat...
1: Cijfers zeggen niet alles, wil ik maar zeggen.
2: Nou, cijfers zeggen in die zin niet alles. Als je gaat kijken, wat is een bedrijf echt waard? Wij kijken wel naar de bouwstenen om die waarde te bepalen. En we kijken of de bouwstenen die ze in eerste instantie hebben gebruikt kloppen. Of dat ze wat afgebroken zijn of dat er wat butsen in zitten. Maar uiteindelijk is het net als in de huizenmarkt. Zou ik dan bijna zeggen, hoop ik niet dat ik dan heel veel makelaars in mijn nek krijg. Wat de gekte vergeeft, als we dat thuis vroeger zeiden.
1: Ja, dus dan heb je het helemaal mooi gedaan. En dan is er toch iemand die zegt, nou ik vind het toch nog wel wat minder waard. Of juist wat meer waard.
2: Het blijft onderdeel van alle findings die wij op papier zetten. Uiteindelijk is het dan ook onderhandelen over hoe kom je daar uit met elkaar.
1: Ja. Dus dan heb je het wel eens gehad dat je dan echt een mooie waardering eigenlijk eraan hing. En dat het echt volledig afweek uiteindelijk.
2: Dan gaan we als deals niet door. Ja. Omdat er bepaalde uitgangspunten aan de voorkant niet bekend waren. En tijdens ons onderzoek aan het licht komen. En dat er dan toch besloten wordt, voor deze prijs gaan we het niet kopen. En dan soms wordt er opnieuw onderhandeld. Maar het kan ook zijn dat de deal... dood is.
1: Ja, dat kan gebeuren. We hadden het net over blinde vlekken die mogelijk dan in de waarderingshoek zitten en zo. Maar zijn er ook blinde vlekken bij bestuurders die je wel eens ziet? Veel voorkomende?
2: Ik denk dat wij dat stukje dan net niet zien. Omdat wij zo kort in en uit zitten bij een beslismoment voor een acquisitie of een verkoop. Dat we dat stuk eigenlijk niet meekrijgen. Wat je wel eens ziet, is dat deal fever noemen we dat dan. Dat ze zo graag een deal willen doen. Dat ze eigenlijk blind worden voor de punten die we aangeven.
1: Bijna alsof ze verliefd zijn.
2: Absoluut.
1: Ja, en dan, dan met zo'n roze bril op, dan wordt het helemaal niks natuurlijk. Absoluut. Meer. Dus het realisme de deur uit.
2: Ja.
1: Nou, dat is interessant. Ja, dat is een roze vlek in plaats van een blinde vlek in dit geval.
0: En ik denk ook één ding toe te voegen. Ik denk het stukje wat je niet echt in de nummers kunt zien, is cultuur.
2: Ja.
0: En hoe is de cultuur? Is het een cultuur van performance? Is het een toxische cultuur? Wat je natuurlijk niet in nummers kunt zien. Dus dat zien wij ook heel veel in transformatie natuurlijk. Want dat uiteindelijk gaat transformatie niet over wat je op papier zet, maar wat er gebeurt.
1: Ja.
0: En dat is vaak dat als het lukt of niet lukt, is vaak toch door een cultuur.
1: Juist. Ja, dat is een belangrijk punt inderdaad. Arnoud, als we het over restructuring hebben. Is het moeilijker om een bedrijf nou te laten groeien, te verkopen of te redden?
3: Redden is denk ik het moeilijkst.
1: Ja, waarom?
3: Ja. Nou ja, kijk, het is niet zo simpel zoals je het stelt. Want het herstructuring is best complex. Je zei net over blinde vlekken. Ik denk dat wij daar wel vaak mee te maken hebben. Dus wij komen pas binnen op het moment dat het eigenlijk bijna te laat is.
1: Mm-hmm.

0: zeg maar 5 voor 12 en dan moet er iets gebeuren.
1: En dan is het echt alle hens aan dek. Ik bedoel, dan is het niet een klein rukje aan het stuur, maar dan is het echt een volledige roer om.
0: Ja, dus dat betekent ook vaak, we worden heel vaak ingeschakeld, ook mede door financiers, banken, aandeelhouders die zeggen, we hebben nu al 2 jaar luisteren naar een verhaal dat het beter wordt, maar het wordt niet beter. Dus kunnen jullie alsjeblieft helpen om te kijken wat we nog gaan kunnen doen. En wat wij proberen te doen is operationele en financiële herstructurering te combineren. Hè. Dus je hebt financiële herstructurering, ziet heel erg op je balans. Dus je hebt schuld en je kan door je performance niet meer aan je verplichtingen voldoen. Dus je kan niet aflossen, je kan geen rente betalen. Dat leidt uiteindelijk tot problemen. Ja, dus dat kan je herstructureren door nieuwe afspraken te maken. Extra schuld, nieuwe aandeelhouderskapitaal, alles maken die je daar hebt. Alleen dat lost niet het onderliggende probleem. Want er is een reden waarom zo'n bedrijf niet goed performt. En ik denk dat wat wij goed kunnen doen is helpen aan die financiële kant. Om te zorgen dat daar rust komt. Maar op hetzelfde moment ook, en dat is een professie denk ik die we delen met business transformation. Dus dat zit echt wel in ons DNA. Ook kijken van wat ligt dus onderliggend nu binnen de onderneming aan de hand. In de markt waar ze zitten. De manier waarop de operatie is ingericht. En kunnen we dat niet optimaliseren.
1: Ja, uiteindelijk blijf jij, als ik het goed heb begrepen, adviseur op dat moment. Je bent niet degene die daadwerkelijk aan de touwtjes
0: kan beide.
1: Ja?
0: Dus wij pakken af en toe, nemen we een statutaire rol. Met name als CRO, dus Chief Restructuring Officer. Dan gaan we naast het management zitten. En dan hebben we een statutaire verantwoordelijkheid.
1: Heb je het ook echt voor te zeggen?
0: Kan je daadwerkelijk beslissingen nemen.
1: Ja.
0: Maar in de meeste gevallen doen we het inderdaad als adviseur. Naast het management, als onderdeel van het management team. Dat geeft een hele interessante dynamiek. Want dan moeten de zaken gaan veranderen die tot nu toe niet zijn veranderd. Dus dat betekent overtuigen, mensen meenemen. Goede dynamiek met raad van commissarissen, aandeelhouders, banken. Om te zorgen dat je dat allemaal voor elkaar krijgt.
1: Ja, en je zei het al, het is heel belangrijk om mensen mee te krijgen dan. Het zal ongetwijfeld ook niet altijd lukken. Misschien juist omdat die belangen zo groot zijn en mensen in paniek zijn of in paniek raken.
0: Ja.
1: Hoe zorg je er nou voor dan dat ze toch snappen van, joh, bij wijze van spreken, je zit in een neerstortend vliegtuig en jij probeert nog met man en macht die pook vast te houden.
0: Nou, deels stuur. Het heeft te maken met dat menselijke wat ik eerder al zei. Dus continu de dialoog zoeken. Gewoon alleen de bot erbij helpt niet. Dus proberen mensen te overtuigen, mee te nemen op basis van data, feiten, hè? En ook toch wel de harde boodschap brengen wat de consequenties zijn. Hè? Want vaak in de trajecten waar ik zit gaat het over continuïteit versus discontinuïteit. Dus dat zijn echt grote momenten voor ondernemers. Hè? Zeker als je over familiebedrijven praat. Dat zijn ondernemingen die soms al generaties in dezelfde familie zitten. En nou, dan raken we het ineens kwijt. En hoe werkt het dan? Hoe gaat het dan? Dus het is dat. Ja, en ook wel dan durven door te pakken. Hè. Dus ik zeg altijd, en dat is niet per se iets om trots op te zijn, maar de keren dat ik een traject begonnen ben in een bepaalde samenstelling, de samenstelling aan het einde is altijd anders.
1: Ja.
0: Want er zijn toch, hè, zeker, en dat is eigenlijk ook helemaal niet erg. En ik denk dat mensen dat vaak uit trots of, als je het hebt over een blinde vlek of wegkijken, bestuurders denken dat zij bestuurder zijn voor een langere periode. Maar iemand die geschikt is om een onderneming te besturen die gewoon goed gaat en die beter moet, dat is een hele andere competentie dan een onderneming drijven waar je, nou, je niet zeker weet of je morgen of overmorgen er nog bent.
1: Ja.
0: En dat inzien, hè, dus als management zien van hey, dit kunnen wij niet, we moeten iemand hebben die dat wel kan om ons te helpen. Of zelfs zeggen, hey, ik stap op, laat een ander het maar doen.
1: Ja.
0: Dat zijn hele belangrijke momenten.
1: Je bent niet altijd de juiste leider in elke situatie.
0: Ja, daar komt zeker het niet, maar dat geldt voor onszelf ook.
1: Hè? Ja.
0: Wat zeggen we altijd? Special horses for special courses.
1: Goed, ja. Zeker. Nou, ik ben benieuwd of jullie op deze vraag weer een antwoord hebben. Want ik heb weer een businessvraag voor jullie.
2: Voor welk vraagstuk zou jij de oplossing willen bedenken?
1: Ja, een vraagstuk waar dus nog geen oplossing voor is, voor de duidelijkheid. Dus niet hoe schenk je melk het beste in, hè? Maar echt iets anders. Waar zou je nou van zeggen, nou, daar zou ik wel een oplossing voor willen bedenken. Heeft iemand van jullie iets?
3: We hebben het nog niet over gehad, maar ik focus me op een industrie. Dus ik doe consumer en retail als industrie. Dus daar zit er natuurlijk heel veel dynamiek in tegenwoordig. En voor mij is het, ik vind het gewoon heel leuk om te denken van hoe kan je de last mile delivery, hoe kan je dat eigenlijk het beste doen als je een Albert Heijn of een Bol of zo bent. En hoe kan je daar eigenlijk geld op verdienen?
1: Ja, en dat is dus nog wel een openstaande vraag waar nog geen antwoord definitief op is.
3: Het is moeilijk.
1: Het is moeilijk. Ja. Wat maakt het zo moeilijk?
3: Het is gewoon duur. Als je mensen, je hebt mensen ervoor nodig. En nu gaan we natuurlijk naar drones en andere dingen waar we naar kijken. Maar als je mensen nodig hebt en je hebt verschillende handovers van het product tussen mensen, wordt het meteen gewoon duur. Vooral in een maatschappij zoals Nederland, waar labor gewoon duur is.
1: Nou, ik hoor je al over de toekomst praten met drones en dergelijke. Daar gaan we zo ook verder over praten. Namelijk over die toekomst en trends die het consultancyvak mogelijk wel kunnen veranderen. Zometeen meer dus in deze Let's Talk Business. Na de man die onlangs nog in de Johan Cruijff Arena 10 keer stond, geloof ik. Echt ongelooflijk veel. Dit is Harry Styles op Nieuw.

0: talking. Listen to Lead. New Business Radio.
1: Ja, je luistert naar Let's Talk Business hier op New Business Radio. Ik ben Olivier de Neve en ik ben hier niet alleen. Ik heb maar liefst 3 specialisten van FTI Consulting tegenover me. En we gaan het nu hebben over trends die het werk van consultants ingrijpend kunnen veranderen. Oftewel, hoe de toekomst eruit zou kunnen komen te zien. Ja, AI, het viel net al eventjes. En ook data veranderen op dit moment heel veel sectoren. Hoe veranderen ze jullie eigen werk eigenlijk op dit moment?
2: Ja,
3: ik denk dat zeker due diligence enorme impact daarvan gaat krijgen. We hebben het dan ook over AI-enabled due diligence. Dat is dan de nieuwe buzzword. Mm-hmm. Wij werken vrij veel met junioren. En wat je ook wel ziet in andere sectoren is dat AI een deel van het juniorenwerk vervangt. Met name het repeterende deel. Dus ook altijd fragmenten van je werk zijn repeterend. Dus je kan niet het hele proces in AI stoppen. Dan zijn we ook klaar en out of business. Dus dat zie ik eerlijk gezegd nog niet zo snel gebeuren.
1: Hoeft dat ook niet?
3: Nee, dat denk ik niet. Want ik denk zeker in de mid-market waar wij functioneren, is er zoveel toegevoegde waarden die je niet per se gelijk uit AI kan halen. Omdat iedere situatie is anders. Mm-hmm. Dus dat is lastig te leren.
1: Die ervaring zijn, bijvoorbeeld hoor. Van je. Dat je het eerder al ergens anders hebt gezien bijvoorbeeld. Ja. En AI kan dat niet.
3: Nou kijk, AI zal heel veel wel gaan kunnen en kunnen leren. Maar de vraag is natuurlijk met name hoe je nu je product sneller en efficiënter naar de markt kan brengen. En een deel van de junior uren dus met AI kan laten uitvoeren. Ja. Dat is wel een puzzel, vooral ook voor de leercurve van de junior.
1: Ja, je hoort het vaak, hè? Ook bij advocatenkantoren heb ik begrepen dat de junior advocaten inmiddels ook eigenlijk nauwelijks meer aan de bak komen. Omdat AI het eigenlijk beter kan, in ieder geval veel goedkoper kan.
3: Ja.
1: Dus dat is ook iets wat in de consultancy business wel speelt.
3: Zeker, maar wij, wat Anand ik in het begin ook al aangaf, dat wij meer expert-led zijn. Dus wij hebben vrij veel grijze haren rondlopen. Die worden denk ik nog wat minder snel vervangen. Maar voor mij is het wel een puzzel om te kijken over 10 of over 15 jaar. Dan moeten er wel weer nieuwe mensen met grijze haren zijn. Ja. En die moeten ook dingen hebben geleerd die wij op een bepaalde manier hebben geleerd. Waarbij de nieuwe generatie dat op een andere manier moet gaan leren. Dat vind ik, daar heb ik het antwoord ook nog niet op.
4: Ja, want ik denk wat AI natuurlijk geweldig kan is bergen met data heel snel analyseren. Maar dan heb je nog niet een antwoord.
1: Nee. En
4: dus het is echt het vertalen van die data naar mogelijkheden, opportunities voor en conclusies voor je klant. Dat moet nog steeds door mensen gedaan worden.
1: Ja.
4: En dat is wat wij dan meer kunnen doen op zich. Dus we kunnen sneller tot antwoorden komen.
1: Ja, Arnoud, denk je dat als het om restructuring gaat, dat AI straks een bedrijf beter kan redden dan jij? Of is dat nog wel heel ver weg?
5: Ja, ik heb nu nog de arrogantie om te zeggen van niet. Maar ik heb geen idee hoe zich dat gaat ontwikkelen. Want dat is natuurlijk wat jij vroeg net. Hè? Een van je eerdere vragen was van waar zou jij het antwoord op willen hebben? En ik denk dat dat niet zozeer een businessvraag is, maar meer voor onszelf als consultants. Van wat gaat AI nou uiteindelijk betekenen voor de manier hoe wij business kunnen doen naar de toekomst toe?
1: Ja.
5: Weet je, wij opereren in een omgeving van disruptie. Nou, we worden zelf ook disrupt nu.
1: Ja.
5: Het gaat een impact hebben. Het heeft een impact op ons verdienmodel. Maar wat je wel ziet, en dat is een beetje wat Saskia net ook aangeeft. En daar zie je ook dat FTI zich daarin probeert te onderscheiden. Is dat we doen analyse, advies en executie. Analyse gaat absoluut overgenomen worden door AI. Kan het veel sneller, veel beter. Moet er nog steeds wel checken, maar dat is een
1: makkelijk stap.
5: Ja. Dat omzetten naar advies en dan executie, het gedaan krijgen. In mijn beleving, dat blijft mensenwerk. Als ik met een board, met banken, met advocaten, aandeelhouders zit om tot een deal te komen. Dat gaat AI echt niet doen. Dus daar heb je mensen voor nodig. En ik denk inderdaad dat dat is ook een beetje mijn zorg. Hoe ga je ervoor zorgen dat je mensen nog steeds kan opleiden. Dat ze dat in de toekomst ook kunnen doen. Alleen op hetzelfde moment. En mijn kinderen vinden mij een vreselijke boomer van 48. Ik zie nu een generatie opgroeien. Mijn kids zijn 16 en 17. Die doen alles met AI.
1: Ja.
5: Dus alles wat ze voor school voorbereiden. Wat ze bekijken. Weet je, het is een no-brainer. Het wordt allemaal gebruikt. Dus dat betekent ook.
1: Maar het is ook luier misschien, denk ik, toch?
5: Ik weet niet, weet niet of het luier is. Ik denk dat ze heel optimaal gebruik maken van de mogelijkheden.
1: Zeker.
5: Dat is denk ik heel slim.
1: Mooi gezegd. Dus alsof je bij een klant zit.
5: Ja, ik kan wel wat verkopen. Ja. Daarmee ontwikkelen ze zichzelf ook op een skillset die wij weer niet hebben.
1: Ja.
5: Maar gaat het een impact hebben? Zeker. Maar hoe gaat het precies uitpakken? Ik weet het niet. En volgens mij blijft het in ieder geval in consultancy. Hè, zolang zolang het relevant is, dat mensen andere mensen moeten helpen en overtuigen om dingen gedaan te krijgen. Ja, dan maak ik me voor onze eigen baan niet zoveel zorgen.
1: Gelukkig maar. Dat is een opbeurende gedachte. Private equity, het woord viel al eerder in dit programma. Dat soort partijen, die kijken vaak scherp naar rendement, naar tempo. Wat vraagt dat van jullie als adviseurs? Anders dan bij andere klanten.
4: Urgentie. Het is inderdaad... In private equity is het echt vaak over uitkomsten, de executie. What have you done quickly? En dat is bij, als je bij corporate zit, is dat wat minder. Maar toch ook veel gaat over de cultuur. Ga je met hun mee? Neem je ze mee? Met private equity is dat iets minder belangrijk. Maar ze hebben natuurlijk ook nu heel veel druk om dingen te verkopen. Ze hebben de hold periods worden steeds langer en langer. Er zijn niet zoveel transacties als vroeger. Dus ze moeten ook echt... in het bedrijf gaan zitten. Dus er is ook nu veel meer werk voor ons. De tijden van de financiële deals, waar je gewoon even door financial engineering heel veel geld kon maken, die zijn zo'n beetje voorbij.
1: Ja.
4: Dus het is nu echt over fundamental value creation. Wat betekent dat je gewoon echt in het bedrijf moet gaan zitten.
1: En voor wat value add erbij.
4: Met dat value add erbij. En dat kunnen ze niet zelf. Dat is niet hun DNA om dat zelf te doen. Dus daar komen wij dan binnen.
1: Ja, en dan is het inderdaad niet even snel kopen en verkopen weer. Wat het vroeger misschien sneller was. Hè? Een beetje de cowboywereld nog uit die jaren.
4: Ja.
1: Maar nu moet je echt het langer houden. Want anders heb je er ook gewoon niks aan.
4: Exactly.
1: Ja, dus die rol van private equity verandert. En daarmee ook jullie rol daarin. Als je die gaat helpen. De afgelopen jaren waren natuurlijk jaren vol met schokken. Hè? We hadden rente, energie, geopolitieke dingen. Inflatie, noem het allemaal maar op. Welke schok heeft jullie werk nou het meest beïnvloed?
3: Ik denk dat het een combinatie, in ieder geval voor transacties is dat een combinatie. En dan hangt het er ook nog een beetje vanaf. Doe je grote deals, de large cap zoals dat dan zo mooi heet. Of wat meer de middenmarkt. Die wordt daar toch vaak wat minder door geraakt dan echt de large cap. Maar ik denk dat zeker mijn praktijk werkt vrij veel ook met de US samen. En vorig jaar met de tariffs hebben wij echt wel gezien dat er even een hold was met nieuwe deals. Omdat iedereen ook wel even ging kijken. Wat gaat er gebeuren?
1: Onzekerheid groot.
3: Onzekerheid te groot. En dan wachten ze gewoon 3 maanden. Mm. En dan heb je wel minder dealflow.
1: Dus dat heeft ook impact op jullie werk dan?
3: Ja, zeker. Alleen gelukkig doen we ook nog een groot deel van ons werk in de Nederlandse markt. En die draaiden wel gewoon door.
1: Ja, die had er minder last van.
3: Ja.
1: Arnoud?
5: Ja, ik denk, je ziet absoluut sectoren die beïnvloed worden door een aantal van die schokken. Dus de chemie sector in heel Europa is er heel slecht aan toe. Dat heeft met prijzen te maken van energie en de competitie internationaal. Maar wat ik interessanter vind om te zien is dat in de afgelopen jaren, eigenlijk na COVID, is de Nederlandse restructuringmarkt relatief stabiel geweest. Dus die groeit niet, die krimpt niet, die is vrij flat. Wij zijn erin, hebben we ons kunnen groeien, dus dat is mooi. Maar wat ik bij klanten zie is dat hoe meer disruptie er is en hoe sneller disruptie elkaar opvolgt, hoe meer dat eigenlijk onderdeel wordt van een soort nieuw normaal.
1: Je raakt eraan gewend.
5: Ja, dus een heel concreet voorbeeld. Hoge inflatie heeft op een gegeven moment geleid. Hoge inflatie net na corona leidde tot veel problemen bij bedrijven. Omdat bedrijven vaste contracten hadden met afspraken waar de inflatie beperkt werd gecompenseerd. En als je dan ineens 10% inflatie hebt, heb je gewoon een groot probleem in je verdienmodel. Onderdeel van trajecten die we daar gedaan hebben, zegt, nou, moet je heronderhandelen. Ja, maar dat kan niet, want ik heb nog 5 jaar een afspraak. Ah, ja. Nou, dat zou ik maar doen, anders ben je er morgen niet meer. En wat je nu ziet, is dat er dus processen en procedures binnen bedrijven zitten, waarbij als de inflatie hoger is, nou, hebben we goede afspraken gemaakt, zodat we daar ook voor gecompenseerd kunnen worden. Brandstofprijs, idem dito. Dus het lijkt wel zo dat, ja, je toch, dat lijkt, mijn constatering is in ieder geval bij bedrijven waar ik kom, dat je ziet dat het nieuwe normaal rekening houdt met meer disruptie. He, we hebben natuurlijk een politiek klimaat, internationaal, maar ook nationaal, waar je ook iets van kan vinden.
1: Gebeurt een hoop.
5: En iedereen lijkt zich daar toch enigszins mee te vereenzelvigen en zeggen, oké, dit is dan blijkbaar wat het is en daar zullen we mee om moeten gaan.
1: Ja.
5: Dus ik denk dat een aantal van die dingen die je net noemde, 10 jaar geleden allemaal individueel tot enorme crisis zouden kunnen hebben geleid. En nu lijkt het wel wat meer onderdeel van de regular going concern.
1: Ik merk het wel. Jij bent van de positieve boodschap.
5: Ja hoor.
1: Arnoud, dit vind ik toch een geruststellend idee eigenlijk. De concurrentie luistert natuurlijk ook mee vandaag. Dus die luisteren zeker nu bij deze vraag. Want waar zit de komende 5 jaar nou de grootste vraag wat jullie betreft? Welke sectoren bijvoorbeeld of welke handelingen die jullie uitvoeren? Waar zit die groei?
4: Ik denk dat het... Zoals Arnoud zei, er zit gewoon heel veel margin squeeze. Dus je hebt beperkte mogelijkheden om de prijzen te verhogen. En je inputkosten gaan omhoog. Dus er zitten gewoon in heel veel sectoren margin squeeze. Dus ik denk dat er in de maakindustrie is dat natuurlijk heel duidelijk zo. In retail is het heel duidelijk zo. Dus ik denk dat er een aantal industrieën zijn. En dan zijn er wat industrieën die heel veel geld hebben geleend. En nu en die hebben dat geleend tegen lage rentekosten. En nu moeten ze, naar omhoog. Dus dat wordt denk ik ook een pijnpunt. Dat meer en meer, dat ziet Arna natuurlijk heel veel. Waar ze heel veel goedkoop geld hebben geleend. En nu opeens is dat niet meer zo goedkoop.
1: Een pijnpunt voor hun en misschien voor jullie dus een kans.
4: Ja.
1: Ja, zeker. Ik heb weer een businessvraag voor jullie. Deze is voor Saskia.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen?
1: Ja, ik weet niet of ik hoorde namelijk al dat Arnoud niet wakker ligt van zijn zakelijke escapades.
3: Dat is ook niet zo heel vaak doe eigenlijk. Dus nee. Dat is wel vrij ongezond. Ik weet het. Ik zou het echt 1, 2, 3
1: niet. Nou, anders mag je hulplijnen inzetten hier, hoor.
5: Jij stelde me net de vraag en toen zei ik inderdaad dat ik nooit wakker lig. Maar
1: toen bedacht je opeens dat het niet helemaal waar.
5: Dat dacht ik eigenlijk later. Van, ja, het is zelden dat ik wakker lig, want anders dan kan ik dit werk denk ik niet doen. Maar ik heb wel een voorbeeld van, en dat zit meer in de dealmaking. Hè? Dus als je bezig bent met een bedrijf, ik kan de naam natuurlijk niet noemen, maar... Nee. Waarbij je bezig bent om iets te redden. Ik praat continu met stakeholders. Dus over met banken. Van wat denk je? Is dit een oplossing? Kunnen we dit doen? Een aandeelhouder. Dus je probeert alles aan elkaar te knopen. Hè, om tot een transactie te komen of een oplossing te komen. En ik heb één keer, dat is niet zo lang geleden gehad, dat ik dacht dat ik dat allemaal netjes had geregeld. Dus met iedereen. En toen ineens werd de boodschap gebracht op het moment waar ik er niet bij was. En toen bleek dat de perceptie aan de andere kant van de tafel totaal anders is. En dan is het wel een moment dat ik 's nachts wakker kan schrikken. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat we nu dit niet gaan redden om deze en deze reden. En dan is het heerlijk om 's ochtends in de auto te stappen, diezelfde mensen te bellen. En dan ook gewoon letterlijk te zeggen, ik heb er vannacht wakker van gelegen. Wat ook echt zo is. En hoe kunnen we dit aan elkaar knopen?
1: Dan dus komt het ook meer aan, hè?
5: Ja, dat denk ik wel. Maar het is ook wel gewoon...
1: Het is ook echt waar.
5: Ja. Het is echt waar. En het is ook, weet je, dat tekent denk ik ook de manier zoals wij met elkaar zijn. We proberen gewoon no-nonsense te zeggen waar het op staat. En in dit geval heeft dat even wakker schrik in de nacht ook geleid tot een mooie oplossing.
1: Zeker. Nou, die menselijke kant, daar gaan we straks ook verder nog over praten in ons laatste deel van dit programma. Want zometeen komen we meer te weten over de mensen achter de adviseurs. Ik ben benieuwd welk ga jullie het hemd van het lijf vragen. Weten jullie dat alvast? Maar eerst hier op New Business Radio. Ja, echt een zomerklassieker kan ik wel zeggen. De Isley Brothers en Summer Breeze. En past nu ook wel een beetje.

0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.
1: Je luistert naar New Business Radio. Dit is Let's Talk Business met vandaag de spotlight op de wereld van consultants. Met FTI consultants en zelfs drie mensen daarvan hier in de studio. We gaan het even hebben nog over jullie persoonlijke kant van dit werk. Want nou ja, wat heeft dit werk, Anand, jou geleerd over hoe organisaties echt functioneren? Anders dan misschien wat je in het verleden dacht.
2: Ik denk dat een aantal dingen. Ik denk dat cultuur is meer belangrijk dan cijfers, dan strategie. Dus dat is het menselijk aspect is echt heel belangrijk. Mm-hmm. En ik zeg ook vaak, het is EQ en IQ waar je over moet denken. Dus het is het goede antwoord IQ-wijs, maar EQ van hoe breng je dat over en hoe motiveer je de mensen is denk ik heel belangrijk. Tweede is ook dat het veranderen van mensen echt heel moeilijk is. Mensen zeggen dat ze willen veranderen, maar ze willen dat iemand anders verandert en niet zelf.
1: Ah, ja.
2: Dus dat is denk ik het tweede. Derde, ik heb heel veel geluk gehad in mijn leven dat ik in verschillende gebieden heb kunnen werken. Ik heb in Azië gewoond, ik heb in de Verenigde Staten gewoond, nu weer in Nederland. En de gebieden zijn gewoon heel anders hoe ze werken en hoe ze over werk nadenken.
1: Cultureel, ja.
2: Cultureel, dus dat neem je mee. En dat, daar leer je dan ook van hoe je het beste met situaties om kunt gaan.
1: Ja, en dat je ook weet van in deze cultuur kan ik beter dit niet doen of werkt dat niet?
2: Ja.
1: Of juist wel? Ja, is er Arnoud, een dossier of een moment of een klantgesprek dat je altijd is bijgebleven?
3: Ja, verschillende wel.
1: Ja, dat kan je me geanonimiseerd er eentje...
3: Nou ja, ik weet, ik heb één keer ergens, dat was vrij vroeg in, want ik heb heel lang bij de bank gewerkt, dus ik ben als adviseur begonnen en op een gegeven moment in een opdracht gekomen waar ik als Chief Restructuring Officer een grote reorganisatie moest uitvoeren. Op een plek waar we in ploegendiensten werkten. En we moesten heel lang, we hadden een vrij lange discussie met de ondernemersraad over wanneer we konden aankondigen wat we gingen doen. Maar ze wisten wel dat het moest gebeuren. En toen moesten we op een avond, omdat die ploegenwisseling er was, een uur of 10 s'avonds, moesten we op het bedrijf in een open ruimte het personeel informeren over wat er stond te gebeuren. Dus ik stond daar in een oranje hesje met een helm op en zo'n megafoon.
1: Ja, ik krijg het beeld wel, ja.
3: Met een groep mensen om je heen die natuurlijk niet blij waren met de boodschap. Door de vakbonden waren voorbereid op het feit dat ging gebeuren. Dus die hadden hele lijsten met vragen. En ik stond daar als net beginnende CRO, moest ik dat verhaal even gaan doen. Nou, ik weet, het zweet droop van mijn rug.
1: Dat snap ik, ja.
3: En,
1: voel je een beetje zoals je met een klappertjespistool de oorlog in was gestuurd.
3: Echt waar, ja. En wel gewoon mijn best gedaan, geprobeerd. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel oké overgekomen. Maar dat is een moment wat ik nooit vergeet.
1: Nee, dat is een mooi, ja, niet een mooi moment per se, maar wel mooi dat je deelt.
3: Blij dat ik s'avonds de veilige autowinkel kwam en dat hij er nog stond.
1: Nou zeker, ja. Het is goed afgelopen, gelukkig.
4: Met 4 volle banden in plaats van lekke banden.
3: Exact.
1: Nou, dat ook prettig, ja. Ja Saskia, welk advies zou je jou van 10 jaar geleden geven, nu je weet hoe het is gelopen?
4: Iets minder druk maken wellicht.
1: Ja?
4: Soms denk
1: over wat?
4: Ja, over wat niet zou bijna. ik denk, misschien is dat ook in het kader van kwetsbaar opstellen wel een vrouwending. Dat wij ons, we willen het 90% kunnen voordat we het echt gaan doen.
1: Ja.
4: Mannen doen dat zonder hier misschien boze gezichten te krijgen. Maar met een wat lager percentage.
1: Zeker. Wij worden niet gehinderd door enige kennis van zaken hoor. Dus, ja.
4: En ik denk dat misschien naar mezelf, maar ook denk naar veel jonge collega's. Ik heb ook best wel wat meiden in mijn team die daar ook mee worstelen. Het imposter syndroom.
1: Stap wat meer naar voren.
4: Stap wat meer naar voren en wees niet bang om een fout te maken.
1: Mooi. Anand, wat willen jullie persoonlijk de komende jaren nog neerzetten binnen FTI? Of jij in dit geval?
2: Voor mij is het, ik wil goed werk doen. En door goed werk krijg je meer werk. Dus wij zijn nog heel klein in Nederland. De meeste mensen kennen ons niet. In de Verenigde Staten is dat wel wat anders. Dus ik wil dat wij een naam worden in een bepaalde sector. We hebben niet de ambitie om 10.000 mensen in Nederland te hebben of 1.000 mensen. Mm. Maar ik denk binnen een realistisch ambitieniveau om een brand te hebben van daar moet je heen van transformaties en restructuring en transactions. Maar dat we gewoon in wat we doen, dat we dat een van de beste zijn.
1: En wat is de droomsector dan? Je noemt ze
2: voor mij is het retail consumer.
1: Ja.
2: Maar dat is persoonlijk. Maar wij hebben een aantal sectoren waar we heel sterk zijn, ook als kantoor.
1: Ja. Tot slot, Arnoud, is jullie werk geslaagd als de organisatie uiteindelijk zonder jullie kan?
3: Ja, dat is uiteindelijk.
1: Is dat uiteindelijk het doel?
3: Ja, absoluut. Ja. Ja, 100%.
1: Niet een beetje jammer af en toe?
3: Het is, als je lang ergens bent, voelt het toch wel een beetje als afscheid nemen. Maar goed, in het eerdere wat we zeiden, het willen hebben van afwisselend werk, daar wen je er ook alweer snel aan. Maar het wordt wel een beetje kindje.
1: Dus jullie weten hoe afscheid nemen voelt en dat went niet altijd.
3: Het hoort erbij.
1: Ja. Nou ja, daarover gesproken. Wij gaan ook afscheid van elkaar nemen vandaag. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie komst. Anand Raghuraman, Arnoud van der Linge en Saskia Hinkenkemper. Alle drie Senior Managing Director bij FTI Consulting. Dank jullie wel. En tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Dank voor het luisteren. Ik wens je nog een hele mooie dag. En tot de volgende keer.
5: Dit is New Business Radio.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
8: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
5: Dit is New Business Radio.
8: Newsflash.
9: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
10: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
11: Let's Talk Business op New Business Radio.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties. PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
1: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
0: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.

0: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
7: De duurzame energieleveranciers Om Nieuwe Energie en Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
1: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
9: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
10: ja.
9: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
10: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
9: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
11: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
12: De Radiofabriek.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
13: I told myself, life is short.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Nieuw Business Radio Business Update wordt mede mogelijk gemaakt door Het Ondernemersbelang. Het online platform voor en door ondernemers.
1: Nieuw Business Radio
2: Update met Martine Howard.
3: Publieke organisaties staan onder technologische, maar ook maatschappelijke druk. En daarnaast natuurlijk ook echt onder wettelijke druk. Er is enorm veel gaande op dit moment in de wereld. En dat zorgt ervoor dat heel veel organisaties voor grote uitdagingen staan. Informatieketens, dienstverlening en leiderschap raken ondertussen het hart van de organisatie. En hoe kun je hier nou als organisatie goed mee omgaan? We gaan hierover praten met Karant. Ze zijn een adviesbureau voor de lokale overheid. Ze zijn hier al vaker aangeschoven. En we gaan het dan ook echt hebben over die digitale transformatie. En hoe je dus ook echt het hart van de organisatie nou echt ook naar jou kunt transformeren. Hoe kun je samen als organisatie die ontwikkeling aangaan? Ik ben Martine Howard en mijn gast is Wim Hoekstra van Karant.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee op Nieuw Business Radio.
3: Wim, van harte welkom.
4: Dag Martine, leuk om hier weer te zijn.
3: Ja, we gaan weer met elkaar in gesprek. Even meteen aan het begin van deze uitzending. Je wilt als organisatie eigenlijk weerbaar en wendbaar tegelijkertijd zijn. En nou ja, die combinatie is tegelijkertijd ook heel erg uitdagend.
4: Ja, en dat zijn ook wel direct twee termen die wel samenvatten van wat er ondertussen aan de hand is in onze wereld. Ik denk dat iedereen dat ook als burger wel ervaart.
3: Ja.
4: Ik zou zeggen, natuurlijk echt in een zeer volatiele wereld, zoals ze dat zo mooi noemen.
3: Ja, klopt.
4: Ik bedoel, of het nou Trump aan de andere kant van het water is, met al zijn wispelturige acties, de enorme technologische mogelijkheden die we hebben, AI met alle kansen en gelijktijdig alle bedreigingen die dat oplevert. Die snelle veranderingen, die dan weer disruptie veroorzaken in allerlei ketens, die iedere burger onzeker maakt. Ik bedoel, het wispelturige gedrag met de verkiezingen. Het is wel, zoals Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit ooit op een tegeltje had geschreven. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Nou, dat vatten die twee woorden wel samen. Je moet weerbaarder worden.
3: Ja.
4: En tegelijkertijd zeer wendbaar zijn om te kunnen reageren op alles wat er gebeurt om ons heen.
3: Ja, zorgt dit ook voor chaos bij lokale overheden? Want dat is waar jullie natuurlijk veel mee samenwerken. Er gebeurt zoveel. Waar kun je nog de focus houden, zeg maar, in deze tijd?

0: Maar het is wel alle hens aan dek op dit moment voor de lokale overheid om het hoofd boven water te halen.
1: Ja, en piepen en kraken. Je wilt uiteindelijk natuurlijk dat het een, nou ja, als gesmeerde olie zeg natuurlijk weer lekker door gaat lopen natuurlijk.
0: Ja, en daar hoort ook wel een beetje de overtuiging bij dat dat ook kan.
1: Ja.
0: Ik bedoel, natuurlijk ben ik een fan van wat we met technologie kunnen. En ik heb ook wel de reële kijk op alle bedreigingen die daar aan vastplakken. Maar ik denk als je als leidinggevend team, als leiderschapsteam van een organisatie, en zeker dus ook voor een lokale overheid, maximaal daar het profijt van wil trekken. Ja, dat wel kan helpen om al die ontwikkelingen het hoofd te bieden.
1: Ja. Ja.
0: Maar dan moet je daar wel in dat leiderschapsteam ook wel de juiste stappen voor willen zetten.
1: Ja. Ja.
0: En dat is wel wat er op dit moment een grote uitdaging is.
1: Ja, laten we eens eventjes gaan kijken naar die stappen. En met name ook waar we nu staan. Hè, van informatiseren en automatisering in de kelder van de organisatie naar organisatie. En informatie in het hart eigenlijk. De gemeentelijke organisatie, anno nu. En nou ja, misschien ook wel anno 2000 of 2030 zeg maar. Waar moeten we aan denken? Waar staan we dan zeg maar? En wat is er nodig?
0: Ja, ja, ik denk... Als we kijken naar de trends in ons land, dan zien we dat er steeds meer vraag is naar diensten op het uitvoerende laag van de overheid, dus bij de lokale overheid. En willen ze in 2030 dat nog steeds waar kunnen maken?
1: Ja.
0: In een wereld waarvan we ook weten dat het een lage arbeidsproductiviteit te kampen heeft, met een arbeidsbevolking die stabiel blijft of krimpt. Met de technologie die soms niet allemaal aansluit op de competenties en kennis van de mensen die er nu zitten. Dan, als we in 2030 gaan kijken, dan zullen de succesvolle gemeenten een paar hele belangrijke keuzes in 2026 gemaakt hebben.
1: Ja.
0: En die keuzes die hebben dan wel te maken met een soort herijking van wat doe ik zelf? Wat doe ik in de publieke samenwerking? Wat laat ik aan de markt over? Hele bewuste sourcingskeuzes. Ik denk dat zij heel actief sturen op competenties van hun eigen workforce. Niet alleen om een aantrekkelijke werkgever te worden voor de jongere generaties, maar ook om gewoon te zorgen dat ze een arbeidsgroep hebben die goed om kan gaan met alles wat de technologie op dit moment kan bieden. Zowel qua kansen als bedreigingen. En dat stelt dus weer eisen aan het leiderschapsteam. Dus ik hoop dat we in 2030 gaan vaststellen dat er heel veel MT's, DT's, directieteams in 2026 de keuzes gemaakt hebben om het roer om te gooien.
1: Ja.
0: En dat is ook wat wij ook bedoelen met de informatisering naar het hart van de organisatie. Ik denk, kijken we historisch naar overheidsorganisaties, dan was ICT een ondersteunend iets. Vroeger een tekstverwerker en een boekhoudpakket zat in de kelder. Jongens op gympies die het beheer deden. En nu zien we natuurlijk in de afgelopen 15 jaar dat de operationele afhankelijkheid van ICT is 100% de facto. Ja, we noemen dat even de overgang van ICT 1.0 naar 2.0. Maar je ziet dat niet terug in de organisatie, in de positionering van die, wat wij dan noemen de I-functie. Dus waar zitten de I-adviseurs en ja, de architecten en de... Is er een wel of niet een CIO? Dan zie je nog steeds dat het georganiseerd is. Soms op het tweede, soms op het derde echelon. Diep weggestopt. Zeg ook dan wel eens de metafoor. Ze zitten nog in de kelder. Terwijl het eigenlijk een strategisch goed is geworden. Wat kan je met data? Wat kan je met informatisering in zijn algemeen? Dus die gemeentelijke organisaties moeten stappen zetten om zich daaraan te ontworstelen. En zorgen dat die I-functie geborgd gaat worden binnen dat directieteam.
1: Ja, dus dat vereist eigenlijk ook natuurlijk wel van de MT-leden echt digitaal leiderschap. En je wilt dat er een CIO is of dat er iemand van nou ja, de IT-afdeling echt aanschuift ook. Bij een CEO bijvoorbeeld. En bij die vergaderingen. Hoe zorg je ervoor dat dat echt geïntegreerd wordt in plaats van dat het allemaal losse eilandjes, losse silo's blijven?
0: Ja. Ja, ik geloof heilig in visie, in visievorming. Ik bedoel, we hebben ooit een minister-president gehad in ons land die visie had gezien als geprojecteerd als een olifant die het zicht op de toekomst belemmert.
1: Ja.
0: Nou, ik ben precies van de andere school. Visie geeft richting. Alice in Wonderland had ook geen visie toen ze de Cyprus kater vroeg. Ga ik linksaf of rechtsaf? Waar wil je heen, zei de kater. Ja, maakt me niet uit. Ja, dan maakt het toch niet uit welke kant je op rent.
1: Ja.
0: Nou, dat is zeg maar even hoe Nederland er ook voor staat. Visie. En als die visie op een organisatieniveau van een lokale overheid, de O en de I, dus de organisatie en de informatisering, integreert.
1: Mm-hmm.
0: Dan kan je meters maken.

0: En dan heb je natuurlijk een team nodig. Een directieteam, een MT. Wat ook daarop stuurt. Wat richting geeft. Continu. Dag in, dag uit. En als daar geen e-competentie, e-kennis, e-vaardigheden zitten op dat niveau. Dan is een van de eerste zaken die je een organisatie moet regelen. Is zorgen dat die e-functie wel geborgd raakt op het MT-DT-niveau. En dat kan zijn een CIO benoemen. Het kan zijn de strategen die zich bezighouden met het vakgebied dicht tegen dat MT aan te organiseren. Ja, helemaal mooi is natuurlijk dat de hoogst in rang, de gemeentesecretaris, de algemeen directeur bij een gemeente, dat die ook dat i-gen in zich heeft. Dat is natuurlijk de droom voor iedereen informatiseren. Kijk, ik weet natuurlijk, een gemeente is geen Coolblue. Een gemeente, bij Coolblue, daar zitten de business visionairs en de technologie visionairs. Die zitten, dat zijn dezelfde personen.
1: Ik wil het zeggen, maar het is ook een hele andere cultuur. Hè?
0: Andere cultuur,
1: ja.
0: Letterlijk een andere business. Maar bij de lokale overheid gaat het ook over de publieke zaak. En het gaat ook over de koppeling tussen het publieke domein, het politieke domein en de organisatiedomein. Maar op dit moment is het een tekort.
1: Ja, en eigenlijk zou je dat Coolblue idee misschien wel willen integreren. Of ja, als inspiratie kunnen gebruiken.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Maar er moet er wel iemand in de buurt van het MT-DT zijn die ze ook daar permanent op kan inspireren.
1: Ja, ja.
0: Dus die i-functie in het hart van de O, hè, zoals wij dat ook als titel steeds hanteren, staat wel daarvoor. Zorgen dat het i-aspect meeweegt in alle stappen die een organisatie zet.
1: Ja.
0: En, wij kijken bij die organisaties natuurlijk ook wel wat vaak naar hoe ze gestructureerd zijn. En dan zie je natuurlijk een klassieke afdeling P&O, hè, de HR-afdeling. Nou, de P is in de praktijk toch wat dominant en de O krijgt vaak toch te weinig aandacht. We zien soms op het derde echelon onder bedrijfsvoering nog een afdeling I en A, informatisering en automatisering. Nou, we zien toch steeds meer dat de automatisering vaak wel geoutsourced is, buiten de deur gezet is, dus de I blijft over. De O krijgt te weinig aandacht, de I blijft over. Dus ik zeg, joh, gooi dat samen, maak er een afdeling, een team O en I van. En zorg dat het organisatiebelang, de organisatievisie en wat de rol die de I daarin kan spelen, de informatisering, ja, dat daar geen licht tussen zit. Dat één is.
1: Ja.
0: En niet een afzonderlijk opgave van een team op het derde echelon.
1: Ja, want op die manier kun je dus ook weerbaar en wendbaar zijn. Doordat je dat dan gaat integreren.
0: Het kan er enorm bij helpen.
1: Ja.
0: Kijk, technologie is er. Dus je kan er maar beter op een goede manier gebruik van maken. En wendbaar en weerbaar gaat dan op dat moment ook wel heel veel eisen stellen aan de organisatie. Als het gaat over wat voor vol vakbekwame medewerkers zitten daar. Hebben die de juiste competenties zet? Hoe hebben we onze processen ingericht? Is dat wat gestroomlijnd? Hebben ze de juiste cultuur gericht op samenwerking? En als ze een deel buiten de deur brengen aan werk en een deel binnen de deur houden aan werk. Ja, dan moet er toch ook wel een vorm van externe gerichtheid in die mensen zitten. De registraties op orde. En natuurlijk uiteindelijk in de kelder systemen op orde. En wat wij zelf steeds zeggen. En kijk dan uiteindelijk wat voor organisatiestructuur daarbij past. Maar begin daar vooral niet mee. We zeggen altijd, een organisatiestructuur moet je vooral geen hoofdpijn van krijgen. Dat is interessant voor de verlofkaart en het afdelingsuitje. Maar focus nou op die vol vakbekwame medewerkers met die cultuur gericht op samenwerking. Met de juiste competenties. En heeft dat iets met de informatisering te maken? Ja, in directe zin niet. Maar in indirecte zin natuurlijk wel. Want een deel van die competenties, ja, dat raakt natuurlijk allemaal van die fancy kreten als computational thinking, critical thinking. Natuurlijk wat andere vaardigheden om te gaan met informatisering. Anders vaardigheden om te gaan met het kritisch kijken naar wat data zegt. En hoe je dat in je besluitvorming kan betrekken.
1: Ja, ja.
0: Dus het zijn nog steeds klassieke opgaves. Slimme, goede mensen, slimme processen met de juiste competenties. Alleen, ze moeten afgeleid zijn uit wat we anno 2026 kunnen profiteren van alles wat de informatisering brengt.
1: Ja, voor de lokale overheden die al best wel hiermee bezig zijn. Hè, kan ik me voorstellen, hier zijn ze al mee bezig. Maar voor een lokale overheid die hier nog helemaal niet mee bezig is, is het een nogal grote stap om dit ook wel intern te veranderen. Hoe helpen jullie daar organisaties bij? Hoe doen jullie dat? Wat is jullie aanpak dan?
0: Wij komen bij veel organisaties binnen op het moment dat er een herijking van de I-visie, de informatiseringsvisie, de INA-visie gevraagd wordt. Wat wij op dat moment wel proberen is al voor elkaar te boksen dat het een O-N-I-visie gaat worden. Dat we het MT, het DT, de teamleiders, dat we alles wat leiding geeft. Inclusief alle strategen die binnen die gemeentelijke organisatie zitten, een rol gaan geven in dat proces van visievorming. In de hoop dat we de zaadjes planten. Die uiteindelijk gaat maken dat het, wat wij dan wel even noemen, een ICT 3.0 omgeving gaat worden. Mm-hmm. Met die I geborgd op het juiste niveau. We hebben nu een aantal klanten ook al zover gekregen dat het voltallige directieteam, inclusief hun strategen, een leergang op een van de universiteiten in Nederland is gaan volgen op CIO-niveau. Dat is een 5-daagse leergang. Dat is een majeure stap. Is dat mensen uit het sociaal domein, uit het bedrijfsvoeringsdomein, het ruimtelijk domein, fysiek domein, al die domeinen waar een gemeente verantwoordelijk voor is, dat je die mee kan nemen in dat gedachtegoed. Dat ze dat ook daar eens van die hoogleraar, professoren, van al die specialisten in de markt te horen krijgen. Zodat er ook geen semantische kloof meer is. Want dat is denk ik wat wij ons als informatiseerders en automatiseerders heel erg moeten aantrekken. Is dat we hebben er zo'n semantisch hoge drempel van gemaakt. Met al die Engelse kreten en directe techniek, te snel de techniek in te gaan. Dus ik denk dat de opgave naar mijn vakbroeders en zusters vooral moet liggen in het slechten van die kloof, die brug slaan. En dat betekent dat wij ons meer, denk ik, toch op de bedrijfskundige organisatorische kant moeten gaan bekwamen. Waar wij van het DT, het MT vragen om een stap te zetten richting ons vakgebied.
1: Ja.
0: Omdat de technologie is, even in goed Hollands, here to stay. Dus er is ook helemaal geen keuze. Dus we zien voorbeelden op het internet voorbij komen van gemeentelijke organisaties die de connectie met de vaak digitale ecosystemen van de maatschappij verloren hebben. Ik had een paar jaar geleden een heel mooi voorbeeld. Westerpark Amsterdam. De omliggende de buurt was zwaar ontevreden met al die evenementen die daar georganiseerd worden. Die onvrede uitte zich al een jaar lang op het internet. Op Facebook, op Insta, weet ik wat voor kanalen zij gebruikten. De gemeente was niet aangehaakt. En de gemeente werd wel overvallen door het feit dat er in één weekend 365 evenementenvergunning in één klap zijn aangevraagd. Waarbij voor iedere andere dag van het jaar gevraagd werd om het park te gebruiken als park voor de buurt. En niet meer voor commerciële evenementen. En dan denk ik meer. Ik vind dat wel een heel mooi voorbeeld van de burgerij organiseert zich online. En de traditionele gemeentelijke organisatie, functioneel georganiseerd, lijnstaf, connecteert niet goed met dat soort ecosysteem. We hebben dus te weinig mensen in dienst die competenties hebben om daarin ook een rol te spelen. En dan verlies je de connectie. En het enige wat dan de gemeente nog zegt, je kan op onze website een e-formulier vinden en je kan daar met je DigiD inloggen en met Ideaal betalen en je kan in de productendienstencatalogus een evenementenvergunning aanvragen. Maar ze hebben gemist wat er leeft.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een nog relatief onschuldig ding, maar dat geldt ook voor in het maatschappelijk domein en in het fysieke domein natuurlijk nog veel meer. Dus je moet je organisatie toch langzamerhand omturnen naar misschien minder mensen in de productieprocessen vergunningen afvragen. Gebruik daar die technologie voor. Die kan heel veel. En meer mensen aan het front. Die kunnen participeren in die ecosystemen. Die participatie daadwerkelijk handen en voeten kan geven. Die dichter bij de burger gaat staan.
1: Ja.
0: Dan ga je ook een beetje van operational excellence naar customer intimacy. Maar dat kan. Die ruimte kan je creëren in je formatie, in je organisatie. Als je ook probeert optimaal gebruik te maken van wat de technologie kan. Dus het zijn allemaal tandwieltjes en ze hangen samen. En het is soms wel frustrerend om te zien dat degenen die aan het roer staan dat niet zien en niet snappen. En die frustratie die richt ik dan vooral op mijn eigen beroepsgroep, dat wij niet in staat zijn om dat over de bühne te brengen en die organisatie mee te nemen daarin.
1: Ja.
0: En dat is I in het hart van de organisatie staat ook voor het doorontwikkelen van onze eigen competenties op de vlak. Wij moeten die brug slaan.
1: Ja, want zoals je het ook vertelt, hè, dan zijn er eigenlijk gewoon een aantal verschillende elementen waarbij die verbinding met elkaar leggen cruciaal is. Alleen zodra die verbinding er eigenlijk niet voldoende is, dan krijgen we dus dit. Dan krijgen we dat gekraken en dat gepiep. En dat wil je eigenlijk niet. Ja. Maar ook als we helemaal kijken naar de toekomst, hè, 2030 is er zo. Tegen die tijd is er zoveel meer veranderd dan nu. Je zult nu wel echt moeten bewegen. Kun je zeggen, er is echt een noodzaak om nu te bewegen, dit jaar, als organisatie?
0: Ja, de lokale overheid heeft te kampen met toenemende vraag vanuit de maatschappij aan diensten en ondersteuning. En tegelijkertijd hebben ze te kampen met gewoon gebrek aan middelen.
1: Ja.
0: Er is natuurlijk fors bezuinigd. En dat dient zich, ik denk, over een jaar of twee weer in vol ornaat aan. Dat er een tekort aan middelen is. Dus mijn stelling is, we hebben niet zo heel veel tijd meer om het roer om te gooien. En zorgen dat je met die krapte aan financiële middelen, dat je toch gewoon je ding kan doen als lokale overheid. Ja. Maar dan moet je dus niet dat gaan uitstellen. Dus het roer om. Want de technologie kan veel. Vroeger zeiden we altijd van ja, je moet een dienst proberen zo gestandaardiseerd mogelijk te maken, maar dan kan je het automatiseren. Maar ja, iedereen gebruikt tegenwoordig AI-tooling. En tegen een AI-tool te zeggen, er komt een aanvraag binnen, toets het even aan wet en regelgeving en wat ik de afgelopen 3000 keer beantwoord heb, en kom eens met een concept. En met de human in the loop, zoals het dan heet, zelf nog een keer zeggen, nou, het klopt eigenlijk wel, het is goed. Ja, dat is ook een enorme efficiëntieverbetering.
1: Ja, klopt.
0: Dat die weerbaarheid weer vraagt dat je wat moet doen. Zeker moet weten met welke tool je dat doet. Waar die content naartoe gaat. En aan de informatiebeveiligingskant. En aan de privacy en aan de ethische kant. Weer allerlei maatregelen moet nemen. Maar het alternatief is dat je het niet doet. En dat zie ik toch iets te vaak. Van, laat het eerst maar eens uitkristalliseren, die technologie. Maar ja, dan komt weer de nieuwe technologie, dus dat helpt niet. We gaan eerst eens beleid vormen. Begin met experimenteren. Begin met pilots. Maar pak dan wel door. Ik kijk wel eens jaloers naar een verhaal over Christoffel Columbus, toen hij in, wanneer was dat, 1500, 1600, Amerika zogenaamd ontdekte. Ja, dat is bij uitstek een voorbeeld van innoveren en experimenteren. Hey, de aarde was niet plat. Hey, vrek, ik kan in Amerika aankomen. Het liep allemaal niet goed af voor de lokale bevolking daar natuurlijk. Maar het was wel een voorbeeld van, we hebben een use case. We gaan met 2-3 scheepjes daar naartoe. En als het werkt, gaan we opschalen. We hebben support van de top. Er worden middelen beschikbaar gesteld. En dat heeft uiteindelijk Spanje heel veel rijkdom gebracht. Nogmaals, heel veel schade voor bevolkingsgroepen daar lokaal. Maar dat innoveren, experimenteren, daar is nu de tijd ook wel weer rijp voor. Met al die mogelijkheden die we hebben. Ja. En hou het niet af. Gebruik het.
1: Nee, gebruik het. Ja. Hè? Trial and error wat dat betreft. Begin.
0: Begin.
1: Ga het doen. Al doe je het met kleine stapjes. Ja. Maar begin. Dus dat vereist een stukje mindset.
0: Mindset.
1: Mindset en visie.
0: Ja. En dan en visie vereist dus leiderschap.
1: Digitale leiderschap.
0: En digitaal leiderschap. Meer om aan te geven dat die dat vanuit die visie wel dat inlevingsvermogen in wat de technologie kan brengen wel voelbaar is.
1: Ja.
0: En daarna zal de digitale leider, en die zit echt niet alleen maar in de top van de organisatie, die zit op meerdere plekken in de organisatie, dat digitaal leiderschap. Maar die zal daarna ook de juiste ontwikkelingen moeten sponsoren. Met woord en daad en op de zeepkist staan. Er zijn alle standaard veranderkundige de regels, zou ik bijna zeggen, om te zorgen dat het beklijft en dat de mensen die het raakt, het als authentiek ervaren. Het is allemaal variaties op hetzelfde thema, leiderschap.
1: Ja.
0: En digitaal leiderschap is wat dit tijdsperk op dit moment vraagt.
1: Dat ja. is het. Ja. Ja. We hebben veel met elkaar besproken. Ja. Is er nog iets wat je de luisteraars en kijkers mee wil geven?
0: Nou ja, ik heb al wat ervaringsjaren op mijn teller staan. Ik heb jaren gedacht dat ik in een heel saai tijdsgevricht geboren was. Ik heb net de provo-tijd niet actief meegemaakt. En in de jaren 80, 90 vond ik het nog niet zo bijzonder in onze wereld. Maar als ik nou toch zie wat er op dit moment voor ontwikkelingen zijn. En nogmaals, positieve en negatieve. Het is wel een heel fascinerend tijdsgevricht. En ik hoop van harte dat er een aantal mensen gaan opstaan. Ook bij onze klantenkring, de lokale overheid. Die gaan zeggen van, ik vind het allemaal hartstikke eng. Maar ik ga wel die stap zetten. En ik ga zorgen dat er een O&I-visie komt. Ik zorg dat I in het hart van die organisatie terechtkomt. En we gaan stappen zetten. Ik hoop echt dat dat gebeurt. En ik hoop ook dat onze opname daar misschien ook een klein druppeltje, een rimpeltje kan veroorzaken in die vijver.
1: Ja, mooi. Dankjewel, Wim Hoekstra. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
0: Dankjewel. Tot de volgende keer, Martine.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Nieuwsflash.
4: Een ruime meerderheid van de ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
5: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today.

0: DBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar nieuwbusinessradio.nl voor meer info.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg en United voor zeker en zorgeloos ZZP.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
1: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.

0: is New Business Radio.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio.
3: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
1: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
1: Newsflash.
4: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
5: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
5: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
6: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
1: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Credion, realiseert bedrijfs- en vastgoedfinanciering.

iPersonal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: Maak het verschil. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit 2 verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
5: Werken in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
6: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
7: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: is New Business Radio.
1: Hoe hou je grip op je financiën in een snel veranderende wereld? Hoe maak je slimme keuzes in financiering en risicomanagement? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Finance. Hier vind je al onze programma's over het thema finance met inzichten van financiële experts en ondernemers. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Finance.
2: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Vectris. Op maat. Ga naar Vectris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Vectris, jouw facturen, onze financiering.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
6: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
7: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu New Business Radio live. Glenn van der Burg.
9: 6 op de 7 inkoopafdelingen gebruiken AI zonder plan. Stefan Wildekamp van Adjust licht hun onderzoek wat ze daarna gedaan hebben toe. Zijn middel werkt in het lab, alleen mag hij het voorlopig niet verkopen. Diederik Mut vertelt wat er aan de hand is. Ja, dat is een cliffhanger, hè, dit. In de Fast Forward, hoe blijf je betrouwbaar als merk in tijden van AI en minder publiceren met meer bereik? De Inspire Top 3 is van Anne Lobbes. Ze is Public Relations Manager bij Hyundai. En veel mensen spreken dat verkeerd uit. Ik vroeger ook altijd, want die zeggen dan Hyundai op zijn Nederlands. En dan weet iedereen waar het over gaat. En ze is ook mijn tafelgast. En wij zijn natuurlijk heel blij dat je luistert naar New Business Radio Live.
10: Weet wat er speelt. New Business Radio Live.
9: Ja, we beginnen met een actueel onderwerp. Want vanaf eind september geldt een nieuwe Europese regel tegen greenwashing. Ik wist dat ook niet. Elke duurzaamheidsclaim die je maakt, die moet je ook kunnen bewijzen. Dus niet meer de groenste van de wereld, zonder dat je een onderbouwing hebt. En dat raakt marketing, productontwikkeling en inkoop tegelijk. Ja, dus mijn tafelgasten hebben er allemaal mee te maken. Anne, de groenste Hyundai, zoveel bereik, zoveel kilometers, geen uitstoot. Ja, dat moet ineens allemaal echt waar zijn.
11: We roepen het. Ja, ja. Ja, en heel veel dingen maken we waar, maar wij zijn ook aan het kijken heel streng naar wat roepen we en wat kunnen we bewijzen. Want volgens mij gaat het daar ook om, hè, dat je niet loze beloftes doet of keurmerken in de wereld roept. Ik ben er ook wel eens in getrapt dat ik dacht, nou, dit is groen of duurzaam, dit gaan we doen.
9: Ja.
11: Met producten. Dus ook wij kijken nu heel scherp
9: naar. Maar jullie zijn dus echt op basis van deze nieuwe wetgeving echt bezig in het bedrijf om te kijken van ja, wat hebben we eigenlijk ooit ergens opgezet? En klopt dat nog steeds?
11: Nou, het grappige is dat we vanuit Korea al de signalen kregen van kijk eens even heel goed wat er allemaal live staat. En wat je hebt aan communicatiemiddelen en teksten. Dus die wetgeving denk ik, oké, nou dan staat het maar vast. En we zijn er klaar voor. Dus ja. Dus ik denk goed dat het gebeurt.
9: Wat is de groenste auto die jullie hebben? Want we hebben natuurlijk altijd het logische. Als je bijvoorbeeld een elektrische auto hebt, dan rij je in principe emissievrij. En een beetje mazzel. En heb je dan ook nog een provider die alles groen inkoopt. Gaan we het straks nog over hebben, inkoop. Zelfde linkjes, hè? Ik voel ze nu al aan.
11: Ja, ik ook.
9: Ze moet ook een beetje groen gemaakt worden.
11: Ja, ja. Nou ja, we hebben uiteindelijk in Korea hebben we fabrieken, in Amerika. Binnenkort ook hier in Europa.
9: En okay.
11: Er wordt gewoon heel goed naar gekeken. Zoveel mogelijk emissievrij. Het gebouw waar ik werk schijnt een hele duurzame huishouding te hebben. Nou, dat is iets, dat wil ik dan nog echt weten. Want ik roep het hier.
9: Ja, ja, nee. Het pas op, zijn. Pas op.
11: Ik vind de airco nogal koud op kantoor. Dus,
9: Ja, nou ja, als er zonnepanelen op het dak liggen, hoeft dat geen probleem
11: die
9: te zijn.
11: Die hebben we niet. En desondanks zijn we hebben een heel duurzame huishouding qua energie. Dus zijn dingen om nog op te pakken, Glenn.
9: Hey, en nu je er toch bent. Ik ben zelf Hyundai-rijder. Sterker nog, ik heb er niet twee. Samen met mijn vrouw hebben we er twee. Dus we zijn echt wel fan. Is er nog iets spannends nieuws wat je toch even mee kan geven nu je er toch bent?
11: Ja, nou ja, spot on. We hebben 2 dagen geleden hebben we de prijs bekendgemaakt van onze IONIQ 3. Dat is dus een auto die wordt op het Europese continent gemaakt. Dat is best wel een bold idea voor een Koreaans bedrijf. Wat gewoon zegt, we willen dicht bij onze Europese klanten zijn. Het is een auto die voor Europese klanten bedoeld is. Wordt er ook dichtbij gemaakt. Dus waar je nu nog een levertijd hebt van een paar maanden. Omdat je op een boot moet wachten die Busan vertrekt. Ja, kan je straks een trein pakken vanuit het Turkse continent. Of Turkse land, moet ik zeggen.
9: Oké, die worden in Turkije gebouwd. Gaan de trein op en dan hupsakee Europa in.
11: Ja, wauw. Hele scherpe prijs, goede actieradius. En een kofferbak, daar zeg je u tegen. We hebben onze social media content manager hebben we in die kofferbak gestopt. En die is daar zelfstandig uitgekomen.
9: Dus ook voor de maffia is het nog een hele interessante auto.
11: Dat laat ik aan jou. We moeten door Italië misschien. Maar enorme kofferbak. En gewoon een hele praktische eerste auto voor gezinnen. Elektrische auto. Ja.
9: Wat kost die?
11: Even uit
9: de basisvariant moet je dan zeggen.
11: Dat weet ik dus niet uit mijn hoofd. Want ik schrijf altijd op wat ik niet uit mijn hoofd moet leren. Ja,
9: en dit zou ik helemaal niet aan jou
11: vragen.
9: Onder
11: de 27.000 euro. Hè? Wat voor zo'n grote auto oprecht gewoon een hele scherpe
9: dat is echt,
11: positie
9: ja, dat is. Echt. Ja oké.
11: Okay. Dus je hebt er nu 2. Hou dat zo. Maar je kan altijd nog verversen, hè? Dat helpt.
9: Ja,
11: laten we later over.
9: Hebben we het straks bij de borrel wel even over. Precies. Misschien valt er nog wat sponsor of zo. Dat je wat vaker langskomt.
11: Ja.
9: Anyways, maar dat geheel terzijde. Stefan Wildekamp van Adjust. We gaan straks praten over het inkooponderzoek wat jullie hebben gedaan. Komen jullie dit nou ook tegen? Dat die scherpere wetgeving over wat nou wel en niet groen is. En wat nou wel of niet duurzaam is. Sijpelt dat ook door in de voorwaarden van inkoop?
12: Zeker. We zijn in onze inkooporganisatie daar volop mee bezig. En we hebben 275 inkoopadviseurs die bij alle cliënten bezig zijn. Ook bij Rwanda.
11: En,
9: Hyundai.
11: Of Hyundai op internationaal.
9: Zoals je Sunday zegt met een H in plaats van de S, dan ben je. Daar heb ik het uitgeleerd van Anne.
11: Precies. Ja.
12: En daar moeten wij ook aan voldoen. Dus zeker.
9: Ja, en het grappige is natuurlijk dan is het ook niet meer zo dat je kunt zeggen. Ja, maar we hebben een heel leuk keurmerk wat nergens op slaat. Of dat moet allemaal... Al die claims die iedereen die inschrijft ook, denk ik dan. Die moeten er allemaal aan voldoen.
12: Ja.
9: En niet een beetje. Ze kunnen ook niet zomaar even iets zeggen en denken, nou dat vinkje, dat halen we wel.
12: Zeker. En daarmee kunnen we ook enorm mooie impact maken voor de goede dingen in deze wereld.
9: Ja, want
11: waar zie je de meeste toegevoegde waarde qua impact?
12: In de supply chain.
11: Ja?
12: Dieper kijken dan naar, wij noemen dat tier 1, tier 2 en tier 3. Mm-hmm. Dus leverancier op leverancier op leverancier. En dan kom je inderdaad uit bij landen waar het wat minder goed is geregeld. En daar proberen wij als inkoopadviesbureau ook impact te maken. Zodat we de wereld in zijn geheel beter maken.
9: Ja.
11: Ja, het is allemaal met elkaar verbonden, lijkt mij zo. Hè?
12: Zeker.
9: En hebben jullie voor de lol wel eens opgeteld hoeveel inkoopkrachten dan eigenlijk wel niet via jullie bedrijf loopt? Want voor mij schrik je daar helemaal rot van.
12: Nog niet gedaan, wel een goede tip.
9: Het is een leuk om dat een keer naar AI te vragen. En dan wel Claude, want die kan rekenen. Tel dat even bij elkaar op. Diederik.
13: Ja.
9: We gaan het straks hebben over de fantastische oplossing die jullie hebben voor een groot probleem in de tuinbouwsector.
13: Absoluut.
9: Ook jullie middelen die jullie ontwikkelen. Want jullie maken een middel tegen schimmel in de tuinbouw. We gaan straks wel de diepte in. Ja, daar doe je ook claims over of ze wel of niet werken. En hoe groen ze eigenlijk zijn.
13: ja, hoe groen het is, dat is natuurlijk een ja, vrij sterke scheidingslijn van je hebt natuurlijk de chemische middelen.
9: Ja.
13: En aan de andere kant de groene biologische middelen. Dus ja. Dat is,
9: is die scheidslijn dan zo zwart-wit?
13: Ja, ik denk het wel. Als we natuurlijk kijken naar wat voor biologische middelen zijn er op de markt. Dan hebben we het over goede bacteriën, schimmels. Die van nature voorkomen.
9: Ja.
13: En aan de andere kant hebben we natuurlijk de synthetische middelen. Dus ik denk dat die scheidingslijn wel duidelijk is.
9: En is het dan zo dat datgene wat jullie maken per definitie duurzamer is? Want als je daar heel veel energie voor gebruikt of uiteindelijk als te veel in het oppervlaktewater komt, als het dan nog steeds een probleem is, dan ik zoek maar even problemen die er misschien helemaal niet zijn.
13: Nee, zeker. Nee, en als we dan kijken naar bijvoorbeeld de claims die je net benoemde, dat is ook onderdeel van het goedkeuringstraject van dit soort nieuwe middelen. Daar moet je natuurlijk bewijzen van, heeft het geen effect op mens, milieu? Doet het inderdaad wat het moet doen? Dus daar zit heel veel bewijslast achter. Wat dat betreft.
9: Ja, en sterker nog, er zit zoveel bewijslast achter dat de hele item waar we met jou over gaan hebben, gaan we het daarover hebben. Ja. Alright. Nou, de kop is eraf.
14: Listen today, lead tomorrow. New Business Radio Live.
9: Meer dan 70% van de medewerkers voelt zich niet AI-vaardig. En toch gebruiken ze AI bijna dagelijks. Dus je zou kunnen zeggen, het zijn een soort kleuters die proberen iets in elkaar te zetten met elkaar. Hè? Een soort knutselgeheel zijn we mee bezig. Maar ja, in de inkoopwereld komt dat dus neer op contracten samenvatten, offertes vergelijken, eerste teksten schrijven. Dat gebeurt allemaal al. Maar ja, is dat ook echt veilig? En het prachtige inkoopbureau Adjust vroeg zo'n 400 inkoopprofessionals waar ze nou echt staan op het gebied van AI. Ja, de uitkomst is een beetje ongemakkelijk, maar er zit ook wel hoop in. Dus dat komt mooi uit. En te gast is Stefan Wildekamp, managing director van Adjust. Waarom heb je dat onderzoek eigenlijk gedaan, Stefan? Wat vind ik altijd spannend. Er komt een moment dat je denkt, ja, laten we eens een onderzoek gaan doen. Leuk.
12: Ja, nou, een hele goede vraag. Er wordt natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar AI. Maar wat wij zagen is dat er relatief weinig onderzoek nog naar AI in relatie tot inkoop wordt gedaan. En daar zijn we op ingesprongen. En met succes, want 400 inkoopprofessionals, meer dan 400 inkoopprofessionals hebben gereageerd.
9: Ja, en wat is dan het meest opvallende wat eruit komt, waarvan jullie misschien zelf ook dachten van, nou, dat hadden we nog niet verwacht.
12: Nou, wat je eigenlijk al aangaf, is dat er heel veel inkopers zijn die dagelijks al gebruik maken van AI. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. En dat de perceptie bij de managers, maar ook bij de leidinggevende is, dat eigenlijk medewerkers veel minder gebruik maken van AI. Dus het gebeurt nog een beetje onderhuids. Terwijl er wel significante efficiëntieslagen worden gemaakt. Want medewerkers hebben aangegeven dat ze tussen de 1 en de 5 uur per week aan efficiëntie weten te realiseren met gebruik van AI. Dus dat is echt al heel aanzienlijk.
9: Ja.
11: Maar daar hebben ze dus al toegepast, maar de baas heeft het nog niet gemerkt.
12: Exact.
11: Hoe dan?
12: Ja.
9: Ja, dit is wel grappig. Je ziet heel veel onderzoeken waarbij er een enorm perceptieverschil is tussen wat medewerkers doen en wat leidinggevenden denken dat ze doen.
11: Exact.
9: Of denken wat ze belangrijk vinden bijvoorbeeld. Maar dat zie je dus hier ook weer.
12: 100%.
9: Ja. Ja. Is dat iets om je zorgen over te maken? Want je kunt zeggen van, nou, dat is alleen maar goed. Hè? Want blijkbaar zijn inkoopmedewerkers aan het experimenteren, aan het innoveren, hun vak aan het versnellen en verbeteren. Prima, niks aan de hand.
12: Nou, een van de dingen die naar boven kwam is dat er beperkte use cases zijn nog in het veld. Als je ze niet deelt met je leidinggevende en manager, ja, dan komen ze ook niet boven water. Dus ik denk inderdaad dat er nog een taboe heerst, waarbij je bijvoorbeeld met je manager wil delen, dat door gebruik van AI, dat je deze taak veel efficiënter hebt kunnen uitvoeren. Ah. En dat je misschien wel ander werk moet gaan doen. En dat is best wel spannend soms.
11: Ja. Of het anders inrichten, hè? Ja,
12: klopt.
9: Ja, dus je bespaart tijd. En die tijd denk je, ja, als ik dat nu ga vertellen, dan wat
12: gaat
9: doet dat
12: meer
9: met mijn
12: vragen?
9: Baan? Of ik moet meer doen, inderdaad.
11: Dus je kan part-time werken.
9: Ja.
11: Betaald worden.
9: Ja, daar
11: zou
9: betaal je
11: ik
9: minder. Zeer
11: grote bezwaren tegen hebben.
12: Ja.
11: Ja.
12: Ja. Ja, of activiteiten doen die niet meteen in je natuur liggen. Want AI zorgt ervoor dat ook repeterende werkzaamheden die soms best wel comfortabel zijn, dat die geautomatiseerd worden. En dan moet je bijvoorbeeld naar leveranciers toe gaan. En dan moet je proberen om met je leveranciers betere relaties aan te gaan. En dat is voor sommige inkopers nog best wel spannend om die stap te zetten.
9: Ja.
11: Heb je ook weerstand gemerkt in die groep inkopers? Dat je denkt van nou, mensen vinden het spannend. Ik spreek even over mezelf. Ik heb nu vanuit het bedrijf heb ik een training gehad. En kunnen we Copilot toepassen? Ik heb een collega gezien die heeft heel veel weken werk bespaard. Ik dacht dat moet ik ook. Daar heb ik vorige week hard aan gewerkt. En nu ligt een rapportage. Ik hoef alleen maar op de knop te drukken om hem te updaten. Dus ja, ik heb weer tijd voor andere dingen. Heb ik wel met mijn baas overlegd, die weet dat.
12: Ja.
11: Maar merkte je daar wat weerstand in? Of vinden mensen het spannend? Of...
12: Nou, wat leuke aan AI is, is als je verkeerde data erin stopt, dat de uitkomsten ook niet altijd even bevredigend zijn. En dan stoppen heel vaak mensen ermee. Dus ze zeggen dan van, oké, ik heb het geprobeerd en het werkt voor mij niet. Maar het is juist die nieuwsgierigheid en blijf experimenteren en in dialoog gaan met je collega's om ervoor te zorgen dat AI succesvol wordt. Daar zit de kracht en daarmee kan je ook AI-adoptie verbeteren in de organisaties.
11: Ja, dat je eigenlijk al doende leert en dat samen oppakt. Vind ik met trainingen ook altijd. Leer ik het meest van mijn medestudenten. Dit is eigenlijk ook zo'n voorbeeld.
12: 100%.
11: Ja.
15: Ja. Leuk. Maar ja, dan wordt het dus wel bijzonder eigenlijk dat die mensen die ermee experimenteren, die tijd aan het besparen zijn, omdat ze het niet delen, ja, dan ben je misschien wel je grootste leereffect ben je kwijt.
12: 100%.
15: Dat is natuurlijk doodzonde.
12: Ja.
15: Laten we ook even over de negatieve kant kan hebben. Want het kan er ook voor zorgen dat je fouten gaat maken. Doordat je bijvoorbeeld zegt, oh weet je, stel even een contract op of dit of een dat. En dat je dan een beetje schuin doorheen leest en denkt, nou, het ziet er goed uit. Ik herken het wel en het is goed en versturen die handel. Er zijn volgens mij ook al termen voor dat soort AI slurry die je dan opstuurt.
12: Ja.
15: Zijn dat ook dingen die toch om de hoek, als gevaar om de hoek liggen in dit vak? Gebied waarbij alles heel precies moet zijn.
12: 100%. We hebben best een heel interessant traineeship programma binnen Adjust. Dat zijn junioren, die hebben weinig ervaring nog en die kunnen niet altijd de uitkomsten van AI even goed interpreteren. Dus we hebben juist keihard ook die ervaren inkopers nodig om de antwoorden die AI geeft ook daadwerkelijk te beoordelen op juistheid en volledigheid. En dat terugkoppelen aan het AI-model, dat is eigenlijk waar we de aankomende tijd voor uitstaan qua uitdaging.
15: Ja.
11: En dan gebruik je die senioriteit, met name die ervaring, die mensen die uit een contract van 40 pagina's net die ene fout eruit halen.
12: 100%.
11: Ja, leuk.
12: Ja.
15: Ja. Ja, grappig is dat. Hè? Ja. Aan de andere kant, maar daar hebben we het hier in de uitzending ook wel vaker over gehad, juist voor die startersbanen, daar heb je ook gewoon een soort inloopwerk voor nodig. Hè? Werk waarvan je zegt van nou, oké, hier begin je. Dan wordt het steeds een beetje moeilijker. En dan uiteindelijk doe je ervaring op. En dan leer je. Daar hoor je ook een beetje twee soorten mensen over vertellen. De een zegt van ja, dat is aan het verdwijnen. Dat is echt een probleem. En de ander die zegt, ja, dat is helemaal geen probleem. Want die starters, ten eerste zijn ze al supervaardig. Die gaan gewoon twee keer zo hard. Die slaan inderdaad die eerste stap, die slaan ze gewoon over. En je hebt gewoon gelijk een meer ervaren medewerker vanaf het begin. Dus wat is het probleem? Welk kamp zit jij?
12: Ja, wij zitten daar nog middenin. Je ziet een aantal consultancybureaus die inderdaad geen junioren meer aanneemt. Wij als Adjust kiezen er in ieder geval heel erg voor om juist dat wel te blijven doen. Om daar wel in te blijven investeren. Omdat we vinden dat we daar ook een verantwoordelijkheid te dragen hebben voor de arbeidsmarkt in Nederland. En juist die combinatie tussen seniors en juniors, dat denken wij dat dat de kracht is. En daarmee kan inderdaad AI wel ondersteunend werken voor de junioren om kwalitatief sneller hoogstaand werk te leveren voor onze cliënten.
15: Ja. Hey, er kwam ook uit het onderzoek dat er wel geëxperimenteerd wordt, maar dat het daar vaak ook een beetje bij blijft. Dat het niet echt, toch echt stolt in de organisatie, nog niet echt vaste vorm krijgt, nog niet echt verspreid. Wat houdt dat dan tegen?
12: Ja, dat is een goede vraag. Met name privacy en wetgeving is een belemmerende factor om AI-adoptie succesvol te maken binnen organisaties. Op een gegeven moment, jij gaf het al aan, Copilot wordt gebruikt. Maar men ziet dat er ook andere AI-tools zijn die wellicht, zelf gebruik je Claude.
15: Ik ben een fan van Claude, ja.
12: dat zien wij ook. Die hebben ook toegevoegde waarde om als AI-tool te gebruiken. Maar zijn de kaders binnen de organisatie onduidelijk of die tool daadwerkelijk gebruikt mag worden.
15: Okay.
12: Dat zorgt ervoor dat deze tools niet worden gebruikt. En dat zorgt er ook voor dat er weinig innovatie op AI-vlak plaatsvindt.
11: Zijn altijd... mensen ook in de eerste instantie bang gemaakt, heel misschien?
12: Zeker.
11: Ja, ja. Wij hadden dat ook. Van AI, pas het maar toe. Maar er werd ook gezegd, nee, geen vertrouwelijke dingen. Geen uitzending van contracten. Prijsinformatie is soms ook nog vertrouwelijk. Dus in eerste instantie werd bij ons de rem erop gezet van, nee, wachten. Ja. Nu is het van, gebruik het maar.
15: Hmm.
11: En gelijk alles breed opengezet.
15: Terwijl de vraag is of er nou wat veranderd is, hè?
11: Je bedoelt in de tool zelf.
15: Ja,
11: ja.
15: Ja. Ja. Gebruiken ze het wel of niet als trainingsdata? Als jij er inderdaad de nieuwe prijzen van die nog niet uit zijn gekomen instopt.
11: Ja.
15: Is er dan iemand aan de andere kant van de wereld die zegt, wat zijn eigenlijk de nieuwe prijzen van de Hyundai's? Ja. En die krijgen dan de antwoorden. Ja.
11: Ja.
15: Ik heb geen idee. Ik heb natuurlijk gewoon een heel klein bedrijfje. Dus het is allemaal niet zo spannend. Maar als je een groot bedrijf hebt, is het natuurlijk wel spannend.
11: Ja. Ja, dat kan. Ja, je moet daar gewoon bewust mee zijn. Maar goed, daar zijn we ook vanuit het bedrijf wel op getraind. Wat we gewoon voor ons moeten houden en wat niet. Maar in eerste instantie was ook wel wat terughoudendheid. Van, leuk dat het er is, maar wacht eens even.
15: Ja, ik hoorde ook in het begin dat er programmeurs waren van chipbedrijven die hele stukken nogal gevoelige code erin flikkerden en zeiden, wat kan ik nog verbeteren? Dat was misschien niet zo heel handig, maar dat geldt terzijde. Alright, je had het ook al even over die 1 tot 5 uur hè, die je dan bespaart. Hoe zou jij daarmee omgaan in je bedrijf? Want die uren, die worden eigenlijk, er wordt niet verteld, manager, ik heb nou toch iets leuks en het bespaart me gewoon heel veel tijd. Dat wordt niet gezegd. Maar hoe zou jij ermee omgaan als jouw collega zo naar je stappen?
12: Ja, dat is als manager of als medewerker.
15: Ja, als manager, ja.
12: Nou, wat ik dagelijks merk is dat ik daardoor veel meer toegevoegde waarde kan leveren in de gesprekken met mijn interne klant. Dus ik zit in heel veel verandertrajecten bijvoorbeeld. En ik kan juist eventjes die persoon bellen, omdat ik meer ruimte heb, omdat bepaalde activiteiten zijn vereenvoudigd door AI.
15: En als er een collega naar je toe komt, wat is dan, dus iemand uit je team die zegt van, ik bespaar gewoon zeker 2 uur per week. Zeg je dan, gefeliciteerd.
12: Ja,
15: ga vaker wandelen. Of zeg je dan, dat is mooi, want ik heb nog een klusje liggen.
12: Goeie vraag. ik denk dat wij als Nederland allemaal de productiviteit omhoog gaan brengen met AI. Dus dit wordt de nieuwe norm. Waar we wel voor moeten oppassen dat de werkdruk niet te hoog wordt. Want je krijgt met enorm veel data te maken en informatie.
15: Ja.
12: Dus het werk moet ook leuk blijven. En als het dan bijvoorbeeld mogelijk is om iemand weer persoonlijk te bellen. Wat we soms wel vergeten te doen. Dan moet je dat zeker inzetten in de verloren tijd. In de gewonnen tijd die je maakt met AI.
11: Wat fascinerend is dat je dus eigenlijk een technologie inzet om weer dat persoonlijke terug te krijgen.
15: Ja, en dat is wel ook de grap. Hè? Ik vind dat een hele mooie tip, ook om mee af te sluiten. Dat je dus niet meer van hetzelfde moet gaan doen. Dus je moet niet nog meer opdrachtjes met AI doen. Want dan krijg je inderdaad, ik heb er ook wel eens, je krijgt een soort gefrituurde brein krijg je ervan. Als je echt gewoon zo lang zoveel dingen tegelijk aan het doen bent. Je bent super productief, maar het is ook gewoon slecht voor je hersenen. Maar je moet juist het tegenovergestelde eigenlijk gaan doen. Je moet juist dat supermenselijke gaan doen daarnaast.
11: Ja, ja.
15: Vind ik een mooie
11: kans.
15: Als mensen het hele onderzoek willen lezen, Stefan, los van het feit dat wij hem in de show notes gaan opnemen, waar kunnen ze aan terecht?
12: Op de website van Adjust staat die gepubliceerd.
15: Nou, kijk eens aan, het kind kan er wassen. Oké, nou, je blijft gewoon gezellig hier zitten, Stefan Wildekamp van Adjust. Praat er zo gezellig door en verder ook bij de andere items. Wij gaan naar de Fast Forward.
16: Fast Forward wordt je aangeboden door Kumasi Drinks.
17: Fast Forward, New Business Radio Live.
15: Als eerste voor de microfoon staat Stijn Swinkels. Hij is een van de oprichters van PR Agency Numen. Ja, Stijn, met AI en kritische consumenten verandert het medialandschap als een rappe, dolle. Alles verandert snel, maar zeker daar verandert er heel veel. Hoe pakken jullie dit als PR-bureau aan om die merken nou echt toekomstbestendig te maken? Oh, dan moet ik wel je schuifje openzetten, dat is altijd handig. Ja.
18: Kijk, daar ben ik.
15: Ja.
18: Ja, wat je schetst, dat klopt helemaal. En PR is denk ik een belangrijk onderdeel van die oplossing om met AI vindbaar te zijn. En daarom is het juist zo leuk omdat PR-bureau nu dit jaar gestart te zijn. En wat wij doen met Nume is dat we eigenlijk van bovenaf de trap schoonvegen. Dus we kijken heel goed naar wat het verhaal is wat je wilt vertellen. En dat doen we met mijn oud-compagnon Frank de Mosch, oud-NOS-journalist. En door mensen voor de camera te zetten en te interviewen, komen we eigenlijk heel snel tot de kern van waar je voor staat als bedrijf. Ja, en dat gebruiken we voor je merkcommunicatie. En vertalen we creatief door in tactieken en interviews, campagnes, content.
15: Dus je gaat eigenlijk content maken om erachter te komen wat voor content je wil maken.
18: Ja.
15: Dat is heel slim bedacht. Want dan heb je gelijk een soort trainingsmateriaal. Zeggen, nou oké, dit is een leuk deel van het verhaal. Hier kan het wat scherper.
18: Het mes snijdt direct aan twee kanten. Enerzijds zie je heel goed hoe je overkomt en wat je manier van communiceren is. En door het terug te kijken zien we eigenlijk direct welke voorbeelden blijven hangen en wat wel en niet werkt. En we hebben eigenlijk het verhaal in jouw eigen woorden. Nou ja, en dat kunnen we dan weer gebruiken om een goed stevig message house of een verhaallijn neer te zetten.
15: Ja, en als je nou, iedereen wil natuurlijk graag opvallen, zijn boodschap kwijt. Het liefst boodschappen waar we wat hebben in de wereld, waar we wat aan hebben in de wereld. Wat zou je advies zijn aan mensen die denken, ja, ik wil in al dat media geweld wil ik maar mijn stem laten horen?
18: Kijk eens wat vaker van buiten naar binnen. Dus kijk goed wat er speelt in de maatschappij en in de omgeving om je heen. En kijk wat jij daar als organisatie, bedrijf of persoon aan kan bijdragen. En kijk niet te veel van binnen naar buiten. Dus vanuit je product of je dienst. Dan wordt het een verkooppraatje.
15: Helemaal top. Dankjewel. Fijn dat je er was. Stijn Swinkels van PR Agency Numen.
19: Fast Forward. New Business Radio Live.
15: Leon Geuyen staat voor de microfoon. Hij is de auteur van Content Die Werkt. Leon.
20: Hallo.
15: Ja, een boek schrijven doe je niet voor je lol, zeggen heel veel mensen. Ik vind het overigens wel heel leuk om te doen, maar het kost ook wel een hoop moeite. Waarom moest dit boek eruit bij jou? Wat kriebelde er, irriteerde je of was de boodschap die je de wereld in wilde slingeren?
20: Nou, eigenlijk had ik een aantal maanden geleden een bepaald beeld voor ogen, namelijk van een content specialist die op een rail staat, waar drie razende locomotieven op afdonderen. Aan de ene kant de AI-overvloed. Iedereen, iedere halve garen met een toetsenbord, die kan tegenwoordig artikelen maken. Aan de andere kant zero click. Dus als je iets zoekt in Google of in een AI-tool, dan krijg je meteen het antwoord. Dus waarom zouden mensen überhaupt nog naar jouw website komen? En het derde punt was al die algoritmes van social media of van andere algoritmes, die knijpen je bereik af. Dus ja, je hebt gewoon drie razende locomotieven. Je staat op een spoor en je denkt, oh, wat komt er op me af? Nou, ik heb niet een pasklare oplossing, maar ik heb wel geprobeerd een manier van denken te introduceren. En daarom dit boek.
15: Wauw, dus ja, jij bent eigenlijk alle content creators aan het helpen om niet aangereden te worden door die drie locomotieven tegelijk.
20: Daar komt het eigenlijk op neer, ja.
15: Ja, oké. Nou, doe eens één tipje van de sluier. Geef eens één tip, gratis tip weg. De rest moeten mensen maar lezen in je boek.
20: Heel goed. Het centrale idee is redactioneel denken. Dus denken als een redacteur. Heel veel organisaties en merken die denken vanuit het zenden. Ik heb een verhaal te vertellen en ik ga dit nu neerleggen. Ik hoorde toevallig mijn voorganger daar ook over vertellen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Je moet de vragen van mensen beantwoorden. Als je dat goed doet, dan komt er een punt waarop jouw boodschap eigenlijk helemaal samenkomt met de vragen van gebruikers. Nou, als je daar bent, dan heb je dit boek waarschijnlijk goed gelezen. En dan ga je vanzelf dingen verkopen of leuke dingen voor de mensen doen.
15: Ja, en er staan natuurlijk nog veel meer supergoeie tips in het boek. Dus ga dat boek allemaal lezen. Dan moet je het wel eerst even kopen. Het boek van Leon Geuyen heet Content Die Werkt. Is te bestellen bij managementboek.nl. Onze fijne partner waar we mee samenwerken. En wil jij jouw idee, visie of boek of event delen in de Fast Forward? Stuur dan een mailtje naar ons e-mailadres info@thenewbusinessradio.nl of zoek een andere leuke manier om ons te contacten. En dan sta jij hier straks voor de microfoon. We gaan door.
19: Shaping your business. New Business Radio Live.
15: Een schimmel in de bodem. Ja, het is even een overgangetje. Onzichtbaar voor het blote oog. Zie je hem eenmaal op de plant, dan is het te laat. Fusarium kost telen wereldwijd hele oogsten van tulpen tot tomaten en bananen. Diederik Mut begon als student met een test om die schimmel vroeg op te sporen. En inmiddels werkt hij aan een biologisch middel dat de schimmel zelf aanpakt. Met de nadruk op zonder chemie. Het werkt in het lab, alleen duurt Europese toelating jaren. Ik hoop dat ik dat overdrijf, maar daar kom ik zo wel achter. Hoe bouw je een bedrijf op? Op basis van een product wat werkt, maar wat je niet mag verkopen. Nou, hij is in de studio, Diederik Mut. Het lijkt me super frustrerend, Diederik.
13: Dat is het ook.
15: Nou, tot zover dit item. Ja. Zit er iets gelogen in? Want het is altijd even, je moet ook even de check doen of het allemaal wel klopt. Hè, wat ik
13: ja, nee, absoluut.
15: Ja. Oké, okay, dus jij hebt een briljante oplossing. Mensen zitten schreeuwen daarop. Tenminste, ik kan me voorstellen dat, dat telers die denken, ja, dit moeten we hebben.
13: Ja.
15: En het mag gewoon nog niet.
13: Nee, ja, het is een ontzettend lang proces wat we zeker in Europa in moeten gaan. We hadden het net al kort over de bewijslast die aan moet tonen dat het geen negatief effect heeft op mensen en milieu. En het opbouwen van het dossier, dat is één ding. Maar vervolgens daadwerkelijk de goedkeuring krijgen, dat is ten tweede. En dat, het is helaas niet overdreven. In Europa zijn we daar toch wel snel tot wel 10 jaar mee bezig.
15: Wat?
13: En nou, als je het echt tegen zit, tot 15 jaar. Ja.
15: Oké. Okay. En los van het feit dat ik dan denk, ja, dat moet toch sneller kunnen. Ik maak toevallig ook, dat vertelde ik je vooraf al even, ook nog een, ik maak ook een podcast over de tuinbouwsector.
13: Ja.
15: Daar gaat het alleen maar over het reduceren en de weg naar chemievrij.
13: Ja.
15: Nou, dit zou daar enorm bij kunnen helpen. En dan duurt het heel lang.
13: Veel te lang, ja.
15: Ja. En dan zou ik denken, ja, als je van de chemie af moet, dan moet je dit soort middelen sneller op een veilige manier natuurlijk toe kunnen laten.
13: Ja.
15: Snap jij dat het zo lang duurt? Of denk je van nou, flauwekul?
13: Ja, enerzijds, ik sta volledig achter het principe dat we natuurlijk moeten testen of het geen nadelige effecten heeft. Dus daar sta ik volledig achter. Maar hetgene wat wel wringt is dat je

0: gaat.
1: Ja.
0: En Diederik, even een vraag tussendoor. Want je zegt, je had het over 10 jaar. Dat lijkt me voor een ondernemer een enorme tijdspanne. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel economische schade mee gemoeid is. Als bepaalde dingen niet worden opgespoord of hun weg vinden. Soms zie je nog wel eens, en ik hoop daar een beetje op, voor jullie, dat die economische schade zo groot wordt en dat die telers helemaal met hun handen in het haar zitten, dat daar wat versnellingen optreedt. Hoe zie jij dat?
2: Ja, dit is een heel actueel onderwerp. En wat we natuurlijk ook al hebben aangekaart, de chemie moet er langzaam uit. Maar nu beginnen toch al de scheurtjes te zien, ook bij de agrariërs. Want het medicijnenkastje, het middelenpakket wat ze hebben, dat wordt steeds kleiner. En het begint nu op een punt te komen dat de verliezen lopen ook op. Want je hebt geen effectieve middelen meer waarmee je je planten kan beschermen. En dan aan de andere kant is er dus geen toevoer aan nieuwe middelen, omdat dat zo lang duurt. Dus het is een heel actueel onderwerp, ook binnen Europa zelf. Maar we komen er op de een of andere manier ook nog niet uit.
1: Nee.
2: En daar kan je als ondernemer ook niet op wachten. En dan moeten we helaas verder.
1: Leg even aan de niet-biologisch onderbouwde mensen uit wat jullie uitgevonden hebben.
2: Ja, nou, in essentie wat wij hebben uitgevonden is dat wij een natuurlijk product hebben gevonden. Dus het komt van nature voor en het wordt eigenlijk gemaakt door bacteriën of schimmels. En dat wordt uitgescheiden en daarmee kunnen we dus schimmels effectief aanpakken. Dus dat hebben we geïdentificeerd en wij produceren het. Dus we maken het door fermentatie. En dat kennen we natuurlijk allemaal van alcoholfermentatie. Er gaat wat eten, suiker in een gist en daar komt een alcohol uit. En in ons geval is het dus het natuurlijke product wat eruit komt. En dat kunnen we uiteindelijk gebruiken om onze planten te beschermen tegen de schimmels zoals fusarium.
1: En werkt het dan, gebruik je het op dezelfde manier als dat je een chemisch gewasbeschermingsmiddel, spuit je het er gewoon overheen?
2: Ja, dat is wel het idee. Want wat we ook hebben gezien, er zijn heel veel mooie biologische middelen op de markt. Dat zijn veel bacteriën, schimmels. Maar agrariërs zijn niet opgeleid om te begrijpen hoe je die beestjes moet toepassen. Je moet ze op een andere manier toepassen in plaats van het spuiten. Het opslaan van dit soort middelen is heel lastig, want je hebt te maken met levende beestjes. Dus daarin proberen we ook juist meer op de toepassing en de stabiliteit van die chemische middelen op te zoeken. Om daar toch wel op een manier toe te kunnen passen dat de teler niet te veel hoeft na te denken.
1: Ja.
2: Want dat is ook wel een leuk verhaal. Daar hebben we het over gehad met een teler. En die zei van ik gebruik biologie en chemie. En wat hij dan deed is het chemische middel ging erop. En dan wachtte hij even tot het was opgedroogd. En vervolgens spoot hij dan het biologische middel erop.
1: Ja.
2: Dus het is gewoon een andere manier van nadenken. En daar proberen we gewoon de makkelijke optie voor hun te geven. Maar wel met dezelfde effectiviteit. Want je kan niet een heel voedselsysteem bouwen op iets wat soms wel werkt en soms niet.
1: Dit klinkt een beetje als het bouwen van een businessmodel rondom een geneesmiddel. Dat duurt nog vaak nog langer.
2: Ja.
1: Daar zijn dus hoog risico. Maar ook als het lukt, hè, als het jou lukt om die toelating te krijgen en het werkt en het is allemaal bewezen, dan heb je natuurlijk een megamarkt. Hoe bouw je daar een bedrijf in op? Want jij bent geen farmaceut met een hele grote zak geld op je bankrekening.
2: Helaas niet.
1: Dus hoe doe je dat?
2: Nee, het is heel veel durfkapitaal ophalen. Dus elke keer, en dat is in de biotech, want daar zitten wij in. Het is geen lineair proces. Dus elke keer probeer je weer aan te tonen in stapsgewijze manieren van het werkt. En daarbij kunnen we nu gaan opschalen bijvoorbeeld. En we hebben het eerder over die bewijslast gehad. Dus elke keer probeer je weer aan te tonen bij investeerders van kijk, het werkt. En we hebben geld nodig om tot het volgende punt te komen.
1: Hoeveel geld heb je het dan over? Ga maar even want je bent nog een jonge vent.
2: Om het hele proces.
1: Tot nu. Hoeveel heb je tot nu toe verbrand? want ze noemen ze niet voor niks een burn rate. Hè?
2: Je moet, klopt. Je verbrandt veel geld. Maar inmiddels hebben we iets meer dan 1 miljoen opgehaald. Dus daar zijn we ontzettend blij mee.
1: Dat is nog. Ik heb maar een bankrekening staan. Dat is nog overzichtelijk.
2: Absoluut.
1: Ja.
2: Maar dat is natuurlijk ook als je het vergelijkt met de farmaceutische wereld. Daar gaan natuurlijk die bedragen gaan keer 10. En er zijn ook 10 keer zoveel fondsen aanwezig. Dus ook het stukje innovatie in de landbouw. Er zijn ook beperkte middelen beschikbaar. En dat maakt het ook wel lastig. Want af en toe krijg je wel de vraag van, maar wat is dan het effect

0: op het milieu. En nou, we zien met de farmaceutische middelen al, daar is het heel lastig om een antibioticum te vinden wat specifiek op één ziekteverwekker werkt.
1: Ja.
0: Dus hoe kunnen we dat dan wel verwachten in de agrarische sector? En dat is ook wel lastig, ook met het maatschappelijk debat. Er wordt heel veel discussie gevoerd over gewasbescherming. Bepaalde verwachtingen. Maar ja, hoe kunnen we dat gaan regelen als we toch wel in een sector zitten die toch wel minder wordt gefund op die manier?
1: Ja, er zitten hele maffe dingen in. Hè? Dat als je heel blij een biologisch appeltje eet, kan het best zijn dat de koper overheen is gespoten. Dat mag dan weer wel.
2: Mm-hmm.
1: Dat is namelijk een natuurlijk product.
2: Nou, hoe blijf je zelf eigenlijk scherp als je denkt van,
1: ik vind het heel goed.
2: 10 jaar, werk jij toe naar dat punt of heb je punten op de horizon dat je denkt, nou, dat wil ik dan halen, daar wil ik naartoe?
0: Ja, nou, bijvoorbeeld we kijken nu naar een financieringsronde en daar kijken we echt van, we willen dus die studies doen. Dus aantonen dat het niet giftig is voor mensen en milieu. Dat is voor ons echt een heel mooi punt, omdat je dan ook gewoon naar andere bedrijven kan laten zien van, joh, het werkt. En het is niet giftig. Aan de andere kant willen we gaan opschalen. Dus het fermentatieproces waar ik het over heb gehad. Dat moeten we naar tienduizenden liters gaan opschalen. Dus dat zijn voor ons milestones, doelen die we dan willen behalen. Maar ja, je bekijkt het van ronde tot ronde.
1: Je hebt echt een soort. Het zijn echt soort blokken die je doet. Hè?
0: Exact.
1: Dus nu sta je weer voor het punt van dat, van die onderzoeken die je moet doen en dat opschalen. Dat is dan zo'n blok en die moet dan gefund worden.
0: Ja.
1: Ja, dat miljoen, dat was tot nu toe.
0: Exact.
1: Maar nu komt de volgende ronde.
0: Precies.
1: En hoeveel heb je nodig? Maar misschien luistert er iemand, hè, die mag even liggen.
0: Dat zou heel mooi zijn. Nee, we kijken nu naar een ronde van 2 miljoen. En daarmee kunnen we dat in ieder geval doen. Dus die studies uitvoeren, opschalen. En dan naar dat regulatoire proces. Het idee is dat we dan in ieder geval in Canada en in Mexico aan de slag kunnen gaan.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja.
1: Nederlands bedrijf.
2: Dat is best al concreet.
1: Canada, Mexico.
0: Ja, absoluut.
1: Ja. Cool, ja.
0: Ja.
1: Waar zit de lol voor jezelf in? Want zoals ik al zei, je bent nog een jonge kerel. Je weet dat je hier lang mee bezig zal zijn.
0: Ja.
1: Vaak is die eerste fase, tenminste als ik het over mezelf heb, vind die eerste fase van het ondernemen altijd leukst. Iets bedenken en dan de markt in en dan zijn mensen enthousiast. En dan krijg je heel veel feedback en is het leuk. Maar nu, jij zit nu in de fase dat dingen gewoon lang duren. En je krijgt alle shit, want dan ga je opschalen en dan werkt het niet. En dan zijn dingen kapot en dan iets anders verzinnen.
0: Ja. Ik word er eigenlijk best wel enthousiast van. Ja, ik vind het heerlijk om dat soort problemen op te gaan lossen. En inmiddels hebben we een team. We zijn dit ooit begonnen met z'n tweeën. Samen met Stan, mijn compagnon. En ik vind, je leert elke week weer wat. Als het gaat om een organisatorisch iets. Of inderdaad het opschalen. En dat houdt me wel scherp. Dat ik denk van, ik leer elke week weer iets nieuws.
1: Oké, dan ga ik nu even denken als een investeerder. Hoe groot is deze markt? Dus waar helpt het allemaal bij? Welke gewassen? Laten we daar eens even beginnen.
0: Ja, in essentie elk gewas. Maar onze focus ligt meer in echt de hoge of de high value crops. Zoals ze dat zo mooi noemen.
1: Zoals?
0: Dus denk aan tomaten, paprika's, sla, frambozen. Dat zijn
1: allemaal in Nederland. Ja.
0: Ook allemaal in Nederland inderdaad.
1: Ja.
0: Dus dat is de eerste focus. Maar we weten ook dat het werkt op granen en mais. Dat zijn natuurlijk de oneindige velden. Oh. Maar daar willen we onze vingers nog niet direct aan branden.
1: Maar dat is dus potentieel. Want je kunt ook denken naar, ik zit al aan de adoptiecurve te denken. In het begin zal het product duurder zijn dan de rest.
0: Exact.
1: Dan pak je inderdaad de high value crops. Ik heb alweer wat geleerd. maar daarna als je echt gaat opschalen en je kunt het in bulk gaan produceren. En je kan ook inderdaad mais en graan gaan beschermen. Goedemorgen zeg. De halve aardbodem is daarmee geplaveid.
0: Daarom, ja.
1: Dus hoe groot is die markt?
0: Nou, exacte nummers. Die
1: maar je weet wat er nu gespoten wordt met Bayer en andere rommel die er overheen gaat.
0: Ja, kijk, wij kijken ook specifiek naar de schimmels. We hebben Fusarium net benoemd. Dus dat maakt de markt natuurlijk iets kleiner. Maar we hebben het wel over honderden miljoenen in dat opzicht.
1: Nou, dan is een investering van 2 miljoen is niks. Maar hebben
0: je
1: we
0: zou
1: het over,
0: zeggen.
1: Toch?
0: Ja.
1: Kijk je dan ook nog op een creatieve manier? Want je kunt inderdaad zeggen, we hebben investeerders en die investeren en die krijgen aandelen of weet ik wat allemaal. Maar je zou ook kunnen zeggen, er zijn ook gewoon telers met problemen. Ja, als dit de oplossing is, bestel alvast voor over 10 jaar. betaal de rekening nu alvast. Dan heb je de cent ook binnen.
0: Een soort crowdfunding.
1: Een soort crowdfunding, ja, maar dan wel met belanghebbenden.
0: Ja, nee, exact, ja.
1: Kijk, zijn jullie ook dat soort plannen uit de kast aan het trekken? Of, ja,
0: op het moment
1: is dat
0: nog
1: helemaal niet nodig?
0: Het is een heel mooi idee. Nee, op het moment hebben we daar nog niet over nagedacht. Maar ja, 10 jaar is ook nog wel lang, hè?
1: 10 jaar zeker.
0: Kan veel gebeuren.
1: Ja, maar aan de andere kant, ik zit gewoon even hard op te denken. Er zijn in Nederland natuurlijk grote coöperaties die veel tomaten, veel paprika's. Ja. Nou, er zijn een aantal van die grote jongens, meisjes. Die hebben dit probleem.
0: Ja.
1: Die lopen tegen die regelgeving aan. Die zien dat ze minder gewasbescherming kunnen gebruiken. Ja, hebben ook diepe zakken. Mega omzetten. Dan is 2 miljoen is, ja, een afschrijvingtje, toch?
0: Ja. Ja. Ja. Het zou een hele mooie optie zijn, absoluut. Ik denk dat het ook super mooi is als je het samen met de sector kan doen.
1: Ja.
0: Durfkapitaal is een andere kant. Maar ja, het liefste doe je het natuurlijk samen met de sector.
1: Hm.
0: Absoluut.
1: Ja, Anne.
2: Ik zit gefascineerd te luisteren. Nou, en ik denk dat dit alleen maar een groter issue gaat worden de komende jaren. Met alles wat er speelt. Oorlogen, branden, noem maar op. Ik bedoel, ja, als voedseltekorten optreden, dan zijn we heel ver van huis. En dit kan echt een oplossing zijn.
0: Ja, lokale productie wordt ook steeds belangrijker.
2: Ja, ja. Nabijheid. En,
1: Wat heb je nodig? Waar kunnen wij mee helpen hier aan tafel? Je hebt nu, je zit bij een zender, je zit voor een microfoon. Dus,
0: absoluut. Nee, ik denk de oproep in het algemeen van klinkt dit als een interessant idee waar we of mensen mee kunnen helpen, dus de corporaties. Maar ook aan de andere kant, we zijn een start-up en hebben eenmaal ook gewoon funding nodig. We komen heel graag in contact met mensen en gaan het gesprek graag aan.
1: Ja.
0: En ook eventueel op het regulatoire kant, als we daar iets in kunnen leveren, informatie kunnen leveren waar wij als innovatieve bedrijven tegenaan lopen in deze sector, dan ik ga heel graag het gesprek aan.
1: Alright. Ik dank jou zeker. Ik wens je onwijs veel succes. En ik hoop ook dat je iets sneller dan 10 jaar toch gaat duren.
2: Ja, ik hoop het ook.
0: We gaan ons best doen.
1: Alright, veel respect. Dankjewel, man. We gaan naar nog meer inspiratie.
3: Nieuw Business Radio Live. Op zoek naar inspiratie? 1 gast, 3 tips voor inspiratie. Dit is de Inspire Top 3.
1: Ja, waar haal jij inspiratie vandaan? Nou ja, ik bijvoorbeeld uit onze vorige gast. Zo'n ondernemer die vooruit kijkt en die iets aan het doen is wat misschien eigenlijk half niet kan en toch voor elkaar gaat krijgen. Maar ja, dat kun je ook halen uit een boek of een podcast of een film om te helpen bij jouw business. En vandaar dat wij de Inspire Top 3 hebben. Als je denkt van ja, ik heb niet zo goed wat ik moet kijken of lezen of luisteren. Nou, dan moet je even de Inspire Top 3 luisteren. En vandaag is die van Anne Lobbes. Die zit hier al een tijdje in de studio van Hyundai.
2: Mm-hmm.
1: Ja, ja, voordat we naar de top 3 gaan.
2: Ja, want jij gaat aftellen, hè? Dus dan
1: ik ga aftellen, heel goed. Ja, je hebt goed geluisterd. Ja, heel goed, want soms hebben we allemaal leuke jingles. Die moeten we ook even de aandacht geven.
2: Tuurlijk.
1: Waar vind jij zelf de tijd voor inspiratie? Want iedereen is hartstikke druk.
2: Ja.
1: En je moet een soort ingebouwd gewoonte dingetje eigenlijk hebben.
2: Oh, dan heb ik een hele mooie.
1: Ja.
2: Het heet het rondje met het hondje.
1: Oh.
2: Ik woon letterlijk 300 meter van mijn werk. Nou, dat is echt luxe. Zo goed heb ik het nog nooit gehad.
1: Je hebt helemaal geen leaseauto nodig ook.
2: Nee, maar om hier te komen wel, hè.
1: Ja,
2: dus, absoluut. Nee, dus wat heb ik gedaan sinds ik bij Hyundai werk? Ik dacht, nou, mijn zoon vroeg erom een hondje. Maar ja, daar moet je voor zorgen. Dat moet je inplannen. En ik gebruik eigenlijk die tijd. Ik lunch wat sneller dan de rest. En dan vlieg ik even naar huis. Op de fiets, soms met de auto. En dan ga ik even naar het hondje toe. En dan, ja, sorry voor de mensen die me dan bellen. Ik ben even niet bereikbaar. Want ik ben echt bezig met in het groen wandelen. Met dat diertje. Focus erop. En dat, ik zeg wel eens, ik was heel erg van de yoga. Daar heb ik nu geen tijd meer voor. Dat klinkt heel gek. Maar zo'n wandeling, dat heeft hetzelfde effect.
1: Ja.
2: Even Tetris in je hoofd. Wat was de ochtend? Even reflecteren. 'S middags iets lastigs. Hoe pak ik dat aan? En de oplossing die biedt zich vanzelf aan.
1: Ja.
2: Dus ja, ik gebruik echt die tijd om gewoon even helemaal niks te doen en een soort mentale pauze in te lassen.
1: Ja. Ja, het werkt heel goed.
2: Als het kan, kun je het doen. Hond. Maar ja, als je ver weg woont van je werk, kan dat natuurlijk niet. Ja.
1: Dus en je hoeft er ook geen hond voor te nemen. Hè? Niet dat iedereen nu een hond gaat kopen. Dat is echt wel een werkje.
2: Ja.
1: Er komt ook een Rob Rommel uit. Het is ook niet zo goed voor het milieu. Maar het is wel heel leuk.
2: Dit is een manier.
1: Ja,
2: voor mij werkt die heel goed.
1: Ja. Hey, we gaan naar...
4: Nummer 3.
2: Ja, een podcast.
1: Want, niet waar.
2: Ja, echt waar. Ja, natuurlijk New Business Radio. Maar mijn andere favoriete podcast is Omdenken. Ik word daar heel blij van als ik dat 's avonds of in de auto opzet. Dat ik denk, ja, we hebben met z'n allen, zoals we hier zitten, altijd uitdagingen overdag. En als je zo'n podcast luistert, dan hoor je dus Bertolt Gunster. Dat is de man die het bedacht heeft. Hele goede vragen stellen. We hadden het net ook al, Stijn noemde het, hè, de auteur van een boek. Vragen stellen. Waarom is het een probleem? Dus je gaat helemaal diep naar de kern en dan kom je erachter dat mensen eigenlijk helemaal niet het probleem benoemen wat ze eigenlijk hebben, maar dat het iets anders is. Dus ik probeer dat ook in mijn werk goed toe te passen, dat ik denk, hè, verdorie, het gaat weer niet zoals ik dat wil. Hè, zoals verwacht loopt alles anders. En hoe kun je dat nou omturnen? Want het biedt ook weer hele leuke kansen vaak als dingen niet lopen zoals jij dat verwacht.
1: Welke kun je nog het beste herinneren? Want zijn er nogal wat?
2: Ja, nou eentje die werd me aangeraden door een vriendin. En dat is niet uit het leven gegrepen. Maar dat was een mevrouw die woonde met een alcoholist samen. En die had bepaalde gedragingen waar ze niet zo heel blij van werd. Maar ze vond die man zo leuk. En uiteindelijk is het feit dat die man dronk en verveend gedrag vertoonde, dat maakte ze heel groot. Maar de andere dingen die er wel waren en goed waren, dat heeft ze daarna meer plek kunnen geven. Want iedereen zei van, je bent gek, je moet weg bij die man. En uiteindelijk heeft ze dat niet gedaan. Dus ja, dat vind ik dan wel weer grappig.
1: Ja.
2: Heeft niks met werk te maken, want ik drink ook niet. Maar wel van, wat is nou eigenlijk het issue?
1: Ja.
2: En dat doorvragen, dat vind ik er leuk aan.
1: Ja, het leuke is, ik weet toevallig, want ik ken Bertolt redelijk goed. Hij is een boek aan het schrijven over hoe je een goed gesprek voert. Dus op basis van al die podcasts die hij heeft gemaakt in de Omdenken podcast, is hij gaan analyseren van wat gebeurt er nou eigenlijk in die gesprekken en wat heb ik er zelf van geleerd en wat doe ik überhaupt? Want heel vaak weet je ook zelf niet eens wat je precies aan het doen bent.
2: Nee.
1: Dus het boek komt, het zal nog even duren. Volgens mij komt het ergens begin volgend jaar pas uit.
2: Nou,
1: dus,
2: dat is materiaal voor de Inspired.
1: Daarom, die komt vast alweer een keertje langs. Ja. Het is tijd voor...
4: Nummer 2.
2: Ja, dat is een serie op Netflix. Eigenlijk heeft dat niks met mijn persoonlijke interesse te maken. En toch zit ik iedere avond aan de buis gekluisterd. De serie Southland speelt zich af in Los Angeles. Politie. Force die daar rondrijdt. Combinaties van partners die in een auto worden gezet. Die worden gefilmd eigenlijk op een hele docu-achtige manier. Dus als de agent gaat rennen achter een verdachte aan, dan rent de camera mee. Dan zou je denken, daar word je heel onrustig van. Maar dat is het helemaal niet. Je zit er echt middenin en kan niet stoppen. En wat ik fascinerend vind is dat je in die serie ook ziet hoe social media opkomt. En hoe die agenten daar weer mee moeten zien te dealen. Als jij iemand arresteert of tegen de grond werkt. Dat er 10 camera's of 10 telefoons boven je staan. Dus ik ben nog niet helemaal klaar met de 5 seizoenen. Maar ik ga er snel doorheen. Ik ben nu 3 weken bezig. En ik kan het gewoon niet loslaten.
1: Nee,
2: het
1: is, je slaapt ook niet meer.
2: Nou, dat wel. Maar ja, het is gewoon ook het sociale. En hoe die bevolkingsgroepen die daar wonen. Hoe gaat men daarmee om? Alles zit erin. Ik vind het echt... en het is heerlijk ontspannen.
1: Maar het is geen documentaire dus?
2: Nee, het is echt een serie. Maar echt op een docu-achtige wijze. Wow. In beeld.
1: En wat neem je daar dan van mee naar je werk? Hè? Wat zit het aan in je hoofd?
2: Dat je soms anders naar dingen moet kijken zoals ze op het eerste gezicht zijn. Je ziet ook rechercheurs in beeld. Nou, daar ligt iemand dood te wezen. En nou dan is er heel snel... dat zal de man wel gedaan hebben. Of dus je ziet hen ook in het proces dat helemaal dat pad volgen tot uiteindelijk de dader. En dat is vaak een heel ander verhaal dan dat je op het eerste gezicht zag. Dus anders kijken.
1: Anders
2: zeg
1: kijken.
2: Maar omdenken, maar dan...
1: Ja, nee, daarom anders kijken. Ik voel een themaatje aankomen.
2: Ja.
1: Het is tijd voor... Je moet nog een drumroll hebben eigenlijk.
2: Ja,
1: zeker ik volgende keer deze. Mee. Ja, hè?
4: Nummer 1.
2: Nou, dit is helemaal in het thema. Het boek werd me aangeraden toen ik hier als gast zat. En ik heb het direct besteld. Ik ben het gaan lezen. Ik ben in een weekend met dat boek... bezig geweest, het uitgelezen, het boek Inside van Boris Becker. Ik tenniste vroeger heel veel. Vond Boris een hele interessante speler. Ik kende dat verhaal alleen van de zijlijn. Dat hij op een gegeven moment voor faillissementsfraude en belastingfraude is opgepakt. En hup het gevangen. Nou, dat is natuurlijk best al wel een verhaal. Maar hij beschrijft dan van binnenuit, daarom heet het ook Inside, hoe dat proces gaat. Dat hij aankomt, al zijn spullen moet inleveren, in een soort joggingpak de hele tijd moet gaan lopen. Niet een goede kapper krijgt. En dan eigenlijk moet zien te dealen met mensen die gewoon anderen hebben omgebracht. Hij zit tussen de zwaarste criminelen en hij weet ook daar weer contact te maken. En er eigenlijk iets uit te halen waarvan die niet met bitterheid of angst terugkijkt. En dat is ook weer dat thema, dat anders kijken en omdenken. Ik vond het heel, heel erg inspiratievol.
1: En allemaal anders kijken. Dat
2: ja. Ja.
1: Waarom vind je dat zo fijn? Waarom help je dat in jouw werk? Dat anders kijken?
2: Ja, omdat ik ook, als ik efficiënt wil zijn, daar helpt AI me mee, maar dat ik bepaalde aannames doe. Terwijl het soms heel anders is. Ja. En je kunt vaak ook heel veel leren door dingen anders te doen of anders te denken. Dus dat vind ik heel verfrissend.
1: Ja, cool. Dankjewel Anne voor jouw Inspire Top 3. Stefan, welke van de drie ga jij consumeren? Omdenk, podcast, Southland serie of het boek Inside Boris Becker?
5: Het boek, 100%.
2: Ja?
5: Ja, ja.
1: Ja, die gaat heel leuk. Ga je nog op vakantie? Gaat die mee of ben je al geweest?
5: Ik ga in september, ik ga zeker bestellen.
1: Cool. Diederik?
0: Ik denk toch wat omdenken.
1: Ja?
0: Ja, ja, ja.
1: Een podcastje luisteren.
0: Absoluut, heerlijk.
1: In de trein? In de auto?
0: In de auto straks, ja.
1: Ja, mooi. Nou ja, dan moet je aflevering van de alcoholist. Dus ik weet niet of je hem daarop vindt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat je googelt op alcoholist en dat je hem vindt.
2: Ja, heb ik hem ook.
1: Echt waar, joh.
2: Wel dan omdenken, alcoholist.
1: Ja.
2: Die komt
1: niet. Er zit echt fantastische tussen.
2: Ja.
1: Ook van dat je denkt, jeetje mina. Een man die smetvrezen heeft en fascinerend.
2: Er zit er nu één tussen, zag ik. Die heet, ik wil niet op vakantie.
1: Ja.
2: Nou, mijn vakantie begint morgen.
1: Ja, maar dus alles wat ik voor bijzonder vind, alles van totaal hilarisch. Dat je denkt, hoe kan je hier een probleem van maken tot mensen die niet meer willen leven.
2: Ja.
1: En dus daar zit en alles ertussen. Dus van heel heftig tot triviaal bijna.
2: En hij krijgt in die gesprekken echt mensen goed aan de praat. Doet dat ook op een hele humorvolle manier. Zelfs mensen die er diep in zitten, die krijgt hij toch nog aan het lachen. Dus als je hem ziet, breng hem alsjeblieft de complimenten.
1: Zal ik zeggen, volgende keer als wij ons boekenclubje hebben.
2: Yes.
1: Dankjewel, fijn dat jullie er allemaal waren. Hoe was het, Anne?
2: Ja.
1: Ja? Spannend, was het leuk of zeg je nou, dit gaan leuk. We nooit meer doen?
2: Nee, omdenken. Ja? Bring it on.
1: Omdenken.
2: Nog een keer.
1: Bring it on. All right, dankjewel. Dank Stefan Wildekamp van de Just. Dank Diederik Mut. Veel succes met je mooie bedrijf. Bionomic. 2 miljoen slechts. Ach, weet je, kijk nog even op je bankrekening en bel hem even op. Wij zorgen voor de links in de show notes natuurlijk. Jij, dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet de Nieuw Business Radio app voor iPhone te downloaden. En ik hoor je volgende week weer, want dan ben ik er gewoon weer gezellig. Tot de volgende.
3: Nieuw Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig. Verrast, geïnspireerd, aan het denken gezet. Veel succes met het ontwikkelen van jouw organisatie. Dit was Nieuw Business Radio Live. Wil je meer horen? Ga naar nieuwbusinessradio.nl of je favoriete podcastplatform. Tot de volgende keer.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
3: Newsflash.
4: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In een peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
3: Funding Your Business met Fabien de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
5: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
3: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Redion, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Je hoort het op New Business Radio. Manutan.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: groeiontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.

in je bedrijf of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.

0: Dit is New Business Radio.
1: Hoe maak je jouw organisatie circulair? Hoe zet je duurzaamheid om in strategisch voordeel? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio

0: platform en abonneer je op New Business Radio Sustainability.
1: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factory. Op maat. Ga naar Factris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factris, jouw facturen, onze financiering.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
3: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen. Maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
4: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
6: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
7: Veel MKB-bedrijven lopen geld mis doordat klanten facturen te laat of helemaal niet betalen. Dat blijkt uit onderzoek van Exact onder ruim 900 ondernemers. Gemiddeld kost dat bedrijven zo'n €20.000 per jaar. Opvallend is dat bijna de helft van de ondernemers niet weet hoe snel klanten normaal gesproken gaan betalen. Daardoor komen betalingsachterstanden vaak pas laat aan het licht. Ondertussen willen veel ondernemers juist investeren en groeien. En volgens de ondernemers kan slimmer debiteurenbeheer helpen om die financiële ruimte te vergroten.
8: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
9: ja.
8: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
9: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
8: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
10: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
11: De Radiofabriek.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.

0: Business Radio.
1: Update met Ron Lemmens.
2: AI is niet langer een toekomstvisie, maar een dagelijkse realiteit. En toch stuiten veel bedrijven op dezelfde fundamentele vraag. Hoe omarm je deze technologie op een veilige en schaalbare manier? Het gaat namelijk om veel meer dan techniek alleen. Het gaat om betrouwbare data, de juiste infrastructuur en bovenal verandering in de bedrijfscultuur. Vandaag praten we over de weg naar een volwaardige AI factory. Dat zeg ik overigens wel tussen aanhalingstekens. Hoe neem je nou een organisatie aan de hand? Voorkom je shadow AI, dus dat medewerkers gaan experimenteren, en zorg je dat investeringen ook echt rendement opleveren? Ik ga hierover praten met Isabel Mol, CEO voor de Benelux bij Dell Technologies. En met haar gaan we natuurlijk spreken over hoe je AI nu succesvol kan implementeren van werkvloer tot aan het datacenter.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee op New Business Radio.
2: Isabel, van harte welkom.
3: Dankjewel.
2: Ja, we gaan het over een onderwerp hebben wat eigenlijk je continu overal tegenkomt. De ontwikkeling van AI en ook hoe het door bedrijven omarmd wordt. Er zijn heel veel uitdagingen eigenlijk, want er zijn zoveel mogelijkheden met AI. Alleen, ja, hoe omarmen bedrijven dat? Dell kennen we vaak van de desktop of van de laptops. Maar daar is natuurlijk veel meer wat jullie doen, hè?
3: Ja, kijk, uiteindelijk als je kijkt naar Dell Technologies, het is ook niet meer alleen Dell. We hebben natuurlijk ook een aantal overnames gedaan in het verleden en dat maakt nu Dell Technologies. En dan helpen we de klant dus niet alleen op met de werkplek en de hele transformatie van de workforce, maar ook van edge locatie tot aan wat is er nodig om een krachtig datacenter en multicloud omgevingen te bouwen. En daarnaast zorgen wij er dan voor dat je data eigenlijk overal veilig, snel, betrouwbaar beschikbaar is. Dus uiteindelijk kan dat alleen als je hele goede cybersecurity oplossingen dan kan bieden. Wat we doen, backup recovery en dataprotectie. En als we dan even terugkomen op jouw onderwerp, waar jij mij eigenlijk voor belde, dan zie je dat we een heel AI-platform bieden. Want dat past natuurlijk heel mooi in het vakgebied waar wij in zitten. Stel nou voor dat de workload AI is. Hoe bouw je dan eigenlijk het fundament, de infrastructuur, om echt een heel mooi AI-platform neer te zetten? Wij noemen het de Dell AI Factory.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee kan je eigenlijk een dusdanige mogelijkheid bieden aan klanten om ja, hun eigen AI, GenAI oplossingen te bouwen en te beheren en op te draaien en te schalen. Op een manier dat niet alleen vandaag helpt, maar ook in ze helpt naar de toekomst toe. Dus ook meedenkend in als je weet dat het niet de eerste en de laatste AI-oplossing is die je bouwt, want daar gaat het natuurlijk nu volledig over.
2: Ja.
3: Hoe zorg ik ervoor dat het dan ook mee kan schalen met wat ik aan het doen ben? Dus dat zijn de dingen. Dus van edge tot aan cloud, van je eigen omgeving waar je elke dag op werkt, je werkplek, tot aan de grote datacenters, tot aan hyperscalers en neoclouds aan toe.
2: Zou je daarbij kunnen zeggen dat je bedrijven eigenlijk aan de hand neemt in de ontwikkeling op het gebied van AI en het ook het toepasbaar maken van AI binnen bedrijfsvoering?
3: Ja, eigenlijk doen wij dat. Kijk, en mensen praten vanuit de organisatie waar wij natuurlijk met name de verbinding mee hebben, of het nou enterprise of public of de kleinere organisaties zijn. Met name over wat ze willen doen met AI. Maar ja, je kan het niet beginnen inderdaad. Daarvoor moet je eigenlijk een beetje aan de hand worden meegenomen. Wat heb ik dan nodig om überhaupt die learning modellen neer te zetten of die generative AI toepassingen te kunnen draaien of mee te kunnen bewegen op mijn business? En daar moet IT echt wat voor gaan doen. En dat is precies waar wij de IT-organisatie aan de hand meenemen. Hoe pak je dat dan aan en kun je leveren wat de business van jou verwacht?
2: Ja, als we nu even naar de praktijk vertalen, hè, toepassen van AI. Daar zijn vaak wel discussies over de betrouwbaarheid van AI. Noem bijvoorbeeld rapportagestukken bij accountants en dergelijke. Daarvan zegt men nu nog steeds van het is eigenlijk te onbetrouwbaar nog om daar dat allemaal te automatiseren. Maar nu weten we inmiddels dat daar aan de hand van voorbeelden ook weer ontwikkelingen zijn.
4: Ja, die toch een betrouwbaar model laten zien eigenlijk. Hè?
3: Als je kijkt naar de ontwikkeling van AI en dan een heel mooi onderwerp betrouwbaarheid en de uitdaging die we daar hadden, zie je dat we inmiddels veel geleerd hebben over één, hoe je de governance moet doen. Dat je heel goed moet weten of je datasets correct zijn en dat je ze schoon houdt. En het derde is dat het model je continu moet leren en trainen. En wat je nu dus ziet in hele mooie voorbeelden, de gezondheidszorg was natuurlijk al heel vroeg met AI. Hè. Dat denk bijvoorbeeld aan diagnose stellen op basis van in oncologie met MRI-scanners. Maar je ziet dat we al veel beter meer diagnoses kunnen stellen, veel minder misses hebben. En dat zit inderdaad onder andere op radiologie en pathologie. We hebben de modellen op veel grotere sets kunnen trainen en veel langer. Je ziet het ook in de industrie op logistiek. Dus veel meer voorspellend onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld bij onszelf thuis. Als je kijkt, bij Dell Technologies hebben wij 4 kritische processen gepakt. En door het model A goed te trainen, zelfgebruik. Tweede, hoe zorgen we ervoor dat als de dataset nog niet correct is, wat halen we eruit en waar zorgen we ervoor dat die scherper wordt? Dus door feedback zie je nu dat mensen echt zo goed kunnen vertrouwen op de tools die ze hebben gekregen. Dat je dataset groot genoeg is. Structureel traint, dat je het goed controleert, je governance erop goed is en dat je niet ook naar het vertrouwen gaat dat het goed is. Dat hebben we natuurlijk in het begin gezien toen net generative AI opkwam vanuit de consument. Het was natuurlijk heel leuk om te zien wat het kon. De bedrijven gingen daar vrij makkelijk in mee, maar hadden nog niet door dat het wel degelijk ook aankomt om een stukje verantwoordelijkheid controleren wat je terugkrijgt. Begrijpen welke datasets erachter zitten en ook begrijpen wat het product wel en niet kan. Wat kan generative AI voor jou betekenen? Wat is ChatGPT? Is het inderdaad een intelligent product of niet? Dat is het natuurlijk niet. Het is een getraind product die voor jou teksten op een nieuwe manier op basis van je prompt maakt. Maar zet eigenlijk, als je het heel plat slaat, woorden achter elkaar gebaseerd op de training die van je gehad heeft. En dat zegt dus iets over de context dat het product niet begrijpt. En als je dat maar goed snapt, dan kun je dus steeds meer gaan vertrouwen op AI, want je weet wat het wel, maar je weet ook wat het nog niet kan of wat je het moet doen, dat het wel kan.
4: Ja, en dit is vooral denk ik ook bekend bij de early adopters en waarschijnlijk ook bij de IT-technici. Ja. Maar dan is het uiteindelijk de eindgebruiker, hè, het personeel van bedrijven die dit ook moet begrijpen. Hoe zie je die ontwikkeling? Want dat is natuurlijk het afgelopen jaar, hè, is men ook gaan zoeken. Dan wordt wel eens gesproken over shadow AI. Op het moment dat het bedrijf het niet voldoende omarmt, zie je dat medewerkers zelf soms uit nieuwsgierigheid ook aan het experimenteren gaan. Hoe zie je dat de komende periode zich ontwikkelen?
3: Ja, wat ik wel zie is dat als je als organisatie het niet voldoende biedt, dan gaat met net als met elke andere tool. Dat was vroeger met Google Apps en je hebt het met Dropbox gehad. Je hebt het met heel veel verschillende eigen tools die je eigenlijk als consument al thuis hebt en waarvan ik dat wil ik ook op mijn werk gebruiken. Zie je dat bij ChatGPT ook. Mensen gaan het dan zelf gebruiken ongemanaged, dus niet beheerd. En dan kunnen er een paar dingen gebeuren. 1, ze gaan dingen van het bedrijf als informatie op een openbaar model gooien, op een large language model, waardoor je eigenlijk ook data deelt, eigenlijk met de wijde wereld. En daarmee kan je ook data breaches krijgen. Dus dat mag je nooit doen, want die data wordt niet weggegooid, die blijft daar. En iemand anders die een vraag stelt, krijgt dus de data van jouw bedrijf terug. Dat is wat we leren en dat is wat ze niet kunnen doen. En dat betekent dus dat je vanuit een organisatie veel strategisch moet kijken. Wat ga ik met AI doen? Wanneer start ik en wie heeft het meeste nodig? Hè? Wie heeft daar het meeste voordeel aan? Dat hij eigenlijk meer leven in zijn dag krijgt of veel meer impact kan maken. En wat bied ik die persoon dan? Waardoor de tool die je de persoon geeft ook altijd beter is dan misschien het eigen initiatief wat iemand zou hebben om dan zelf wat op te gaan zoeken. Dus als je dan werkt met de data van de organisatie zelf, het is een veilige omgeving, het is betrouwbare tool, het is genoeg getraind en het zit op een werkgebied.

0: een langetermijn investering. Hoe moet je dat aanvliegen als bedrijf?
1: Ja, dan pak ik terug hoe wij het zelf doen. Kijk, wij hebben gekeken naar onze eigen organisatie en onze organisatie om eigenlijk te leveren waar ik mee begon. Hebben wij natuurlijk een aantal businessprocessen, van het bouwen van de producten of het ontwikkelen van de producten, de supply chain die erachter zit, de salesorganisatie, de supportorganisatie, de serviceorganisatie. Wat zijn dan kritische processen waarin je eigenlijk weet, daar zit heel veel werk in, wat of veel tijd kost, repetitief is, waar fouten gemaakt kunnen worden als je niet alle informatie op tijd hebt, of waardoor het heel veel tijd gaat kosten. En daarin hebben we echt door goed onderzoek 4 pilots bedacht. Eentje in de supply chain, eentje in de ontwikkeling van het product, eentje in support en eentje in sales. En toen hebben we daar gekeken waar het de meeste tijd in dat proces zit, wat je eigenlijk wil teruggeven aan de medewerker. 1, door dat product te geven, maar waardoor het ook leuk wordt om het te gaan gebruiken. Maar 2, dat je dus tijd meekrijgt, als bijvoorbeeld in sales, tijd met klant. En ga je met die 4 dingen beginnen, dus niet op alle gebieden tegelijk, maar kies nou eens een paar domeinen. En ga dan heel gericht kijken wat werkt wel, wat werkt niet.
0: Mm-hmm.
1: Dan ben je in staat werkelijk dat voordeel te halen. Maar zie je dat voordeel dan overnight? Nee, want je moet, het valt of staat niet met de technologische implementatie. Het staat er ook mee dat je een cultuurverandering moet halen. Want er is niks zo lastig als in een cultuur waar iemand het altijd al zo gedaan heeft, dat hij nou zijn werk anders moet doen. Ook al kan je alleszins voorstellen dat het helpt, dan nog steeds wil dat nog niet zeggen dat iemand het ook gaat gebruiken. Dus de team betrekken en daarin heel goed weten hoe je het vanuit elke leider en vanuit elke cultuur in elk land goed embedt. Dat gaat je helpen om het eigenlijk een succes te maken. Dus je begint bij je proces. Dan kijk je echt vanuit de techniek waar zou je het dan doen en hoe implementeer je dat dan. En de derde is hoe zorg ik ervoor dat het in de cultuur echt langzamerhand steeds sterker gaat worden. En in welke stapjes werk je dan? En daar ga je het voordeel pas pakken. Maar dat is heavy lifting, kan ik vertellen. Want ook voor ons, wij moeten voornamelijk om de mensen allemaal dat te zien. Want ze zien het niet altijd direct. Moet je ze elke dag weer inspireren, helpen, voorbeelden geven. Het zelf voordoen. En ook blijven controleren of mensen echt hun werkproces veranderen. Dat ze het anders aanpakken op een dag.
0: En dat is natuurlijk niet zo moeilijk als menselijk gedrag veranderen. Dat is natuurlijk een feit. Je had het net al heel vaak over datasets. Dat is nog steeds wel waar het allemaal begint om AI op een goede manier toe te passen, toch?
1: Ja.
0: Die datasets op orde hebben.
1: Klopt. En als je kijkt naar een dataset, is het meestal ook niet 1 dataset. Je hebt namelijk in je organisatie, en het maakt niet uit welke, maar met name ook de data-intensieve organisatie, heb je zo ontzettend veel datasets vanuit allerlei verschillende applicaties. En meestal als je nu eigenlijk kijkt naar wat iemand nodig heeft in het proces, hebben ze eigenlijk veel meer, laten we zeggen, datasets nodig dan die ene binnen die ene applicatie. Je wilt dingen samenvoegen. Dus dat is lastig. Het tweede wat lastig is dat elke dataset met verschillende type data ook verschillende regels hebben. Want dan komt het erop aan, ja, maar nu ga ik klantdata op een bepaalde manier gebruiken. En kan dat dan wel op die manier? Raak ik dan bijvoorbeeld niet in een privacyproblematiek? Of hoe zorg ik ervoor dat ik wel de data gebruik waarvoor het bedoeld was? Dus dat zit er ook achter. En het derde is, ook al zou ik al die datasets gebruiken, zijn ze allemaal even bruikbaar of hebben wij over de loop van de tijd wel heel veel data bewaard en nooit veel gedaan aan data lifecycle management?
0: Precies.
1: Want soms kun je dingen ook natuurlijk gewoon weggooien. En daar zijn we gewoon als mens niet goed in. Dat doen we thuis al niet. Dat doe je in je mailbox al niet. En waar zit nou heel veel data? Is natuurlijk in de ongestructureerde informatie.
0: Ja.
1: En in die ongestructureerde dataset, daar zit ook de meeste rommel. En omdat we altijd wel denken, ja, maar misschien zit er toch iets goeds tussen. Ja, dat is de vraag.
0: Dat zijn eigenlijk hele praktische tips vanuit het huis bekeken. Dat vind ik een hele mooie overigens. Maar met andere woorden, voor de komende periode, en dan hebben we voor die uitdagingen die er zijn, dus hou die balans eigenlijk in de gaten, zeg je, tussen innovatie, compliance en ook de groei die uiteindelijk aan het einde van de rit AI zeker gaat brengen.
1: Ja, klopt. En er is ook nog een andere reden om het te doen. Want je kan, als ik het heb over de

0: governance en ik heb het over de compliance, dan automatisch raak je ook een ander ding en dat is sustainability. Want, en daarmee ook gelijk kosten. Want hoe meer data je bewaart, als een prompt, dus noem het met een aantal tokens, hoe meer data het moet raken en bewerken of regelen en weer je terugschrijft, hoe meer energie je verbruikt, hoe meer storage je bewaart, hoe meer onzuiver je originele dataset wordt. Maar op het moment dat je meer storage bewaart, meer rekenkracht nodig hebt om de token uit te voeren, noem het allemaal maar op, dan betekent dus ook dat met het energieverbruik je minder sustainable bent, maar ook veel meer kosten gaat maken die misschien niet nodig zijn. Dus ja. Er zit wel degelijk je moet wel degelijk nadenken, ja, ik ga veel met AI doen, dat gaat mij meer IT kosten. Daar ga ik ook wat voor terugkrijgen. Maar je kan, als je het niet beheerst en de beheer goed voor elkaar hebt op je governance, je datasets, je lifecycle management, de keuze die je maakt, wel degelijk in hele hoge kosten belanden, waarin je achteraf denkt, nou, misschien was dat ook niet zo handig, misschien hadden we dit anders moeten aanpakken. Dan kan je beter aan de voorkant denken.
1: Precies, nou, dat zijn hele praktische tips. En daarbij weer terugkomen met het platform wat jullie ontwikkeld hebben, dat zou dus een goede leidraad kunnen zijn om die AI te omarmen.
0: Ja, want wij hebben eigenlijk, als je al in een hele kleine setup begint en je hebt een stukje infrastructuur nodig, dan kan je natuurlijk, je kan dingen in de cloud oppakken, maar wat ik net al zei, je hebt soms al je datasets on-premise staan. En je wil die datasets misschien niet in de cloud zetten. Zeker nu niet met geopolitiek, soevereiniteit die als discussie speelt. We kennen allemaal de risico's die we nu misschien ook al dagelijks net zoveel in het nieuws horen als wat gaan we met AI doen. Ja, op dat moment is het wel fijn dat je iemand je kan helpen met een soort van basisconcept, noem het een blauwdruk, klein begin, waarbij je zegt, oké, dit heb ik hoef niet opnieuw te beginnen, maar ik heb wel een soort van setup die ik vanuit klein kan beginnen met daar de juiste servercapaciteit in gaan bezitten, op de AI-vormen die je wil gaan gebruiken, waar de storage al goed geregeld is, waarin je eigenlijk je netwerkcomponent op de juiste manier hebt ingericht en die ook kan passen bij de infrastructuur die je hebt staan. Want vandaag gooi je natuurlijk niet alles over de schutting heen, want je hebt een infrastructuur staan, daar zit het soms wat legacy in. Daarin heb je soms te maken met het feit dat je dat morgen niet kan uitfaseren. En aan de andere kant moet je nu een AI-infrastructuur neerzetten. Hoe kan dat met elkaar passen zonder dat je het kind met het badwater weggooit?
1: Ja,
0: nou, dan is het fijn dat je in een kleine setup kan beginnen, maar dat je ook in staat bent om het in de context van wat je al hebt goed te leiden.
1: Ik denk dat we heel veel stof hebben gehoord tot nadenken en ook inzichten hebben kunnen krijgen. Mag ik je danken voor nu? Isabel Mol voor de Benelux, CEO bij Dell Technologies.
0: Dankjewel, hartstikke leuk.
2: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee op New Business Radio.

Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.

0: set the world free. Mercy, mercy.
1: Doorzie wat er komt.
2: Dit is New Business Radio. Stop.

0: Dit is New Business Radio.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
6: Wat als het misgaat? Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured en Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured en Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured en Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
9: Je hoort het op New Business Radio.
10: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
12: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil.

0: is de vijand van veiligheid. Cybersecurity is een cruciaal onderwerp voor organisaties. Maar hoe zorg je ervoor dat je niet continu pleisters aan het plakken bent, maar structureel voor verbetering zorgt op fysiek en cybersecurity gebied? Tessorion helpt organisaties duurzaam te groeien in cybervolwassenheid. Ze maken organisaties niet alleen veiliger, maar brengen organisaties ook bestuurlijk in controle en maken ze operationeel veerkrachtig. Nou, hoe werk je nou aan cybervolwassenheid? Hoe kun je cyberveiligheid, fysieke beveiliging en menselijke weerbaarheid integraal combineren? En wat kunnen we verwachten voor de toekomst als het om cybersecurity gaat? Ik ben Martine Houwert en mijn gasten zijn Erik van Gent en Erik de Jong, beide van Tessorion.
1: Let's Talk Business, Martine Houwert.
0: Ja, Erik en Erik, van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over cybersecurity. Jullie zitten beide al heel lang in het vak. We hebben heel veel met elkaar te delen. Maar eerst eventjes, Tessorion, Erik. Nee, jullie heten natuurlijk beide Erik.
2: Mooi, hè?
0: Hoe zou je het zelf omschrijven? Wat doen jullie echt precies als bedrijf?
2: Wij beschermen onze klanten tegen spionnen en criminelen, zeg ik altijd. Daar zijn er heel veel van. Die zitten overal in de wereld. Als je aan internet hangt, dan moet je ook met de hele wereld rekening houden. Dus daar hebben we onze klanten bij om te zorgen dat ze die buiten de deur houden. Mochten ze een keer binnenkomen, dat we heel snel reageren en de impact van een incident klein houden.
0: Ja, zo snel mogelijk reageren, maar ook zo goed mogelijk voorbereid zijn.
2: Ja, voorbereid zijn op als echt een keer de vlam in de pan slaat. Ja.
0: Ja. Andere Erik.
3: Ja.
0: Het is natuurlijk altijd leuk, hè? Erik, jij bent CEO van Tessorion.
3: Ja.
0: Dat doe je niet zo heel erg lang, maar je zit al wel heel lang in het vak.
3: Ja, nou, ik heb sinds 1994 ben ik wel bezig met informatiebeveiliging, heette dat toen nog. Nu is het cybersecurity.
0: Ja.
3: Dus door nog andere dingen gedaan. Dus ik ben nu 57. Ik vind het hartstikke mooi om dat nu weer te gaan doen. Na een maand of vijf of zo nu in de rol. Heel erg leuk, supermooi bedrijf. En ontzettend leuk om weer bij de cybersecurity betrokken te zijn.
0: Ja, wat maakt het zo leuk voor jou?
3: Ja, de diversiteit en de dingen die je ziet. Het is eigenlijk elke dag spannend. Elke dag kan er weer wat anders gebeuren. Niet weten wat er aan de hand is. Elke dag kan er wat gebeuren. En elke dag zien we dus natuurlijk ook dat we klanten echt veilig houden.
0: Ja.
3: En als je ziet wat Tessorion doet. Afgelopen jaar hebben we 38.000 incidenten afgehandeld in ons Secure Operating Center. Waarvan 3.000 heel severe waren. En zo proberen we onze klanten veilig te houden. En natuurlijk is dat ontzettend leuk. Ja, maar je ziet natuurlijk wel dat in vergelijking met 1994 en nu, dat de zaken wel wat veranderd zijn.
0: Nogal, hè?
3: Nou.
0: Ja. Ja, dat is echt een hele revolutie eigenlijk, die we doormaken. En helemaal nu met alle ontwikkelingen die er gaande zijn natuurlijk ook.
3: Ja, absoluut.
0: Als we kijken, je stipt dat al aan, 38.000 mensen die jullie hebben, organisaties die jullie hebben kunnen helpen?
3: Nee, 38.000 incidenten.
0: Incidenten.
3: Dus we hebben een heleboel klanten hebben wij. En daar hebben we gezien dat we afgelopen jaar 38.000 incidenten hebben afgehandeld. Zo'n stijging van 44%. Dus ja, er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop daarbuiten. En er zit er ook natuurlijk de groei in die we hebben. Door nieuwe klanten die we hebben aangetrokken.
0: Ja.
3: Maar uiteindelijk is het natuurlijk zo dat we een enorme groei zien in de incidenten. En dat is niet altijd zichtbaar. Dat is eigenlijk ook een beetje het gekke van wat we doen. Want we beschermen bedrijven, maar we gaan er geen lawaai over maken dat we ze beschermd hebben.
0: Dat is het.
3: En dat is het. Dat is natuurlijk, maar die statistieken zijn er wel. Dat er natuurlijk ontzettend veel gebeurt. En dat zien we natuurlijk ook recentelijk in het nieuws.
0: Ja, ik ga natuurlijk zo meteen verder over praten. Erik de Jong, eigenlijk een mond vol. Meerdere titels wel een beetje die ik hier kan noemen. A Chief Research Officer, maar ik zag ook Creative. En een No Fluff Security zag ik voorbij.
2: Ja, absoluut. Kijk, mijn rol bij Tessorion, ik richt me heel erg op de inhoud. Dus ik hou trends bij, kijk waar we onze klant tech moeten beschermen, waar de toekomst naartoe gaat.
0: Mm-hmm.
2: Sta ook heel veel op het podium, sta bij raden van commissarissen, bij developers om te presenteren awareness. En ik vind het heel belangrijk dat we straightforward zijn met onze klanten. Dat we transparant zijn, dat we eerlijk zijn. En dat we ze geen onnodeloze angst aanjagen. En dat we ook af en toe durven zeggen, dit hoef je niet te doen. Want dat doesn't make a lot of sense for you.
0: Yeah.
2: En dat vind ik no fluff. Geen ingewikkelde dingen. Gewoon normale mensen taal uitleggen wat we doen.
0: Ja, eigenlijk back to basic eigenlijk.
2: Ja, zou een beetje zeggen.
0: Ja. Merk je dat mensen ook wel angstig gemaakt worden? Of is er juist te weinig bewustzijn van alle risico's die er zijn?
2: Het is eigenlijk beide. Ik denk dat er vanuit de security industrie, dus vanuit ons vakgebied, de neiging wel bestaat om angst aan te jagen. Of dat nou bewust of onbewust gebeurt. Hè, dan speel je toch op. Dit kan er allemaal misgaan.
0: Vanuit de experts gezien bedoel je?
2: Vanuit de experts gezien. En ja, ergens moet je dat natuurlijk doen. Maar ik denk je moet gewoon de realiteit beschrijven. Anderzijds is het ook in 2026 nog steeds zo. Ik loop ook al enige tijd mee, ongeveer even lang als andere Erik. Is het in 2026 nog steeds helaas zo dat veel organisaties toch zich te weinig bewust zijn van het risico dat zij specifiek zelf lopen. Dus dan is het een soort abstract, ik snap dat er dingen gebeuren in de wereld. Maar ja, gaat dat mij nou echt raken?
0: Dat overkomt ons toch niet?
2: Dat is wel een beetje impliciet wat organisaties ook denken.
0: Hoe zou dat komen, denk je?
2: Nou, ik denk dat dat deels komt omdat het onderwerp niet heel erg tastbaar is. Dus kijk, vaak de IT'ers in een organisatie snappen het wel. Ga je omhoog in de managementlagen, staan ze toch verder vanaf uit de aard van zaken. Dat is niks raars aan.
0: Ja.
2: Maar dit is ontastbaar. Computers, heel veel mensen weten er ook weinig van. Dus dan snap je het niet zo goed. En dan denk je ook, ja, we hebben onze zaken wel redelijk goed voor elkaar. Maar een ongeluk kan in een klein hoekje zitten, weet je wel. Dus je moet toch wel echt de puntjes op de i blijven zetten, continu. En het is een continu proces. Criminelen zitten niet stil, spionnen zitten niet stil. Dus je moet als organisatie daar in mee blijven gaan. Je bent er eigenlijk nooit klaar mee.
0: Ik wou net zeggen, jullie kunnen dus ook absoluut niet stilzitten. Ook niet als organisatie, maar ook qua innovatie niet.
3: Nee, exact. En dat is het ook. Maar ik wil ook, Erik, wat wij ook opschrijven. Wat je ziet natuurlijk, je kan als organisatie, als je in de cybersecurity zit, kun je heel veel mengst angst aanjagen. Je kan zeggen, dit kan er misgaan, dat kan er misgaan. Maar er zijn ook heel veel oplossingen. Dus eigenlijk, naast het feit dat we de bewustwording moeten hebben, is er ook hoop. Dat wil ik eigenlijk zeggen.
0: Oké.
2: Hoop vind ik mooi.
3: Dat we met z'n allen toch de boel beter dicht kunnen zetten.
0: Ja, vind ik ook een mooie boodschap aan het begin van deze uitzending, zeg maar. Hè? Want we gaan natuurlijk ook veel bespreken wat er allemaal fout kan gaan.
3: Zeker.
0: Ja. Maar ook even meteen ook aangeven, er is hoop. Er zijn ook oplossingen.
3: Absoluut. En wat een van de dingen die ik ook wel tegenkom, en ik denk dat een aantal luisteraars dat misschien ook zullen herkennen, is dat wat wij zien wel vaak dat er dan incidenten zijn, die lossen we op.
0: Uh-huh.
3: Dus dan, of wij zetten dingen dicht, of we bellen de klant, of we zorgen ervoor dat de klant het doet. En dan merk je dan toch, dat als je dan vanuit mijn rol, dan spreek ik ook wel eens met mensen in de bestuurskamer. En dan merk ik gewoon dat het bewustzijn dat het gebeurd is, er niet is.
0: Uh-huh.
3: En ja, je gaat ook niet zeg maar de klanten, de mensen met wie je dagelijks werkt, voor de bus gooien. Maar eigenlijk heb je dan wel de noodzaak van, joh, luister, dit is wat er bij jou gebeurd is. Weet je dat wel?
0: Ja.
3: En dat is het iets wat ik heel erg mis in Nederland. Dat in de bestuurskamer van de raden van bestuur, de directiekamers, men niet voldoende bewust is wat er gebeurd is.
0: Maar zou je dan eigenlijk zeggen, zeg maar, dat bijvoorbeeld de CEO eigenlijk ook altijd met de ICT aan tafel moet zitten?
3: Ja, of met de CISO. En dat de security officer ook ervoor zorgt dat, hè, wij leveren altijd rapporten op. Elke maand krijgt een klant voor ons een rapport wat er gebeurd is. En maar zorg ook ervoor dat je niet de schaamte hebt om dat tegen je grote baas te zeggen.
0: Ja.
3: Doe dat gewoon.
2: Ja, dat hoeft natuurlijk niet continu, zeg maar. Hè. Dus wat je niet bedoelt is dat die CEO elke keer betrokken wordt. Er speelt nu iets, maar het is wel goed om het inzicht te hebben. Dit is wat je investeert geld in. Dat je dus ook inzicht hebt wat dat geld oplevert. En dat levert op dat je er eigenlijk als CEO geen last van hebt. Maar dan worden we allemaal aanvallen afgeslagen.
0: Ja, zeker bij grote organisaties, dat zie je natuurlijk ook. Hè. Dan ontstaan heel erg die silo-structuren. Hè. Dat zijn allemaal losse eilandjes. Mm. Terwijl juist ook hier is het van belang dat iedere afdeling eigenlijk ook wel goed op de hoogte is. Juist ook als het gaat om veiligheid.
3: Exact.
0: Ja.
3: Het is een integrale aanpak. Het is niet dat je zeg maar aan de voorkant een firewall moet neerzetten. Nee, het gaat om veel meer dingen. Het gaat om bewustzijn van gebruikers. Klik nou niet op die link. Vul niet je username password in. Ja, en daar zijn allerlei tools voor. En wij helpen ook klanten om dat bewustzijn van de gebruikers te verhogen. Maar je ziet het dan, en dat zien wij dus ook gebeuren in ons, dan gaat dat toch weer mis. En dan zijn we er gelukkig op tijd bij. Om te zeggen, stop, deze laptop moet geïsoleerd worden, of deze gebruiker moet geïsoleerd worden. Omdat er dan toch weer op zo'n link geklikt is.
0: Ja, ja. Is dat de meest voorkomende fout misschien ook wel? Of tenminste, onbewaakt momentje dat je op dat linkje klikt? Of zien jullie veel andere dingen?
2: Nou, dat gebeurt veel. Hè. Mensen moeten vanuit de aard van hun werk gewoon e-mails openen op links keer. Dat hoort bij je werk.
0: Ja.
2: Dus je kan ook niet zeggen, moet je niet doen. Weet je wel? Dus het is onze taak om te zorgen dat ze dat veilig kunnen doen. Maar er zijn ook heel veel andere manieren waarop aanvallers binnenkomen. Hè. Je hebt als organisatie ook vaak wel systemen aan internet hangen. VPN-oplossingen, firewall-achtige dingen, of om andere systemen waarop je thuiswerkers kunnen inloggen en dan bij hun bestanden en zo kunnen. Die worden ook door aanvallers aangevallen aan de lopende band. Dus het is een beetje van beide aanvallers gaan. En ofwel via de systemen die niet up-to-date en kwetsbaar zijn, Of ook nog steeds altijd via de mens. Die verleid kan worden om iets te doen. Wat u op dat moment eigenlijk niet had moeten doen. Ja. Ik vind dat we ze daar niet te hard op moeten afrekenen.
3: Nee.
2: Mensen zijn mensen. We maken allemaal fouten. Ik maak wel 500 fouten per dag. Als ik geen fouten zou maken, dan ben ik waarschijnlijk dood. Want dan maak je geen fouten meer. En je moet mensen in staat stellen, je medewerkers, om gewoon veilig hun werk te kunnen doen. Dus dit zie je soms als er een groot incident is, zie je dat wel. Dat de neiging van organisaties ook kan zijn om een schuldige te zoeken. Wie heeft dit gedaan?
4: Ja.
2: En als je dan kijkt naar hoe grote incidenten gebeuren. Wij doen een onderzoek. Hè, we doen een forensisch spoor. Onderzoek en dan kan je dus terugkijken in de tijd wat er allemaal gebeurd is. En dan zie je dat er uiteraard niet alleen maar aan een mens ligt. Want een aanvaller heeft ook een misconfiguratie gezien, heeft een systeem wat niet geüpdate is, heeft die. Dus er zitten allemaal aspecten aan en dan is het super oneerlijk, vind ik, en niet terecht om alleen die mensen schuld te geven.
4: Nee.
3: Ja, en het is denk ik ook niet zo dat alleen de mensen binnen het bedrijf zelf, maar je moet ook gaan kijken naar de keten. Hè? Welke bedrijven hebben toegang tot jouw netwerk, hebben toegang tot jouw systemen? Ja, dat kunnen toeleveranciers zijn, dat kunnen andere partijen zijn. Kijk daar ook naar, te zorgen dat dat ook zeg maar veilig is. Dat zien wij ook gebeuren, dat bijvoorbeeld dan in de keten gebeuren er dingen. Mensen klikken op zo'n linkje en dat zien we dan. Dan gaat er dus verkeerd in één keer naar een website toe waar ik van, nou, dat is raar.
4: Ja, ja, ja.
3: En dat is het eerste. Nou, dat is raar. Dan beginnen er al wat alarmbellen af te gaan. En dan worden er in één keer de mailbox rules worden aangepast. Nou, dat is al een alarmcode 2. En dan worden er ook nog folders worden dan aangemaakt en dan gelijk ook gehide, zoals dat heet. Ja, en dan zien we de user credentials op het dark web voorbij komen. Ja, dan is het bingo. En dan grijpen we ook onmiddellijk in. He, dus dat soort dingen, dat houden we in de gaten. Wat Erik ook zegt, met de K. Erik zegt ook heel duidelijk van, joh, het is niet alleen maar het feit dat we de users de schuld moeten geven. We moeten de users ook helpen hun werk te kunnen doen door oplossingen neer te zetten waarbij we de user ook veilig houden.
2: Ja. Ik wil één ding zeggen over die gebruiker inderdaad. Ja. Want ik heb een mooie anekdote. Dit is echt al 15 jaar geleden inmiddels, dat ik een spionagezaak draaide ergens in Nederland. En toen we binnenkwamen was die aanval gaande. En zag je ook een aanvaller in een netwerk bezig. En dan zijn de vragen die dus als de luisteraars die nu luisteren, als die ooit een groot incident krijgen, dan heb je altijd dezelfde vragen. Wat is er gebeurd? Hoe is de aanvaller binnengekomen? Welke informatie heeft hij eventueel gestolen? Moeten we een melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens? En ons werk focust ons dan om die vragen zo snel mogelijk effectief te beantwoorden, zodat je als klant weer terug kan gaan naar business as usual. Want ja, die pijn moet weg.
4: Ja.
2: Nou, we doen dat onderzoek en dan blijkt dat die aanvaller die heeft op dat moment iets van 500 servers overgenomen. En we kunnen dat terugtraceren naar 3 maanden eerder. En dat was een aanval die dus gebeurde met een mailtje, waarbij De eerste ontvanger van het mailtje was een nieuwsbrief van een andere organisatie, zogenaamd. Een interne nieuwsbrief. Daar is natuurlijk, word je heel nieuwsgierig van. Ga je openen? Nou, dat hebben we teruggetraceerd en we hebben ook die persoon geïnterviewd. En die persoon die herinnerde zich dat nog. Die zei, ja, ik kan me nog herinneren dat dit gebeurd is. Ik heb het geopend. Ik vond het eigenlijk een beetje raar. Was slappe hap. Stelde niets van voor. Ik heb hem weer gesloten en ben verder gegaan over tot de orde van de dag. Als die persoon op dat moment had gedacht, oh, ik moet even iemand inlichten dat ik ergens op geklikt, foutje kan gebeuren, dan hadden we dan onderzoek gedaan. Had je 4 maanden pijn minder gehad, 700 servers niet gehackt. Dus fouten kunnen gebeuren, incidenten kunnen gebeuren. Voed je mensen op dat niet erg is, maar dat je zo snel mogelijk aan de bel trekt als je denkt, hey, er is iets aan de hand, ik heb iets gedaan wat misschien tot problemen kan leiden.
4: Nou ja, en het is natuurlijk ook wel echt zo dat die criminelen tegenwoordig zo enorm goed zijn en die mails, linkjes er zo ook professioneel uitzien, dat het ook niet altijd ook zo makkelijk te zien is.
2: Helemaal niet. Kijk, wel een van de manieren waarop crimineel nu te werk gaan, dat was al een aantal jaren zo, hè, maar dat was 15 jaar geleden niet, is dat ze organisatie 1 hacken. Dat ze daar een mailbox overnemen en vanuit die mailbox mail sturen naar anderen.
4: Ja.
2: Dat is legitiem op dat moment. Dat kan je niet meer van echt onderscheiden. Dus dat klopt. Daar ga ik ook in trappen. He, dat is gewoon zo.
4: Ja.
3: Ja. Ja, en wat je ook ziet, Erik, is dat als er dan mensen zijn goed opgevoed, kijk nou wat de afzender is van de melders, als het Microsoft is. Maar wat dan ook heel slim gedaan wordt, worden de R en de N achter elkaar geplaatst en dan lijkt het een M en dan staat er Microsoft.
4: Ja.
3: Hè, als je snel kijkt.
2: Ja. Dat soort dingetjes.
3: Ja. Dat soort dingen gebeuren dus ook. Dus het is
4: zij worden natuurlijk ook steeds slimmer, die criminelen.
3: Absoluut.
4: Dat
3: absoluut
4: is natuurlijk gewoon.
3: Absoluut.
4: Dus inderdaad niet te snel gaan wijzen als organisatie. Wie heeft het fout gedaan? Maar hoe kunnen we dit als keten echt goed opvangen? En als het fout gaat, wat kunnen we dan doen? Hoe kunnen we zo snel mogelijk dit aanpakken? Nu gaan we zo meteen natuurlijk verder praten. Hè? Ik zei het al in de introductie. Jullie helpen eigenlijk bedrijven cybervolwassen te worden eigenlijk.
2: Ja.
4: Wat is dat? Ja. Wat is cybervolwassenheid?
3: Ja,
2: we willen allebei heel graag gelukkig gaan. Kijk, als je heel onvolwassen bent, dan doe je dingen zonder dat je erover nadenkt en zonder dat je weet of het helemaal goed is. En heel veel organisaties, er wordt dan gezegd, oké, IT'ers, doe je ding, beveilig ons. Zonder dat je goed hebt nagedacht over wat bescherm ik precies, wat is voor mij van belang en tegen wie bescherm ik me. Zijn het alleen criminelen of zijn het ook statelijke actoren, is de Russische overheid. Dus volwassenheid betekent dat je ten eerste nadenkt over wat bescherm ik. Wat is cruciaal en wat mag er wel even uitvallen? Hoe lang mag het eruit vallen? Dat je dat van jezelf snapt. Dat je snapt tegen wie je het beschermt. En dat je dan de investeringen doet om niet alleen maar alles te proberen te voorkomen. Want dat kan niet. Maar dat je ook investeert in detectie. Investeert in weerbaarheid. Als er iets groots gebeurt, dat je weer terugveert. Dat je eigenlijk je geld goed verdeelt. Want je hebt altijd beperkingen in geld en middelen. Dat je goed nadenkt wat je risico's zijn. Dat je op basis daarvan je geld investeert. En dat je de activiteiten die je uitvoert, dat dat ook herhaalbaar is. Dat het processen zijn die niet aan één persoon hangen. Het zijn een heleboel dingen die ik kan noemen. Maar dit is even een eerste een opstapje van mij.
4: Een heel palet eigenlijk ook als ik het zo hoor.
3: Ja, maar en volwassenheid is natuurlijk ook het feit dat je in de organisatie niet een cultuur hebt waarbij mensen de barrière hebben om te melden dat ze iets fout hebben gedaan. Ik heb per ongeluk op de link geklikt. Ja, dat is geen probleem. Het feit dat je het zegt is ongelooflijk goed dat je doet. Daarmee komen we verder. Dat is ook een stuk volwassenheid.
4: Volwassenheid, maar dus ook veiligheid intern. Exact. Dat je dat durft te zeggen.
3: Exact. Dus met die volwassenheid komt ook een stuk veiligheid.
4: Ja. Ja, mooi bruggetje eigenlijk ook wel voor ons tweede deel zometeen. We gaan dan echt namelijk verder praten. Hè? En dan krijg je natuurlijk ook een beetje te horen waar jullie vandaan komen als organisatie. Maar eerst gaan we nog eventjes genieten van muziek. En dan komen we zo bij je terug.
1: Heerlijk.

0: liar, liar. Je luistert nog steeds hier naar Let's Talk Business met Erik en Erik. Ik vind het zo leuk klinken. Goed, hè? Ja, we hebben natuurlijk over wat jullie allemaal doen bij Tessorion. Maar daarnaast ontwikkelen jullie natuurlijk ook echt continu weer nieuwe innovaties. Maar eerst eventjes voor de luisteraars ook. Wat kun je vertellen over het begin van Tessorion? Zeg maar, hoe zijn jullie echt ontstaan, Erik?
1: Ja, we zijn in 2018 ontstaan eigenlijk door een samenvoeging van een aantal bedrijven. En door de jaren heen heeft Tessorion een aantal bedrijven ook gekocht. En met het doel ook om te zorgen dat we een full class security speler zijn. Dus we hebben een aantal bedrijven opgenomen in het portfolio. Waarbij we echt toevoeging hebben gezocht in het portfolio. Nu zijn we een bedrijf die eigenlijk op alle terreinen van cybersecurity diensten kan leveren, producten kan leveren. Dat als er een bedrijf van ons binnenkomt, kunnen ze eigenlijk met alles bij ons terecht. En daar zijn we nu, ja. Vanaf 2018.
0: Is dat ook nog lastig om al die componenten Zeker. Met elkaar samen te laten werken? Want dat klinkt natuurlijk ook fantastisch. Hè? Je hebt in één keer een heel palet aan specialiteiten die je samen kunt brengen. Maar er zit meteen ook een uitdaging ook bij.
1: Ja, waar begin je met een klant? Hè? Dat is altijd wel de uitdaging. Ga je beginnen met onze managed detection en response diensten aan te bieden? Of ga je beginnen met CISO as a service? Dat doen we ook.
0: Ja.
1: Of ga je beginnen met een stuk consultancy? Dat laatste heeft vaak wel de voorkeur om gezamenlijk met bedrijf een analyse te maken. Waar sta je nu en waar wil je naartoe? En
0: eerst goed inventariseren, zeg maar.
1: Goed inventariseren. Daar hebben we een spiderweb model daarvoor. Waarbij dat heel goed kan zien. Van nou, hier sta je nu en daar gaan we met jou naartoe.
0: Ja.
1: Dus we nemen ze mee op een reis om een bedrijf veiliger te maken. En dat kan met van alles en nog wat zijn. Dat ligt er ook een beetje aan wat ze al hebben. Vandaar dat al die verschillende disciplines die we hebben binnen het bedrijf, helpen ook bedrijven om dat te gaan doen. Dat zijn kleinere bedrijven, maar het zijn ook de hele grote bedrijven die bij ons klant zijn.
0: Ja, ja, want jullie bedienen wat dat betreft wel veel verschillende branches, heb ik ook gezien. Hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je een beetje vertellen wie jullie allemaal helpen? Je hoeft geen namen te noemen, maar wat voor organisaties?
1: Nou, dat zit in de finance organisaties, healthcare organisaties, maar ook organisaties die te maken hebben met wat we noemen operationele technologie, OT.
0: Ja.
1: Daar zijn ook een aantal grote bedrijven, grote namen bij ons klant. En daar helpen we ook mee. Want in zo'n omgeving is het nou net weer even anders. Als je kijkt naar een productieomgeving. Hoe ga je daarom met security? Is heel anders dan een kantooromgeving. Want de productie moet altijd door blijven draaien. Dus er zitten andere aspecten aan. Maar we bedrijven daar ook heel nadrukkelijk mee helpen. En daar hebben we ook oplossingen voor gebouwd om bedrijven daarmee te helpen. Dus dat is heel divers.
0: Ja, want jullie werken onder andere met partijen die in de maakindustrie inderdaad zitten. Hè? Ja. Food onder andere. Daar kan ik me zo voorstellen dat inderdaad de diversiteit aan incidenten enorm is. Maar dus ook veel verschillende uitdagingen, ook weer voor jullie.
2: Ja, ja, ik denk dat de incidenten waar onze klanten mee te maken hebben, komen toch nog wel best wel overeen. Hè? Dus iedereen moet zich wapenen tegen criminelen. En die stelen geld en dat doen ze op een x-aantal manieren. En dat eigenlijk ongeacht het slachtoffer. Want het maakt niet uit van wie je het geld steelt of wie je afpersen. Maar dan zit hem de uitdaging vooral in, hoe zit mijn organisatie in elkaar? Hoe zit mijn infrastructuur in elkaar? Wat heb ik zelf? Wat heb ik in de cloud? Wat heb ik aan inderdaad operationele technologie? Daar zit dan vooral de uitdaging. Werk ik vooral met mijn eigen mensen? Heb ik veel contractors? Heb ik nou bijvoorbeeld in de logistiek of in de bouw, zeg maar, heb ik te maken met heel veel externe? Dat zijn dan de uitdagingen waar het in zit. En dat zit er meer in de eigen organisatie dan in de buitenwereld.
1: Ja, en ook klanten. Van de week was ik bij een groot ziekenhuis. Eigenlijk een ziekenhuis is een hele, hele lastige situatie om goed te beveiligen eigenlijk. Want het is een open ruimte. Iedereen kan er binnen en naar buiten lopen. En als je naar een ziekenhuis zit, dan kijk ik natuurlijk ook altijd wel eens, wat zit daar in de muur voor stekkertje? Waar kan mijn laptop in? Kijk wat, hè? De neiging is heel groot om te kijken wat er is.
0: Ja, ja.
1: En dat maakt het ook voor bijvoorbeeld een ziekenhuis best lastig om zeg maar goed beveiligd te zijn. En het is daar ontzettend belangrijk om goed beveiligd te zijn. Maar ze hebben ook allerlei apparaten die niet noodzakelijkerwijs software op kunnen. Een MRI-apparaat kun je moeilijk software op installeren voor beveiliging. Moet je andere dingen voor doen. En dat maakt het interessant. En dat is ook iets wat, denk ik, de diversiteit die wij in huis hebben, dat er ook heel veel van die sectoren kunnen bedienen.
0: Mooi, mooi. Nu gaan we ook altijd een beetje terug de tijd in. Dat gaan we zo meteen ook nog eventjes met jullie doen, ook op persoonlijk vlak. Maar we hebben ook altijd businessvragen. Dus ik ben even nieuwsgierig wat jullie antwoord is op deze vraag.
3: Tegen de stroom in of met de stroom mee?
0: Nou.
1: Ja, de onmiddellijke neiging is om te zeggen met de stroom mee. Tegen de stroom inroeien heeft over het algemeen geen zin. Maar je moet wel met beveiliging ook meegaan met wat je ziet gebeuren. Dus de reden dat Erik ons enorm uit de brand helpt is ook om te zien wat gebeurt er nou op cybersecurity gebied in Nederland. En wat moeten wij doen om te zorgen dat we die stroom van nieuwe ontwikkelingen, dat we dat ook bijhouden. En zorgen dat we ook voor de klanten altijd die innovatieve oplossingen hebben om te zorgen dat ze ook dan op dat moment beveiligd zijn. En een mooi voorbeeld vind ik, ik weet niet of ik daar door kan gaan trouwens, maar misschien ben ik te veel.
2: Gewoon doen?
1: Ja, oké, dan gaan we het
0: gewoon doen inderdaad.
1: Een heel mooi voorbeeld is van een oplossing die we hebben, dat noemen we een anti-ransomware oplossing. Waarbij je natuurlijk hebt je oplossing geïnstalleerd. Als jij een PC hebt, een stukje software erop, dan noemen we endpoint detection. Mm-hmm. En dan kijk, wat gebeurt er allemaal?
0: Je kijkt er meteen heel serieus bij.
1: Ja, dat is ook heel serieus geïnstalleerd. Endpoint detection heb je dan. En dat detecteert al wat er aan de hand is. Maar er zijn allerlei filmpjes ook op YouTube beschikbaar waar je van alle dingen kan omzeilen. Dus heel veel mensen zullen het ook gebruiken. Mm-hmm. Heb je dan nog een backup? Nou, en dit tool, dat is van een bedrijf wat wij hebben toegevoegd aan onze portfolio Halcyon, is dus een tooltje dat anti-ransomware oplossing heeft. Dus eigenlijk op het moment dat een hacker er toch doorheen is gekomen, is die software daar, dat op het moment dat die schijf wordt geëncrypt, want dat doen hackers om te gijzelen, dan kunnen ze de encryptiesleutel afvangen. En dan kun je dus op het moment dat het geëncrypt is, kan je dat er toch weer terug gaan zetten. Nou, dat soort dingen, daar zijn we dus mee bezig om te zorgen dat er een backup voor de backup is. Nou, ja. Dat klinkt een beetje raar, maar dat is ook een ontwikkeling die we zien, ook om onze klanten bij te veilen. Dus daarom zeg ik, ja, toch maar met de stroom mee. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt, Erik.
2: Ja, ik vind zeker met de stroom mee intern. Je moet zorgen dat de dingen die je doet met beveiliging, die moeten ten dienste staan van wat je als organisatie wil bereiken. Mm-hmm. Als je te veel vanuit een security oogpunt dingen niet wil doen, tegenhoudt, dan gaan mensen hun eigen manier vinden en dat werkt averechts. Dus je moet het met de stroom mee in de richting van waar je als bedrijf voor staat. Helaas moet je ten opzichte van de buitenwereld tegen de stroom in, want je hebt een continue stroom aan aanvallen waar je ja, heel alert op moet zijn. Dus het is een beetje van beide.
1: Ja.
2: Mag natuurlijk niet, ik moet kiezen, maar toch een beetje van beide.
0: Ik zei al, hè, we gaan altijd heel even ook een beetje terug de tijd in om vervolgens ook weer echt te kijken naar alle innovaties die er nu plaatsvinden. Als je nu kijkt, hè, je zit al een tijdje in het vak. Wat heb jij de afgelopen, tientallen jaren misschien ook wel geleerd? Wat nu nog steeds heel erg belangrijk is in dit vak?
2: Dat het altijd vanuit je eigen bubbel heel makkelijk is om te onderschatten of te overschatten hoe goed je het doet, laat ik zo zeggen. Daarom heb je een externe blik nodig, zoals die van Tesorion. Zelf overschat je vaak hoe goed je het doet. En ik heb ook geleerd dat eigenlijk de wereld ook weer niet zo snel verandert. We zien aanvalsmethodes nu die criminelen 10 jaar geleden ook al deden. Factuurfraude was er 15 jaar geleden ook al. De spionageaanval waar ik het over heb gehad, die speelde 15 jaar geleden. Eigenlijk al die stappen die aanvaller destijds heeft uitgevoerd, dat zien we nu exact hetzelfde ook gebeuren. En dan is het nu veel meer in de cloud. Dus als mensen roepen, het verandert allemaal heel snel, dan denk ik, nou, onze klanten, de CISO's waarmee we praten, die hoeven zich daar niet veel zorgen over te maken. Technisch gezien verandert het. Maar op hoofdlijnen, de dingen die jij aan de verdedigende kant moet doen, die zijn grotendeels nog heel erg hetzelfde nu als toen.
0: Ja.
2: Er zijn wel nieuwe tools, innovaties, maar op hoofdlijnen is er niet zo heel veel anders wat je moet doen.
0: Mooi.
2: Dat vind ik een geruststellende gedachte.
0: Ja, zeker. Erik, voor jou, wat neem je nog steeds wel heel erg mee uit de afgelopen jaren? Juist ook in deze rol als CEO.
1: Ja, uit de rol als CEO is natuurlijk bij een beveiligingsbedrijf is dat zorgen dat je zelf ook natuurlijk goed beveiligd bent. Hè, dat je natuurlijk practice what you preach, zeggen ze dat geloof ik in het Engels. Eating your own dog food is een andere. maar dat is denk ik heel erg belangrijk, vind ik. En de open transparantie naar klanten. Hè. Dus ik zeg altijd tegen de klant, we doen de deuren open en je kan naar binnen kijken. En als je dat inderdaad bevalt, dan kunnen we dingen samen gaan doen. En ik wil ook nog even terugkomen wat Erik zei over het verleden. Toen ik in 95, 96 bezig was met informatiebeveiliging, zoals het toen heet. Al die dingen die we toen ook zagen, waren er fantastische tools zoals Lovecrack en

0: misschien ook doen hier op kantoor. Kijk eens naar alle yellow stickies op een bureau.
1: Ja.
0: Dat zit er op een computer vastgeplakt. Of draai ze een toetsenbord om. Ja. En mensen zijn het wachtwoord vergeten, want er moeten vaak wachtwoord. Dus dat soort dingen, dat is eigenlijk nu nog steeds. En dan hebben we het meer over van, hè, de awareness van gebruikers. Dat zal altijd een ding blijven. Dat zal altijd hetzelfde blijven. Dus ik ben het volledig met Erik eens. Hè, dat het op hoofdlijn blijft hetzelfde. De technologie verandert, maar op hoofdlijn blijft het wel hetzelfde.
1: Ja, jullie blijven natuurlijk wel continu ook doorontwikkelen. Ja. Zo hebben jullie afgelopen jaar ook een iets nieuws gestart. De Task Force Hybrid Shield. Die wel echt meteen indrukwekkend klinken. Hè? Ik zei het eigenlijk ook al tijdens de break. Van, het lijkt soms net alsof we in een soort detective zitten. Hè? Met al die terminologie. Ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje.
2: Het is ook echt wel impressive, vind ik. Ik vind het echt super gaaf. Wat het in essentie is, is dat wij samenwerken met een partner, NASA 24, die zich focust op fysieke beveiliging.
1: Ja.
2: En wij doen cybersecurity, dus wij kijken vooral naar bits en bytes. En NASA 24 focust zich, ik sla het even helemaal plat, hè, op de fysieke kant. En dat zijn ex-commando's. En wat we een propositie hebben, is dat we, en dit is voornamelijk gericht op organisaties in de kritieke infrastructuur. Dan moet je denken aan zorg, energie, water. Hè? Dus organisaties die te maken hebben met echt een andere dreiging. Waar daadwerkelijk het een realistische gedachte is dat er ooit vanuit Rusland een dreiging is waar bijvoorbeeld sabotage wordt gepleegd. Hè? Waar we als maatschappij heel erg veel last van kunnen hebben.
1: Ja.
2: En dat is, je ziet dat gebeuren in Polen, waar vanuit Rusland een aanval op het energienet is geweest. In Nederland gebeuren dat soort dingen ook. Dus wat we doen met die organisatie. En wat er belangrijk is, die Russen die doen niet alleen maar cyber, die doen whatever it takes.
1: Dat is het.
2: Dus wij doen met NASA ook whatever it takes. Dus wij kijken van buiten naast een organisatie en we kijken zowel aan de cyberkant als aan de fysieke kant. Wat zouden de routes kunnen zijn die een aanvaller zou kunnen nemen, zowel fysiek als cyber ooit gecombineerd, om een effect bij jou te bereiken? Bijvoorbeeld om de stroom uit te zetten of om binnen te komen en dingen te vernietigen, sabotage te plegen. Dat is echt gaaf en nieuw en leuk. Bestaat ook niet in deze vorm in de markt om holistisch ernaar te kijken. Overkoepelend in zijn geheel. Dat is super gaaf. En organisaties. Kijk, heel veel organisaties hebben best wel bewust dat er allemaal informatie in de buitenwereld leeft.
1: Mm-hmm.
2: Maar als je vanuit een aanvallersblik kijkt, dan zie je andere dingen.
1: Ja.
2: Dus ik vergelijk dat dan vaak met als de politie bij je huis zou komen om even te inspecteren. Dan denk jij, nou ja, mijn deur is op slot en dit en dat. En de politie zegt, ja, maar er ligt daar een ladder. En ik zie daar een raam op het haakje. Als ik een inbreker ben, pak die ladder, binnen 3 seconden ben ik binnen.
1: Klopt.
2: Dat is hoe wij ook naar de organisaties kijken die we zo helpen. En dan breng je dingen boven water. Over energieleidingen, stroomleidingen, die kabels die ergens liggen. Die je gewoon op kan vragen in Nederland. Waar ligt dat? Waar de organisaties zich niet altijd van bewust zijn. En die eerste stap, bewustzijn en inzicht in waar je zwakheden zitten. Dat is het opstapje naar, oké, wat moet ik dan gaan doen om daar weerbaar in te worden?
1: Ja, ja.
0: En ik denk ook dat het zo is dat wij niet gewend zijn in de afgelopen jaren om op een andere manier met onze informatie om te gaan. Het is pas van de laatste jaren dat we dreigingen hebben die we daarvoor totaal niet hebben gehad.
1: Of niet hebben gevoeld. Ja, het was er misschien wel, maar we hebben het niet gevoeld.
0: Ja. En dus met Hybrid Shield maken we die bewustzijn groter. Dus zet niet alles online. Ook met allerlei instanties die allerlei informatie online zetten, zodat het makkelijker te gebruiken is. Denk ook even na van waarom doe je dat? Ja. Is dat wel nodig? Of is het ook mogelijk als mensen dat gaan aanvragen dat je het dan, zeg maar, beschikbaar maakt? En dat zijn allemaal dingen die moeten veranderen. En we hebben het inderdaad met Hybrid Shield gezien, wat er voor mogelijkheden zijn. En dat is toch wel een stuk bewustwording die we graag ook willen neerzetten. Zonder heel veel angst aan te jagen natuurlijk. En
2: klopt.
0: We werken met nieuwe commandos, maar Special Forces samen.
2: Sorry, ja, ik moet dat
0: maakt niet
2: wel
0: uit.
2: Correct
0: maar,
2: zijn. Ja, ja.
0: Maar dat is, dat is, en dat is een hele, hele interessante situatie die ontstaat als je dat gaat analyseren. En ja, ik noem het soms ook wel eens, we gaan nou ook de Mission Impossible film uitvoeren, maar dan echt.
1: Ja, ja, ja. Ja. Ja, luisteraars kunnen niet zien hoe je erbij kijkt. Maar je maakt het heel spannend nu in één keer. Ja, nee, maar ik snap wat je zegt. Ja. Nou, en ik kan me ook voorstellen dat het leerzaam is voor beide partijen. Zij leren van jullie en jullie leren ook weer van hun.
2: Ja, dat is overigens los van Hybrid Shield merk ik ook elke dag. Ik praat heel graag met klanten, omdat ik wil snappen, waar zit jij mee? Waar maak je je zorgen over? Hoe werkt jouw organisatie?
1: Ja.
2: Een heel mooi voorbeeld, dit is ook weer in ver verleden, dat ik met de organisatie in Braat was. Het ging over spionage ook. En toen zei ik, nou dan zullen de ontwerpen van jullie systemen, dat zal wel heel geheim zijn. En toen zei hij, nee, die systemen verkopen in China ook, die kunnen ze uit elkaar halen. Dat kunnen we, dat is

0: dweilen met de kraan open. Wat voor ons belangrijk is, wij verdienen ons geld met onderhoud. Onze onderhoudsmanuals, die bewaken me met ons leven. Dat was voor mij echt een soort, oké, wauw, wat een inzicht. Dit gebeurt me best wel vaak. Ik werk niet in die sectoren. En die klanten, die kunnen gewoon, die snappen zichzelf. En wij kunnen die klant alleen maar beter helpen als wij hun ook beter snappen.
1: Ja, dus het gesprek met elkaar aangaan is hier dus echt super.
0: Ja, absoluut, absoluut.
1: We gaan zometeen natuurlijk ook nog weer verder praten over de laatste ontwikkelingen. Wat er bij jullie natuurlijk ook allemaal speelt. Hoe jullie door blijven innoveren. Maar we blijven natuurlijk wel nog eventjes een beetje in die cyber, in die detective-achtige vibe. We gaan luisteren naar License to Kill van Gladys Knight.

0: Ja, License to Kill van Gladys Knight. Erik, begreep dat jij meteen een mooi linkje had eigenlijk wel, hè, met dit nummer.
1: Ja, wij vragen eigenlijk van onze klanten ook een License to Kill. En specifiek omdat we, wat ik al zei, we houden de infrastructuur van onze klanten in de gaten.
0: Ja.
1: En als er iets gebeurt wat niet in het snotje is, dan willen we daar in instantie de klant van te hoog stellen. Maar het liefst maken we afspraken met de klant, zodat wij zelf ook actie kunnen ondernemen. License to kill. Als er iemand inlogt, dan willen wij graag onder bepaalde omstandigheden al zelf systemen kunnen lokken, accounts kunnen lokken, weet je, MFA-codes uitzetten. Om die tijd te verkorten. Want als wij een klant gaan inlichten, die moet gaan zitten denken, wat ga ik doen?
0: Ja.
1: Alle tijd die voortschrijdt, kan een aanvaller documenten wegtrekken. Dus wij zijn eigenlijk heel hard bezig om met onze klanten het gesprek aan te gaan. Geef ons een license to kill.
0: Ja, mooi. Ja. Past mooi hierbij ook.
1: Absoluut.
0: Weer. Ja. Als we kijken, hè, naar wat er nu allemaal speelt aan trends, aan innovaties. Dan kunnen we er eentje echt niet noemen. Dat is wel echt AI.
1: Zeker.
0: Iedereen is daar nu mee bezig. Dat ontwikkelt zich ook continu. Is te gek, maar zitten natuurlijk ook meteen weer gevaren bij. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat is belangrijk als organisatie, als ondernemer, om op te letten als je met AI werkt?
1: Belangrijk iets is dat als je het niet in de klauwen houdt en mensen hun gang laat gaan, dat ze van die tools gebruik maken. En dat wil je misschien, alleen dan niet de tools die je zelf wil. Dus als jij van ChatGPT gebruik maakt, nou, laatst heeft gemeente Eindhoven daar onderzoek naar gedaan, hè, en dan blijkt dat medewerkers echt met de beste wil van de wereld, met goede intenties, maar wel allemaal persoonsgegevens van hun Eindhovense burgers, ja, in ChatGPT stoppen, dat wil je niet. Dus het is belangrijk om in de cloud te houden en te zorgen. Neem maatregelen zodat mensen wel hun werk kunnen doen. Hè. Ga met de stroom mee. Maar dat op een manier kunnen doen dat jij snapt waar die informatie terecht komt. Dus in instanties die je zelf onder controle hebt. Dat moet je eigenlijk een beetje bijbuigen. Geef mensen guardrails, net zoals AI guardrails heeft, zodat ze hun werk kunnen doen op een manier die veilig is.
0: Maar moet je dan gaan werken met een betaalde versie die je zelf aanbiedt als organisatie? Hoe ga je dat doen?
1: Nee, dat kan. Je hebt natuurlijk licenties voor dingen als Copilot en zo. Hè. Maar het is in ieder geval belangrijk om te zorgen dat je en weet waar willen we dat mensen mee werken. Maar ook als het niet betaald is zelf, dan kan je ook nog manieren vinden om, daar zijn ook tools voor, om te zorgen dat die persoonsgegevens niet geüpload worden. Dat die eruit gefilterd worden.
0: Ja.
1: Dus dat je eigenlijk op een veilige manier het kan doen. En dat kan gewoon. Als je een offerte maakt, hoeft daar natuurlijk een klantnaam in te zitten. Je kan gewoon, de offertetekst kan wel. En de persoonsgegevens eruit. En die plak je er later weer in, bij wijze van spreken. Maar even heel simpel plat te slaan.
0: Ja. Ja.
2: En wat de ontwikkeling ook is. En op 24 maart doen we een lunch and learn.
0: Ja.
2: Specifiek over dit onderwerp. Waarbij we ook zelf AI weer gebruiken. Stel dat mensen dus met AI gebruik van AI gebruik maken en allerlei dingen naar AI toesturen waarvan denken, nou, dat moet eigenlijk helemaal niet. Dat dan daarachter gelijk ook een AI engine zit, die dan ook specifiek op dat terrein de eindgebruiker voorstelt om bepaalde cursussen te doen of een bepaalde video of een bepaalde training te volgen. En dat is iets wat we dan op 24 maart ook laten zien. Dat is een samenwerking met SentinelOne en KnowBefore. En dat vond ik ook zo'n prachtige oplossing om dat te doen. En AI aan de andere kant is natuurlijk ook een tool voor hackers. Fantastisch.
0: Klopt.
2: Op het moment dat er een groot bedrijf is, zegt van joh, je moet je machines patchen, want dit is deze vulnerability. Dan gebruiken ze AI om gelijk de hele wereld af te scannen. Waar zit dat? Dus je hebt eigenlijk niet meer de tijd om te gaan patchen.
0: Nee.
2: Nou, en dat is ook allemaal wat AI heeft. Naast het feit dat hoe we AI gebruiken, hoe we AI als gebruikers inzetten. Maar dat AI natuurlijk ook aan de andere kant wordt gebruikt om te kijken waar zitten de zwakheden, welke bedrijven kunnen we gaan hacken. Dus een inventarisatie maken en daar uiteindelijk verder op doorgaan.
1: Of, en dat is wat meer in your face, hè, dat is ook waar we onze klanten over moeten informeren. Dat zijn, want die scans, daar kan je weinig tegen doen. Dan moet je zelf sneller patchen, of je IT-leverancier moet sneller patchen.
2: Ja,
1: wat ook gebeurt is dat een truc zo oud als de weg naar Rome is, dat noemen we CFO-fraude. Dat ken je ongetwijfeld. Hè? Dus dat er uit naam van een financiële directeur naar een medewerker wordt gemaild of wat dan ook.
0: Ja.
1: Daar is eigenlijk al iets van 2,5, 3 jaar is daar aan de gang dat de aanvallers dat niet alleen maar via mail doen, maar ook via Teams en dan niet alleen met berichtjes, maar ook met de stem van de CFO en het gezicht van de CFO. En daar zijn toch nog heel veel organisaties zich niet van bewust. En impliciet, wat er aan de grondslag ligt waardoor het fout gaat, is dat mensen de aanname doen. Oh, het ziet eruit als de CFO. Het klinkt als de CFO. Het zal de CFO wel zijn. En je moet mensen bijbrengen. Ja, we leven sinds 2026. Dat is niet meer zo.
0: Ja.
1: Dus op het moment dat je dat soort vragen krijgt, kan je niet meer de aanname doen. Het klinkt zo. Het ziet er zo uit. Het is goed. Ik moet even verifiëren bij de CFO. Ook al was hij het echt, zeg maar.
0: Ja. Dat. Ja.
2: Ja,
0: een stuk bewustzijn eigenlijk continu ook weer hier. Hè?
1: Ja.
0: Ja. Dat is zo belangrijk. Niet klakkeloos gewoon maar het aannemen. Maar gewoon, hey, wacht eventjes. Ja. Ik heb rekening te houden met
1: dus het. Dus ook weer daar. Geef je medewerkers niet de schuld als ze die fout maken. Maar zorg dat ze op tijd getraind worden. Zorg dat ze snappen waar ze mee te maken hebben. Hoe de wereld in 2026 eruit ziet. En dan kijk, als je dan nog moedwillig dingen fout doet, is een ander verhaal. Maar als je mensen ongetraind eigenlijk nu het Wilde Westen in gooit. En voor de leeuwen gooit. Ja, kan je ze niet kwalijk nemen dat ze die fouten maken.
2: Nee, want ik denk ook dat je AI is natuurlijk ook aan de andere kant een fantastisch tool om te gebruiken. He, dat mensen daar heel veel lol van hebben. En ook heel veel profijt van hebben. Als je dingen wil gaan ontwikkelen. Als je wil gaan programmeren. AI fantastisch. Of je nou scholieren hebt die een stuk moeten schrijven. Dan gebruiken ze ook AI voor om daarmee te helpen. Of dat wel of niet toegestaan is. Dat is wat anders. Ja, maar je moet AI wel kunnen gebruiken. En nou, bij ons intern wordt AI ook wel eens gebruikt. Om een mooi filmpje te maken van de CEO. Hè,
1: bijvoorbeeld. Of, dingen, ja. Nou, en inderdaad aan de innovatiekant. Zijn wij ook echt actief bezig op dit moment. Om te kijken welke zaken we natuurlijk structureel. Los van dat mensen AI kunnen gebruiken voor hun eigen werk. Willen we ook ons werk nog verder automatiseren natuurlijk. Zodat de slimme mensen die we hebben met slimme dingen bezig kunnen zijn.
0: Ja, ja. Een ander iets hè, naast AI is toch wel heel erg die cloud. En zeker afgelopen jaar is dat nog meer te sprake gekomen. Hè. De perikelen die natuurlijk ook spelen met Amerika. Ja. Bedrijven die zich zorgen gaan maken. Wacht eens eventjes. Is die cloud die ik eigenlijk wel heb, is dat überhaupt wel veilig? Hè, als er ellende ontstaat. Ja. Krijgen jullie dat soort vragen ook?
1: Ja, ook wel. En zeker. Kijk, dit heeft al eerder gespeeld. Hè. We hebben discussies gehad rondom Huawei. Chinese apparatuur. Dat was niet per se cloud, maar wel Chinese apparatuur. We hebben discussies gehad rondom Kaspersky. Russische software. En dat is eigenlijk, dat zit in dezelfde lijn. Dus het gaat erom, wat zijn de risico's voor mij als organisatie als ik gebruik maak van software of clouddienstverlening uit een andere jurisdictie, Amerika, China, Rusland. Wat zijn de risico's? Dus daar helpen we onze klanten graag bij. Dan gaan we ook het gesprek aan. Want het is natuurlijk nu, je ziet dat een maatschappelijke discussie is.
0: Klopt.
1: En klanten vragen zich dat ook af. Maar ik vind ook dat moet je risicogebaseerd benaderen. Wat zijn de risico's dat er uitval is waar ik geen controle over heb? En wat kan ik er even van maatregelen? Wat zijn de risico's van eventueel het uitlekken van persoonsgegevens? Weet je wel, de discussie rondom DigiD. Maar dan moet je als organisatie ook op het hoogste niveau moet je kijken naar de risico's. En dat is een ingewikkelde discussie natuurlijk. Want het is een bewegend onderwerp. Ja. Je weet niet waar het toe gaat.
0: Nee.
1: Ja. Maar het is zeker een discussie. En ik ga daar heel graag ook met al onze klanten het gesprek over aan. En doe ik ook. Om te snappen, waar zitten jullie? Waar zitten jullie met je denken? Wat is het belang van jullie eigen organisatie? Zodat wij gewoon daar in mee kunnen bewegen als nodig is.
0: Ja. Erik, wat is nog meer wel echt een cruciaal onderwerp wat veel aan bod komt of wat we nog veel meer gaan zien, zeg maar?
2: Nou, ik denk zeker qua technologie dat daar ongelooflijk veel verandert. En dat doen wij ook. Hè. We hebben net onze Innovation Day gehad. En dan zien we dat er zo verschrikkelijk veel technologie ook beschikbaar komt. Allerlei mensen die allerlei dingen doen. Ik heb net één voorbeeld genoemd, maar zijn er nog veel meer. En dus dat houden wij ook in de gaten. En te kijken hoe kunnen we mensen helpen, welke technologie. En dat geldt ook een beetje in de soevereiniteitsgedachte. Is het allemaal technologie die we dan vanuit Amerika moeten gaan gebruiken? Of is er ook Europese technologie die we kunnen gebruiken voor onze klanten? Dus dat doen we ook. Daar zijn we ook heel druk mee bezig. En ik denk wat jij ook zegt, Erik, die afweging maken van wat is nou de risico voor jouw bedrijf om soeverein uit te gaan acteren, is belangrijk. Dus ik denk dat er veel speelt en dat zeker ook op het gebied van identity, hè, dus als persoon, hoe kunnen we daar meer tools voor bedenken om ze te helpen en bedrijven veiliger te houden, dat is denk ik toch wel heel erg belangrijk. En als we kijken naar de analyse die we zelf doen vanuit ons eigen operating center, wat we daar voorbij zien komen, hè, daar spelen we ook op in. Om te zeggen, nou, let op, dit zijn de belangrijke dingen die we zien. En dan proberen we dat, dan maken we dat uiteraard niet proberen, maar dan maken we het anoniem. Om te kijken van hier zijn de dingen die wij zien gebeuren in onze omgeving. Van die 38.000 incidenten die we hebben, zijn dit de belangrijkste dingen die daaruit naar voren komen. Let op, dit moet je doen. En de ontwikkeling zelf qua technologie gaat vreselijk hard. En dat is best wel een job om dat bij te houden.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, hè, juist dat voor bedrijven dit ook juist zo'n enorme uitdaging is. Aan de ene kant wil je aan veiligheid werken. Maar je hebt soms ook een risico te nemen. Wil je nieuwe stappen zetten, zeg maar.
1: Ja, 100%.
0: En nou ja, daar die balans, zeg maar, tussen vinden. Dat is voor heel veel bedrijven natuurlijk ook vaak heel ingewikkeld.
2: Ja, wat we vaak ook zien is dat er heel veel een aantal CISO's die we gesproken hebben van grote bedrijven, die krijgen soms in de maand meer dan 200 e-mails van allerlei bedrijven die allerlei fantastische technologie hebben.
0: Ja.
2: En die zeggen, ja, wat moet ik doen?
0: Dat is het.
2: Wat is het? Wat moet ik doen? Nou, en dat doen wij. wij maken de selectie. Dus als mensen zeggen van nou, wij hebben dat probleem. En dan kunnen wij bedrijven helpen. Van nou, weet je, wij hebben dit gezien. Wij hebben die analyse al gemaakt. Wij denken dat dit soort technologie, dit soort oplossingen, dit soort strategieën van belang zijn voor jouw organisatie. En door de bomen het bos weer zien. Dat is eigenlijk hetgeen wat we in Securityland is nu heel erg belangrijk, omdat er zoveel oplossingen zijn. Hoe ga je door de boom het bos weer zien?
0: Ja. Ja, eigenlijk begonnen we daar ook een beetje mee, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Erik, hè? Dus eigenlijk back to basic. Wat heb ik als organisatie echt nodig?
1: Kijk, stel je hebt een pand en je wilt brandveilig maken. Dan moet je niet zomaar dingen gaan doen. Dus begin met, ik zou eerst zeggen, schrijf het telefoonnummer van de brandweer op. Als je er nooit, dus het echt stap 1 is, als je net met security begint of daar serieus over nagedenken, schrijf het alarmnummer op van de Sorion en bel ons als er iets is. Ik hoop dat het je nooit overkomt. Maar daarna moet je inzicht gaan krijgen in hoe het met de veiligheid zit. En dan moet je dus maatregelen gaan nemen. Dus als je echt aan het begin staat, heb je hulp nodig om het inzicht te krijgen.
0: Ja, helder. Komen we bij de laatste businessvraag.
2: Oké.
0: Zijn we er klaar voor?
1: Zeker.
2: Wel.
0: Dan gaan we.
3: Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
0: Nou.
1: Als onze klant zijn ding kan doen zonder over security na te denken.
2: Ik zat gelijk aan een heleboel dingen te denken. Maar ik geloof dat er ook bedrijfsdoelstellingen daar doorheen lopen. Nee, maar ik denk dat ik zou tevreden zijn als wij ook met elkaar, waar ik ook in het begin van de uitzending ook zit, dat zeg van ja, we zien dat het een probleem is, maar we zien ook dat daar oplossingen voor zijn en dat er dus inderdaad hoop is om alles op te lossen. Daar zou ik heel erg tevreden zijn als iedereen dat ziet.
0: Ja, dus niet alleen maar angst zaaien,
2: exact.
0: Maar er zijn echt oplossingen.
2: Absoluut.
0: Ja, lijkt me een mooie om mee af te sluiten. Erik, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst, ook voor jullie visie. Ik vind het mooi om te horen met hoeveel passie en gedrevenheid jullie over jullie vak praten. Ook met zoveel plezier. Ik zou zeggen, hou dat lekker vast.
1: Dank je.
0: Want het is enorm aanstekelijk. En willen mensen natuurlijk meer over jullie weten, dan kunnen ze uiteraard contact met jullie opnemen. Enorm bedankt.
2: Dank je wel, Martine.
1: Dank je.

0: is New Business Radio.
1: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
0: Dit is New Business Radio.
2: Hoe win je het hart van je klant? Hoe bouw je aan sterke relaties en klantgerichte groei? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio Customers. Hier vind je al onze programma's over het thema klanten, met inzichten van marketingstrategen en ondernemers met impact. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Customers.
3: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: Hoe zorg je dat de organisatie klaar is voor de toekomst? Daarover gaat het nieuwe boek Knetter Adaptief van Adriaan Vermeulen. Volgens de auteur mislukken veel verandertrajecten omdat bedrijven verandering nog steeds behandelen als iets tijdelijks. In plaats daarvan pleit hij voor organisaties die zich continu kunnen aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen, zoals AI en economische veranderingen. Het boek combineert wetenschappelijke inzichten met praktijkvoorbeelden en interviews met leiders uit het bedrijfsleven. Knetter Adaptief is onder meer verkrijgbaar via Management Boek en Van Duren Media.
7: My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.
8: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
9: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu People Power, Glenn van den Burg.
11: Je kunt als bedrijf nog zo hard groeien, maar als je cultuur niet meebeweegt, dan sta je stil. Dealer Totaal Concept is een van de snelst groeiende financieringspartners voor autodealers in Nederland. Met een ondernemersmentaliteit in het DNA en een stevige groeicurve is het de kunst om niet alleen de aantallen, maar ook de cultuur bij te houden. Hoe doe je dat als directeur? Hoe zorg je dat de mensen het tempo aankunnen zonder dat het ten koste gaat van de sfeer, de samenwerking en het ondernemende karakter? En welke keuzes maak je als je organisatie in korte tijd verdubbelt? Met twee leuke gasten in de studio. Tessa van der Minne is zelfstandige HR-adviseur en ze werkt voor Dealer Totaal Concept. En Maaike Heinz is er. Ze is de algemeen directeur van Dealer Totaal Concept. Fijn dat je luistert naar People Power.
12: Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
11: Maaike en Tessa, leuk dat jullie er zijn. Ja, hard groeien. Dan moeten we altijd eerst even erachter komen hoe hard, hè? Maaike, hoe lang werk jij bij Dealer Totaal Concept?
13: Ik werk nu inmiddels zo'n 21,5 jaar. Gestart 1 mei 2004.
11: Zo.
13: Dus lang.
11: Dan moet het wel echt heel leuk zijn wat je doet.
13: Absoluut.
11: Ja.
13: Ik heb daarmee alle fases van het bedrijf wel leren kennen. En ik weet natuurlijk dus ook wat iedereen doet. Ja?
11: En ga eens terug in de tijd naar die beginperiode. Toen jij er kwam werken, hoeveel mensen werkten er toen?
13: Ik denk zo rond de 7 okay. medewerkers, inclusief 2 man directie, onder in het souterrain.
11: En wat maakte het nou dat met die 7 mensen, dat er in dat bedrijf al een soort oerkracht zat, waardoor het zo heeft kunnen groeien?
13: Gedrevenheid, passie, betrokkenheid. Je deed het echt met elkaar. En eigenlijk doen we het natuurlijk nog steeds met elkaar. Maar ja. Als je met zo weinig bent, dan moet je continu op elkaar kunnen rekenen. Ja,
11: ja, het is bijna, zou je kunnen zeggen, bij zo'n echt MKB-bedrijf. Met de meeste MKB-bedrijven, die hebben zo'n beetje rond 5 medewerkers volgens mij. Dat moet dan een hechte club zijn, want anders wordt het helemaal niks volgens mij. Dus het is of heel hecht, of ze overleven het gewoon niet.
13: Je moet inderdaad wel een beetje in het pulletje passen.
11: In
13: het pulletje moet je passen. Ja. En allemaal dezelfde gedrevenheid hebben, omdat je anders letterlijk buiten de boot valt.
11: Ja.
13: En bij DTC, Dealer Totaal Concept, was het vanaf begin af aan een hechte groep. Allemaal uit de regio IJsselstein. Ik denk dat ik de enige ben die uit een andere regio kwam.
11: En is het nou IJsselstein of is het IJsselstein? Dat vind ik altijd zo ingewikkeld.
13: Ik kom uit Rotterdam. Dus,
11: ja, dus bij jou is het IJsselstein.
13: Bij mij is het IJsselstein.
11: Hey, en in het pulletje passen. Houdt dat dan ook in dat het allemaal mensen zijn? Want als je met z'n 7e bent, ja, dan kun je het werk wel leuk verdelen. Maar er is altijd werk wat eigenlijk bij niemand past, maar wat wel gedaan moet worden. Is dat dan een van de dingen waarvan je zegt van ja, dat moet er dan gewoon zijn?
13: Dat moet er zeker zijn. En daar horen ook de normale basics bij van een vaatwasser uitruimen.
11: Aha.
13: Ja, dus het is, je bent ook een soort familie. En een familie, dat gaat in de plus en in de min, zullen we maar zeggen. Yeah. Maar je zal met elkaar die klus moeten klaren. En wat voor elkaar over hebben. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja.
11: Nou, dan gaan we vliegen we door die 21 jaar heen. Hoe groot zijn jullie nu?
13: Laatst geteld rond de 140 medewerkers.
11: Jeetje mina.
13: Ja.
11: Dus dat is keer 20?
13: Ja.
11: Wauw. Waarom is dat gelukt, denk je?
13: Uiteraard, deels heb je de conjunctuur mee in de beginjaren. En
11: je hebt ook de financiële crisis gehad, dus ja.
13: Ja, ik denk wel dat de oude eigenaren in een goed gat zijn gestapt. We hadden een bepaald product waar behoefte naar was. Een nieuw concept. Ik denk vooral dat de autobusiness is wel enorm gegroeid in al die jaren. En de manier van dienstverlening was relatief onbekend. En wij hebben daar heel lang een monopoliepositie in gehad. Ja.
11: Ja. Maar ja, als je 20 keer zo groot wordt in 20 jaar, dat is ook...
13: Bijna 25 jaar.
11: Ja, oké. Okay. Doe maar. Het is een stuk minder dan we dachten.
13: Ja.
11: Dat is nog steeds heel veel. Maar het siertje dat je bescheiden bent, Maaike. Dus en een goed concept op het goede moment. En als je dan naar de collega's kijkt. Dus hoe is het gelukt om van die 7 gepassioneerde, betrokken, leuke mensen die ook niet te vervelend vinden om de vaatwasser uit te ruimen of om koffie te schenken als er klanten zijn. Hoe is het dan gelukt om naar die 140 te gaan, waarbij er nog steeds, nou, iets meer structuur, daar gaan we het straks wel over hebben, maar waar nog steeds, ja, het voelt als wij zijn met elkaar en het is nog steeds leuk?
13: Ik denk door altijd iedereen te waarderen zoals die is. Persoonlijke aandacht, heel belangrijk. Iedereen op welke positie dan ook continu meenemen in het hele proces van het bedrijf. Waar staan we? Waar willen we naartoe? En waar kan jij op jouw manier je steentje bijdragen? Daar zit wel de kracht van DTC.
11: Ja. Ja. Nou, heb jij bijna die gehele 25 jaar aan groei, ontwikkeling heb je meegemaakt. Kan je nou een soort van fases onderscheiden voor je gevoel? Want je gaat natuurlijk niet van de ene naar de andere dag naar 140. Maar dat gaat in stappen.
13: In het begin gaat het natuurlijk vanzelf.
11: Ja.
13: Hoe gek het ook klinkt. Het werk stapelt zich op en er moeten mensen bij. Uiteindelijk is er ook een stukje wet en regelgeving, waardoor zaken complexer worden en je dus ook meer mankracht nodig hebt. Het ontbreken soms van bepaalde automatisering, waardoor je toch echt wel nog steeds extra mensen moet inzetten.
11: Maar je krijgt dan op een gegeven moment dat eerst doet iedereen zo'n beetje alles.
13: Ja.
11: Je hebt wel de twee oprichters.
13: Ja.
11: Maar er is niet echt management. Op een gegeven moment krijg je een afdeling, krijg je managers.
13: En dan ga je inderdaad.
11: Wat gebeurt er dan?
13: Stukje specialisatie krijg je. Je gaat voor het eerst een soort van back-office creëren. Mensen die sect-administratieve handeling doen. En de mensen die commerciële functies hebben. Je krijgt voor het eerst een account manager die naar buiten toe gaat om meer relaties binnen te halen. En je krijgt vanzelf een keer een financieel administratief medewerker. En uiteindelijk moet je ook een HR medewerker hebben. En zo groeit het bedrijf uiteraard vanzelf.
11: Ja.
13: Ja.
11: En welke, als je nou door die 20 jaar heen kijkt, welke groeipijn heb je dan gehad? Kan me niet voorstellen dat alleen maar hunky-dory gezellig was.
13: Zeker niet. Je maakt heel veel groeipijntjes mee, waarin je wel eens de aandacht voor de medewerker uit het oog verliest. Niet heel bewust, maar dat merk je dat men op een latere fase zegt van goh, waarom ben ik niet meegenomen in dit proces? Oh, is dit nu beslist? Maar heb je wel daar en daar aan gedacht? En daar merk je dan wel aan dat je soms echt te hard gaat. En waar wij het misschien kunnen verzinnen vanuit een MT, het echt wel belangrijk is dat je ook de collega's op de operatie is spreken van goh, klopt het als wij deze afslag nemen, gaan we dan bereiken wat wij in gedachten hebben.
11: Ja.
13: Dat zie je zeker gebeuren.
11: Jij bent niet vanaf het begin af aan de algemeen directeur, volgens mij. Hè?
13: Klopt.
11: Je bent eigenlijk meegegroeid met het bedrijf. Ja. Hoe kijk jij naar die mensen? Want de manier waarop je een organisatie bouwt, zegt ook iets over, of vraagt eigenlijk ook aan je, van ja, waar geloof ik eigenlijk in? En ik heb ooit een keer hier een HR-directeur te gast gehad van der Landen. Dat vond ik nog zo'n mooi verhaal. En die zei, ja, wij vertrouwen mensen. En als je dat doet, dan ziet je organisatie er heel anders uit. Want alles wat te maken heeft met we vertrouwen mensen niet, dat is er dus bij ons gewoon niet. En dat is echt gek. Terwijl, ja, het is niet zo heel raar om mensen te vertrouwen. Maar wat is het waar jij, jullie in geloven, wat je voelt door dat bedrijf heen?
13: Ja, dat is wel een fase die we denk ik met elkaar hebben moeten doormaken, waarin in het begin, zeker als je hard groeit, ben je gewend om plat opdrachten te geven. En dan vind je het ook heel fijn als ze het gewoon precies doen zoals jij zegt. Waarin we nu in een fase zijn beland, dat we het heel fijn vinden als mensen niet meer reactief zijn, maar echt proactief in de organisatie deelnemen.
11: Ja.
13: Dus wij proberen nu wel ieder op zijn of haar waarde eigenlijk in hun kracht te zetten. Het maakt niet uit welke functie je in de organisatie hebt, maar iedereen moet op zijn eigen kracht of in zijn eigen kracht staan in het bedrijf. Ik denk dat echt heel belangrijk is. Ja.
11: Hey, en waarom is het jou gelukt om die 20 jaar bij te benen, het bedrijf? Want dat lijkt me alleen al een uitdaging. En sterker nog, om ook nog eens een keer gewoon uiteindelijk het stuur in handen te nemen en te zeggen, nou, laat mij het maar doen. Of misschien zei iemand anders het wel. Ga jij het maar doen, dat kan natuurlijk ook. Wat zijn jouw eigenschappen waardoor dit zo bij je past?
13: Je groeit natuurlijk in. Dus dat vooropgesteld. Ik denk toch wel de gedrevenheid. Ik vind het echt een ontzettend leuk bedrijf. Waar ik nog steeds met heel veel plezier voor werk. Met de collega's. Het stukje commercieel is natuurlijk heel, heel mooi. En continu kunnen verbeteren in het bedrijf.
11: Ja.
13: Ik doe ook graag eigenlijk nog steeds het liefste van A tot Z. Alleen mij is uitgelegd dat tegenwoordig echt niet meer kan. Dus ik pak er nu uit wat ik nog wel kan doen.
11: Ja.
13: Ik denk gedrevenheid. Ja,
11: ja.
13: Ik weet het niet. Soms past iets gewoon als een hele fijne jas.
11: Ja. Ja. Ja, dat is wel grappig. Het is altijd ingewikkeld om over jezelf te vertellen. Omdat het vaak dingen zijn die jou gewoon heel gewoon afgaan. Dat is toch heel normaal dat je dat doet. Gelukkig hebben we iemand die jou vanaf april kent. Dus wel van dichtbij, maar ook nog niet te lang om het ondertussen niet meer te zien. Tesso, hoe kijk jij daarnaar? Als jij zou moeten beantwoorden van waarom lukt Maaike het om die 20 jaar en mee te groeien. Maar sterk nog dat ze ook de juiste persoon is om die organisatie de leiding te geven.
13: Ja, wat ik heel erg heb gezien bij Maaike is dat ze en heel resultaatgericht is, maar zichzelf ook heeft, we noemen dat het groene stuk, meer het mensgerichte stuk. Dus als Maaike binnenkomt, dan loopt ze langs iedereen, elke ochtend. Dan zegt ze even hallo. En als iemand ziek is uit haar team, dan belt ze die geregeld om te vragen hoe het gaat. Dus echt die persoonlijke aandacht geven. In combinatie met dat commerciële stuk.
11: Oké, dus jij komt niet drukbellend binnen, rent je kamer in en gaat in de eerste Zoom Teams Hutsenfluts meeting zitten, maar je loopt even de collega's langs. Alle 140?
14: Ja, dat kan wel. Ik ga meestal even alle etages langs. En we hebben nog een tweede gebouw. Die pak ik wat later op de dag. Ik weet eigenlijk ook wel als iemand ziek is geweest, of met vakantie is geweest, of jarig is. Omdat ik...
11: Deze allemaal bij naam?
14: Uiteraard.
11: Nou, dank je de koekoek. Dat vind ik voor jou normaal, maar voor veel mensen ook niet hoor.
14: Als ik een nieuwe collega heb, dan vraag ik altijd of ze op de koffie komen. En dan wil ik het niet over het werk hebben. Dan wil ik gewoon weten, wie ben jij? En vraag ik echt van, wil je wat over jezelf vertellen? En als ik te veel vragen stel, mogen ze zeggen, dat wil ik niet vertellen. Maar het is toch leuk om te weten wie er met wie jij aan de lunchtafel zit.
11: Leuk.
14: Ik wil ook niet dat ze denken, wie is die vrouw en dat achter die glazen deur?
11: Ja. Nou ja, het grappige is hè, dat we kunnen hier natuurlijk een heel hoogdravend gesprek hebben over allerlei menstheorieën en allerlei HR-tools en weet ik veel wat allemaal. Maar dit, hè, dat alle nieuwe collega's bij jou op de koffie komen en gewoon lekker babbelen over, goh, wie ben je, wat doe je, wat zijn je hobby's? Dat vind ik eigenlijk een veel sterker voorbeeld. Wat mensen morgen ook gewoon lekker zelf kunnen gaan doen. Dus daar wil ik nog veel meer over weten. En dat hoor je zo.
15: De laatste inzichten. Nieuw Business Radio. Voor business shapers.

0: Zo, ik ben weer even 14 hoor. Ain't nobody. Misschien wel een van de beste zangeressen ooit. Je hoorde Chaka Khan.
1: Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
0: Tessa van der Minne is te gast, zelfstandig HR-adviseur, werkend tevens voor Dealer Totaalconcept. En Maaike Heijns, algemeen directeur van Dealer Totaalconcept. En ja, we ontrafelen hoe je nou ervoor kan zorgen dat je en heel hard groeit en dat je toch een stevige cultuur behoudt. Nou, dat is we hebben al iets gevonden, namelijk koffie drinken met nieuwe medewerkers. Neem maar even mee, Maaike. Het is iets heel simpels voor jou. Je denkt misschien, goh, wat zit hij erover door te zeuren, maar dit is aflevering 609, dus ik praat wel eens met mensen over dit soort dingen. Dit komt heel weinig voor. Wel als er natuurlijk een bedrijf 6 man groot is, maar bij 140 gebeurt het niet meer bij de meesten. Hoe gaat dat in zijn werk? Dus er komt een nieuwe medewerker binnen, die heeft zijn contract gekregen, eerste dag. Wordt dat ingepland? Neem eens mee hoe dat georganiseerd wordt.
2: Nou, ten eerste, als ik weet dat een nieuwe medewerker is gestart, dan loop ik even langs. Dat denk ik dat het al heel makkelijk is. Dan,
0: en wie laat jou dat weten? We gaan echt even gewoon tot in de punt en de komma. Of weet je het gewoon?
2: Ik weet het gewoon.
0: Tessa zit al te lachen. Ja, ja, klopt.
2: Over het algemeen weet ik wanneer de vacatures uitstaan. En uiteraard informeer ik bij mijn collega's. Is het gelukkig om de vacature te vervullen? Al wat leuk. Per wanneer start die persoon? En dan hou ik het meestal in de gaten. Of ik zie gewoon een nieuw gezicht. En dan loop ik uiteraard op af. Verder heb ik de afspraak dat men altijd na een week of twee, of na een week, wanneer het past in de agenda, met mij een koffiemomentje inplant. En dan soms is het er één, soms zijn het er 2 of 3 tegelijk. En dan vind ik het gewoon leuk om informeel met elkaar een gesprek te hebben. Van wie ben je, wat doe je en wat zijn je hobby's. En niet al, wat zijn je ambities en wat wil je bij DTC bereiken? Want als het goed is, hebben ze dat gesprek al met de hiring manager gehad. Ja. En dat hoeft dan niet met mij.
0: En hoe, want ik kan me ook voorstellen als jij ergens nieuw bent en je komt van buiten. Je hebt wel een beetje gevoeld wat de cultuur is. En je vindt het een leuk bedrijf, anders ga je er niet werken. En dan wordt er een afspraak in je agenda gezet dat je met de algemeen directeur gaat praten. In andere bedrijven is dat dan een soort formeel, hoe spannend ding. Dit gebeurt bijna nooit. Komen mensen zo dan ook binnen? Dat
2: nee,
0: is toch een beetje.
2: Ik heb ze al gezien.
0: Je hebt ze al
2: meestal gezegd. Dan zeg ik meestal, we doen nog een bakkie. Hè? Dan kletsen we even bij. Ja. Dus volgens mij valt het wel mee. En we combineren het tegenwoordig ook wel met bepaalde onderwerpen vanuit HR die misschien nog aangehaald moeten worden. En wat niet ongeheel onbelangrijk is, bij ons wordt eet en belofte afgelegd. En dan neem ik dat stukje ook meteen mee, zodat men ook bewust...
0: Eet en belofte?
2: Ja, we zitten in de financiële wereld.
0: Oh, dus moeten de bankiers eet doen?
2: Ja, het is niet wettelijk verplicht, maar wij vinden het gewoon belangrijk dat iedereen een beetje de spelregels...
0: Wat goed.
2: Ja.
0: Wauw. Nou, is dit... Tessa, ik kijk ook even naar jou, dat ik niet gek ben. Ik weet niet hoe vaak jij dit tegenkomt, dat het gebeurt.
3: Niet op deze manier.
0: Nee,
3: ik heb wel vaker gezien dat er dan 1 keer in de zoveel maanden een groep nieuwe starters even kennis maakt met de directeur. Maar op deze manier is het wel echt anders. Ja.
0: Vertaal dit nou eens naar, want dat is natuurlijk ook de uitdaging. Hè? Bedrijf groeit. Je wil natuurlijk bepaalde dingen waar die je succes bepaald hebben, wil je vasthouden in de cultuur. Welk onderdeel van de cultuur is dit nou een uitermate duidelijk voorbeeld van?
3: Ja, ze hebben een hele grote familiecultuur. Dat is ook eigenlijk toen ik begon. Ik voelde me ook meteen heel welkom. Iedereen had ook tijd om te vergaderen. Of met mij kennis te maken bedoel ik.
0: Ja, ja.
3: Maar als iedereen te druk met vergaderen. Maar iedereen maakte echt tijd voor me. En ik hoorde ook meteen dat iedereen zegt. Het is gewoon echt een familiecultuur.
0: Ja.
3: Dus dat is denk ik heel... En daar draagt dit aan bij. Ja.
0: Ja. En dat is ook
3: onderdeel van, ja.
0: En hoe bepaal je nou, hè? Want ik zit ook veel te gestructureerd te denken volgens mij, maar dat moet je me maar bij helpen. Jij komt helpen op HR-gebied.
3: Ja.
0: Jij komt met al je ervaringen, je kennis, kom je binnen. Ga je dan eerst kijken van, wat willen we vasthouden? Hoe heet dat dan? Ga je dan een soort structuur aanbrengen? Ga je dan duidelijkheid bouwen?
3: Ja, dat is dat wel, maar stap 1 is wel om eerst te ontdekken hoe het werkt. En hoe alles gaat en welke systemen er zijn en welke verzekeringen en al arbo-diensten.
0: Ja.
3: En al dat soort. Dus je moet eerst wel echt weten van oké, waar hebben we het over?
0: Ja, want jij doet
3: met
0: ook zeg maar
3: de... maken en praten en dan kijken van oké, wat willen we inderdaad, wat moeten we behouden? En bijvoorbeeld een onboarding of boarding, al dat soort dingen. Hoe kunnen we dat verbeteren en die familiecultuur daarin houden, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus wel echt wel kijken van wat is er, wat doet iedereen en hoe kunnen we dat dan een beetje meer structureren.
0: Ja, nou heeft natuurlijk elk soort cultuur heeft ook een schaduwzijde.
3: Ja.
0: Ja, dus familiecultuur klinkt natuurlijk fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook families die elkaar de tent uitvechten. Ja, of
3: nee, dat is
0: heel veel families wordt er niet echt... We houden van elkaar. En ach ja, weet je wel. Ja, oké, dit was niet zo handig. Maar dat gaan we dan niet bespreken. Want het is zo gezellig.
3: Ja.
0: We nemen een taartje.
3: Ja, als één iemand... in de ochtend iets zegt, dan weet het hele bedrijf.
0: Ja, ja.
3: Oh, is vanzelfsprekend. Ja. Dus er wordt gewoon heel veel onderling. Dat is natuurlijk ook, als iedereen elkaar goed kent, dan wordt ook veel gekletst.
0: Ja.
3: Dus dat is ook een schaduwkant misschien.
0: Ja.
3: Een voordeel en een nadeel. En het is natuurlijk als je, dat vind ik, sta er wat meer aan de zijlijn. Maar als je natuurlijk inderdaad elkaar goed kent, dan is het soms wat moeilijker om elkaar misschien aan te spreken op dingen. En aan de andere kant doen anderen dat wel weer juist, omdat die in die familie dat... heel goed kunnen.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ja. Soms wordt iets te veel met de mantel de liefde bedekt. Hè? En dat is wel dat je ziet, als je zo groot wordt met zoveel nieuwe collega's, ja, dan krijg je ook wel eens een familielid die je wat minder leuk vindt of wat minder aansluit.
0: En dat is misschien zelfs wel goed ook, toch? Anders wordt het zo'n kliek. Dat is ook weer niet goed.
2: En ik merk nu wel dat het warme en het persoonlijke willen we heel graag behouden. Maar we willen echt wat meer. Gewoon structuur inderdaad aanbrengen met wat meer duidelijkheid naar alle partijen toe. Waarin je dingen kan zeggen waar het op staat. Met nog steeds met de juiste respect die daarvoor is.
0: Ja. En hoe hebben jullie, Michael, hoe hebben jullie bedacht wat willen we houden en wat hebben we extra erbij nodig? Hoe heb je dat aangepakt met elkaar?
2: Ja, we zijn nog wel op weg.
0: Okay.
2: Dat mag zeggen.
0: Ja, dat is
2: en,
0: prima.
2: Ik denk dat het belangrijkste nu is dat we hebben echt Tessa keihard nodig. Omdat ze nu iemand hebben met wie ze. En ze bedoel ik echt gewoon de collega's binnen het bedrijf. Uit alle lagen. Open en eerlijk kunnen bespreken. Wat gewoon niet zo lekker loopt bij DTC. En dan is het aan Tessa om weer ons de spiegel voor te kunnen houden en te kunnen gaan zeggen van goh, misschien moeten we hier echt wat aan gaan doen. En dat vind ik, dat is denk ik het belangrijkste, want ik ben laagdrempelig voor een kopje koffie, maar misschien niet altijd voor de momenten als de schoen wrikt.
0: Nee, want dat is altijd de uitdaging van de enorm laagdrempelige directeur. Ja, je blijft de directeur. Dus dan kan jij wel de drempel laag vinden, maar van de andere kant ziet hij er altijd hoger uit.
2: Ja, precies. Of ze denken, ik kan nu met haar alles bespreken en van mijn manager mag ik niet dit. Maar als ik nu met Maaike dit nog even mijn probleempje voorleg, dan lukt het wel.
0: Ja
2: zo werkt het eigenlijk niet. En zo willen we het natuurlijk ook niet, want ik wil graag dat het voor iedereen gelijk is. En daarom is het zo belangrijk dat we echt voor op HR-gebied gaan investeren.
0: Ja.
2: Ja,
0: een HR-gebied, dat is natuurlijk nogal breed. Want het interessant vind ik dat jou hoor zeggen. Ja, nee, je hebt een soort bijna onpartijdige derde die gewoon het gesprek gaat voeren en gaat voelen van ja, wat speelt hier nou eigenlijk wat we misschien zelf nog niet zo heel erg zien.
2: Ja, waar komen we tekort?
0: Ja.
2: Een stukje leiderschapstraining en dat is ook voor mij heel belangrijk. Ik ben meegegroeid in het bedrijf, maar ook een hele groep collega's van mij. Dus wij zijn ook met elkaar die oude kliek die daar zit. En we willen het graag goed doen, maar we doen het misschien helemaal niet goed.
0: Ja.
2: Of het kan in ieder geval anders. En ik denk dat heel, heel, heel goed is wat we nu gaan doen. DTC had tot 3 jaar geleden nog niet eens een OR.
0: Nee.
2: Dus dat zegt eigenlijk wel genoeg welke ontwikkeling je doormaakt. Met een functiehuis waar we het nu hebben ingericht. En een beloningsbeleid.
0: Ja, ja.
2: Transparant zijn naar de medewerkers. Je kan niet meer zomaar zeggen van goh, ik moet een hypotheek. Kan ik wat met mijn contract regelen? Nee, ik heb het graag op een uniforme manier binnen de hele organisatie, zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft.
0: Ja, ja? Ja. En dat is natuurlijk heel fijn, Tessa. Maar het is ook, ook dat is weer een signaal natuurlijk. Want dat oude gerommel en we doen toch dingen voor elkaar. Dat hoort ook weer bij die familiecultuur.
3: Ja, dus daar, dat is ook wel denk ik lastig voor sommigen. Dat er nu meer structuur komt en dat het onpersoonlijker wordt. Ja, ja. Daar ontkom je toch op bepaalde vlakken niet aan, denk ik.
0: Nee.
3: Dus ik denk dat je die warme dingen in andere dingen echt moet laten. En in de structuur en de regels en beleid, dat dat ja, dat dan onpersoonlijker wordt.
0: Ja. Hoe leg je dat uit? Want jij komt binnen, daar is een reden voor.
3: Ja.
0: Dan gaan er langzaamaan dingen veranderen. Meer gestructureerd, duidelijker, betere afspraken gemaakt. Dat zijn natuurlijk allemaal hele positieve dingen. Er zijn ook altijd mensen, collega's die denken, ah, gedoe allemaal. Ja. Dat nou, daar waren wij toch niet van.
3: Ja.
0: Hoe zorg je ervoor dat je het uitlegt, duidelijk is, herhaalt?
3: Ja, ook aandacht geven aan die mensen en luisteren. En ja. Horen welke waarheid daarin zit en kijken of je dat mee kan of niet.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar goed, in het kader van de transparantie kan je natuurlijk een hoop uitleggen. En als we heel eerlijk zijn, is de helft van het personeel pas van de laatste 3 jaar.
0: Oh, ja, toch? Dus die zijn redelijk vers.
2: Dus die kunnen het redelijk goed handelen, hoe we het nu inrichten, omdat het wel van deze tijd is.
3: Ja, en die hebben vooral behoefte aan ook van hoe kan ik ontwikkelen? Wat is er nodig om naar een volgende schaal te gaan? En gewoon duidelijkheid, welke competenties horen daarbij?
0: Ja.
3: Zodat je ook in die beoordelingen daar weer op een objectievere manier beoordeeld kan worden.
0: Ja. Wat ben je tegengekomen in die afgelopen maanden door met mensen te praten en te luisteren en het luisterend oor te hebben ook voor het is hier superleuk, maar dit kan nog wel een tikje links of tikje rechts.
3: Ja.
0: Mike het gewoon gehoord heeft.
3: Die weet het ook wel. Ik denk echt wel door die groei dat mensen echt wel die betrokkenheid missen en dus ook informatie missen. Dus dat het gewoon belangrijk is dat er structuren, vergaderingen, weet ik, komen, zodat er verschillende lagen geïnformeerd worden en betrokken worden daarbij, zodat ze zich ook nog steeds gezien en gehoord voelen. Ja.
0: Ja.
3: En ook mee kunnen denken, want dat zei Maaike net eerder al. Je kan met de MT iets bedenken, maar de mensen op de vloer moeten het doen. En die weten echt wel van hoe het in de rand. Dus die moeten daar ook in meedenken in een bepaalde mate.
0: Ja.
3: En dat gebeurt nu wel, maar dat kan denk ik wel beter.
0: Weet je al wat je gaat doen?
3: Dat
0: ik ga te adviseren.
3: Dat is het leuke aan deze organisatie. Ze zijn super actiegericht.
0: Dus, ja, ja.
3: Dus,
0: ja, je hoeft niet eerst 3 beleidsplannen te schrijven.
3: Nee, dus als ik een idee heb, dus oké, goeie, gaan we doen. Dus ik kan aanhaken
0: bij
3: er is een laag teamleiders. We hebben het wel het idee dat ze informatie missen, waardoor ze ook het niet goed kunnen doorvertalen naar hun team. Die informatie heb ik gekregen en toen ben ik naar Maaike en Ewout gegaan. En toen zei ze, ik kan aanhaken bij een vergadering. En dan kunnen we kijken van, wat missen ze precies? En hoe kunnen we daarin voorzien? En ja, dus dan wordt het meteen eigenlijk opgepakt.
0: Ja, heerlijk.
3: Ja, dus dat is, ja.
2: Nou ja, wij hebben de PIM. Wat eerst de PIA, personeelsinformatieavond.
0: Oh.
2: En dat even dan 2 keer per jaar namen we alle medewerkers mee. Hoe staan we ervoor? Waar gaan we naartoe? En wat zijn de plannen? Et cetera. Dat werd de PIM, want mensen vonden het toch niet altijd prettig dat het in hun eigen vrije avond ging. En de PIM was de personeelsinformatiemiddag. Die was ook nog steeds 2 keer per jaar.
0: Dat was heel gezellig.
2: Dat deden we in onze tijd. Ja, we hadden altijd inderdaad een drankje.

0: mensen die al langer bij DTC werken. Toen waren we een klein bedrijf. En dan hoor je letterlijk in de gang alles.
1: Ja, aan de reistafel. Ja.
0: Maar we hebben tegenwoordig 2 gebouwen. En dan mis je natuurlijk ook wel eens het een en ander. En,
1: maar dat is bizar hoe dat werkt toch? Hè? Dat hoor ik wel vaker. Ik las er laatst ook. Welk boek was dat nou weer? Nou, maakt niet zo uit. Ik las dat ze wetenschappelijk onderzoek hebben gedaan wat ruimte doet. Dus afstand tussen mensen. Wat het doet met de hoeveelheden contact die ze met elkaar hebben. En alles binnen 6 meter, dat is dichtbij. Hè? Die hebben heel veel contact met elkaar. Maar ga je verder dan 6 meter. De 6 meter is natuurlijk niet zoveel. Hè? Dat is gewoon 1 kamer verder. Maar als je 3 kamers verder zit. Dan worden die contacten echt gewoon nou, 1/10 of 1/20 van wat die kamers daarnaast zijn. Echt bizar.
2: Dan kan je nagaan als je thuis werkt.
1: Ja, als je thuis werkt. Of inderdaad in het andere gebouw zit. Ja. Dan moet je dat dus gaan organiseren.
0: Ja.
1: Ja, super interessant altijd hoe dat werkt. Waar ik het straks met jullie over wil hebben. Is een beetje nog over het vasthouden. Maar zeker ook over de toekomst. Want ja, stel je voor dat jullie over een paar jaar weer 2 keer zo groot zijn. Wat dan? Dat hoor je zo.
3: Listen today, lead tomorrow. Dit is New Business Radio.

0: Sophie B. Hawkins met Damn, I Wish I Was Your Lover.
1: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. People Power.
0: Tessa van der Minne en Maaike Heinz in de studio. Beiden betrokken bij het Dealer Totaal Concept. Dat is een bedrijf, overigens. Zeer succesvol bedrijf, want is hard gegroeid. Met alle piepen en kraken en successen van dien. Waar ik een beetje naar op zoek naar ben, daar moet jullie me even een beetje bij helpen. Maaike, is er nou een verandering geweest die past bij de grootte van je bedrijf? Die eigenlijk misschien ook bijna niet anders kan. Maar waar die wel een beetje, waarvan mensen wel dachten, ja, wat is dit nou eigenlijk en wat doet dit? Iets wat je hebt moeten maken en wat nu weer een soort van een nieuw normaal moet gaan worden.
2: Bij DTC is natuurlijk, wat we steeds zeggen, er was nog niet zoveel structuur en ook niet op salarisgebied. Wij hebben geen CAO en we volgen ook geen CAO. Dus de wens is al heel vaak uitgesproken door de medewerkers dat ze een salarishuis of een functiehuis en een beloningsbeleid wilden hebben. En wij hebben dat uiteindelijk ingericht voor via de Korn Fair Behave methodiek. Dat betekent dat je gaat benchmarken, dat je gaat kijken welke niveaus zitten binnen de organisatie, ja. Welke salarisgroepen.
0: Heb jij dat begeleid, Tessa, of niet? Nee. Dat was voordat jij kwam. Ja, oké.
2: Uiteindelijk hebben we alle functies geplot in een functiehuis. En dat betekent dat je functie was al bekend. Maar daar hebben we dan ook een trede aan gekoppeld. En uiteindelijk betekent het dat iedereen nu in een bepaalde trede zit. En sommige mensen vonden dat toch heel moeilijk. Want daarmee kwamen ze erachter dat zij in trede 12 zaten. En hun collega in trede 13.
0: Ja.
2: Terwijl we in januari nog een heel prettig gesprek hadden gehad over het salaris. En men tevreden de deur uitging.
0: Ja.
2: Alleen het plaatsen van mensen in een vakje, wat misschien juist heel transparant is, want je weet ook waar je naartoe kan groeien in de toekomst, was dus blijkbaar toch ook heel confronterend.
0: En wat krijg je dan? Wat voor vragen krijg je dan op basis daarvan?
2: Ik krijg echt daadwerkelijk gewoon letterlijk de vraag, waarom zit ik in 11 en hij in 12?
0: Ja.
2: En wij kunnen dat uiteraard goed onderbouwen, want je ziet welke functie en wat verwachten we van zo'n functie, wat zijn de verantwoordelijkheden. En dan moet je dus wel heel veel tijd en aandacht aan besteden. En ook iedere vraag serieus nemen. Zodat het uiteindelijk wel gedragen wordt binnen de organisatie. En nu zijn we een jaar onderweg. En dadelijk krijg je de eindejaarsbeoordelingen. Die zijn ook weer gekoppeld hieraan.
0: Ja.
2: En dan denk ik dat het allemaal wel goed gaat passen. En dan is het een heel mooi transparant systeem. Maar zo zie je wel dat sommige veranderingen die men zelf initieert, niet altijd meteen goed uitpakt of dat men daar meteen blij mee is of niet brengt wat ze hadden gehoopt.
0: Ja. Ja. Ja, dat is natuurlijk wel grappig, hè, Tessa, dat je, ik stel me er altijd voor, hè, een familiecultuur, hè, je noemt het niet voor niks zo, dat het een fijne cultuur is. Ik stel me dat in mijn eigen gezin voor en dat ik dan ineens zeg, ja, we gaan functieschalen gaan we in het gezin gaan we doen. Nou, als mijn zoon in een andere schaal zou zitten dan mijn dochter, dat zou de rapen raar zijn.
3: Dat is die ouder is en je kan het onderbouwen.
0: Ja, al kan ik het onderbouwen. Ja, dat is wel grappig, toch? Dat het is zo'n andere taal ook ineens.
3: Ja.
0: En hoe ga je daar dan weer mee om toch niet uit de bocht te vliegen? Want het gevaar is natuurlijk ook dat zo'n cultuur is natuurlijk ook weer kwetsbaar.
3: Je bedoelt de familiecultuur.
0: Ja.
3: Ja. Nou ja, goed, ik denk dat er zijn goede elementen in een familiecultuur en wat minder goede elementen. En we willen vooral richten op die goede en die minder een beetje.
0: Ja, oké. Okay. En dat
3: moeilijk dat ook zal zijn, wel toch wat minder aandacht geven.
0: En dat misschien dat onduidelijke en een beetje onder het tapijt stoppen en minder structuur. Daarvan zeg je, ja, dat zit er wel in, maar daar moeten we wel vanaf.
3: Ja, want het dat kan ook niet, want je moet het wel. Als je gaat beoordelen, dan moet het niet een subjectieve beoordeling zijn, maar een objectieve.
0: Ja.
3: Dus ik denk dat iedereen dat ook wel heel prettig vindt. En tegelijkertijd blijft het altijd een deel subjectief. Ik bedoel, je kan het niet 100% objectief maken. Dat is natuurlijk onzin. Maar ik denk dat het wel nodig is om gewoon in deze fase van het bedrijf, om daar gewoon ook echt aandacht aan te geven.
0: Ja.
3: En ik denk juist dat, kijk, en ook misschien dat onderling gepraat, ja, dat gaat niet zo snel weg. Maar daar wil je misschien wel ook anders mee omgaan. Ja. de zeg maar de schaduwkant van de familiecultuur. Maar goed, iedereen, ik denk dat 80% uit IJsselstein komt. Nee, misschien
2: ja,
3: niet meer.
2: Ja, uit de regio.
3: Maar dus ze kennen elkaar en ze zien elkaar dus ook in het weekend. En dat is, dus het is ook heel normaal dat je dan gewoon kletst natuurlijk. Ja. Dus het is ook niet erg. Ik denk alleen dat het je, ja, ik denk dat je de goede dingen wil behouden. Dus gewoon het warme en dat mensen gewoon zich betrokken voelen. Want dat heb ik ook zo gemerkt, dat iedereen zo echt hart heeft voor de zaak. Ja. Dat wil je graag behouden. En daar moet je soms wat dingen voor op de koop toenemen misschien. Ja.
0: Laten we even samen naar de toekomst kijken. Wat staat er in jullie strategische plan voor de komende 5 jaar, Maaike? Is het er überhaupt?
2: Ja, we willen absoluut groeien, maar dan wel graag qua omzet.
0: Oké.
2: En niet qua medewerkers. En dat betekent dat je moet gaan kijken naar je organisatie. Hoe je met dezelfde mensen meer kan verzetten. Dus efficiëntie.
0: Slimmer werken.
2: Slimmer werken. Ja. We zijn bezig met een nieuw CRM-systeem. Waardoor bepaalde werkzaamheden echt geautomatiseerd zijn. Betekent ook dat je natuurlijk gaat kijken met de medewerkers die dat tussen aanhalingstekens eenvoudige werk nu doen. Welke werkzaamheden kunnen ze dan binnen je organisatie vervullen? Wij denken dat de markt nog goed en groot genoeg is om ook echt wel die omzetgroei te gaan realiseren.
0: En hoe reageren collega's erop? Hè? Want eigenlijk zeg je tegen ze, je bent nu iets aan het doen. En als we dat anders organiseren of gaan het digitaliseren, dan is dat eigenlijk niet meer nodig. Dat is natuurlijk best wel dat kan een hele vervelende boodschap zijn. Als je denkt, ja, maar wat ga ik dan wel doen? En het is mijn werk, en is mijn werk weg. Nou ja, alle angsten die erbij horen. Hoe zorg je ervoor dat je dat gesprek over de toekomst kan hebben zonder dat mensen in de stress schieten?
2: Door ze nu al mee te nemen in de ontwikkeling van je nieuwe CRM-systeem. He, dus wij hebben uit de organisatie een werkgroep van medewerkers uit diverse onderdelen. Waarvan we zeggen van, goh, wat is nou het ideale plaatje om dit werk te verzetten, geautomatiseerd. Mm. Dan zijn ze natuurlijk in de basis zich al van bewust dat die handelingen die zij nu doen dadelijk geautomatiseerd worden. Betekent ook dat je dus ook vroegtijdig met hen het gesprek moet aangaan van oké, maar dat gaat verdwijnen. Wat voor mogelijkheden zie jij voor jezelf? Wij zijn een gereguleerd bedrijf. Dat betekent dat er bepaalde vakdiploma's behaald moeten worden. En we dan nu al bij medewerkers vragen van, goh, wat denk je ervan dat we gaan starten met een WFT-basisdiploma's? Zodat je dadelijk ook gewoon klantcontact kan hebben. En zou je dat ook leuk vinden?
0: Ja.
2: En zo, dus zo al met elkaar naar de toekomst kijken. Want het is heus niet overmorgen geregeld. We hebben daar juist tijd voor.
0: Ja.
2: En doordat ze natuurlijk meteen al in dat proces zitten. Van die wijzigingen die we voor ogen hebben. Is die bewustwording er. En misschien natuurlijk. Er zullen ook voor mensen op een gegeven moment niet meer die plek zijn. Maar ze zullen zich daar ook niet meer blij bij voelen. En ook dan zullen we ze op de juiste wijze helpen. Zodat ze elders hun carrière vervolgen.
0: Ja. Dat is best wel een logische toekomst. Maar het is natuurlijk wel een waar heel veel bedrijven, zeker met de opkomst van AI, zich best wel mee bezig zijn. Van hoe zorg ik dat ik de mensen die ik heb op een goede manier behoud. Maar wetende dat er best wel veel gaat veranderen. En delen van het werk gewoon straks niet meer bestaan. Omdat het gewoon vanzelf gaat. Toch?
3: Ja. Is dat een vraag?
0: Of je dat even wil oplossen?
3: Nee, nou, kijk, wat er wel mee naar boven kwam is dat dat is heel belangrijk. Maar volgens mij is DTC bij de klanten ook wel heel erg bekend als persoonlijke aandacht. En dat ze daarin juist uitblinken bij, zeg maar, ten opzichte van de concurrenten. Dus ik denk dat dat onderdeel altijd nog wel ergens misschien nog naar boven moet komen. En dat,
0: ja
3: dus in die zin wordt het anders, maar je kan er ook wel mee groeien. En het blijft in mijn optiek nog wel nodig. Maar
2: zeker, we hebben ook veel persoonlijk contact.
0: Ja, maar je zult dus hebben, want als je wil gaan groeien en omzet, dan zul je meer contracten, noem je het geloof ik.
2: Ja,
0: meer contracten gaan doen, dus ja. meer klanten. Meer klanten is meer klantcontact. Als je dan dat met dezelfde mensen moet doen, dan betekent dat die achterkant, de back-office of het administratie, dat zal dan minder worden.
2: Ja, je kan gewoon heel veel automatiseren.
0: Ja.
2: Dus daarmee kan je denk ik met dezelfde mensen gewoon dadelijk meer volume draaien.
0: Ja.
2: Zo platgeslagen is het eigenlijk.
0: Ja, maar dan ga je dus de vraag stellen aan je collega's van, joh, weet je, je zit nu aan de achterkant van het proces, super belangrijk, maar straks hebben we het anders georganiseerd. dan is er plek aan de voorkant van het proces.
2: Ja.
0: Dat moeten ze wel leuk vinden.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja. Dus dat soort gesprekken zijn jullie aan het voeren. Dus gaan jullie voeren, want het zal nog niet zo ver zijn.
2: Nee, gelukkig is het zeker nog niet zo ver. En een nieuw CRM betekent ook weer dat er nieuwe functies ontstaan. Hè? Er zijn weer andere handelingen en werkzaamheden die moeten gebeuren. Die misschien heel goed passen bij een persoon.
0: Ja, en het duurt altijd even voordat het echt goed loopt. Hè?
2: Dat ook nog eens. Ja.
0: Ja, heeft even wat tijd nodig. Ja. Als jullie nou, want ik ga een beetje naar het einde toe. Als jullie nou je bedenkt dat onze luisteraars hier ook mee worstelen. Want er zijn natuurlijk veel bedrijven die groeien. Misschien niet zo hard als die van jullie, maar die groeien ook. En die zitten ook mee met het vraagstuk van ja, hoe behouden we nou wat goed is? In hoe we met onze mensen omgaan in de cultuur, de sfeer die er is. En wat zou je ze dan als advies geven? Dan mag Tessa beginnen.
3: Nou, ik denk dus vooral blijven doen wat Maaike doet. Gewoon echt die aandacht geven aan je personeel. Ik denk dat dat gewoon het allerbelangrijkste is.
0: Ja. Persoonlijk contact.
3: Persoonlijk contact, ja. En dat inrichten in al je structuren. En ik had nog iets anders bedacht, maar nu weet ik
0: het niet. Ja, maar dan gaat Maaike neemt het over. Dan kan jij weer even nadenken. Je bent een team.
2: Ik denk dat je iedere nieuwe medewerker, oudere medewerker, een stukje perspectief moet kunnen bieden. Nu en in de toekomst. Betekent ruimte voor ontwikkeling. Dat zie ik echt wel sterk nu ook bij de nieuwe collega's. Die willen gewoon echt weten welke stappen kan ik maken binnen jouw organisatie. En dat kan echt heel bazaal zijn met bepaalde opleidingscursusjes. We maken gebruik van een bepaald systeem van, ik weet niet of ik het mag noemen, Good Habits.
0: Ja hoor, dat mag.
2: Onbeperkt trainingen volgen wat ze leuk vinden. Maar we gaan ook de gesprekken aan met een medewerker. Hoe zie jij je toekomst? Wat vind jij belangrijk en wat heb je van ons nodig? Dus persoonlijke aandacht en perspectief bieden. Ja.
0: Ja. Is je weer nedergedaan?
3: Nee.
0: Nee?
3: Nee, nou, wat ik wel, als je zeg maar een startend bedrijf bent, echt een goed HR-systeem is wel heel fijn, want daar kan je dan in meegroeien en dan hoef je dat, ja, dat is gewoon heel ondersteunend en aan de structuren, dus dat is wel.
0: Ja, dus als je daarmee wacht en je zet nu nog alles in een Excelletje, dan komt er een moment dat je je te laat bent eigenlijk.
3: Precies, ja.
0: Dan wordt het ineens weer een hele klus om alles om te zetten. Bizar dat dat nog zo is eigenlijk, hè?
3: Ja. Ja. Nou ja, goed, die systemen zijn ook duur allemaal. Dus ja, op een gegeven moment, en het loopt. En je bent een stukje bij een beetje groeien. Dus dan gaat het wel, maar op een gegeven moment gaat het niet meer dan. Ja.
0: Ja. Wat wens je voor de organisatie, Maaike? Wat is er nodig voor jou om over 10 jaar te zeggen, ik vind het nog steeds leuk?
2: Goed, 10 jaar.
0: Ja, vind je dat te lang?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Nou, zie je het als een compliment dan.
2: Dankjewel. Ik kijk uit naar, doordat je zo hard bent gegroeid, hebben wij echt wel groeipijn en groeistuipen. Ik zou het heel fijn vinden als we een geoliede machine hebben, waarvan je van kop tot staart het proces onder controle hebt en tegelijkertijd de ruimte daardoor krijgt om toch nog die persoonlijke touch te geven aan datgene waardoor we groot zijn geworden in dealerland. En dat je ruimte hebt om te gaan kijken, hoe kan je verder ontwikkelen op andere producten en kan je innovatief zijn. Ja.
0: Ah, dus ja. Toch ook wel weer nieuwe wegen.
2: Lijkt me mooi.
0: Ja. Tessa, wanneer ben jij klaar bij Dealer Totaal Concept? Wanneer ga je met een gerust hart weg?
3: Nou, ik denk als die hele HR-cyclus gewoon lekker op orde is. Ja.
0: Ja, als die basis op orde is.
3: Ja.
0: Dan heb je nog even wat te doen of niet?
3: Nou ja, iemand mag het overnemen, maar goed, het is wel, ja. Nee, ja, gewoon nieuwe dingen bouwen, ja.
0: Mooi. Ik vond het superleuk met jullie te praten. Even een inkijkje in het mooie bedrijf Dealer Totaal Concept. Dankjewel. Bij de Tessa van der Minne. Je kan even googlen, dan kan je daar ook vinden. Als je denkt, nou, ik kan ook wel een HR-consult gebruiken. Nou, nu is even druk, maar over een tijdje heeft ze misschien wel weer tijd. En Maaike Heinz, wil je meer weten over Dealer Totaal Concept? Even googlen, dan zie je wat ze precies doen. Misschien helpen ze je wel. Als je toevallig een dealer bent of je hebt een auto nodig.
2: Wel graag.
0: Kunnen ze je helpen. Nou, tot zover deze commerciële boodschap. Jij, dankjewel voor het luisteren. Er is nog veel meer te luisteren. En waar je dat kan doen, dat hoor je nu.
1: Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.

0: Dit is New Business Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat een beetje niet.
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
7: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
8: Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: om mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
1: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Met nu Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Goedemorgen, vandaag in Let's Talk Business S3. Internationaal Recruitment Bureau en Consultant Bureau. Dat organisaties helpt met innovatie en complexe uitdagingen binnen de STEM-sector. De beta-vakken eigenlijk, hè, kan je zeggen. Ze worden hoogopgeleide specialisten gekoppeld aan bedrijven in technische en schaarse vakgebieden zoals IT, engineering, life science en energie. En uit een recent onderzoek van S3 blijkt dat ingezoomd wordt op de arbeidsmarkt. Blijkt dat bijvorbeeld 47% van de Nederlandse STEM-professionals overweegt om naar het buitenland te gaan voor werk. En dit vergroot uiteraard de toenemende druk op het Nederlandse bedrijfsleven door het tekort aan beta-technische vaardigheden. Ik ga hier een uur lang over praten met mij in de studio. Margot van Soest, Managing Director van Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services bij S3.
0: Let's Talk Business, Ron Lemmens.
3: Goedemorgen, van harte welkom in de studio.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Beide. Laten we eerst eventjes naar jullie zelf gaan. Hè. Wie hebben we hier in de studio? Margot, jij bent Managing Director Nederland en Spanje. Want jullie zijn een internationale onderneming. Dat hoorde net al in de intro. Spanje, 2 vestigingen.
4: Ja, we hebben vestigingen in Madrid en in Barcelona. Dus iets recenter dan onze vestigingen in Nederland. Maar gaan ongelooflijk goed. Dus heel trots op het Spaanse team.
3: Hoe is voor jou de dynamiek zo tussen Nederland en Spanje? Lijkt mij interessant.
4: Ja, is een hele interessante dynamiek, absoluut. We hebben wel het geluk dat de jongen die verantwoordelijk is voor Spanje eigenlijk vanuit Nederland homegrown is. Dus die weet wel een beetje hoe het vanuit Nederland gedaan wordt. Maar het is zeker 2 hele andere werelden om in te opereren.
3: Dan aan Christian. Jij bent Senior Director Client Services. Met andere woorden, jij spreekt al die bedrijven waar de druk enorm groot is, waar de tekorten oplopen en waar jullie de gaten moeten zien te vullen. Klopt dat?
5: Correct, dat is een beetje samengevat mijn rol, inderdaad.
3: Ja, en hoe lang doe je dat eigenlijk al?
5: Ik zit nu 15 jaar bij de organisatie. En ik kom hiervoor van een andere organisatie gespecialiseerd in finance. En ik ben begonnen als Business Development Manager. En eigenlijk altijd in die rol geacteerd. En ik heb eigenlijk alle sectoren gezien in mijn carrière binnen S3. En vandaar dat ik nu op holdingniveau die rol vervul. En voornamelijk onze enterprise clients en alles onze grote klanten bedien om te zorgen dat we die groeien.
3: Ik hoor je trouwens de Nederlandse benaming zeggen S3. Zijn er in Nederland is S3 of
5: S3? S3. Het is een lastige naam. Voor heel veel, zelfs voor heel veel onze klanten. Je moet echt de S uitspreken, even wachten en dan
3: even zeg wachten,
5: je het Engelse woord 3.
3: Maar je vergeet het nooit meer.
5: Nee.
4: Nou, of juist wel. Of mensen vinden het heel moeilijk.
3: Ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. Goed, laten we eens eventjes hebben over hoe lang is S3 begonnen? Hoe lang geleden? In Londen, hè? 1986.
4: Ja, 1986, oorspronkelijk in Londen. Van daaruit letterlijk begonnen met ook nog de faxen en alles wat er papierwerk was. Heel ondernemend. Ik denk dat dat ook echt typeert wat we zijn als organisatie. En van daaruit de stappen gezet op een gegeven moment van we kunnen het heel goed doen in Engeland. De mensen die daar een ontwikkeling en een carrière maken bedenken. Nou, we kunnen nog meer doen. We gaan buiten Engeland kijken. En zo alles geopend.
3: Maar van huis uit altijd recruitment, altijd consultancy tak.
4: Ja, we zijn en daar zijn we ook wel heel. Soms hebben we nog wel eens een beetje een stapje geprobeerd erbuiten. Maar eigenlijk is echt de kern altijd. Dus we worden heel snel ook weer teruggeroepen. Schoenmaker blijft bij je lees. En uiteraard de ontwikkeling waar we nu in zitten en waar we het uiteraard vandaag denk ik ook heel veel over gaan hebben, is wat er gebeurt in de markt. Dus ook wij zijn aan het innoveren en evalueren. Maar recruitment, staffing, dat is onze onze core business waar we goed in willen zijn.
3: Ja, want als ik de website erbij pak, dan is het echt... Nou, dat past niet eens in een uur. Jullie hebben verschillende merken ook. Kan je daar wel iets over zeggen?
4: Ja, we zijn... dat is ook echt iets waar we in ontwikkeld zijn qua organisatie. Dat we die aparte merken hebben. Met het idee, we gaan echt heel specifiek in die markt opereren. Nou, dat ondernemerschap heeft ook wel een overhand genomen. Dat we eigenlijk... heel erg kijken binnen die merk. Wat kunnen we allemaal doen? Waardoor je soms niet helemaal de rode draad in dat merk blijft houden. En daar zijn we echt wel afgelopen jaren heel veel stappen aan het zetten. Om ook naar de markt toe te gaan. Echt heel gespecialiseerd. Wat echt ook nodig is in de huidige markt. En ik denk, daar gaan we het ongetwijfeld ook veel over hebben. Maar de kennis die je nodig hebt binnen de industrie waarin je opereert. Dus die merken die hebben echt allemaal heel specifiek een gericht industrie en skillset waar we ons op richten.
3: En we gaan het vandaag vooral hebben over de STEM professionals. Hè? De science, technology, engineering. Mathematics en met andere woorden de beta-vakken eigenlijk. Hè?
4: Ja, ik vind het grappig dat je dat zegt. Dat is absoluut zo. Maar als je nu leest wat nodig is in de ontwikkeling en in de schaarste in de markt, is het juist het communicatiestuk, het oplossend vermogen met de technische kennis. Dus het stuk stakeholder management, systeem kunnen denken, is een hele belangrijke vaardigheid waar we nu ook op zoek naar zijn.
3: Als ik hem zou moeten vertalen, ik ben een hele nieuwsgierige luisteraar. Wat je hebt ziet ontwikkelen natuurlijk de afgelopen jaren is dat de IT'ers van weleer waren op een zolderkamer aan het ontwikkelen. Maar eigenlijk anno nu is dat niet meer genoeg, want er zijn heel veel communicatievaardigheden nodig om te kunnen uitleggen aan de klant wat er nodig is, maar andersom ook. Dit is eigenlijk wel de basis wat ik nu omschrijf, toch?
4: Absoluut.
5: Het is per skillset scheelt het ook. Hè? Dus als je gaat kijken naar software developers of software engineers. Dat is een andere type profiel dan een data engineer. Ja. Of bijvoorbeeld een SAP specialist.
3: Maar er worden meer competenties gevraagd dan voorheen alleen het ontwikkelen van de software.
5: Ja. Zeker. Maar aan de softwarekant zijn die competenties minder urgent om te bezitten. En in andere vakgebieden is het juist nu wat me gewoon net al aangaf. Ja. Dat het een vereiste begint te worden.
3: Nu hebben we in Nederland hebben we een aantal plekken. Als we inzoomen naar bijvoorbeeld het Brainport Eindhoven. Zo nog een aantal plekken waar dit soort start-ups met gigantisch mooie innovaties ontstaan. En dan hebben we een onderzoek gehouden in oktober. Gaan we straks uitgebreid over hebben. Daar komt toch wel iets zorgelijks uit.
4: Ja, het is absoluut belangrijk dat we de mensen weten te behouden.
3: En wat voor rol spelen jullie daarin? Want jullie kijken vooral ook over de grens.
4: Ja,
3: maar
4: zeker.
3: Maar kijk je ook naar Nederlands talent?
4: Ja, zeker. Ik denk, uiteindelijk wil de klant een project met een kandidaat of een werknemer die de job goed kan doen. Dus het gaat erom dat je de mensen weet vinden die op skillset. Dat is natuurlijk het allereerste waar je naar kijkt. Maar ook op vaardigheden, fit, passen in de organisatie waarin je zit. En ik denk het allemaal, en hetzelfde geldt voor iemand die werkzoekende is. Ja, je wil natuurlijk ook iets vinden waar je zelf ook de uitdaging vindt. Dan wel inhoudelijk, dan wel op persoonlijk vlak waar je drijfveer zit. En dat is natuurlijk echt iets waar we continu mee bezig zijn. En ja, als dat in Nederland is, is dat in Nederland. Ik denk dat wij het vermogen hebben en de extra toegevoegde waarde om dat cross-borders te doen. En dat is natuurlijk iets wat wel door de schaarste die ontstaat steeds meer een belangrijk punt wordt om te kijken wat we nog buiten de grenzen kunnen doen.
3: Heb je dan nog bepaalde processen daarbij op de manier waarop je gaat werven? Begin je bijvoorbeeld eerst in Europa? Of je hoort heel veel IT-gerelateerde vakken. India is zo'n land, er is natuurlijk nu een handelsverdrag mee gesloten ook, waar veel hoogopgeleide IT'ers zijn.
4: Het begint natuurlijk met de vraag.
3: Ja.
4: De klant moet aangeven waar zijn behoefte ligt. Er zijn ook nog steeds klanten die Nederlandstalig wel echt als een vereiste hebben. Dus het begint echt met goed uitvragen, wat is nou de behoefte van de klant? En waar wij wel steeds vaker een rol spelen is het adviseren. Soms heeft een klant een behoefte waarin wij wel kunnen aangeven, goh, dit is je behoefte, maar als je misschien iets meer naar links gaat of iets meer naar rechts, dan kun je nog steeds in de behoefte voorzien, maar heb je wel een grotere kans van slagen. Dus het begint echt met de vraag, wat zoekt de klant? Maar indien daar ook mogelijkheden zijn om internationaal te gaan, dan is dat voor ons zeker. Daar hebben we ook zeker de middelen toe en het netwerk toe om dat te gaan doen.
3: En dat is natuurlijk ook een belangrijke propositie, kan ik me voorstellen, ten opzichte van de klanten, dat je dat kan bieden.
5: Ja. Dus denk, wat me gewoon net aangaf, we hebben verschillende labels. Die richten zich op een specifiek segment of een specifieke industrie. Maar binnen die labels of binnen die brands. Elke consultant heeft een eigen vakgebied. Dus eentje specialiseert zich in HSE, health and safety bijvoorbeeld. Een andere op quality assurance, quality control of mechanical engineering. En dat dicteert ook dat je dus binnen dat specialisme over de grenzen heen gaat kijken. En als jij een cryogenic engineer zoekt voor een bedrijf in het Eindhoven cluster. Ja, dan zul je die waarschijnlijk niet snel in Nederland gaan vinden. Dus dan ga je over de grens. En we doen heel veel via mond tot mond. Dus we bouwen ons netwerk op via de beste mensen die we kennen. En dat leidt je tot bepaalde regio's of bepaalde landen. Dus een Roemenië of een Bulgarije of een Turkije moet je ook niet onderschatten wat voor IT-professionals daar zitten. En qua culturele match met bijvoorbeeld Europa is dat net iets makkelijker dan met India. En India haalt het snel in. Maar je ziet dat wel dat nog eens uitdagend kan zijn. Ook met time zone differences. En ja, zeker binnen, want wij zitten eigenlijk iets meer aan de professional kant. Dus de meer ervaren profielen. Dan kan de keuze nog wel eens eerder vallen voor Europa, voor een Polen. En Polen begint, het is eigenlijk al zo ontwikkeld dat de prijs niet minder interessant is om daar de kandidaten te vinden. Maar zeker in Oost-Europa zijn er genoeg landen waar zeer
3: hoog. Baltische staten staan ook bekend zeker om digitaal erg ver ook, toch?
5: Overal waar goede universiteiten zijn, daar zie je dat het talent ontstaat. En dat is ook waar onze mensen zich op richten en een netwerk in opbouwen.
3: We gaan straks uitgebreid verder praten. Ik ben nog wel eventjes benieuwd naar, we hadden het net over de geschiedenis van dit bedrijf. Wat is de omvang van S3 in Nederland? Hoe kan je daar iets over zeggen?
4: Ja, we zitten met nu ongeveer 2000 medewerkers. Waarin we in 14 landen uit mijn hoofd opereren. Dus qua eigen medewerkers is dat wat we over de verschillende landen
3: hebben.
5: Dus hebben we iets meer geconcentreerd. Precies. Dus voorheen zaten we in meer landen. Maar zag je wel dat het marktaandeel kleiner was. Dus je wilt eigenlijk wat meer wijdverspreid. We hebben nu een andere strategie gekozen. Waar we ons echt centreren op landen. Maar dan willen we ook de nummer 1 of 2 binnen dat land.
3: Maar dat betekent dat je fysiek ook in die landen aanwezig moet zijn. Dat kan niet zonder, toch?
5: Nee, dus bijvoorbeeld, we hebben nu met 45 kantoren. In Duitsland hebben we geloof ik nu 11 kantoren. Voorheen hadden we er 1 of 2. En we zien dat we daar makkelijker het marktaandeel willen. En wij werken met partners samen. Dus we kunnen wel in 145 landen kandidaten onboorden. Dus wat we bijvoorbeeld nu heel veel zien door alle kostendruk die er is, dat heel veel bedrijven gaan nearshoren. Dus dan zeggen ze, ik wil graag een kandidaat hebben uit Latham. Dus het maakt me niet zoveel uit waar. Mm-hmm. Maar de opdrachtgever zit in Amerika. Of hetzelfde dat we in Nederland werken met een multinational. En die zegt, ik wil graag mijn kandidaten in Oost-Europa. Omdat dat kostenefficiënter is voor ze.
3: Wat merken jullie eigenlijk van de geopolitieke onrust?
4: Veel. Yeah. Veel. Zijn we natuurlijk heel erg mee bezig ook. Ik zit samen met andere MD's van onze grote regio's. Dus dat is in Amerika, Duitsland en Engeland. We regelmatig ook praten we ook over wat we zien in trends bij klanten. Wat ze daar ontwikkelen. Of wat ze daar als ontwikkeling zien. En ja, de terughoudendheid. En dat hebben we zeker in Nederland het afgelopen jaar heel erg gemerkt. Hopelijk merken we dat nu weer iets meer de goede kant op gaat. Maar heel afwachtend. Ja, heel veel bedrijven die echt zeggen, we gaan nu nog even wachten. Want we weten niet wat er nog op ons afkomt. Dus ja, zeker, daar merken we veel van. En daar moeten we ook. En ik denk dat ook wel een uitdaging is, maar waar we ons wel goed doorheen weten te slaan, is dat je heel agile, een heel fancy word, maar wel snel moet kunnen schakelen. Dus ook moet kunnen kijken, wat heeft een klant nodig? We hebben gezien dat in de chemie sector behoorlijk pittig is geweest. Nou, dat was een vrij belangrijke sector voor ons. Daar deden we heel veel zaken met klanten die nu niet meer in Nederland zitten. Maar wij merken wel dat binnen die chemie sector er nog steeds ook vraag is naar een bepaald type kandidaat. Dus dat betekent voor ons dat we snel moeten schakelen. Dus ik denk het dicht bij je klanten staan en heel goed weten van wat ligt er bij hun als prioriteit en wat gaat er komen. Dat is voor ons het belangrijkste om mee te kunnen schakelen. Want wat dat betreft is ons netwerk echt heel groot. En kijk, wat je aandacht geeft groeit. Dus op het moment dat wij heel erg veel aandacht aan een specifiek skillset bieden, ja, dan zullen we daar een groot netwerk in opbouwen. Maar we hebben ook een heel erg slapend netwerk wat we echt wel kunnen aanboren.
3: Je zegt iets over de chemische sector. Zometeen gaan we verder praten over alle thema's die hier voorbij gaan komen. Maar ik heb hier een tijd geleden een ondernemer gehad die een fabriek wilde opzetten vanuit de chemische sector. Biochemicus was hij ook. En dat kon in Nederland eventueel. Bijvoorbeeld bij Chemelot in Geleen. Maar dat ging allemaal heel stroperig. Veel wetgeving. In Saoedi-Arabië staan ze met de armen open. Kom maar hier naartoe. We hebben een zak geld. Is dit eigenlijk, dit praktijkvoorbeeld, ook wat jullie veel voorbij horen komen, dat daardoor bedrijven heel voorzichtig zijn met binnen Europa of binnen Nederland te investeren en toch steeds nog wel naar die andere landen kijken waar eventueel een warm welkom heerst?
5: Zeker. Als je kijkt, Tronox is uit Nederland vertrokken. Ik kan er een aantal andere bedrijven benoemen. Sabiek heeft net een Nederlandse activiteit verkocht. Het staat gewoon heel erg onder druk. Dow Chemical heeft nog steeds de grootste locatie buiten Amerika in Nederland zitten. Alleen je ziet gewoon dat er door alle discussie, de discours, er geen duidelijkheid geboden wordt. Nobian was afgelopen week in het nieuws met de zoutputten, die nu ook wederom geconfronteerd worden met de onduidelijkheid. En dat maakt het niet makkelijk. Dus de outlook voor die bedrijven is heel onzeker. Daardoor worden budgetten uitgesteld. Daardoor worden beslissingen niet genomen. En dat schaadt wel de Nederlandse economie, denk ik. En ook het vestigingsbeleid voor dat soort partijen.
3: Ik ga zo verder praten.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: multicolor. Sam Mier op Nieuw Business Radio.
1: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag S3, internationaal recruitment en consultantbureau bij mij in de gast. In de studio te gast is Margo van Soest en Christian Fransen. We hadden het net al eventjes over de type mensen die jullie zoeken, waar jullie recruitment voor doen. Dat is heel uiteenlopend eigenlijk, maar wel een gigantische uitdaging.
2: Absoluut, ja.
0: Hoe zien jullie wat dat betreft de ontwikkeling? HSML, hè, dat is ook zo'n partij waarvan je zegt, daar zouden we heel veel mensen kunnen plaatsen,
2: ja,
0: bij wijze van spreken. Blij dat ze er nog zijn, maar dat scheelt niet veel.
2: Nee, nou ja, dat is een klant waar wel betrokkenheid bij is.
3: Ik denk dat
0: zeg ik het, ik druk het zacht uit, denk ik.
3: Ik denk dat ze zeker kijken naar hun activiteiten, maar ik denk dat de connectie met Nederland dermate groot is vanwege het toeleveranciersnetwerk dat ze niet snel kunnen of willen wegstappen.
0: Hoe heb je gekeken dan naar het politieke spel met de eisen die ze op tafel legden, maar door de gemeente Eindhoven, de Brainport omgeving ook echt wel ervoor gezorgd heeft dat er meer huizen gebouwd kunnen worden, dat er meer mensen gehuisvest kunnen worden? Het scheelde niet veel, ze waren vertrokken.
3: En ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ik was daar niet bij betrokken. Ik denk dat ze goed hebben nagedacht en dat ze hebben gezien dat ze een hefboom hadden. En ik denk dat ze die hefboom hebben ingezet. Maar VDA is wel heel sterk afhankelijk van het netwerk daaromheen. Dus er waren nu hele goede cijfers vorige week. Het orderboek is verdubbeld. En dat zie je meteen in de regio met partijen als een VDL of een Frenke, een New Ace, die eigenlijk allemaal toch wel afhankelijk zijn van wat ASML gaat doen. En die hebben zich allemaal toch wel toegespitst op toelevering naar ASML toe. Dus wat je zag afgelopen anderhalf jaar, dat die zich ook zijn gaan diversificeren. Omdat zij ook moesten gaan kijken van nou, wat brengt de toekomst. En nu gelukkig zien we wel weer een duidelijke impuls aan wat ASML gaat doen. En zij zullen blijven kijken. En ze zullen ook, ze hebben een Franse CEO nu. En ze zullen ook blijven kijken naar de technologieontwikkelingen in Frankrijk, denk ik. Maar ook wereldwijd. Maar voorlopig zullen ze nog wel, denk ik, in het Eindhovense cluster blijven zitten. Ook te meer dat Carl Zeiss is een hele belangrijke toeleverancier van hen. Ja. Dat zit in Duitsland gevestigd. Dus vandaar dat het Europese netwerk wel heel belangrijk is voor ASML.
0: En dan met de regelgeving. We hadden het er net al eventjes over. Ja. Dat stokt enorm. De groei van veel bedrijven. Ga je Silicon Valley ontleden. Dan zitten daar eigenlijk van origine heel veel Europese bedrijven die, ja, na een start-up fase gewoon vertrokken zijn.
2: Ja.
3: Ja. Ook met funding te maken.
0: Dus zeker. Ja, dus zeker. Maar goed, dat is natuurlijk wel wat nu speelt op dit moment en waar ook over gesproken wordt binnen Europa. Hoe kunnen we die funding makkelijker krijgen voor start-ups om ze hier te houden?
2: Nou ja, ik denk dat het nog een veel breder verhaal is. Het heeft met funding te maken, daar begint het natuurlijk mee. Maar wat Chris net ook kort aanstipt, het heeft natuurlijk ook met kennis te maken. En ik denk dat stuk het behouden van mensen.
0: Precies.
2: Ik denk dat Nederland daar ook wel echt heel waakzaam moet zijn in wat we doen op basis van onze universiteiten en het kennis. Investeren in datacenters. Op het moment dat wij niet genoeg in datacenters investeren, ja, dan daar gaan mensen ook op weglopen.
0: Hoe kijken jullie naar de datacenterstop in Amsterdam bijvoorbeeld?
3: Het is een grote discussie of dat nou meerwaarde levert of niet. Misschien niet direct de werkgelegenheid. Ik denk wel direct voor je vestigingsklimaat en ook voor bekendheid. En dat het weer andere partijen aanhaalt. Het geeft druk op het grid. Dus bijvoorbeeld een van de punten van ASML was ook dat ze aansluitingen of aansluiting voor hun leveranciers, dat die onder druk komen te staan. Je ziet zo'n Leiden Jars, nu een mooie een organisatie in Nederland die zich vrij snel gaat ontwikkelen. Stroom speelt daar wel een significante rol. Want als jij in niet 24/7 of in de piekuren daar gebruik van kan maken, ja, dan moet je wel je businessmodel
0: aanpassen. Ja, dat bedoel je natuurlijk ook op de netcongestie, ja, waar we last van hebben.
3: Ja.
0: Als het recruitmentproces is, zodat we er even bij pakken. Hoe gaan jullie te werk? Hoe werkt dat in de praktijk? Want het zijn best wel eigenlijk hoog opgeleide mensen die jullie recruiten. Maar ook daarbij, de eisen zijn hoog.
3: Ja. Dus het begint eigenlijk met zorgen dat je met de juiste mensen spreekt binnen je industrie. Of binnen je cluster, binnen je sector. Op het juiste niveau. En op het moment dat zij weten dat er bepaalde projecten aan gaat komen. Of een bepaalde urgente aanvraag hebben, is het voor ons heel belangrijk dat we een goede kwalificatie kunnen doen met degene die gaat inhuren. Dus niet via HR of niet via procurement of niet via een derde, maar direct met de lijnmanager. Want het profiel is altijd maar 70% wat ze zoeken. En sommige dingen zijn nice to have en andere zaken zijn een must have. En zodra we dat weten, en wat hij net al stelde, omdat iedereen eigenlijk in zijn eigen niche zit, in zijn eigen skillset, kunnen we toch wel binnen 48, 72 uur al de gewenste profielen aanleveren voor contracts. Voor permanent staffing is dat iets anders. Dat, dan heb je denk ik een omlooptijd van rond de 2 weken. Maar omdat iedereen in een specialisme zit, lukt het ons om heel snel de juiste kandidaten te leveren. En dan is het een kwestie van doorselecteren op de profielen die gepresenteerd zijn. Door te zeggen van nou, dit vind ik heel interessant. Of ik kijk nog eens een keer meer die hoek in. En dan proberen we daarin zo snel mogelijk dit interview in te boeken. En dan,
0: maar dat klinkt wel als bijzonder. Want je hoort eigenlijk heel veel bedrijven altijd over de war on talent. Zeker op deze vakgebieden. Ja. Hoe kun je niet dat beslechten dan?
3: De war for talent. Ja, nogmaals, wij geloven heel sterk in het specialisme versus generiek. En als je specialist bent, dan goede mensen kennen goede mensen. Dus als jij met een kandidaat bemiddeld hebt en je vraagt wie zijn de 3 beste in je vakgebied. Ja, op die manier kunnen we toch wel tot de juiste kandidatennetwerken komen. Wij noemen dat candidate communities. Maar dat betekent gewoon dat je met de allerbeste vakspecialisten binnen een niche binnen QA misschien. Of binnen een niche binnen data. Je netwerk opbouwt. Als je maar in contact blijft met je managers. En dan is het vaak de juiste timing dat een aanvraag binnenkomt. Maar als ze weten dat je consistent mooie profielen laat zien, dan komen ze ook bij je terug.
0: Maar dat betekent ook dat je niet voor elke klant die zich aanmeldt iets kan betekenen.
3: Nee, klopt.
0: Dus wat voor type klanten, kan je er iets over zeggen?
3: Nou, stel je voor, we doen een kwalificatie en we weten eigenlijk al, dat is een profiel dat we eigenlijk helemaal niet in ons netwerk hebben zitten. Dan geven we dat direct aan. Zeggen, nou, dit is niet ons specialisme. Dus dan zullen we latent gaan kijken voor je, maar verwacht niet van ons dat we nu binnen 48 uur of binnen een week terug gaan komen met de juiste profielen.
2: Maar ik denk dat het ook, hè, want we zitten natuurlijk uiteraard heel erg vanuit de opdrachtgever. En de klant is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Maar we hebben ook een verantwoordelijkheid en natuurlijk een belang in onze eigen kandidaten. Het gaat natuurlijk ook om dat de kandidaten een opdracht krijgen. En zeker aan de interim kant heel belangrijk. Mm-hmm. Die bij ze past, die ze leuk vinden en waar ze naar op zoek zijn. Dus ik denk de kunst zit hem in. En dat is wel waarom we ook steeds meer in de industrie focus zitten. Om echt op de inhoud echt een gesprekspartner te zijn. Ik denk dat binnen recruitment je veel in een gesprek komt dat mensen niet echt weten wat er gezocht wordt. En dan proberen een match te maken. En ik denk dat de kunst hem zit. En echt waar wij echt dat onderscheidend vermogen willen hebben in wat we kunnen doen. Is echt weten waar we het over hebben. En dus ook een band opbouwen. Of betrokken blijven bij de mensen met wie je in contact bent. Want ook levens veranderen. Mensen verhuizen. Ja. Mensen krijg kinderen. Dus ik denk het begrijpen waar iemand in zijn leven zit en wat de behoefte is. Plus dat brengen bij een klant. En wat Chris aangeeft, een klant 70% is wat ze echt zoeken. Ik denk dat de kunst is dat je continu begrijpt dat je echt een gesprekspartner bent voor zowel aan de kandidatenkant als aan de klantzijde.
0: Dan trek ik hem wat breder, want dan ben ik ook wel benieuwd. Want jullie zien die ontwikkelingen, zien jullie gebeuren aan de praktijk. In hoeverre heb je af en toe de neiging om te zeggen, die Nederlandse overheid moeten we ook wakker schudden? Zijn daar dialogen?
2: Nou, we zijn niet direct in contact met de Nederlandse overheid. Maar we zijn wel betrokken uiteraard. Hè, door ook de rapporten die we maken. De interviews die we afnemen. Het geluid dat we daarover willen maken. Maar absoluut. Ik denk de gesprekken die we de laatste tijd hebben. Omtrent het zelfstandige. Ja, dat legt wel. Dat brengt in één keer een hele administratieve rompslomp met zich mee. Die niet helpt in waar wij zitten. En dat is snel schakelen. Want de schaarste op de markt in de stem. Is groot. Dus daar is tijd belangrijk. En daar helpt alles wat er nu gaande is niet bij.
0: Nee, nou is er gelukkig. Wat dat betreft is er wat beter nieuws dan de voorgenomen regels en wet en regelgeving die er zou komen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat misschien de goede kant op.
2: Dat hopen we. Dat is ook hard nodig. Dus en ik aan de andere kant, en dat is misschien ook gek om te zeggen, maar ik denk dat wij als organisatie nu wel dusdanig opgezet zijn. Ook je back-office is gewoon ongelooflijk belangrijk. Op het moment dat je dat gewoon goed hebt staan en snel kan schakelen, dan ben je ook wel slagvaardiger. En ik denk dat we daar heel veel in geïnvesteerd hebben als organisatie het afgelopen jaar. Wat de toekomst wel ons zou moeten helpen om daar sneller mee om te kunnen gaan. Dus we hebben wel geanticipeerd op alle hurdles die er zijn. Maar het zou fijn zijn als dat verandert.
0: Expertise in die vakgebieden. Want ik wil zo meteen heel snel naar dat rapport uit oktober. Want dat maakt heel veel duidelijk, denk ik ook.
2: Ja.
0: Zijn er nog vakgebieden die we nu niet besproken hebben, waar jullie ook veel in thuis zijn? Los van die stem vakgebieden?
3: Nee. Wij richten ons specifiek op de stem. Ik denk dat.
0: Is dat altijd zo geweest?
3: Nee, we zijn eigenlijk van oorsprong, van origine was het IT. Wij gebruiken heden de dagen het woord tech, omdat het wat breder begint te worden. Maar we zijn begonnen als perm in 1986, dat is permanente staffing. Al heel snel zagen we dat de vraag bij cliënten groter was om een flexibele schil in te richten. met IT

0: Dus die balans van de product en services gaat weer veranderen. En we gaan meer investeren in consultancy services. En dat betekent dat je echt projecten gaat aannemen. En op projectbasis gaat werken. En dat je ook leiding en toezicht onder je neemt. Want dat is eigenlijk waar wij naartoe bewogen worden.
1: Ja. En dat komt eigenlijk ook door de Next Gen EU. Hè? Dat is eigenlijk het herstel- en veerkrachtfonds vanuit de Europese Commissie. Waarbij men zegt, Nederland prima, daar is inderdaad geld beschikbaar. Maar daar moet wel een soort van verandering komen op de arbeidsmarkt. Op allerlei vlakken. Dat raakt jullie ook.
2: Ja, ik denk dat de arbeidsmarkten, daar zitten zo ongelooflijk veel knoppen waar je aan moet drukken om die in beweging te krijgen en goed te laten lopen. En daar, al deze elementen spelen daar. Regelgeving is daar één van. Maar ik denk, en dat hangt ook vanaf hoe je dat definieert, maar omscholing, hè, de investering in omscholing. Als we kijken nu wat de plannen zijn van het huidige kabinet, is ook echt de transitievergoeding moet meer geïnvesteerd worden in een leerdoel dan echt een daadwerkelijke vergoeding. Ja, we moeten echt aan de bak met het deel van de mensen dat nu nog niet of nog niet helemaal volledig aan het werk is, dan wel het omscholen. We zullen echt moeten kijken hoe we mensen gaan omscholen om toch klaar te zijn voor de vraag van de toekomst.
1: Zullen we eens even kijken naar het STEM Workforce Report. Daar zie ik al één cijfer staan, de brain drain. Nou, dat klinkt heel onheilspellend. Ja. Toch? Ja, kan niet anders zeggen. 47% van de STEM professionals overweegt vertrek naar het buitenland. We hebben het eigenlijk net al even benoemd. Tweede hoogste wereldwijd.
2: Ja. Ja.
1: Wat moet je nog meer zeggen? Dat is toch een enorme alarmknop, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je kijkt naar de farmaceutische industrie, dus het Leiden cluster onder andere, maar ook in Nijmegen is de cluster, in Utrecht nu ook, heel erg belangrijk. Maar het wordt ook een beetje een talentpool voor de rest van de wereld. En we hebben een aantal hele grote farmaceuten in Nederland. En je ziet dat wel bepaalde activiteiten, zoals de API, dus de actieve ingrediënten, dat die naar het buitenland zijn gebracht. Je ziet dat R&D ook naar het buitenland wordt gebracht, waardoor er meer productie in Nederland plaatsvindt. En dat zijn nou niet direct de technische of de niche profielen. Dus daarin hebben wij ook een aanpassing moeten maken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat daarin heel goed in geïnvesteerd wordt. En ook het vestigingsklimaat, dus opleiding, maar ook infrastructuur, toegang tot elektriciteit is heel erg belangrijk daarvoor. Ja.
1: Nu zie ik dat Barcelona zich steeds meer profileert als een AI-hub.
0: Ja, de digitalization. Ik weet niet of het AI is. Je ziet al heel veel grote partijen.
1: Maar wel tech.
0: En dat, ja. Je ziet daar een hele grote community met multilingual skills. Die spreken 2-3 talen. Dus heel veel mensen uit Frankrijk zijn naar Barcelona gegaan. Dat is natuurlijk niet zo heel ver. En je ziet daarin dus dat partij ook dat het loon wat lager ligt. Dus als jij je hoofdkantoor in Parijs hebt en je zet je digitization hub neer in Spanje, is dat en kosteneffectief. Kun je en meerdere locaties, want dit zijn vaak mondiale partijen. Dus kun je meerdere locaties vanuit die hub bedienen. Dus daar zien we wel een trend. En als ik een beetje lees wat naar de toekomst gaat gebeuren, zie je ook wel een hele aantal grote FMCG-organisaties daar naartoe trekken nog. Er zitten er al een paar. Maar op een gegeven moment ontstaat er een cluster en gaat dat een aanzuigende kracht creëren.
1: Precies, dat is de reden dat ik hem vraag. Want ja. Dan kom jij weer, Margot, want je bent natuurlijk ook verantwoordelijk voor Spanje. Ja, dan gaat het goed, hè?
2: Daar gaat het heel goed. Daar zijn we nog relatief klein. We hebben de kantoor in Barcelona en in Madrid. Ik denk dat we zitten met 35 mensen daar nu. Maar wij zien zeker dat daar ongelooflijk veel mogelijkheden liggen en de aanvragen. Maar ook daar, ik denk wat Chris ook aangeeft, is het belang van de relatie met de klanten. En goed begrijpen wat de klanten daar nodig hebben. En ook daar zijn klanten die we daar ook buiten de grenzen van Spanje bedienen. Dus zeker Spanje gaat goed. En we hebben genoeg te doen. En we hebben enorm ambitieuze plannen in Spanje. Maar ik denk dat we wel steeds meer gaan naar een landschap waar wij heel veel over in gesprek zijn, ook intern. Hoe bedienen wij nou zo'n klant ook buiten de grenzen? Kijk, wij hebben bepaald, we zijn Nederland en we zijn Spanje en we zijn Dag. Maar een klant heeft natuurlijk ook gewoon een behoefte. Die hebben een center in Spanje zitten, waar ze een kenniscenter hebben, maar daar wel ook leveren in Roemenië of in Frankrijk. Hè. Dus dat zorgt zeker voor heel veel uitdagingen, maar ook heel veel leuke. Hè. Dat is natuurlijk ook wel heel spannend.
1: Dan heb je het ook een beetje over de ontwikkeling van de interne markt in Europa. Om te zorgen dat die grenzen nog minder grenzen zijn. Hè. Dat er veel makkelijker verkeer over en weer kan. Qua wet en regelgeving, maar ook qua jurisprudentie, dat soort zaken. Daar zijn jullie erg bij gebaat, kan ik me voorstellen.
2: Zeker, dat is absoluut, het scheelt tijd waar het

0: net over hadden. En tijd, je wil zo min mogelijk tijd verliezen. En ik denk ook in de zoektocht voor een klant, hè, dat je daar niet heel erg mee bezig hoeft te zijn, maar dat je gewoon kan kijken waar het eigenlijk om gaat. Wat heb ik nodig? Nou, ik heb een goede kandidaat nodig. En dat je daarmee aan de slag kan gaan.
1: Bedrijven zijn ook netwerken. Hè? Dus hoe sterker je netwerk en hoe lager de grenzen daarin is heel erg belangrijk. En gaat waarschijnlijk ook een grote consolidatie aankomen in de bankaire sector. En daar is Spanje denk ik ook heel goed gepositioneerd om daarin mee te spelen. In Nederland wellicht wat minder. En dat was 10, 15 jaar denk ik andersom. Dus zo zie je ook dat het verschuift door Europa heen.
2: Is er voldoende besef eigenlijk in Nederland dat dit aan de hand is?
1: Ik denk dat het bij bij een select groepje dat er is. En ik denk dat het steeds meer begint te komen nu. Maar de politiek moet daar wel op gaan acteren.
2: Volgende cijfer. Replacement challenge. 61% van de werkgevers worstelt met vervanging van vertrekkende specialisten.
0: Ja.
2: Hoe vul je dat op?
0: Ja, nou, ik denk de combinatie waar we nu staan. Ja. We staan echt op een punt vergrijzing. Er zijn een paar grote tickets die natuurlijk workload die er is. Hè, digitalisering nog binnen onze eigen overheid is alleen al een onderwerp waar je denk ik heel veel mensen aan de bak kan hebben. Dus hoe vul je dat op? Nou, het belangrijkste waar we het net kort over hadden is het stukje omscholing. Ik denk als we dat niet doen en als bedrijven zich daar niet bewust van zijn dat je echt moet kijken op wat je nu in huis hebt, hoe je dat een kans kan bieden om te ontwikkelen. Want ook daar moeten we niet vergeten het vinden van mensen, heeft te maken met de vaardigheden, maar ook met de match. Dus als je iemand in je organisatie hebt die nu past in de organisatie, in de organisatiecultuur begrijpt en het daar fijn heeft, ja, die wil je behouden. Ja, dan zul je toch echt aandacht moeten besteden, ook aan je workforce planning. Hè. Ik denk dat dat ook echt iets is waar bedrijven nog veel aan kunnen doen. Dus waar staan we nu? Wat gaat dat betekenen? Wat hebben we nodig? Hoe ziet het over 5 jaar eruit? Dus ik denk dat bedrijven vooral heel strategisch moeten gaan kijken, hoe gaan we om met onze workforce planning? Wat zijn onze grote projecten? Nou, dat heeft alles te maken met wat we allemaal net besproken hebben, met wet, regelgeving, wat verwacht dat er gaat komen. En dan goed kijken, wie hebben we? En hoe kunnen we die mensen dusdanig in gaan zetten, dat we dat gat kunnen vullen? Want alleen extern, dat gaat de uitdaging worden.
2: Want dan op dit vlak, hè, we hebben natuurlijk te maken met weer de tweede, geloof ik, vergrijzingsgolf. Dat zijn mensen die zijn opgegroeid zonder computer, zonder IT. Dus adoptievermogen is misschien wat moeilijker. Mm. Maar wij gaan straks, en dan heb je het over 20, 30 jaar, doorwerken tot 68, misschien 70 jaar. Kijken jullie ook naar de verschuiving qua leeftijdscategorie? Dat jullie ook die oudere doelgroep benaderen en daar kijken wat daar een omscholing voor talenten eigenlijk uit voortkomen?
0: Ja, ik denk vooral dat iets is wat ook waar bedrijven voor open moeten staan. Hè? Het begint ook met het besef van een organisatie. Dat, dus jouw vraag net, zijn ze er genoeg bewust van? Nou ja, ik denk dat de alarmbel echt wel aan is. En dat het besef er wel moet zijn dat dit nodig is. En we hebben het over de oudere generatie. Dat is zeker een populatie waar we denk ik heel veel mee kunnen. Maar we moeten ons ook inrichten op de huidige groep, de Gen Z, die eigenlijk aantoont dat ze maar 1,5 jaar committed zijn om bij een organisatie te willen werken. Dus daar moet je ook op inrichten van hoe hou je dan die generatie ook weer engaged en bij je. Dus ik denk dat workforce planning en in kaart brengen hoe of wat, als bedrijven daar nu nog niet mee bezig zijn, dat echt een probleem is.
2: Maar dat is voor bedrijven ontzettend spannend. Want stel dat je 40% van je personeelbestand na 1,5 jaar weer wegloopt, dan gaat er heel veel kennis die geïnvesteerd is in die mensen verloren.
0: Ja.
2: Je moet steeds opnieuw beginnen. Dat is geen gezonde bedrijfsvoering.
0: Het is wel de realiteit, hè? Als we kijken naar die generatie. Dus ik denk dat we ons aan de realiteit moeten aanpassen. En dat daar dus vragen zijn ook van hoe pas je daarop aan? Wat zijn de wensen? En, hè, dus het hybride werken, al dat soort dingen. Heel eerlijk, wij hebben daar ook een uitdaging intern. Wij zijn ook zoekende hoe we dat doen en hoe we dat moeten doen. Dus ik denk dat dat continu dicht bij je mensen staan en ontdekken wat ze bindt.
2: Volgende. 81% ervaart, wat impact betreft, projectvertraging en innovatieverlies.
0: Ja.
2: Ook weer zo'n heel hoog cijfer. Ja.
0: Ja, als we het hebben over het innovatieverlies, daar hebben we het net ook over gehad. Ik denk dat alles
2: hangt een beetje met elkaar samen eigenlijk.
0: Ja. Ja.
1: Dus ook de sectoren waar we gepositioneerd zijn. Hè? Bijvoorbeeld de chemische sector. Is natuurlijk al heel lang wordt er gesproken over waterstof. Eerst was het groene waterstof. Grijs is natuurlijk taboe. Nu gaat het discours over blauwe waterstof. Er worden geen beslissingen genomen. Dus je merkt door het uitblijven van die beslissingen dat ook de innovaties dus uitblijven. En dat zie je denk ik in heel veel sectoren. En dat zie je ook wellicht binnen de farmaceutische industrie. Maar dat zie je ook binnen het techcluster in Eindhoven. Dus ik denk dat het ook reflecteert in die getallen in de sectoren waar wij sterker geprofileerd zijn. Dat die uitslagen er zijn. Maar ja, het is wel waar we vandaag staan. Heeft ook te maken met de tarieven van Trump. Want daardoor zijn ook heel veel dingen op stop komen te staan. Ik denk dat het een alarmbel is. Ik denk dat in de toekomst wellicht wat genuanceerder zal zijn. Maar wel een duidelijke roep dat zeg maar de barrières weggehaald moeten gaan worden. Zeker voor Nederland.
2: Nu gaat die ontwikkeling in de tech gaat enorm snel.
1: Ja.
2: Hoe gaan jullie daar zelf mee om? Want jullie zijn recruiters en consultants die ingezet worden.
0: Ja.
2: Maar je moet zelf ook mee.
0: Ja,
2: hoe doen jullie dat?
0: Ja, 100%. Wij zijn overgegaan naar een volledig nieuw systeem. Waar we dus wel ook veel mogelijkheden hebben om gebruik te maken van op AI en dat soort zaken. Maar het is ook een vraag die wij hebben. Hoe krijg je je eigen medewerkers dusdanig betrokken en dat ze ook zelf gaan ontdekken wat het voor je kan doen. Dus ik denk dat het vooral in efficiëntie en in kennis. Hè, dus het gaat ons heel ontzettend helpen in. En daar zijn we al denk slagen mee aan het maken met het systeem ook. Dat je echt die kennis van die industrie. Waar je vroeger, toen ik heel lang geleden als consultant begon. Ja, dan moest je echt apart gaan zoeken op website. Wat betekent dat? Wat is het? Ja, en nu wordt er natuurlijk veel meer aangeboden. Waar is een organisatie van de industrie mee bezig? Dus de efficiëntie in kennis en het brengen van kennis naar je medewerkers is wel echt iets waar wij heel veel baat bij hebben. En dat moeten we dan omzetten in consultie naar de klant toe.
2: Ja, want AI is natuurlijk een hele belangrijke. Dat gaat ook heel veel veranderen.
1: Ja.
2: Daar blijkt ook wel uit het onderzoek. 52% gebruikt ongeautoriseerde AI tools. Dat is zorgwekkend.
0: Ja, absoluut.
2: Want dat is ook eng. Ja. En 69% verwacht automatisering van taken binnen 12 maanden. En dat is een disruptor van heb ik jou daar voor veel medewerkers. Ja. Dat brengt onrust, kan ik me voorstellen. Of biedt het ook kansen? Ik denk dat het kansen biedt.
1: Maar goed, kansen.
2: Hoe ervaren jullie dat in de markt?
1: Ik denk dat het algemene besef is dat het meer banen gaat opleveren dan het banen gaat verdwijnen. Alleen het adaptieve vermogen van mensen is natuurlijk wel heel belangrijk. Wij zijn nu al technisch in staat dat we in plaats van dat we zelf een kandidaat bellen, dat een AI tool dat doet. Alleen de vraag is, als jij een engineer bent laat ik zeggen even wat in de oudere generatie, je bent 67. Je hebt je hele leven daar gewerkt en een AI bot belt jou met de vraag of jij een rol wil vervullen bij een groot chemisch bedrijf in Nederland. Gaat die persoon daar heel goed op reageren of is die wel terughoudend?
2: Nee, ik kan ook denken dat dat spam is, toch?
1: Ja. Nou, bijvoorbeeld. Ja. Daarin is ook heel belangrijk dat ook al hebben wij de technologie en ook al kunnen we het al inzetten, de timing is denk ik heel erg belangrijk. In ons vakgebied is heel belangrijk dat je je netwerk opbouwt en dat je de persoonlijke connectie voelt. Want dat het vertrouwen om met elkaar samen te werken is heel erg belangrijk. En dat vertrouwen, dat doe je door persoonlijke relaties. Zowel met je cliënten, maar nogal meer met je kandidaten. En een kandidaat kan altijd een manager worden. En een manager kan ook altijd een kandidaat worden. Dus dat is het netwerk waarmee in we opereren. Dus AI heel erg belangrijk. Systemen heel erg belangrijk. Alleen hoe we het inzetten en wanneer is iets waar we heel goed over nadenken.
2: Nou, we gaan zo meteen verder praten over de toekomst ook met name. En ook de lessons learned eigenlijk uit dit rapport en hoe die ontvangen is.
3: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: After 12, somber op Nieuw Business Radio. Het programma Let's Talk Business.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
0: Vandaag staat S-Tray Centraal, internationaal recruitment en consultantbureau. En in de studio Margot van Soest en Christian Fransen. En we hadden het net natuurlijk over jullie stemonderzoek. Het report, workforce report. Wat zijn de lessons learned voor jullie zelf ook?
2: Oeh, dat is een hele grote vraag.
0: Ja, ik snap het.
2: Ja, waar ga je beginnen met?
0: Kill your darlings, zou ik zeggen.
2: Ja, ik denk dat wij eerder die verdiepingsslag hadden moeten maken als het gaat ook om thought leadership en in industrie opereren. Ik denk dat het heel belangrijk is en nog belangrijker gaat worden is dat je echt weet waar je het over hebt en echt op dat vlak die adviserende rol kan spelen intern en extern. En dat hebben we gedaan. En dat, ik denk dat dat ook op het tempo is gegaan waarin we dat hebben kunnen doen. Maar de afgelopen jaren zijn we daar absoluut in versneld.
0: Ja, dus ook die skills evolueren heel snel.
2: Ja.
0: En ja, je moet dat gewoon gaan eisen, denk ik, van je mensen.
3: Nou, dat doen ze eigenlijk zelf ook wel.
0: Staat er in ieder geval intrinsieke motivatie ook?
3: Zeker, want als je met die specialisten, sommige van die specialisten zijn zich aan het omscholen nu. Die gaan bijvoorbeeld naar deep learning, machine learning. Dus dat zijn absoluut de technologieën van de toekomst. En daarin willen wij juist ons positioneren, omdat wij echt geloven in dat specialisme. En bijvoorbeeld bij onze grootste brouwer in Nederland deden wij vroeger op een bepaalde skill eigenlijk altijd heel veel bemiddelingen. En dat is gewoon totaal verdwenen door automatisering, dus dat bestaat niet meer. En van origine zijn dat allemaal mechanical engineers, dus die scholen zich wel weer een ander vakgebied om. Maar dat is heel belangrijk voor ons. En ik denk... Een van de punten uit het rapport is dat we in Nederland wel op een kruispunt staan. Dat we beslissingen moeten gaan nemen. En beslissingen gaan nemen voor de toekomst. En die zijn vrij urgent. En het rapport van Wenning is denk ik daar vrij duidelijk in. Het rapport van Draghi ook.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar het gaat nu wel, en dat zegt binnen onze organisatie ook heel vaak, hartstikke goed dat je een mooi plan hebt, maar je moet het wel in actie gaan zetten. Dus je moet het wel executen. En dat is denk ik de grootste uitdaging voor de huidige regering. Dat we nu plannen in actie gaan zetten en daadwerkelijk dingen gaan veranderen.
0: En dat betekent echt versimpelen en vereenvoudigen van wet en regelgeving. Nou, enerzijds kan Nederland heel veel zelf doen. Anderzijds is in Europa al een start gemaakt. Alleen de vraag is, gaat dat snel genoeg?
3: Ja, daar zijn we afhankelijk van. Ik denk dat wet en regelgeving heel belangrijk is. Maar we moeten ook ons andere vragen stellen. Ik snap de complexiteit omtrent Tata Steel. Maar willen we over 10 jaar dan afhankelijk zijn van staal uit het buitenland? Vraagteken.
0: Wat behoud je niet? Dat is eigenlijk ook de strategische autonomie.
3: Ja.
0: Dat geldt eigenlijk voor niet alleen Nederland, maar heel Europa.
3: Ja.
0: Moet je nou ook anders misschien kijken naar welke kennishubs je waar neerzet?
3: Zeker. En je moet ook kijken waar je nu al heel goed in bent. En ik denk ook bijvoorbeeld in de defensieindustrie. Andere landen zoals Duitsland en Frankrijk, die zijn misschien wat beter in de hardware. Wij zijn denk ik heel goed om de techniek eromheen aan te leveren. Met bedrijven als een ASML of met een Thales. Is natuurlijk ook een vrij grote organisatie nog in het oosten van Nederland. Is wel deel Frans, maar het is Frans eigenlijk georiënteerd. Maar daarin moet je ook gewoon keuzes maken. Waar ga je wel op wedden? En waar zeg je nou, dat ligt wellicht niet direct in ons expertisehoek. En dan gaan we afhankelijk worden van Duitsland. Of van een Frankrijk, of van een Spanje, of in Italië is natuurlijk ook een grote speler erin. Positionering is heel belangrijk en VDL heeft daar een grote kans in. Maar je ziet ook heel veel kleinere partijen in Nederland die goed gepositioneerd zijn om op deze golf mee te gaan varen.
0: Ja.
3: Alleen duidelijke keuzes is heel erg belangrijk.
0: Dan even per sector, hè, de techsector. Wat zijn daar de implicaties op dit moment?
3: Ik denk dat daar heel veel verandering plaatsvindt. Dat de vraag is, wat gaat AI doen? Hè? Dus, en daarin zien we nu dus ook dat de... Waarin voorheen iets meer op software development, software engineering, zodat dat nu data en SAP of ERP in het algemeen veel meer gevraagd wordt. En ik denk dat er sowieso een convergentie gaat plaatsvinden tussen IT en engineering. En dus machine learning, valt dat aan de IT-kant of valt het misschien toch aan de engineering-kant? Het wordt steeds diffuser en dan nog staat een grijs gebied. En dat is denk ik heel interessant, want daar ontstaan dus weer nieuwe posities, dus nieuwe skills, waarbij mooi kunnen inspelen.
2: Maar ik denk, hè, dat is aan de kant van de skills die zich ontwikkelen. Zorgelijk is wel dat we gewoon, er zijn ook steeds minder studenten die voor die richting kiezen. Dus het gat in de vergrijzing en de instroom, ja, daar zit ook een grote uitdaging. Dus alles wat zich, hoe we ontwikkelen, hè, zo over innovatieslag hebben, dan heb je wel de mensen nog die het kunnen doen. En ik denk dat daar in Nederland, ongeacht alle wet en regelgevingen die ons tegenhouden, ook een heel groot gat ontstaat in er zijn gewoon niet genoeg mensen. Er gaan te veel mensen de arbeidsmarkt af. En er komen te weinig mensen de arbeidsmarkt op.
0: Ja, en daarvoor zijn jullie natuurlijk ook internationaal actief. Om dat gat toch te proberen te vullen. De engineering, zijn daar nog speciale dingen ten opzichte van eigenlijk de tech waar we het net over hadden. Die anders zijn, bij wijze van spreken.
2: Anders zijn ten opzichte van?
0: Nou, bijvoorbeeld de duurzaamheid. Dat komt daar wellicht veel meer aan bod.
3: Nou, ik denk dat zij voornamelijk ook kijken naar ook digitalisering. Dus als je de inspection doet en je gaat bij Shell een tank inspecteren. Vroeger ging iemand met een trappetje naar beneden en nu doet een drone dat.
0: Ja.
3: En daar zo kan ik wel talloze voorbeelden noemen. Wat binnen die industrie dadelijk gaat veranderen. Dus dat zijn een van de grote onderwerpen binnen die sector. Dus dat zijn zeker grote veranderingen die plaats gaan vinden. En daar vindt dus ook een verschuiving plaats in het soort arbeidskrachten dat zij nodig gaan hebben.
0: Ja, dat
2: volgens
0: zie
2: mij zult er vandaag ook, en in het FD ook, dat duurzaamheid echt, AI is nu hot topic, duurzaamheid valt echt weer een beetje van de ladder af. Dus ik denk dat dat ook de shift in prioriteiten van bedrijven, de focus is anders. Waar misschien 5 jaar geleden duurzaamheid als number one staat, ik denk dat je dat ook in alle politieke debatten ziet, hè? Dat is minder een topic als vanzelfsprekend waar dat 5 jaar geleden wellicht was. Ja.
3: Effectiever produceren, dat is heel belangrijk. En dat doe je door kennis en dat doe je door de juiste mensen binnen te halen.
0: Er zijn heel veel ontwikkelingen gaande. Ik zou daar nog heel graag over door willen praten. Tot slot, waar zien jullie S3 staan over 5 jaar? Dat is een hele lange termijn, weet ik. Maar toch stellen we altijd die vraag.
2: Ja, nou, ik ga ervan uit. Kijk er echt naar uit dat we een stuk thought leadership partnerships met klanten hebben. Dat we echt daar adviserend zijn vanuit de inhoud. Hoe zij hun eigen organisatie kunnen ontwikkelen. Dus ja, ik verwacht alleen maar groei.
0: Bedankt voor het komen, Ster, naar de studio. En veel succes met S3. Margot van Soest, Managing Director voor Nederland en Spanje. En Christian Fransen, Senior Director Client Services. Tot zover deze aflevering van Let's Talk Business. Je kan hem terugluisteren via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot de volgende.
4: Dit is New Business Radio.

0: Gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
4: Je hoort het op New Business Radio.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Vectris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factoring op maat. Ga naar Factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
6: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
7: Dit is New Business Radio.
6: Newsflash.
8: De duurzame energieleveranciers om Nieuwe Energie en de Energie van Ons gaan fuseren. Vanaf 1 juli gaan ze verder onder de nieuwe naam Energie van Ons. De twee organisaties leveren lokaal opgewekte groene stroom en willen samen een sterke alternatief vormen voor grote energieleveranciers. Klanten krijgen energie uit windmolens en zonneparken uit hun eigen omgeving, terwijl de opbrengsten teruggaan naar lokale energiecorporaties. Het nieuwe bedrijf verwacht volgend jaar verder te groeien en richt zich vooral op particulieren en het MKB.
9: Hoe is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
10: Let's Talk Business op New Business Radio.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Welkom bij de Duitsland Podcast, de podcast die verder gaat dan bier, braadworst, oorlog en autobaan en waarin je van alles leert over onze oosterburen. Mijn naam is Kemal Rijken en ik volg Duitsland op de voet.
1: En ik ben Chris Alberts en ik leer Duitsland kennen.
0: Ja, en voor deze aflevering waren wij eens een keer niet op stap, want dit is de zomerspecial.
1: Ja, dat is eigenlijk de bonusaflevering.
0: Ja, precies. En ik vind het dan leuk om dat de zomerspecial te noemen.
1: Ik vind het leuker om de bonusaflevering te noemen, want hij is namelijk anders dan de anderen.
0: Maar wacht even, we hebben in Duitsland een hitsewelle gehad, er is een babyrel. Er is van alles en nog wat in Duitsland aan de hand. We kunnen toch deze zomer bespreken?
1: Ja, dat klopt. Maar we gaan eigenlijk vooral terugblikken.
0: Ja.
1: Dus dat is wel leuk dat er nu ook allerlei hitgolven en dat soort dingen zijn. Maar dat doet er eigenlijk niet zo vreselijk veel toe. Die hebben we hier ook wel eens. Het gaat er eigenlijk om, wat hebben we de afgelopen, 20 afleveringen gemaakt. En wat betekent dat voor de toekomst?
0: Ja, nee, dat is ook helemaal goed. En dat maakt het ook leuk, want zo kunnen we ook weer een beetje een overzicht voor jullie geven. Je raakt soms de kluts kwijt.
1: Je raakt soms de kluts kwijt in alle onderwerpen. Want kijk, het is eigenlijk zo dat jij elke keer het nieuws wilde bespreken. Nou, er zaten keer per keer.
0: Oh, wacht, jij vond dat ook leuk.
1: Ik vond het ook heel leuk. Maar er zaten zeker 2-3 onderwerpen per keer. Ik heb je op een gegeven moment een beetje jou gaan afremmen om het op 2 onderwerpen te beperken. Maar dat betekent dat er al zeker 40 onderwerpen lang zijn gekomen.
0: Word ik hier nou voor de bus gegooid?
1: Nee, helemaal niet. En we zijn 20 keer ergens geweest. Dat is trouwens niet waar. We zijn 19 keer ergens geweest. In één keer hadden we autopech.
0: Dat is ook weer niet helemaal waar. We zijn toen in Zeerenberg en we hebben langs de snelweg gestaan in Duitsland.
1: Dus
0: we zijn
1: zeker wel een belevenis.
0: En de ADAC heeft ons gered. Dus we zijn toen met dank aan de ADAC.
1: Dus met andere woorden, de vraag is dan eigenlijk van, nou, wat heb je dan als je dan 20 podcasts gemaakt hebt? Wat heb je daar nou eigenlijk van opgestoken?
0: Ja, dus wat halen we op?
1: Nou, volgens mij, want we hebben het erover gehad, een hele belangrijke is dat Duitsland een land is in verbouwing.
0: Klopt, en daar gaan we het zo over hebben. Oh. Want ik heb toch nog een nieuwtje.
1: Oké, nou doe maar even een nieuwtje eerst dan.
0: Nou, ik heb getekend voor een nieuw boek.
1: Nou, wat fantastisch. Dat is applaus. Applaus, ja, even zo. Waar gaat het boek over?
0: Het boek gaat over Duitsland.
1: Nou, origineel. Dat is leuk. Nu je er toch een podcast over maakt. En wat kunnen we daarin lezen?
0: Nou, ik ben 2 weken geleden even langs geweest bij uitgeverij Spectrum. Die heel graag het boek met mij wil maken. En dat boek is als insteek heeft het Duitsland voor Nederlanders. Het is eigenlijk een soort van verlengde van deze podcast die wij maken een beetje.
1: Ja.
0: Omdat wij dit ook maken voor Nederlanders, zodat ze meer van Duitsland kunnen weten en leren.
1: Dus eigenlijk voor mensen die niet naar deze podcast luisteren, die hebben dan een boek.
0: Ja, maar een boek is weer een hele andere beleving. En een boek, daar kun je weer heel veel andere informatie kwijt.
1: Ja.
0: En een boek is ontzettend leuk om te lezen als je meer over Duitsland wil weten. En het is toegankelijk.
1: Dus het is eigenlijk ook voor de luisteraars. Eigenlijk. Ze kunnen al voor intekenen, bij wijze van spreken.
0: Ja, maar we hebben nog geen deal gemaakt daarover. Oh, we hebben nu wel een deal dat er een boek komt, Chris.
1: U hoort
0: jij
1: het
0: rekent
1: wel
0: je alweer rijk, ik hoor het al.
1: In het nieuwe seizoen hoort u hoe u kunt voorintekenen.
0: Voorsorteren.
1: Wanneer komt dit boek uit?
0: Waarschijnlijk eerste kwartaal 2028. Dus we moeten met deze podcast nog even volhouden.
1: Nou.
0: Maar los daarvan, het is eigenlijk mijn bedoeling om Duitsland, het huidige Duitsland, te beschrijven, zodat mensen dat kunnen leren kennen. Want eigenlijk net zoals in het intro van deze podcast zeg ik, ja, veel Nederlanders denken dat Duitsland bier, braadworst, oorlog en autobaan is.
1: Ja.
0: En ze zeggen dan, ik ben in Duitsland geweest. Maar dat blijkt later, als je doorvraagt, dat ze er doorheen zijn gekomen. En dat ze bijvoorbeeld, terwijl ze naar Oostenrijk gingen. Dat ze een weekendje in Berlijn zijn geweest. En dat ze dan zeggen mensen wel eens, ja, ik ben in Duitsland op vakantie geweest. En dan zeg ik waar. En dan zeggen ze, ik ben een weekendje in Berlijn. Of ik ben een weekendje in Keulen geweest.
1: Ja.
0: Ja, dan ken je Duitsland niet. En het wordt geen vakantieboek. Dat wil ik even vooropstellen.
1: Okay, ja.
0: Maar het wordt wel een boek wat je inspiratie kan geven om Duitsland te ontdekken. En er ligt gewoon een enorm land achter ons.
1: Ja.
0: Ten oosten van ons. Wat heel veel mensen met name in West-Nederland niet goed kennen. En met de Brexit en de geopolitiek en alles wat er gebeurt, is het best belangrijk dat het boek er komt.
1: Dat dit boek er komt. Nou, we zullen het wel zien.
0: Ja, ben je er blij mee?
1: Want jij bent heel blij mee.
0: Want ik ga jou namelijk in het boek af en toe een rolletje laten spelen.
1: Mag ik iets onbenulligs zeggen over Duitsland?
0: Ja, misschien.
1: Dan zeg ik iets doms en dan zeg jij vervolgens van, dit zit eigenlijk anders.
0: Kijk, sommige acties van jou, die zijn goud waard. En dat is ook wel leuk om het te hebben over deze podcast. De dingen die jij dit seizoen allemaal weer hebt uitgehaald in Duitsland. En Duitsers ook heb verbaasd.
1: Ik wegliep toen er een congres tot het hoogtepunt kwam.
0: Ja, bijvoorbeeld. En dat je misselijk bent geworden op de kermis in de breakdance.
1: Whiplash had ik.
0: Whiplash bijna had. Dat ik jou op een gegeven moment kwijt was. Op de Dam, weet je nog?
1: Oh,
0: dat,
1: ja,
0: bij Steinmeier.
1: Was weggelopen, ja. Dus,
0: ja
1: dat is eigenlijk gewoon, wel een beetje het verhaal elke
0: keer. Gewoon zij van Christus kwijt. Ik dat de RVD er jou moest zoeken.
1: Ik loop steeds weg.
0: Het is wel babysitter af en toe.
1: Luister niet erg.
0: Nou, het is niet, weet je, het is niet erg. Het is ook leuk. Het is gezellig. Het maakt het bijzonder. Maar het punt is dus dat jij zal af en toe zeker voorkomen in het boek. Maar volgens mij vind je dat stiekem
1: begin
0: erg leuk.
1: Van 2018.
0: Ik zie glunderen. Ja, ik zie glunderen nu. De luisteraar ziet het niet. Ik zie
1: even een heel slim bruggetje, doe ik nu.
0: Ja?
1: Ik denk, een van die onderwerpen die in dat boek vast aan bod komt, is de verbouwing van Duitsland.
0: Dat klopt.
1: Ja, want Duitsland is in verbouwing.
0: Nou, Duitsland gaat in verbouwing.
1: Het gaat allemaal niet zo snel. We zijn hier al 20 keer, hebben hier al over gepraat ongeveer. Heel vaak gepraat over dat het allemaal anders moet.
0: Nou, Duitsland zit op slot. De Duitse economie loopt niet. Duitsland moet hervormen. En Duitsland moet in die zin zodanig hervormen dat ze de aansluiting weer kunnen vinden met de Europese en de wereldeconomie en weer groei kunnen krijgen zodat Duitsers weer kansen krijgen en verder kunnen komen. Dat is de gedachte.
1: Dat is de gedachte van wie?
0: Van de regering, maar ook dat wil iedereen in Duitsland stiekem ook.
1: Ja.
0: Alleen, ik krijg in Duitsland steeds vaker het gevoel, als ik er ben, dat mensen zich zo de put in praten, Chris, dat mensen het gevoel hebben dat het niet meer goed komt.
1: Maar gaat het zo slecht in Duitsland, is natuurlijk eigenlijk nu een beetje de vraag toch, naar dit hele seizoen. Gaat het nou zo slecht?
0: Wat vind jij?
1: Nou, er is toch geen massale werkeloosheid? Ja, in ieder geval in het westen niet. In het oosten weet ik het eigenlijk niet zeker. In het oosten zal er wel meer werkeloos zijn.
0: Ja, er is wel werkloosheid, maar er is vooral veel onzekerheid, veel druk. En
1: de mensen zijn heel bozerig en kwaad zijn ze. Maar is dat toch niet hetzelfde als dat het slecht gaat?
0: Nou, maar het gaat ook niet goed. Als je al 4 jaar lang een recessie hebt, geen groei laat zien.
1: Ja.
0: Je hebt 4 jaar lang geen groei. Nou, je hebt eigenlijk 7 jaar geen groei als je de coronatijd meeneemt.
1: Langer, ja, dus dat, maar er is nu, kijk, er is dan.
0: En het enige wat een ontwikkeld land kan hebben voor zijn burgers in die zin is groei. Of je dat nou materialistisch bent of niet.
1: Ik word daar toch heel links van. Dat ik denk van, nou ja, als we gewoon op hetzelfde niveau blijven zitten, is het eigenlijk ook.
0: Worden we allemaal samen arm.
1: Maar zo zien ze dat in Duitsland niet. Nee. Daar komt het eigenlijk.
0: Maar ook in Nederland zien heel veel mensen dat niet zo, Chris.
1: Ja, oké, is waar. Maar goed, die groei, dat schiet dus niet zo op.
0: Nee, die groei schiet niet op.
1: Maar we hebben nu gelukkig een hele. Kijk, ik weet namelijk tegenwoordig ook veel van Duitsland. Want ik zeg dan nu wel. Ik ben ook zo'n Duitsland-expert. Ik kan ook wel een boek over schrijven. En ik zeg namelijk aan het begin dat je bent aan het ontdekken. We hebben tegenwoordig een regering. En die is heel daadkrachtig. En die is allemaal hervormingen aan het doen. Om ervoor te zorgen dat Duitsland weer in de vaart der volkeren wordt opgestuurd.
0: Nou, even terug naar start. Vorig jaar zijn er verkiezingen geweest. Daarna is een regering gevormd van CDU, CSU enerzijds. En de SPD anderzijds. En dat is een rood-zwarte regering. En die regering die heeft allerlei hervormingen voorgenomen. Alleen hoe ze die hervormingen willen vormgeven en hoe het er uiteindelijk uit moet zien, daar zijn ze het vaak niet over eens. En ze strijden heel vaak. En met name de SPD, de kleinere partijen, de Sociaaldemocraten, die hebben het heel erg moeilijk. En die proberen zich te profileren. En daardoor gaat er ook vaak van alles fout. En tegelijkertijd is er de CDU, die ook problemen heeft. Met name met de bondskanselier, waarvan niet iedereen in gelooft.
1: Niet iedereen gelooft in Friedrich Merz.
0: Nee, niet iedereen staat volledig, is adept van Friedrich Merz.
1: Nou, wij dat wel zijn. Wij vinden hem heel goed.
0: Nou, spreek voor jezelf. Maar
1: jij vindt hem niet goed?
0: Nee, ik vind Merz best goed.
1: Ja, het is een serieus man. Grote plannen. Veel ervaring.
0: Hij kan aardig spreken.
1: Nou,
0: ja, ik vind het
1: een beetje oppervlakkig.
0: Ik ben nooit tegen Merz in die zin geweest. En jij ook niet, volgens mij.
1: Nee, volgens mij niet.
0: Ik vind het alleen sneu.
1: Waarom is het sneu dat mensen hem niet geloven?
0: Ja, deze man probeert het. En hij heeft eigenlijk een aantal uitglijders wel gehad. Communicatief vooral.
1: Maar weet je wat nou zo leuk vindt hij?
0: Maar hij krijgt de kans niet om uiteindelijk de tijd te nemen om het te doen.
1: Maar wat nou zo leuk is aan zo'n terugblikaflevering. Ja. Jij zegt dat nou wel van die uitglijders. Maar ik ben die uitglijders al vergeten. Nou weet ik wel dat je van de week had je. Dus dit is dus echt voor de Duitsland adepten. Had je dat nieuws over die Jens Spaan. Dat is een vreselijke man. Die is namelijk uit de zo'n Duitse Hugo de Jonge. En die had een. Wat was het nou ook weer? Die had een kind van een draagmoeder met zijn man.
0: Ja.
1: En die was altijd tegen draagmoeders geweest. of zo, zoiets. En daar was nog een schandaal over en nou is hij weg. Kijk, dat is dan wel een... En dit was dus de fractievoorzitter van de CDU. Dus dat was best wel een hoge pief. Mm. Dus dat is dan wel een uitglijder. Maar verder kan ik me eigenlijk van die uitglijders... Wat is er nou eigenlijk gebeurd, moeder? Wat waren dan zijn grote uitglijders? Want jij zegt dat wel.
0: We hebben het... Nou, oké, dan kom ik wel. Ik kom ermee, absoluut. We hebben het al vaker over de persoon Friedrich Merz gehad. En hoe het toch komt dat hij bijvoorbeeld maar 20% van de kiezers waardering van heeft. En hoe het toch zit, waarom die zo met zijn partij zo worstelt. En dat heeft ook een beetje met de man te maken. De man heeft nooit grote verantwoordelijkheden in de politiek gedragen. Oh ja. Hij heeft geen regeringservaring eigenlijk nooit gehad. Hij heeft wel bij een groot bedrijf in Amerika gewerkt, maar dat is toch even wat anders. Het is in de praktijk vaak geen people manager. Het is niet iemand die het oliemannetje is, wat de bondskanselier ook moet zijn.
1: Het is een beetje stug.
0: Intern laat hij het een beetje lopen. Te vaak, waardoor dus uiteindelijk dus heel veel mensen iets hebben van... ja, maar hallo, wie leidt hier nou? Wie is nou... Maar los daarvan, een goed voorbeeld, toen hij gekozen werd vorig jaar... toen had hij geformeerd en toen moest hij als bondskanselier worden gekozen door de Bondsdag. En toen haalde hij in de eerste stemronde geen meerderheid.
1: Oh ja, dit was mij toch...
0: En dat was echt een uitglijder.
1: Ja.
0: En dat is iets dat mag niet gebeuren. Dat moet je gewoon achter de schermen helemaal dicht hebben zitten.
1: Hij dacht van, het lukt allemaal wel.
0: Ja, maar er waren dus een aantal dissidenten in zijn fractie. Waaronder misschien wel die ene Jens Spaan.
1: Ja, die wilde natuurlijk opvolgen.
0: Ja, maar die Spaan zat hem ook dwars. Ja. En, maar dat is een verhaal apart. En verder is het natuurlijk ook zo dat in het najaar heeft hij die stadbeeld-uitzaken gedaan.
1: Oh ja, dat was ook leuk.
0: Dat
1: ja.
0: werd met name door de SPD niet gepikt. Dat ging erom dat het stadbeeld, het straatbeeld in Duitsland zou zijn veranderd. Dat er veel meer allochtonen bij zijn gekomen. En dat uit een soort van onderbuik uitspraken over gedaan. Dat werd niet gewaardeerd. En een ander voorbeeld is dat hij, en daar gaan we het nu over hebben, dat hij op het congres van de CDU-jongeren kwam. En dat hij dacht, ik heb allerlei mooie dingen voor ze die ik ga vertellen. En dat de CDU-jongeren vooral heel erg kwaad waren dat de pensioenhervormingen er nog niet aankwamen.
1: Ja.
0: En die heel erg bang waren voor de toekomst. En er kwam een revolte.
1: Maar dus het is wel een moeilijke taak natuurlijk die hij heeft.
0: Ja, het is een moeilijke taak die hij heeft. En hij heeft ook wel, ik vind dat het Duitse publiek, maar dat heb ik al eens eerder gezegd, dat zie je in allerlei westerse democratieën, het geduld niet meer heeft om regeringsleiders echt goed uit de verf te laten komen. Daar waar een legislatuur toch vaak 4 of 5 jaar is. En men vaak na een half jaar alweer uitgekeken is. En dat zie je dus bij Merz ook wel. En dat heeft hij denk ik niet verdiend. Aan de andere kant, Merz is dus niet de gedroomde kanselier. Dat is wel duidelijk voor veel Duitsers.
1: Ja.
0: En nou, dan komen we op die hervormingen uit. Merz kondigde aan afgelopen najaar de herfst der reformen. De herfst van de hervormingen.
1: Dat deed hij bij, die kent u inmiddels, dat is Karen Misioga. Toch?
0: Nee,
1: dat is een talk. Nee, een soort Sonja Barend van Duitsland.
0: Wow. Het is Karen Misioga.
1: Oké, nou ook goed.
2: We hebben een omvangrijkes reformprogramma für die zweite Jahreshälfte geplant. Ein Herbst von Reformen. Dieser sogenannte Herbst der Reformen, er ist längst eingeleitet. Und der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen.
0: Nou, dit dus. Hij kondigt dus heel groots. Heeft hij in het najaar, in de nazomer, heeft hij de herfst der hervormen aangekondigd. En er komen allerlei hervormingen aan. Hè, dus om de economie weer draaiende te krijgen. Dan gaan we het zo even over de inhoud hebben. En uiteindelijk bleek dat het niet de bijste grote hervormingen waren. Bijvoorbeeld de vliegbelasting ging omlaag. Nou, het is vrij klein in een groot land als Duitsland. Jij bent geloof ik goedkoper teruggevlogen vanuit Berlijn toen.
1: Goedkoper teruggevlogen, ja, dat was het ongeveer.
0: Tientje scheelde het, heb ik gezien.
1: Ja.
0: Maar toch, er zouden meer gascentrales komen. Nou, die zijn er ook niet. 1, 2, 3. De elektriciteitskosten werden bijgepast. Dus ze deden wel dingen, Chris, maar het was niet genoeg. En met als klap op de vuurpijl dus dat jongerencongres van de CDU-jongeren, de Jonge Union. Die waren hartstikke kwaad, die waren pislink. Want die zeiden, er is ooit afgesproken in de vorige regering dat er pas in 2031 hervormingen komen over de pensioenen. Terwijl wij willen ze nu. Want we zien de bui al hangen dat wij straks als jonge generatie dat allemaal moeten betalen. En dat heeft weer met omslagstelsel te maken.
1: Ingewikkeld.
0: Nou, Merz, als een sigaar die verklapte in zijn gezicht kapot. Het ging allemaal niet zo goed hoor. met Friedrich Merz. Veel okay. botsingen. Het was een soort. Friedrich Merz zat voortdurend in een soort van botsautootje. Waar hij niet. Dat hij niet onder controle had.
1: Ik ben het niet mee eens. Maar ja, goed. Het ook niet echt heel veel keus heeft hij.
0: Nee, daarom noem ik het ook een botsautootje. Ja, want soms dan komen ze van achteren. En botsen ze tegen je aan.
1: Ja.
0: En dan zie je ze niet.
1: Hopeloos.
0: Dus, nou goed. Wil je dit nou beluisteren? Ga naar aflevering 4. Want in aflevering 4 behandelen we dat uitgebreid, het jongerencongres. De overige hervormingen die kwamen in het voorjaar. Er kwam een gezondheidshervorming, een pensioenhervorming en algemene hervormingen. En wat we dan bedoelen met die hervormingen is dat je bepaalde sociaal-economische regels en stelsels dusdanig aanpast dat ze aansluiting vinden bij de moderne tijd en dat ze betaalbaarder blijven en dat je flexibel wordt. Enzovoorts. Even een greep daaruit. Pensioenleeftijd gaat omhoog. Er komt een wat flexibelere pensioenmarkt. Er komen meer garanties ook. Tegelijkertijd gaan meer mensen meebetalen. Dus er zijn allerlei hervormingen. Ombouwen, stelsel wat er komt. Het omslagstelsel gaat op de helling. En wat betreft de algemene hervormingen kunnen we ook praten. Kunnen we ook zeggen dat Duitsland in de toekomst een flexibele arbeidsmarkt moet krijgen. En dat de sluitingstijden van winkels op zondag bepaalde winkels die flexibeler worden. Bedrijfsleven en rechtse partijen, waaronder de FDP en de AfD, die zeggen het is niet genoeg. Het moet nog meer. De SPD is akkoord. Dus dan kun je nagaan dat dit is wat Merz dus door heeft gekregen. Maar vooral die linken en de groenen vinden het vaak te ver gaan. De groenen zeggen er wordt niet genoeg gedaan aan het klimaat. En die linken die zeggen dat is allemaal te asociaal. Nou, alles bij elkaar genomen. Wil je dit nou meer? Wil je hier meer van weten? Aflevering 19 en aflevering 20. Daar zit het helemaal in uitgelegd. En tegelijkertijd wordt er ook nog geïnvesteerd in Duitsland. Want je had het over de vergrote verbouwing. Er gaat 200 miljard euro worden geleend op de markten tegen gunstige rente om te investeren in achterstallige en nieuwe infrastructuur die de economie verder moet helpen. En in defensie, want ook NAVO-norm 5% moet Duitsland halen. En we luisteren nu naar een fragment van minister Klingbeil die dat uitlegt.
3: Der Frieden in Europa ist durch Putins imperialistischen Wahn bedroht wie lange nicht. Und ich will das sehr klar sagen, mit der schwarzen Null können wir uns nicht gegen Putin verteidigen. Wir müssen deswegen in kürzester Zeit 3 Jahrzehnte aufholen, in denen unsere Bundeswehr runtergespart wurde. Wir müssen Jahrzehnte aufholen, in denen wir nicht in unsere Verteidigungsfähigkeit investiert haben. Und dabei keine neuen Schulden zu machen, das geht nicht. Das ist wie ohne Rakete zum Mond fliegen. Und ich will, dass wir auch in Zukunft in unserem Land sicher leben können, dass unsere Kinder hier sicher aufwachsen und dafür muss jetzt investiert werden.
0: Nou, Lars Klingbeil is dit, de SPD-minister van Financiën, die zegt met de zwarte nul, dus zonder te lenen, kunnen we dit niet doen. En tegelijkertijd zegt hij, zonder nieuw materiaal kunnen we ook niet defensie opbouwen. Hè? We kunnen niet naar de maan vliegen zonder een raket.
1: Oh.
0: Dus dat zegt hij hier. En deze woorden hebben wel indruk gemaakt in Duitsland. En die lening die komen er. Duitsland mag lenen, is afgesproken voor deze regering, tot meer dan 500 miljard. Dus ja, dit is even een notendop wat er allemaal is gebeurd. Nou, wat vind jij er
1: nou
0: van?
1: Nou, je zou eigenlijk denken, als het nou niet goed gaat in Duitsland, er moest veel dingen gebeuren. Eigenlijk doet Merz een beetje wat hij heeft beloofd.
0: Ja?
1: En het zijn eigenlijk allemaal best wel nuttige dingen. Ja, sommige dingen een beetje impopulair. Maar geloof ik niet meer zo makkelijk om je ziek te melden en zo. Dat zal wel impopulair zijn. Maar ja, de meeste mensen hebben daar natuurlijk toch ook betrekkelijk weinig last van. Dus in die zin zou je kunnen denken, die conservatieve Duitsers, die worden hier toch op hun wenken bediend door meneer Merz. Een beetje onhandige man misschien, maar het gaat wel.
0: Ja, het is een beetje anti-held.
1: Ja, nou, toch prima.
0: Ja, maar toch zijn ze ontevreden.
1: Ze vonden mevrouw Merkel.
0: Ze zijn ontevreden.
1: Ja, ze vonden mevrouw Merkel. Die vonden ze allemaal te links. He, die deed te veel met klimaat en zo. En met de asielzoekers. Nou, daar horen we meneer Merz niet meer over. Nou, we zouden toch zeggen. Ze hebben zich redelijk aangepast daar bij de Christendemocraten in Duitsland.
0: Nou ja, dat kun je wel zo zeggen. Maar ik heb het gevoel dat heel veel mensen, in ieder geval veel kiezers, er niet tevreden mee zijn. En zo boos zijn dat ze hun boosheid kanaliseren in een stem bijvoorbeeld op de AfD. De AfD staat nu op rond de 28% van de stemmen in de peilingen.
1: Van het land.
0: In de peilingen virtueel.
1: Ja.
0: Tweede partij van het land in de Bondsdag. Maar ze komen eraan. En dat is ook eigenlijk de urgentie. Deze regering mag niet vallen. Want als deze regering zou vallen en er komen nieuwe verkiezingen aan, dan komt er een grote AfD voor terug. En dan krijg je onwerkbare situaties met mogelijk onwerkbare meerderheden.
1: Ja.
0: En dan moet een partij als de CDU, die moet met 2 of 3 linkse partijen gaan regeren, omdat er een cordon sanitair tegen de AfD is. Of de CDU zou alleen moeten regeren. Dan krijg je toestanden zoals in Nederland met een minderheidskabinet in een land waar niemand dat gewend is. In Duitsland geldt dan voor hetzelfde. Dus deze regering mag niet vallen. Die moet nog zeker 3 jaar blijven zitten, ja, tot de volgende verkiezingen.
1: Dat kan ook gewoon, want ze komen er eigenlijk gewoon altijd wel uit.
0: Ja, met horten en stoten en veel geruzie en veel gedoe. Als dat nou eens wat minder is. En ze gaan ook echt gewoon regeren. En kijk, ik zeg vaker, Duitsland is een olietanker, hè?
1: Oh ja.
0: En het was heel grappig dat die... die vergelijking met de olietanker werd deze week ook in Engeland gemaakt. Want daar is nu ook een nieuwe premier en die gaat ook allerlei dingen doen. En die heeft maar 3 jaar de tijd. En Verenigd Koninkrijk is ook gewoon heel langzaam om te turnen. Zit ook helemaal vast.
1: Het is al begonnen, zou je kunnen
0: Mensen
1: zeggen.
0: Het is wel een beetje begonnen, maar voordat Duitsland gaat lopen... Nou, ben je zeker wel 4, 5 jaar verder. Dus de moeten binnen nu een paar jaar resultaten... komen en wij gaan het gewoon in de podcast, denk ik, volgen, toch?
1: Ik denk het ook.
0: Ja. We blijven dit volgen.
1: Laten we het blijven volgen.
0: Maar wat we ook volgen zijn de boodschappen.
1: Oh ja.
4: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
5: Duitsland is het land van dichters en denkers, maar ook van grote componisten zoals Richard Wagner. Hou je van cultuur met een grote C?
6: Dan is Duitsland jouw volgende reisbestemming. Ga nu naar germany.travel om inspiratie op te doen voor culturele reizen en meer.
1: Nou, dit waren de boodschappen. Dan moeten we het natuurlijk nu toch echt hebben over die... gaat toch weer over politiek. We zijn namelijk, als je namelijk terugkijkt naar waar wij allemaal geweest zijn...
0: Wat we hebben gedaan.
1: Wat hebben we nou echt gedaan? We zijn in één geval zijn we toch wel een klein beetje in herhaling gevallen. Want we hadden een soort idee van we gaan elke keer echt iets anders doen. Maar we zijn dus 3 keer bij een partijcongres geweest. Ik ga even kijken of ik dit nog uit mijn hoofd weet. We zijn bij CDU geweest in Stuttgart.
0: Correct.
1: We zijn bij de Groenen geweest in Hannover. Correct. En we waren vorige week of 2 weken geleden bij de AfD in Erfurt.
0: Oké, u gaat door voor de wasmachine.
1: Nou, we gaan door voor de wasmachine.
0: We zijn dus inderdaad op die 3 plekken geweest. En we hadden dat van tevoren niet verwacht dat we zoveel partijcongressen zouden doen. We hadden er wel zin in iedere keer. Alleen het leek nogal veel op elkaar. En het grappige is ook, als je 20 afleveringen maakt, dan is 3 keer een partijcongres blijkbaar... Nou, ik denk niet te veel, maar het is wel... Ja, we hebben
1: het toch valt wel mee.
0: Ja, ja. Laten we het gewoon even doornemen. Het eerste partijcongres waar we kwamen was in Hannover in november. Die zit in aflevering 5 van deze serie. Die kun je dan terugluisteren daar. En dat was het congres van de Groenen. We waren te gast bij de Groenen. En wat ik daar zo leuk aan vond, is dat we daar gewoon allemaal groenen hebben gezien. Want de mensen die daar rondliepen, waren allemaal zo stereotyp.
1: Voor de helderheid, Kemal heeft nu een soort gezichtsuitdrukking alsof hij een bijzondere diersoort is tegengekomen.
0: Ja, misschien wel. Maar
1: echt zo.
0: Mensen met linnen tasjes, lange baarden, hipsters, alternatief, t-shirtjes.
1: Beetje GroenLinks publiek in Nederland, zeg maar.
0: Ja, maar toch ook beetje D66, beetje... Ja.
1: Allemaal mensen die zich erg druk maken over het klimaat.
0: Ja, dat bindt hen.
1: Erg blijven hangen.
0: Nee, maar we waren daar een half vol mensen die de aarde wilden redden, Chris. Ja, dat was ook best wel...
1: ook van de aarde redden.
0: Dus ja, wie wil de aarde niet redden?
1: Ik vind dat heel goed.
0: Alleen, dat was eigenlijk de gemene deler. En wat heel interessant was aan dat congres, wat ik zo interessant vond ook inhoudelijk, is dat de Groenen zich probeerden te hervinden.
1: Oh ja, want ze zaten natuurlijk in de vorige coalitie. Zijn minder belangrijk geworden, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, zijn in die zin... voor in een aantal kranten worden ze ook afgeschreven. En zijn ze irrelevant verklaard. En ja,
1: dat
0: ze voeren oppositie.
1: Een beetje overdreven, want dat is gewoon een hoger opgeleide partij van linkse idealistisch activistische
0: mensen. Ja, en jij hebt daar je vegetarische hamburger gegeten voor 14 euro.
1: Het was vreselijk, ja. Het was een vreselijke
0: dag. Het was niet goedkoop.
1: Nee, het was ook niet goedkoop. Daaraan zie je wat voor soort inkomsten die groenen daar hebben.
0: Nou, die groenen hebben daar ook een markt. Dat was ook een observatie.
1: Ja, dat is interessant dat die partijen allemaal sponsoren hebben. Wij zouden in Nederland dat allemaal een integriteitsprobleem of belangenverstrengeling noemen. Dat een of ander, wat stond daar allemaal? Nou ja, echt allemaal van de
0: triodelsachtige dingen. Zo,
1: ja, maar ook dat soort dingen. En dat was eigenlijk bij al die partijen.
0: Luchtvaartmaatschappij stond er.
1: Ja, dat, van, dat, je dan, dat dan de energie groener kon worden of zo. Terwijl in Nederland zou je echt denken van ga eens even heel snel weg naar ons partijcongres.
0: Nou, het grappige is dat in Duitsland heb je op die grote congressen, bij de AfD was dat helaas voor hun niet zo groot, maar bij de CDU was dat ook. Daar heb je een extra hal en daar staan allemaal standjes van allerlei bedrijven en organisaties en belangenclubs. En die hebben voor zo'n plek betaald. En een deel van die betaling die gaat naar de organisatie van het congres.
1: Ja.
0: Dus hoe meer steentjes daar staan, hoe groter dat congres kan worden georganiseerd. Want bij de CDU, dan loop ik even vooruit, waren er nog meer steentjes dan bij de Groenen.
1: En bij de CDU had je ook veel meer eten.
0: En dan was het eten gratis.
1: Dat is ook interessant. Bij de CDU kregen we gratis eten. Ze zijn nog naar een avond geweest met een zanger, volgens mij, dat er stond.
0: Ja, slagermuziek.
1: Allemaal heel. En we konden wafels krijgen en twee keer dezelfde lunch gehad die twee dagen.
0: Ja, we hebben daar wel gebunkerd hoor. Want dat was een Schwabische avond.
1: Ja.
0: Met allemaal traditionele regionale gerechten in de omgeving van Stuttgart.
1: Maar misschien is het interessanter voor de mensen om te weten dat de drank ook gratis was. Dat was eigenlijk belangrijk.
0: Klopt, want jij hebt heel vaak in de rij gestaan voor de tap.
1: Vaak in de rij gestaan voor de tap. Konden bijna niet meer op onze benen staan, maar gelukkig rij jij altijd.
0: Ik moest rijden. Maar los daarvan, even terug naar de Groenen. Dus daar zijn we toen geweest. En vervolgens, ik had het over de CDU. In februari gingen we naar het CDU-congres. En waarom gingen we daarheen? Ik volg de Duitse media natuurlijk op de voet. En ik had al wekenlang bespeurd dat ze aan het speculeren waren, alle journalisten.
1: Oh ja, dit was het.
0: Over Merz. Want Merz moest worden herkozen als leider. Dat gebeurt daar één keer in de vier jaar. En dan was de speculatie, krijgt hij wel de meerderheid? En zo ja, hoeveel dan? En dat ging wekenlang in de Duitse media, van Welt TV tot aan Phoenix en in Der Spiegel ging het erover. En Bild.
1: En daarom waren wij in Stuttgart.
0: Ja, dat was de reden dat ik zei, daar moeten we heen.
1: Als het nou een bananenschil voor Merz, dan zijn wij daarbij geweest. En wat gebeurde er? Ja, de luisteraars weten het ook al.
0: Als ze de aflevering hebben gehoord, dus aflevering 11.
1: De luisteraars weten het sowieso. De man zit er nog steeds.
0: Ja, hij zit er nog, maar dat is waar. Het is super grappig, want wij waren daar en de hele Duitse pers die het toe doet, was daar ook.
1: Ja, horen wij tegenwoordig ook een beetje bij.
0: Ja, en wij horen, nou ja, ze kennen ons nu. Ja. Maar los daarvan, die man werd met 91% herkozen.
1: Ja, maar ze hebben namelijk ook helemaal, want dat is nou precies wat je daarnet zei. Ze hebben namelijk helemaal geen keus. Die coalitie moet een succes worden.
0: Ze hebben geen
1: hij moet ook geen hartaanval krijgen, bij wijze van spreken. Hij moet gewoon door blijven ademen, maatregelen nemen.
0: Ja.
1: En dan maar hopen dat het allemaal goed afloopt. Dat is de bedoeling. En zij kunnen gewoon, dat ze de SPD niet in bedwang hebben, dat is één ding. Maar ze hebben in ieder geval die leden, die kunnen in ieder geval zelf ook nog een klein beetje, een beetje positieve bijdrage aanleveren.
0: En dat hebben ze wel gedaan.
1: En dat hebben ze gedaan.
0: Want de sfeer op het congres was best wel leuk.
1: Nou ja, dat heb je ook als je gewoon gratis eten krijgt. Voor de helderheid, het was namelijk ook echt heel veel eten.
0: Ja,
1: en het was heel veel drank. We zaten aan lange tafels. En Merz hield een toespraak van, ik geloof 2 minuten of
0: ja,
1: zo.
0: Was maar de toespraak op het congres was 3 kwartier.
1: Ja, maar
0: minuten.
1: Op de Swabische avond was het buitengewoon kort. Hij heeft ons helemaal niet lang verveeld. Het was ontzettend leuk.
0: En wie er ook was Angela Merkel. We waren in the presence.
7: Und an erster Stelle begrüße ich die ehemalige Vorsitzende der CDU Deutschlands, unsere langjährige Bundeskanzlerin Angela Merkel. Liebe Angela, herzlich willkommen in Stuttgart.
0: Dit vind ik nou zo leuk, omdat ze hebben haar in het zonnetje gezet. En Merz en Merkel, dat is algemeen bekend in Duitsland, waren geen vrienden. Zullen ze waarschijnlijk ook nooit worden. Maar hij heeft het toch maar even gedaan. Je hoorde Merz, hè? Hij zette haar in het zonnetje.
1: Zo hypocriet.
0: Dit is gewoon zoals het hoort. Zoals het hoort.
1: Dat zal allemaal wel. Maar het interessante is natuurlijk, we hebben het helemaal niet over gehad. Maar een van die dingen die Merz natuurlijk ook kan doen, is die probeert 800.000 Syriërs het land uit te sturen. Dat zijn al die Syriërs die Merkel heeft binnengelaten.
0: Jo.
1: Ze hebben er best wel last van gehad. Dat zij met de energiewende en zo aan de gang gingen. Dat wie is Jaf en Das. Dus je zou ook kunnen denken. Nou, laten we die Merkel een beetje in de coulissen houden. Want dan zijn we nader inzien. Hè, met de kennis van nu. Toch niet zo tevreden over. En ze gaan toch weer voor de klappen. Ja, het is wel chic, zou je kunnen zeggen. Ze is dan toch. Ze is natuurlijk toch op zich wel de leider geweest.
0: Ik sprak een keer iemand in België. Die noemde jou de grootste cynicus van de lage landen.
1: Oh, nou, dat zou. Volgens mij ben ik dat niet. Maar dat is altijd erger. Maar het is toch zo. Ze proberen van het beleid. Ze proberen wel.
0: Jawel, maar het is niet hypocriet. Kijk, ze proberen nu ander beleid in te zetten. Maar dat mag toch ook gewoon?
1: Zeker.
0: Waar het hier om ging is Angela Merkel is in het zonnetje gezet. Dat is toch best wel bijzonder. En ik vind eigenlijk dat partijen in Nederland dat ook wel eens met hun oude leiders mogen doen. Sommige partijen doen het.
1: Ik zit even te denken bij wie we nu dat Ad Melkert bij Pro op het schild wordt gehezen.
0: En zo,
1: die heeft dat toch heel goed gedaan. Dus nou, maar de Sap mag ook. Dat is leuker. De oude leiders uit de ruime geschiedenis van GroenLinks en PvdA.
0: Nee, maar maar bijvoorbeeld, noem eens even. Jan Terlouw is een aantal keer in het zonnetje gezet door D66.
1: Ja, D66 doet het wel. Sigrid Kaag is nog steeds daar populair.
0: Ja, op de Gimpen.
1: Ik zit uit te afvragen. Wie zijn eigenlijk wel leider geweest van het CDA?
0: Maar goed, daar gaan we nu.
1: Nog wel.
0: Nee, Buma die gaat nu, die is nu bij de Raad van State. Ja. Maar we keren even terug in Duitsland. Want we hebben het nu over de polder en over de Haagse kaarsstop. Daar gaat het nu niet om. Het gaat even over Duitsland. Het derde congres wat wij bezochten, dat was onlangs bij de AfD in Erfurt. En jij ging vooruit, want ik had een optreden bij Patrick Nedekorn in Düsseldorf. En jij kwam in een fuik terecht met 35.000 Antifa. En dat klonk als volgt. Heb jij nou klappen gehad?
1: Nee, het klinkt ook veel heftiger dan ik het heb meegekregen.
0: Je hebt geen klappen gehad?
1: Nee, geen klappen gehad, want het was namelijk heel goed beveiligd. En de AfD'ers waren gewoon heel vroeg al aanwezig. En de media werden gewoon onder politie, allemaal van die brede manieren en zo. Die leidden je gewoon naar binnen. En toen was 's middags was dan zo'n soort alternatieve, ja, liedjes... achtige demonstratie naast die hal. Ik ben er nog wel even geweest.
0: Van lievelingse mensen.
1: Nou, dat is dan ook wel zo'n...

0: dus daar zijn. Er was een publiek voor mij.
1: Ja, dat zal het geweest zijn.
0: Ja? Dus, maar goed, dat gezegd hebbende, daar zijn we ook geweest. Nou, op zo'n congres zijn natuurlijk ook veel speeches. En we hebben even een korte compilatie voor jullie gemaakt van een groene politica, Britta Haselman, Friedrich Merz van de CDU en ene mevrouw Alice Weidel van de AfD.
2: Dass wir nicht nur dastehen. Dass wir nicht nur dastehen und uns einreden lassen, dass gerade alles nicht so gut ist. Dass gerade nicht so die Zeit für die Grünen ist. Liebe Freundinnen und Freunde, ich habe viele Artikel gelesen. Hört nicht drauf. Lasst euch nicht beirren.
3: Über 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und nach dem Ende des Nationalsozialismus gibt es wieder offenen und auch gewaltsam ausgetragenen Antisemitismus in Deutschland. Von islamistischen Gruppen, vom linken und vom rechten Rand und zum Teil verkleidet im Gewand der Medien und der Kultur- und Meinungsfreiheit. Liebe Freundinnen und Freunde, wir werden in diesem Land Judenhass nicht hinnehmen.
0: Nou ja, wat valt jou op als je die Duitse kopstukken hoort?
1: Hoe rechtser ze worden, hoe harder ze gaan schreeuwen.
0: Nou, dat vind ik ook niet, want ik vind Britta Haselman en Franciska Brandner van de Groenen vond ik ook behoorlijk schreeuwen, hoor.
1: Nou,
0: ik heb erbij gestaan.
1: Ja, ik vond die eerste vrouw dat is nog een beetje een soort schooljuffrouw. Die is al wel een soort vriendelijke uitstraling.
0: Ja.
1: Ik vind wel zijn speech veel overtuigender dan Nederland.
0: Ja, hè?
1: Dat vind ik wel. In Nederland is het dan toch heel mat.
0: Waarom vind je dat? Hoezo dan?
1: Nou ja, misschien komt het omdat het de laatste keer bij Ja 21 was. Toen was Joost Eertmans aan een speech van 6 minuten. En toen was het klaar. Ja. Dat is wel een beetje een uitzondering. Maar ik bedoel, in Nederland, het zijn toch meestal...
0: 10 minuten toch, zoiets?
1: Ja, meestal is het na een kwartier is het ongeveer wel klaar. Deze mensen die praten allemaal 3 kwartier. Er komt geen eind aan, zeg maar.
0: Ja, maar het zijn ook doorwrochte speeches.
1: Ja, doorwrochte
0: en ze zijn
1: verhalen.
0: Inhoudelijk en ze worden goed onderbouwd en goed opgebouwd.
1: Ja, het zijn ook wel echt...
0: Allerlei onderwerpen worden aangepakt.
1: Nou, en het zijn ook wel hoogtepunten van die congressen, zeg maar. Dat is natuurlijk op zich in Nederland ook. Maar die congressen, die hebben een heel hoog onnavolgbaarheidsgehalte.
0: Vind je?
1: Ja, dat vind ik dus inderdaad echt. Dat vind jij geloof ik niet.
0: Minder.
1: Ja, ik vind het wel. Want het heb je dus. Dit zijn dus allemaal afgevaardigde congressen. Dus het zijn niet gewone leden die daar dan zitten.
0: Nee, dat kan ook helemaal niet.
1: Praten. Nee, want het is land te groot voor. En die, ja, het is een soort ondoorgrondelijke manier om allemaal speeches achter elkaar te luisteren. Je ook op een gegeven moment ben je ook gewoon de draad kwijt van waar gaat het nou nog precies over?
0: Loop nou niet de podcast af te kraken.
1: Nee, ik vind het gewoon heel interessant dat die Nederlandse partijcongressen veel eenduidiger zijn. Dus je hebt gewoon een voorstelletje over een of andere motie over Israël of zo. En dan gaan we dan, nu hebben we nu gewoon wat leden en die zeggen daar wat over. En nu gaan we stemmen, punt.
0: Nou, dat die doelt waarschijnlijk op, wat er bij Pro is gebeurd vorig jaar.
1: Gaat bij andere
0: dat was behoorlijk, dat ging behoorlijk heftig aan toe.
1: Ja, maar het gaat erom dat het heel eenduidig is waar het over gaat. En het komt dan ook tot een afronding. Dus dan is er een, snap je, er is een discussie.
0: Ja.
1: En dan is er een besluit en dan is dat... In Duitsland, er zijn allemaal speeches en het zijn allemaal mensen die je niet kent. Dus ze komen uit alle hoeken van het land. En je denkt tot de hele tijd van, waar gaat het nou heen? Het is heel moeilijk om grip te krijgen, dat bedoel ik eigenlijk. Het is moeilijk om grip te krijgen op, wat zegt dat dan over de koers van die club?
0: Ja, ik snap wat jij bedoelt.
1: Nou, dat.
0: Ik wil jou nu niet afvallen, want dat is me niet om te doen.
1: Val mij eens even af.
0: Maar ik denk dat jouw Duits... je moet beter Duits kunnen om zo'n congres helemaal goed te kunnen volgen. Eén. En het tweede punt is, daar zit wel degelijk een structuur in. En dan ga ik dat nu niet helemaal ontleden. Alleen het is dusdanig anders qua organisatie dat het ook anders uitpakt. En als je dan kijkt naar de inhoud, ja, daar is Duitsland echt een land van substantie. En in Nederland moet het allemaal makkelijk en leuk en kort en klein. En dat is echt wel een verschil.
1: Is waar.
0: En dat maakt dat die Duitse congressen veel meer

0: substantie en inhoud hebben. En ze duren weliswaar langer en ze zijn weliswaar grondiger. Maar alles wordt ook goed gewoon besproken en alles wordt ook afgerond en ze kunnen verder. In Nederland heb ik vaak het gevoel met congressen dat heel veel dingen voor de bühne even worden gedaan. En dat het dan erdoor moet en klaar.
1: Nu het zegt, denk ik wel, van heel veel congressen in Nederland hebben tegenwoordig het hele discussie-element niet meer zo. Dus snap je, heb je misschien wel één of twee moties en dat is het dan wel. Nee. Terwijl dit zijn gewoon congressen. Er zijn ook helemaal geen subsessies, zeg maar. Dus je kunt ook niet weg uit die zaal.
0: Nee, je kan niet naar een ander zaaltje lopen.
1: Je kunt nergens naartoe. Je kunt eigenlijk alleen maar naar al die speeches luisteren. En ja, het gaat wel allemaal. Het gaat echt eindeloos over hetzelfde. Maar ja, het zijn natuurlijk wel substantiële discussies.
0: Maar het gaat ergens over. En,
1: zeker.
0: En wat ook interessant is in Duitsland. Daar zagen we ook bij de AfD gewoon de interruptiemicrofoon wordt gewoon goed gebruikt. En dat gebeurt ook niet bij alle congressen in Nederland, denk ik. Jij loopt ze allemaal af, hè, Nederland?
1: In Nederland, ik weet niet of ze allemaal nog een interruptiemicrofoon hebben eigenlijk.
0: Kun je nagaan.
1: Moet je nagaan.
0: Maar goed, dat even de congressen. We beloven jullie dat we dat in de toekomst wel weer zullen doen. Maar niet zo massaal waarschijnlijk als dat we hebben gedaan. Tenzij daar redenen voor zijn, toch?
1: Ja, zullen we nu eens even naar wat cultuur gaan luisteren?
0: Ja, zeker. Want wij zijn ook op heel veel plekken geweest voor sociaal, cultureel en maatschappelijke dingen. En even een korte compilatie van een aantal dingen die wij hebben gezien en gehoord.
2: Hoch hinaus und schnell im Kreis. Am Samstag startet das Würzburger Frühjahrsvolksfest auf der Talavera. Das erste der Saison in ganz Bayern.
3: Chris, wat doe je nu?
4: Nou, we zijn hier in het operahuis. We gaan optreden. We kunnen alleen iets zingen, dus het gaat niet door. Maar het is wel heel mooi. Kijk.
3: Ja. Ja. Ja, dit is echt een operahuis uit de 18e eeuw, toch?
4: Ja, dit is uit de 18e eeuw. Het is niet gebombardeerd in de oorlog. Ze hebben het bespaard. Ja. Bespaard.
3: Maar Chris, wat wel interessant is natuurlijk. Wij zijn hier natuurlijk voor de Duitsland-podcast.
4: Ja.
3: Maar was jij ooit in zo'n opera gebouw geweest?
4: Nee. Ik ben ook niet in de Stopera geweest.
0: Dit waren het Frühjahrs Volksfest, een aflevering over gemaakt. Märkisches Opernhaus in Bayreuth, in de Wagner Special, aflevering 13. En natuurlijk, we waren bij Schalke. Schalke 04, de club van Jori Mulder, vriend van de show. Dat was aflevering 4.
1: Dat was ons rondje populaire en elitaire cultuur.
0: Oftewel, hoogcultuur en volkscultuur.
1: Hoge en lage cultuur, zouden we aan de universiteit gezegd hebben.
0: Ja, en wat ik zo leuk vind, is we doen gewoon allebei. Dat is ook gewoon de Duitse samenleving.
1: De volkscultuur die zegt natuurlijk veel. Die zegt namelijk heel veel over zo'n land.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de hoogcultuur ook. Ja.
1: Ja, is dat nou zo? Ja, dat zeg jij. Nou, dat zeg jij wel. Ja, dat is natuurlijk inderdaad zo. Maar bijvoorbeeld dat Bayreuth, dat is in Nederland volgens mij helemaal niet bekend. Ja, bij Wagner fans is het waarschijnlijk wel bekend. Maar ik had er zelf nooit van gehoord.
0: Heel veel mensen in Nederland kennen Bayreuth niet.
1: Er is wel een ongelooflijke cultus omheen. Om dat festspielen gedoe. En dat mensen daar dan een week lang gaan zitten. En om de avond naar zo'n enorm, extreem lange voorstelling gaan luisteren.
0: We zijn daar ook in het Wagner Museum geweest. We hebben daar,
1: ontzettend veel musea. Ja, in Duitsland heb je.
0: Ja, dat is ook ontzettend leuk.
1: Dat is ook allemaal van die hoogcultuur.
0: Niet
1: ze zijn
0: altijd.
1: Daar wel heel, ze zijn daar wel. Nou,
0: je hebt het museum van de Mercedes en BMW en Volkswagen.
1: Ja, maar daar zijn we niet geweest. Dus
0: daar gaan we nog wel een keer.
1: Oh, daar gaan we nog een keer naartoe. Maar waar het eigenlijk om gaat, is die Duitsers die zijn daar wel heel erg veel meer mee bezig dan de Nederlanders. Dat is vind ik wel heel erg duidelijk geworden.
0: Ja, en cultuur, daar wordt ook gewoon geld aan uitgegeven vanuit de overheid. Dat moet er zijn, omdat Duitsers vinden dat cultuur bij de democratische samenleving hoort. Mensen moeten van cultuur kunnen genieten en het moet ook niet te duur zijn om dat te kunnen doen.
1: Ja, dus kom daar maar eens om in Nederland.
0: Naar de opera gaan kun je in Duitsland voor een paar tientjes. Naar het theater kun je gewoon voor een appel en een ei. En in Nederland betaal je blauw. En dan zeggen ze van ja, maar dat zijn toch rijke mensen die daar naartoe gaan. Weet je wel?
1: In Nederland is altijd een beetje inderdaad van dat zijn frekker. Allemaal. Dat is voor linkse mensen in Amsterdam het concertgebouw. Dat hoeven, kunnen we ook wel bezuinigen, bij wijze van
0: ja, maar zo makkelijk is het dan maar niet. Ja. Het moet voor ons allemaal zijn. Maar wat was nou jouw favoriete volkscultuur? Het
1: is natuurlijk heel duidelijk. Dat kan natuurlijk alleen maar Heino zijn. We waren recent in Heino. Bij Heino in Rostock. Ja, dat is echt gewoon. Dat is gewoon cult.
0: Ja.
1: Dat is gewoon leuk.
0: Ja. Aflevering 20. Aflevering 19.
1: Aflevering 19. Heino is 87. En het allerinteressantste is natuurlijk, je kan natuurlijk zeggen van het is allemaal slechte smaak en wie luistert naar een slager? Nou, ik luister helemaal nooit naar slager, maar de helft van die nummers is dus echt volgens mij, de Nederlanders kennen de helft van die nummers ook allemaal.
0: Ja, Rosamunde.
1: Rosamunde. Was echt heel leuk.
0: Ja, nee, ik vond het ook heel leuk. Ik zal even een andere pakken, want stiekem heb ik Heino ook op één staan.
1: Duidelijk, ja.
0: Maar ik vond de carnaval in Keulen, dat vond ik ook ontzettend leuk.
1: Oh ja, dat is ook zo. Ze doen ook in Duitsland duurt alles ook lang. Dat is ook interessant. Partijcongressen duren lang. Televisieinterviews duren lang. Concerten duren lang.
0: En carnavalsoptocht
1: duurt al helemaal lang. Want het duurde dus 5 uur. maar het is wel... Maar ze
0: jij
1: zijn
0: vond
1: wel
0: het geweldig.
1: Ontzettend creatief.
0: Jij vond het geweldig.
1: Ja, ontzettend creatief waren ze.
0: Het echt was in Keulen.
1: Leuk.
0: En we stonden daar ook op een hele prominente plek. We zijn zelfs nog op de WDR geweest.
1: Ja, want we stonden achter Prins Carnaval.
0: Ja, als je naar mijn YouTube gaat, kun je dat filmpje vinden. En ook op mijn Instagram staat het filmpje dat we bij Prins Carnaval stonden. Het veel
1: belachelijk.
0: Twee Nederlanders.
1: Het allerstomste was eigenlijk, of het interessantste was, dat het eigenlijk toeval was dat we daar stonden. Het was niet over nagedacht.
0: Nee, en er kwam een mannetje van de organisatie op ons af en die zei zo van, hey, hallo, je zit niet zo bunt aus. En toen zei ik, nee, we zien inderdaad niet kleurrijk uit. Wij zijn Nederlanders, zei ik tegen mijn Duits. Wij zijn Nederlands journalisten. Wij komen hier kijken. En toen zei hij, nou, blijf dan maar staan.
1: Oh ja,
0: en dat
1: ja,
0: komt omdat je Nederlander bent.
1: Ja, ja, dan krijg je toch een andere andere behandeling.
0: Ja, wij worden anders gezien.
1: En dan is natuurlijk de vraag, wat was nou onze favoriet?
0: De hoogcultuur.
1: Ja, het kan natuurlijk ook alleen maar Wagner zijn.
0: Ja, hè?
1: Nou ja, kijk, wat natuurlijk heel interessant is, wat je je niet realiseert als je dan naar zo'n festspielhaus gaat.
0: In Bayreuth.
1: Dus over alles is nagedacht over hoe je dan precies die muziek bij die... bij die zaal krijgt, zeg maar. Dat laat ook weer iets zien over hoe serieus dat genomen wordt en hoeveel daar in dat land in geïnvesteerd wordt. Mm-hmm. En dat je dus, als je dus door Bayreuth gaat, dat je daar dus twee van die operahuizen hebt die monumentaal zijn. Dat je zo'n museum hebt, et cetera, et cetera. Dus een enorme, ja, in Nederland zou je zeggen, het is een enorme poppenkast om Wagner heen. Maar als je er dan geweest bent, dan weet je wel alles van Wagner.
0: Ja, nee, het is echt fantastisch. Ik raad iedereen aan om dat te doen. En dat die aflevering ook te luisteren. Want je leert er denk ik ook heel veel van. Mijn favoriete hoogcultuur was ook inderdaad het bezoek aan Bayreuth. Maar ik moet zeggen dat de herdenking in de Bondsdag, wat ik ook wel tot de hoogcultuur reken, de Holocaust-herdenking, heeft ook heel veel indruk op me gemaakt. Hoe de Duitsers dat doen, de Duitse herinneringscultuur, dat is echt iets bijzonders. En dat raad ik iedereen aan om een keer in Duitsland naar een herdenking. Als je wil.
1: Ja.
0: Neem daar de tijd voor. Het is wel een onderneming, ik weet het. Maar dat vond ik echt
1: een onderneming richting Duitsland.
0: Heel erg leuk.
1: Ja.
0: Hey, maar wat ook een onderneming is, is dat we een tweede seizoen aangaan.
1: Ja, dat eigenlijk toch over nagedacht.
0: Ja, we zo plezier gehad.
1: Maar goed, we dachten, laten we het nog één keer doen. Laten we nog een keer Duitsland door. Er zijn al ontzettend veel. Het is wel heel interessant, want we hebben dan in het begin een hele slechte planning. Dus er zijn ontzettend veel dingen waar we naartoe zouden kunnen gaan. Volgens mij zit het hele seizoen al vol. Vooral ook helemaal geen suggesties meer in te sturen.
0: Suggesties zijn ik wil dat luisteraars ook suggesties kunnen insturen.
1: Oh, ja.
0: Ik geloof in de band met de luisteraar.
1: Dus als u suggesties heeft die beter zijn dan de dingen die wij nu al in ons hoofd hebben, dan passen wij ons lijstje daar zeker op aan.
0: Ja, dus als je luistert, wie dan ook, en je hebt een idee of een suggestie. We kregen bijvoorbeeld dit seizoen van een luisteraar een suggestie dat we een keer naar de opera zelf moesten gaan.
1: Oh.
0: Dus die staat ook op het lijstje voor volgend jaar. Maar heb je nou een keer keer een leuke suggestie. Het hoeft niet te ver weg te zijn. Het mag ook gewoon bereikbaar zijn vanuit Amsterdam. Dus dichtbij mag ook, zeg maar. Als dat zo is, laat het ons weten. Ook als het ver weg is, laat het ons weten. We willen in ieder geval proberen iets te doen met... we gaan iets doen met Sachsen-Anhalt, waar de deelstaatsverkiezingen zijn op 6 september. En de AfD de grootste kan worden.
1: Ja, zeker.
0: En we gaan iets doen met Prins Klaus.
1: Ja, want Prins Klaus, dat wist u misschien nog niet, maar die komt uit Duitsland. En die is... Er is een soort feest over hem, toch?
0: De prins is 100 jaar geleden geboren, Chris.
1: De prins is 100 jaar geleden geboren. U begrijpt, ik heb het nog niet ingelezen. Dan blijf een beetje met...
0: En wij gaan, als het even kan, naar zijn geboorteplaats.
1: Als het even kan, gaan we daar naartoe. En nog veel meer. Daar moet u nog wel even anderhalf maand op wachten. Want over anderhalf maand zijn we pas weer terug. Maar ja, er is eerst nog...
0: Nou, ik heb een verrassing.
1: Een verrassing?
0: Een verrassing voor je.
1: Iets leuks.
0: Er is hier een beker die ik heb gekregen op het congres van de Groenen. En daar staat op... Mutig seit 1989. Een zonnebloem en Bündnis 90 die Grüne. Wir streiten seit der friedliche Revolution mit Herz und Haltung. Dit is een beker van ongeveer 10 centimeter hoog. Het is een soort van milkshake beker. En hij staat hier te verpieteren. We gaan hem verloten. In die zin, de prijsvraag.
1: We gaan
0: een prijsvraag weer doen, Chris.
1: Wat is de vraag?
0: De vraag is, welke vrouw hoorden wij in deze aflevering spreken van De Groene? Welke vrouw van De Groene hebben wij in deze aflevering horen spreken? Het is een bijzondere vrouw. Mail ons via de website duitslandpodcast.com. En volgens mij wil jij ook nog om donaties vragen?
1: Ja, we willen ook nog om donaties vragen, want de benzinekosten die zijn toch wat duurder dan vroeger, dus we hebben uw steun. Ook om die reden erg hard nodig. U kunt doneren voor deze podcast via Bunk. Bunk is met een Q. bunk.me/duitslandpodcast. En als u dat nou allemaal heel braafjes doet, dan hoort u ons in september weer.
0: En wie weet nog een seizoen erbij.
1: Dag.
0: Dag.

0: Business Radio.
1: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
2: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
3: ja.
2: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
3: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat om en dat je niet...
2: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
4: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
5: De Radiofabriek.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Een ruime meerderheid van ondernemers is ontevreden over het kabinet Jetten. In het peiling van Ipsos INO krijgt het kabinet een 4,6 als rapportcijfer. Ondernemers klagen vooral over de hoge regeldruk, onvoorspelbaarheid beleid en te weinig daadkracht. Dat heeft volgens de peiling ook gevolgen, want bijna de helft stelt investeringen uit en 1 op de 7 denkt er zelfs over om naar het buitenland te vertrekken. Opvallend is dat ondernemers juist meer steun hebben voor bezuinigingen op de sociale zekerheid dan de gemiddelde kiezer. Over een hogere AOW-leeftijd zijn ze net als veel Nederlanders kritisch.
10: Altijd op zoek naar verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live. Voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
9: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
11: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Ah, zo, dat lucht op.
10: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.
12: I'm gonna test this out right quick on your app. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shit. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? See how y'all grew.

0: of werken aan je bedrijf. Voor ondernemers die groeien, verbinden en inspireren is er elke tweede dinsdag van de maand tussen 4 en 5 Mijn Netwerkcafé met Roelof Meijer op New Business Radio. De plek waar ondernemers samenkomen, ideeën uitwisselen en bouwen aan hun netwerk. Ook terug te luisteren als podcast via newbusinessradio.nl en alle bekende podcastkanalen.
1: De laatste inzichten.
0: New Business Radio voor business shapers.

Wist je dat organisaties die winst en maatschappelijke impact combineren het op bijna alle fronten beter doen? Meer bevlogen medewerkers, grotere klantvoorkeur en betere bedrijfsresultaten. Wat doen zij anders? En hoe pas jij dat toe in jouw organisatie?

0: mee aan de slag te gaan. Business Insights met Joris van Zoelen. Elke werkdag om 9 uur bij New Business Radio.
1: Business Insights wordt mede mogelijk gemaakt door AM, ontwikkelaars van impact.
0: De laatste inzichten voor business shapers.
2: New Business Radio.

0: gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid.
5: Je hoort het op New Business Radio.
6: Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
8: Dit is New Business Radio.
7: Newsflash.
9: Minder papierwerk en eenvoudigere belastingregels, dat is het doel van een nieuw pakket van de Europese Commissie. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemen het een belangrijke stap om de Europese economie concurrerender te maken. De plannen moeten het makkelijker maken voor bedrijven om in meerdere EU-landen te ondernemen en te investeren. Volgens de organisaties kunnen bedrijven hierdoor flink besparen op administratieve kosten. Ze hopen dat ook Nederland de voorstellen zal steunen.
10: Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens. Elke derde donderdag van de maand van 5 tot 6 op New Business Radio. Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
11: Nederlandse ondernemers weten het. Cashflow is cruciaal. Bij Factris zetten we je openstaande facturen razendsnel om in werkkapitaal. Zonder gedoe met leningen. Binnen 48 uur je geld. Veilig en verzekerd. En dan wordt ondernemen weer echt leuk. Wij zijn actief in 9 Europese landen. Met lokale expertise en internationale slagkracht. Bouw, transport, uitzenden of infra. Wij begrijpen jouw sector. Groei zonder zorgen. Met Factris. Factoring op maat. Ga naar factoris.com en ontdek hoe wij jouw bedrijf vooruit helpen. Factoris, jouw facturen, onze financiering.
0: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit, durf te doen, maak het verschil.

0: TBA heeft het landschap flink opgeschud. Opdrachtgevers zijn huiverig. ZZP'ers zoeken naar zekerheid en de onduidelijkheid regeert. Van schijnzelfstandigheid tot modelovereenkomsten, maandelijks gaan we op zoek naar de laatste ontwikkelingen en hete hangijzers. Ook hoor je de verhalen van ZZP'ers, experts en politici. De ZZP-update op Nieuw Business Radio met Ron Lemmens. Wil je meer weten of alvast een aflevering beluisteren? Ga naar newbusinessradio.nl voor meer informatie.
1: De ZZP-update wordt aangeboden door Rompslomp. Je moet gewoon je boek houden. Solopartners voor ZZP'ers in de zorg. En United voor zeker en zorgeloos ZZP.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.

als het misgaat. Ben jij als ondernemer echt goed verzekerd? Van starter tot scale-up, als ondernemer veranderen er constant zaken om je heen. In Insured and Inspired brengen Ron Lemmens en Ilse Bosland risico's in kaart die je misschien over het hoofd ziet. Met scherpe analyses, praktijkcases en experts die je verder helpen. Luister naar Insured and Inspired op New Business Radio. Voor meer info kijk op newbusinessradio.nl. Insured and Inspired is mogelijk gemaakt door Juffrouw Polis. Listen to Lead. New Business Radio.

0: is een bedrijf ontstaan? Wat waren de tops en drops in de start-up fase van het bedrijf? Hoe gaat het nu met de ontwikkelingen in de markt? Wat zijn de innovaties en waar liggen de kansen? Elke werkdag tussen 10 en 11.
1: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.

0: Kings New Business Radio.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Verandering draait om mensen. Daarom zetten wij de mens altijd centraal. Niet veranderen om het veranderen, maar je echt verdiepen in het vraagstuk en dan pas ondersteuning op maat bieden. Of het nu gaat om een energietransitie, uitdagingen in de zorg of technologische ontwikkelingen zoals AI, organisatieadviesbureau Ceder de Boer verandert verder. Bezoek onze website cederdeboer.nl en neem contact op met een van onze experts.
3: Weten waar jouw organisatie of merk genoemd wordt en welke impact dit heeft op je organisatie? Probeer Clipit Media Monitoring. Krijg diepgaande en actiegerichte inzichten over jouw media-aandacht. Zo kan jij jouw reputatie bouwen, beschermen en versterken. Zelf proberen? Kijk dan op www.clipit.nl en vraag eenvoudig de gratis proefperiode aan.
4: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
4: Newsflash.
5: Heb je een innovatieve start-up of MKB-bedrijf in Noord-Holland? Dan kun je je weer aanmelden voor het GoNH-versnellingsprogramma. De provincie ondersteunt ondernemers die actief zijn in sectoren zoals energietransitie, circulaire economie, gezondheid en veiligheid. Het programma start in september en bestaat uit twee verschillende trajecten, afhankelijk van de groeifase van het bedrijf. Deelnemers krijgen begeleiding en werken samen met andere ondernemers aan de volgende stap voor hun onderneming. Voor wie meer wil weten, organiseert de provincie eerst online informatiesessies.
6: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Voor leidinggevende, HR-professionals en adviseurs. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie.
0: Elke maandag tussen 2 en 4 op New Business Radio.
6: En als podcast via peoplepower.radio of jouw favoriete podcast-app.
7: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
8: ja.
7: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
8: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
7: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
9: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
10: De Radiofabriek.
11: Ondernemerschap, innovatie, duurzaamheid. Denk vooruit. Durf te doen. Maak het verschil. Dit is New Business Radio. Listen today. Lead tomorrow.

0: Funding Your Business met Fabienne de Vries op New Business Radio. Het zakenprogramma voor ondernemend Nederland. De meest inspirerende items voor ondernemers. Met aandacht voor MKB-financiering, vastgoedfinanciering, innovatieve items zoals crowdfunding, factoring en lease en actualiteiten binnen de financieringsmarkt. Luister mee naar advies, valkuilen en tips waar jij als ondernemer wijzer van wordt.
1: Dit programma is terug te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
0: Funding Your Business wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Radeon, realiseert bedrijf en vastgoedfinanciering.
0: Listen today, lead tomorrow. Dit is New

My Personal Finance. Grip op je geld, grip op je leven. Speciaal voor ondernemers. Iedere eerste dinsdag van de maand van 4 tot 5 op New Business Radio. Hier hoor je alles wat je wil weten. Voor inkomen nu, voor inkomen later. Voor vermogen nu, voor vermogen straks. Doe er je voordeel mee. Grip op je geld, grip op je leven. Ook terug te luisteren als podcast op newbusinessradio.nl.

0: verbetering, innovatie, ontwikkeling? In New Business Radio Live hoor je de nieuwste inzichten, trends en tools voor de toekomst van jouw organisatie. Met experts, ondernemers en innovators die je inspireren om te groeien. New Business Radio Live, voor business shapers. Kijk op newbusinessradio.nl voor meer info.
1: New Business Radio Live wordt mede mogelijk gemaakt door MKB Brandstof. Overal in Nederland tanken en laden. Dat is pas handig.
0: De laatste inzichten voor business shapers. New Business Radio.

0: Dit is New Business Radio.
1: Wil jij voorop blijven in AI, data en tech? Abonneer je dan op het podcastkanaal New Business Radio Tech. Hier vind je al onze programma's over technologie, innovatie en digitale ontwikkelingen. Check je favoriete podcastplatform en volg New Business Radio Tech.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Er komt nogal wat informatie op ons af. Van overheden, bedrijven, instellingen, belangenorganisaties, stakeholders en partners. Ze hebben allemaal iets interessants te melden. Maar hoe zorg je dat je door de bomen het bos nog ziet? Met SureSync by Visma leid je al die informatiestromen in goede banen. Samen brengen we structuur aan en kun je rekenen op actuele en betrouwbare data. Dat doen we al voor de overheid en dat doen we ook graag voor jou. Ga naar SureSync.nl voor betrouwbare en gestructureerde oplossingen voor informatie en gegevensuitwisseling. Dat geeft rust. Zo, dat lucht op.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: De New Business Radio Newsflash is powered by Clipit Media Monitoring.
0: Dit is New Business Radio.
5: Newsflash.
6: De duurzame